0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is Daan Peenhuis op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou in de koelere uren moeten werken. Nu zorgt hittestress vaak voor problemen. Werknemers zijn minder productief en kunnen zich slechter concentreren. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. President Trump is met vertraging aangekomen op het Republikeinse congres in Dallas. Zijn Air Force One vertrok later dan gepland vanuit Washington. Want nog voor Trump aan boord zat, klapte de noodglijbaan ineens uit. Het zou gaan om een menselijke fout. De nieuwe Air Force One is een cadeau van Qatar, maar er zijn al langer twijfels over de veiligheid. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden.
0: GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR.

0: is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Treinreizigers moeten maar wennen aan het grote aantal storingen op het spoor. ProRail krijgt ze volgens het AD maar niet onder controle. De afspraak is dat het er in een jaar hooguit 520 mogen zijn, maar die norm wordt ook dit jaar niet gehaald. Vaak kan ProRail er helemaal niks aan doen, zoals bij spoorlopers of een verzakking. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou moeten werken in de koelere uren, dus in de ochtend en avond. Hittestress zorgt ervoor dat werknemers minder productief zijn en zich slechter kunnen concentreren. Doden en vermisten voor de kust van de Filipijnen. Daar is brand uitgebroken op een veerboot. Zeker 5 mensen zijn omgekomen en er worden nog bijna 90 opvarenden vermist. De kustwacht heeft er ook tientallen kunnen redden. Of er toeristen op de veerboot zaten is niet bekend. En vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden, als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20.
1: GPR

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan Benieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De snelwegbrug bij Nijkerk, die maandag dichtging omdat die onveilig was, is sinds gisteravond laat weer open. Dat is sneller dan gepland, want eerder werd gezegd dat de brug in de A28 pas vanavond open zou gaan. Dat betekent dat het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden. Vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open in New York niet voor een stunt kunnen zorgen. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken. Maar van der Zandschulp verloor in de kwartfinale in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20.
2: GPR

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sport.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Auto's en vrachtwagens kunnen bij Nijkerk weer over de A28, een belangrijke route tussen het midden en noorden van ons land. De brug ging daar maandag ineens dicht omdat die niet meer veilig was. Rond pijlers waren zand en grind weggespoeld. De spoedreparatie ging sneller dan verwacht, de brug is weer helemaal open. Het lijkt erop dat treinreizigers maar moeten wennen aan steeds meer grote storingen. ProRail krijgt ze niet onder controle, meldt het AD. De afspraak is dat er hooguit 520 spoorstoringen per jaar mogen zijn, maar die norm wordt opnieuw niet gehaald. Vaak kan ProRail er niks aan doen, zoals bij spoorlopers. Na een grote zoekactie op het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die gisteren overboord viel vanaf een plezierjacht. Hulpdiensten hebben daarna uren naar hem gezocht, onder andere met sonarboot en duikers. Uiteindelijk werd hij gevonden. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York niet kunnen stunten. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken, maar in de kwartfinale verloor van de Zandschulp in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. Vandaag zo goed als droog met een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 20 graden.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Goedemorgen. Ja, we gaan natuurlijk terugblikken op de Champions League en op het tennis, want er is op hoog niveau gesport. En daar moeten we vandaag natuurlijk even op terugkomen. En we hebben het later in de uitzending over surf.

0: Hier op GPR Sportradio is voor Rod Stewart samen met Tina Turner en It Takes Two. Goedemorgen. Nou, van harte welkom. We gaan proberen de komende 4 uur alles eens even op een rijtje te zetten. Veel over de Champions League natuurlijk. Nog 1 Champions League dag te gaan. Het is de dag dat we terugkijken op Feyenoord, maar dat we ook vooruitkijken natuurlijk naar PSV. En over PSV gesproken, daar is Mauro Junior er vanavond niet bij. Dat is het negatieve nieuws rond de aanvoerder van PSV. Maar er is ook positief nieuws. Hij is namelijk voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Brazilië. Linksback en aanvoerder is door Carlo Ancelotti, de bondscoach, opgenomen in een selectie van 26 man. Ze spelen binnenkort vriendschappelijk tegen Australië en India. En hij zou daar dus zijn debuut kunnen maken. Vanavond zit hij gewoon op de tribune. En dan Noah Lang. Ja, die heeft de Champions League wedstrijd van Napoli tegen Arsenal moeten missen. En dan denk je, waarom? Kas, waarom?
1: Ja. Nou, hij was geschorst, toch?
0: Ja, een disciplinaire straf heeft hij gekregen. Hij was uit de selectie gezet wegens onjuist gedrag. Je kunt het je niet voorstellen bij Noah Lang. Er werden geen verdere details gegeven over de aard van het incident. Maar ja, hij was er dus niet bij in de wedstrijd tegen Arsenal, die overigens door Napoli werd verloren. Goed, en dan hadden we zo gehoopt dat ik je vandaag weer kwijt zou zijn achter een groot scherm, maar dat is niet waar, hè?
1: Helaas. Het tennis is voor vandaag even voorbij. Op de US Open is Botik van de Zandschulp uitgeschakeld tegen Alexander Zverev. En vooraf leek het al een moeilijke wedstrijd te gaan worden. Zverev was vooraf eerste geplaatst op het toernooi en leek zijn vorm ook steeds meer te vinden nadat hij aan het begin wel wat 5-setters te verduren kreeg. En desondanks is het wel een hele knappe prestatie van de Zandschulp, die gewoon de kwartfinale heeft bereikt.
0: Ja, het gekke is dat we er een beetje in gingen geloven, hè?
1: Ja, eigenlijk allemaal wel. En ook met Stefan natuurlijk, die we later deze ochtend ook nog gaan spreken.
0: Ja,
1: dat is wel heel jammer, maar ik denk desondanks echt een hele knappe prestatie.
0: Toen we dat gisteren zagen van die Amerikaan, die Shelton tegen Alcaraz,
1: ja,
0: toen dacht ik echt van, nou ja, maar dan gaat Van der Zandschulp dat ook doen. Maar ja,
1: stunten is mogelijk, maar helaas.
0: Het was ook een beetje te mooi geweest. Maar goed, hij heeft wel een mooi toernooi gehad. En daar gaan we het zeker straks even over hebben. Na alle buien van gisteren krijgen we vandaag een stuk rustiger weer. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Blijft gewoon overal droog, alleen in het noordwesten een klein buitje. En vanmiddag zien we af en toe de zon. En blijft het gewoon droog. Temperatuur vandaag 18 graden in het noordwesten, 21 graden in het diepe zuiden in Limburg.

0: dat was wel een beetje wat Botik van de Zandschulp gisteren natuurlijk ook uitstraalde. Een beetje dat, dat we geloof in hem moesten hebben. En dat was alleen maar gegroeid eigenlijk. Lenny Kravitz vervoert dat dan muzikaal wel weer erg mooi natuurlijk. Hier op GPR Sportradio. Waar we zometeen toch eens even gaan kijken of we Feyenoord een beetje op een rijtje kunnen krijgen. En 5-1 nederlaag is, laten we zeggen, erin gehakt.
1: Ja.
0: Maar er zijn vast nog wel positieve woorden over te spreken. Dus we horen straks Giovanni van Bronckhorst. En we kijken natuurlijk ook vooruit met Peter Bos naar de wedstrijd van vanavond. Ook om 6:45 trouwens op dit station te volgen. Tussen PSV en Shakhtar Donetsk.
2: GPR Sportradio.
0: Tennis-update, dacht ik dat hij nog niet zegt. Maar dat zegt hij niet. Tennis-update.
1: Kijk, dat werkt ook. Nou ja, op de US Open is Botik van de Zandschulp helaas uitgeschakeld tegen Alexander Zverev. En dat leek vooraf natuurlijk al best wel een lastige opgave. Zverev natuurlijk eerste geplaatst op dit toernooi. Hij leek ook zijn vorm steeds meer te vinden, Zverev. Die begon het toernooi best moeilijk soms. Veel vijfzetters, maar uiteindelijk won hij alles in 3 sets. En zo ook deze keer won hij ook in 3 sets. Van de Zandschulp had wel nog echt een kans om de tweede set te winnen. Hij kreeg zelfs een setpunt. Maar helaas kon hij die niet afmaken. En verloor dus in 3 sets. Maar ja, toch wel heel knap dat hij die kwartfinale gewoon heeft bereikt. En bij de vrouwen, dat is wel een leuk nieuwtje, is Rybakina uit Kazachstan. De nieuwe nummer 1 van de wereld.
0: Oké. Okay.
1: Ja, zij heeft het bereikt doordat ze nu in de halffinale staat. Ze heeft de Chinese Zheng uitgeschakeld. En daarmee gaat ze Sabalenka voorbij, die overigens ook nog steeds in het toernooi zit. En in de andere halffinale staat. En dat is dus, dat voelt een beetje gek natuurlijk, dat je iemand voorbij gaat terwijl die ook gewoon nog mee tennist. Maar dat heeft ermee te maken dat Sabalenka de punten van vorig jaar op de US Open, dat die nog meetellen en die gaan na dit toernooi vervallen.
0: Ja.
1: Dus dan gaat ze 2000 in de min.
0: Ja, als je het puntensysteem wil doorgronden, dan
1: wordt het
0: dan
1: een
0: moet
1: heel
0: je
1: lang
0: iemand
1: verhaal,
0: wel uitnodigen
1: hoor.
0: Voor een lange avond. Ja, hoor. En dan moet je er ook zeker wat bij drinken, want anders snap je dat niet helemaal. Het is bijna net zo ingewikkeld als het Belgische playoff systeem in het voetbal.
1: Ja, dat is nu weer, ook weer veranderd. Hè?
0: Ja, maar, ja, dat is iets anders. Ja.
1: Gaan we niet over hebben.
0: Ander tennisnieuws.
1: Nou ja, vandaag is er even geen tennis. Vannacht wel. Vannacht speelt Sabalenka om 1 uur tegen Jessica Pegula. Dat is de nummer 1 tegen de nummer 3. En Rybakina die speelt om 2:10 tegen Gauff. Dat is de nummer 2 tegen de nummer 4. Dus dat is
0: mooi dagje.
1: Precies zoals ze hadden verwacht, denk ik dan van tevoren, dat de top 4 erin zit. En de tijden bij de mannen zijn nog niet bekend gemaakt. Daar speelt Zverev tegen Gatchanov. En Shelton gaat het opnemen tegen landgenoot Tiafoe.
0: Ja, dat is natuurlijk een Amerikaans potje. Daar staan ze voor op de banken daar.
1: Ik denk dat ze daarvan gaan smullen. Ja. Als dat ook eens een nachtpartij wordt, dan wordt het misschien wat minder. Maar ja.
0: Ja, nou is er van de week ook. Of wat was het? Bij die uitschakeling natuurlijk. Shelton tegen
1: Alcaraz. Ja, dat was.
0: Hebben ze ook tot 4 uur op de tribune gezeten. Dus ja.
1: Ik denk dat niet zo laat gaat worden. Dat hoop ik althans voor ze.
0: Nee, dat hoop ik ook niet. Wij hopen zometeen ergens een quote van of een reactie van Botik van de Zandschulp ergens op te kunnen pikken. En dan hoor je die hier natuurlijk. Zoals je altijd zo compleet mogelijk wordt geïnformeerd hier op

0: Battlefield, Pat Benatar. Battlefield was het ook in Camp Nou gisteren. Feyenoord reisde daar naartoe. En natuurlijk was er vooraf het gevoel van, nou ja, Barcelona is een maatje te groot voor Feyenoord. En dat is uiteindelijk natuurlijk ook gebleken. Alleen wat je wel kunt zeggen van de Rotterdammers, ze hebben afgekeurde goals gekregen. Althans, er zijn goals van ze afgekeurd. En ze zijn in de buurt geweest van de goal van Barcelona. Maar ja, een 5-1 nederlaag staat natuurlijk wel. En daar moeten ze van leren. Er waren geen 3 punten ingecalculeerd voor deze wedstrijd. Eens even kijken wie de doelpunten hebben gemaakt, als je het nog gemist zou hebben. Ik zoek het even op, maar het loopt eigenlijk bijna
1: weg. Ik heb het hier voor me.
0: Ik ook. Rafinha 2 keer. Adeyemi, Lamine Yamal en Gabriel Jesus hebben een doelpunt gemaakt. Voor Feyenoord maakte Sam Stein de enige goal van de wedstrijd. Ja. Het was een pijnlijke avond. Hè. Barcelona was vanaf het begin een maatje te groot. Nou goed, Rafinha met 2 treffers, grote man. Was trouwens ook nog een enorme wolkbreuk voorafgaand aan de wedstrijd. Ik zag op de socials allemaal dingen van de perstribune waar ze niet meer konden zitten.
1: Normaal.
0: Omdat het zo ontzettend nat was. Dus het was afzien. Maar goed, wat vond Giovanni van Bronckhorst eigenlijk na afloop van de wedstrijd? Hij vertelde het op de persconferentie.
2: Ik denk dat we wel geprobeerd hebben om ons eigen spel te spelen, in de zin dat we niet met z'n allen naar achteren gingen lopen en de bus hebben geparkeerd. Zeker naar die snelle eerste goal natuurlijk, dan denk je...
0: Er zit een vervelende piep in. Daar gaan we even wat aan doen. Dat is naar. Dat luistert vervelend. Dus zometeen, dat hou je even te goed dan. Giovanni van Bronckhorst komt er dan hoe dan ook zometeen wel aan. Maar hij heeft een compliment trouwens gekregen van Hansi Flick. Dat is de coach van Barcelona. Die zei, nou, ik ben wel blij dat jullie in tegenstelling tot veel andere tegenstanders niet 2 rijtjes posteerden voor het strafschopgebied. Maar dat jullie positief de wedstrijd hebben benaderd.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Teruggeleverd kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
6: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smint. Boost yourself.
12: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
14: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De Hardenbergenbrug in de A28 is weer open. Maandag ging hij voor de veiligheid dicht en Rijkswaterstaat dacht tot vanavond bezig te zijn met de reparatie. Maar dat ging dus sneller dan verwacht. Miljoenen treinreizigers zullen volgens ProRail moeten gaan wennen aan meer grote storingen. Er mogen per jaar 520 storingen zijn, maar met nog maanden te gaan staat de teller al bijna 400, schrijft het AD. Het is tennisser Botik van de Zandschulp niet gelukt de halve finale van de US Open te halen. Hij verloor in 3 sets van Alexander Zverev, de nummer 1 van de plaatsingslijst.
14: GPR Sportradio. Verkeer.
16: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Barneveld en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 6 met ook daar 10 minuten oponthoud. De A30 Barneveld richting Ede is dicht tussen de A1 en Barneveld Noord. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk.
14: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
17: Goedemorgen. Nou ja, toch maar even luisteren zometeen naar de Feyenoorders na afloop van de wedstrijd tegen Barcelona. Ze hoeven zich niet te schamen. Dat is onze mening en ook onze stelling. Hoe jij kan reageren, hoor je zometeen.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio op de donderdag alweer. Ja, de tijd vliegt. We gaan alweer de derde Champions League dag in vandaag. Toch even terugkomen op gisteravond natuurlijk. Feyenoord kreeg een pak slaag, anders kan je het niet noemen. En toch een aardig gevoel, ondanks de 5-1. Het blijft Barcelona natuurlijk, maar als je toch het gevoel hebt om meegevoetbald te hebben, dan kun je in elk geval met een gerust hart naar huis. Rafinha maakte 2 goals. Karim Adeyemi maakte er eentje, Lamine Yamal 1 en Gabriel Jesus. En Sam Stein maakte de goal voor Feyenoord. Nou, de eerste helft was het natuurlijk nog een beetje zoeken, maar Giovanni van Bronckhorst was over het tweede bedrijf toch ook wel tevreden.
1: Ik denk dat we het tweede helft gewoon heel goed beginnen. Ook onder de druk, vaak onder de druk vandaan konden spelen. Geprobeerd hebben om kansen te creëren en te scoren. Nou, dat hebben we gedaan met een goede goal. Een goal net buitenspel. En natuurlijk 1-1 nog van Sam op de keeper. Maar ja, ik denk voor de ontwikkeling van mijn team. Ik liep voor de wedstrijd tijdens de warming up nog even de kleedkamer rond. En dan zie je die mooie Champions League badges. En dan zie je 18 badges met een debuut erop. Dus dat laat ook zien, zeg maar, dat het ook voor mijn spelers de eerste ervaring is geweest op dit niveau. En ik denk dat dat ook voor ons, zeker voor die spelers goed is geweest om het niveau te voelen van Champions League. En wat het hoogste niveau op dit podium, wat dat vergt. En dat is ook iets positiefs wat we mee kunnen nemen voor dit seizoen in de toekomst.
0: Nou ja, en het was een beetje herrieachtig op die persconferentie in Spanje. Maar het is wel, natuurlijk wel waar. 18 debutanten, allemaal genoten van die hymne. Hè? Dus zoals we dat van de week even met Danny Koevermans hebben besproken. Nou, Jeremiah St. Juste heeft wat meer ervaring, denk ik. Hij heeft internationaal gevoetbald natuurlijk bij Sporting ook in Portugal. En in de Bundesliga. En hem vroegen we dan ook niet naar het gevoel van de hymne. Maar meer van, wat leer je nou eigenlijk van zo'n wedstrijd tegen Barcelona?
2: Ja, natuurlijk kom je hierheen en je wil resultaat halen. En daarom speel je voetbal en daarom ga je zo'n wedstrijd in. En je weet van tevoren dat het heel lastig wordt tegen een topteam als Barcelona, maar daar ga je wel voor. Dan is het zonde dat je zo vroeg achterkomt. En de manier waarop, dat is zonde. Ik denk dat we onszelf goed hebben herpakt, bij Vlaag heel goed hebben verdedigd, goed hebben gespeeld. Aan de bal hele goede dingen hebben laten zien. En dan zie je gewoon Barcelona's kwaliteit. Dat is wat het is, ja.
0: Ja, en daar kun je alleen maar om lachen natuurlijk. En beamen dat ze gewoon heel erg goed zijn. Wordt ook heel veel betaald daar. De individuele prestatie van Stuttgart dan tegen Viking. Ja, dat is 3-1 met 3 goals van Demirovic. De man die ooit nog zei toen zijn land zich plaatste voor het WK, ik geef het hele stadion een biertje. Maar dat werd 3 ton, dat was wat veel. Maar hij maakte wel binnen 12 minuten een hat-trick. Viking kwam na de eerste goal nog wel op 1-1, maar daarna nam de spits Stuttgart bij de hand. En de andere uitslagen krijg je zo meteen, want ook Paris Saint-Germain haalde toch wel vrij stevig uit, kun je zeggen. Hè? Liet geen Spaan heel van Slovan Bratislava. Straks de doelpunt te maken, maar ik kan je alvast zeggen, dat werd 6-1. Gaan ze gewoon weer kandidaat stellen om voor de derde keer op rij de Champions League te winnen. Let maar op. Ja. Het is niet anders. Ja, Feyenoord zal hem niet winnen. PSV ook niet, denk ik. Maar goed, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dit zijn de Communards.

0: Communards en Never Can Say Goodbye. Goedemorgen. Ja, het is alweer donderdag. We gaan keihard richting een mooi sportweekend. En we zitten nog midden in de sport natuurlijk. Hè? Want het lijkt wel alsof het elke dag weekend is met de US Open en met het Champions League voetbal. En we hebben straks ook nog wel wat andere sport. En we zouden het leuk vinden, want jullie zitten toch in de auto een beetje te luisteren. En er zijn tegenwoordig heel veel mensen met een elektrische auto die gewoon vanzelf rijdt. En daar hoeven ze niks aan te doen. Dus dan kun je ook even appen. En we hebben net even over Feyenoord gehad, die stelling. Maar die hebben we ingetrokken. Hoef je niet meer op te reageren. Dit is de stelling die wij vandaag hebben.
1: Maakt PSV een serieuze kans vanavond?
0: Ja.
1: Dat is het eigenlijk. Zo simpel kan het zijn.
0: Ja. Nou ja, en reageren, is dat net zo simpel? Vraag ik eventjes. Ja, rhetorische vraag.
1: Dat is het. Je kan gewoon naar de GPR Sportradio app gaan. En dan kan je via daar de groene knop aan de rechterzijde. Daar kan je gewoon op klikken. En dan kan je ons even een appje sturen. En dan krijgen we dat direct in de studio binnen. En dat kan natuurlijk ook via de website gprsportradio.nl.
0: Het zou gewoon teleurstellend zijn als je...
2: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbalupdate.
0: Ja, maar even andere wedstrijden uit de Champions League van gisteravond. We hebben al Stuttgart Viking gehad. Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava werd 6-1. Dembélé maakte 2 goals. Ferran Torres maakte er 3. En Fabian Ruiz maakte de 6 vol. Voor Slovan scoorde Camara. Ja, dat was geen goed begin voor Kolo Touré. Nee, Yaya Touré is coach van Slovan Bratislava. Ja, zouden ze dan toch echt gewoon weer gaan voor die derde Champions League titel op rij, Paris Saint-Germain. Dan Liverpool, dat won een leuke wedstrijd ook tegen Atletico Madrid. 2-1 in eigen huis voor Atletico maakte Llorente het doelpunt. Szoboszlai en McAllister met de goals voor Liverpool. Sporting tegen Galatasaray 3-1. Galatasaray kwam nog wel op voorsprong. Eigen doelpunt van Inacio. Maar Sporting met Catamo, Luis Suarez en Rodrigo Salazar stelde orde op zaken en won de thuiswedstrijd met 3-1. En dan die Napoli-Arsenal 0-1. Martin Odegaard maakte het enige doelpunt. En het bijzondere is, dat hoorden we net eigenlijk pas, dat Noah Lang, tenminste ik hoorde het net pas, Noah Lang disciplinair geschorst was voor deze wedstrijd.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Hij blijkt gedrag te hebben getoond dat niet te tolereren viel in Napels. En maakte dus ook geen onderdeel uit van de wedstrijdselectie. Dus overigens won Arsenal voor het seizoen alle 8 wedstrijden in de competitiefase. En is dus nu ook weer uitstekend begonnen. Dit zijn de wedstrijden voor vanavond. Kan nog net even. PSV, Shakhtar Donetsk en Fenerbahce AS Roma zijn de wedstrijden die om 7:15 beginnen. En dan de wedstrijden tussen Bayern, Bodo Glimt, Manchester United, Sabah, Como, Leipzig en Slavia Praag tegen Lens. Dat zijn de wedstrijden die om 9:00 beginnen vanavond. En te volgen zijn op dit station.

0: Wees eerlijk. Ik zou ook wel een duet willen zingen met Dua Lipa.
1: Waarom niet?
0: Ja.
1: Ziet je wel doen?
0: Ik kan niet zingen, maar dat geeft niet. Ik heb ook wel een leuke ervaring,
1: toch? Kunnen wij wel uitzenden. Ik, ja. Dat lijkt mij wel leuk.
0: Je zou zeggen, ja, dan word ik ook afgedroogd net als Feyenoord tegen Barcelona, zeg maar. Maar je hebt wel een leuke avond en leerzaam.
1: Ja, precies.
0: Ja, daarom. Dus dat kan allemaal. Goedemorgen, dit is GPS Sportradio. We zijn er 7 dagen in de week, 24 uur per dag. En praten hierbij over de sport natuurlijk. Dick Advocaat, dat heb je vast en zeker nog, misschien wel gehoord. En anders hoor je het nu. Hij staat ook het komend jaar nog aan het roer bij de nationale ploeg van Curaçao. 78 race die inmiddels, Dick. Hij heeft zijn contract bij de voetbalbond van het eiland verlengd tot 2027, de maand juli. En sinds begin dit jaar heeft hij de leiding weer. Is enthousiast over de spelersgroep en ziet ook potentie om verder te groeien. Onder zijn leiding hoopt Curaçao zich te kwalificeren voor komende grote toernooien en vaste waarden te worden in de regio. Nou weet ik toevallig dat de keeperstrainer van Curaçao, dat is Raymond Mulder. Ik heb eigenlijk gisteren niet echt op mijn telefoon gekeken, maar die zal ongetwijfeld ergens in een appgroep ook hebben gezegd dat hij hier bleef. Raymond, als je luistert, gefeliciteerd, want dan blijf jij waarschijnlijk ook gewoon nog even betrokken bij Curaçao. Dus van harte. Ik kan alleen maar dat zeggen.
1: En dan even naar de Formule 1. Daar heeft Charles Leclerc goed nieuws ontvangen in de aanloop naar de Grand Prix van Spanje. De coureur van Ferrari die ontloopt een gridstraf voor de race van komend weekend. Ondanks natuurlijk zijn zware crash op hoge snelheid tijdens de vorige race in Monza, is de motor van zijn auto onbeschadigd gebleven. En dat vind ik zelf eigenlijk wel bijzonder als je zag hoe hard die klap was.
0: Nou.
1: En hierdoor hoeft het team dus geen nieuwe motoronderdelen te gebruiken, wat hem een straf op de startopstelling zou hebben opgeleverd. En hij kan dus zonder nadeel misschien wel wat schade aan zijn zelfvertrouwen beginnen aan dat raceweekend.
0: Ja, ja, misschien toch ook wel wat stramme spieren. Ik kan me dan voorstellen.
1: Dat zou zomaar kunnen. Het was wel echt een harde klap.
0: Toch wel iets van impact heeft op je. Hè?
1: Ja.
0: Dan darten. Ja, daar wordt de World Series of Darts Finals in Amsterdam geconfronteerd met een hele reeks van afzeggingen. Eerder al zei Gary Anderson, nee, ik kom niet. En Man Lok Lung, ja, zei ook, ik kom niet, maar die vanwege ziekte. En nu hebben nog 2 Aziatische spelers zich afgemeld voor het toernooi. En deze afmeldingen hebben invloed op het speelschema natuurlijk en de loting. En dat kan dan ook weer gevolgen hebben voor de Nederlandse deelnemer aan dit toernooi. Dat is Michael van Gerwen. Die mogelijk dus een andere tegenstander treft dan oorspronkelijk gepland in de openingsronde van het evenement. Zullen zo eens even opzoeken tegen wie die nou daadwerkelijk zou spelen. Maar dat kan dus zijn dat je je dan voorbereidt. Nou ja, je moet toch een beetje van je eigen kracht uitgaan natuurlijk. Maar goed, er zit ook psychologie bij. En niet leuk dat spelers afzeggen. Dat gebeurde ook wel eens bij het tennis, bij ABN AMRO. Dat spelers op een gegeven moment zeiden, nee, we komen niet. En ja, dan verwacht je er 6 uit de top 10. En uiteindelijk vragen ze aan het einde van de dag.
1: Ja, dat is daar wel echt altijd.
0: Je eigen record mee wil nemen. Kan jij nog een beetje tennis eigenlijk? Dat is dat ze dan vragen. Goedemorgen, dit is GPS Sport.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Op donderdag de 10e. Ik dacht dat PSV in de Champions League gaat spelen tegen Shakhtar Donetsk. Daar komen we straks natuurlijk uitgebreid over te spreken. En je luistert lekker vanavond en dan hoor je alles over die wedstrijden. We praten hier sowieso de hele dag bij over het sportnieuws. Maar er zijn op deze wereld rupjes nooit genoeg die ook meer willen en meer willen. En gelukkig, ook in die behoefte kunnen wij voorzien. We brengen namelijk ook met enige regelmaat podcasts uit. En we hebben er nu ook weer eentje voor je klaarstaan. Dat is een spijkerspel. Dat is een speciale editie van F1 aan tafel. En nou ja, die staat geel in het teken van Spijker. Met een leuke tafelbezetting ook. Want Frans Verschuur, ploegbaas, zullen we maar even zeggen. Jeroen Blekemolen en de CEO van Spijker, dat is Victor Muller, zijn aangeschoven. En nou ja, worden bevraagd door Twan van Peperstraten over allerlei dingen die er gebeurd zijn in het verleden met Spijker. Maar ook dus over bijvoorbeeld de periode dat Spijker in de Formule 1 actief is geweest. Nou ja, daar hadden de heren het over. En daar waren ze eerlijk in.
1: Voor Spijker was het sowieso natuurlijk briljant om een Formule 1 team te hebben, want daarmee ga je het wereldtoneel op. Je bereikt een audience dat je anders nooit zou kunnen bereiken. En het had net zo makkelijk altijd heel goed kunnen gaan.
2: Ja. Het is alleen jammer dat ze dat toen, als hij er nu erin had gezeten, bestaat het nog. Want nu is Formule 1 echt handel en echt de business. En ja, ze zijn eigenlijk net te vroeg. En toen waren de klappen aan alle kanten. Financieel gezien praat ik over. En ik denk dat dat helaas, als het 10 jaar later was geweest, dat er nu nog, hadden we nu op Zandvoort gezeten. Bij
1: 100%.
2: Elkaar.
1: Maar ja. Je moet je voorstellen, we kochten dat team voor 100 miljoen pond. Hè, of je denkt, het was natuurlijk. Je praat over wat nu één wedstrijd kost.
2: Ja.
1: De prijzen in de Formule 1 zijn maal 20. En ja, zou nu een heel waardevolle asset geweest zijn. Ja.
0: Als dit je prikkelt en je denkt, nou, daar wil ik wel eens meer van horen, dan kan dat dus via die podcast F1 aan tafel special. Waar vind je hem dan? Nou ja, online via gprsportradio.nl of eventueel via de Kijk-app.
3: GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Bijna de helft van de Nederlandse familierechtadvocaten is bedreigd. Dat gebeurt vooral wanneer ze slachtoffers van partnergeweld bijstaan, blijkt uit onderzoek van onder meer RTL. De advocaten zouden bijvoorbeeld door de ex-partner van hun cliënt geïntimideerd worden tijdens zittingen, maar ook gestalkt zijn. ProRail krijgt de grote storingen op het spoor niet meer onder controle. Dat meldt het AD. De storingen zijn niet alleen technisch, maar ook mensen op het spoor of hitte en droogte zijn oorzaken. Per jaar mogen er maximaal 520 storingen zijn, maar dat lijkt niet te worden gehaald. En ook volgend jaar

0: te min of meer lijken op telers, zegt een wetenschapper. Zij is blond met rode lippen en de insecten zijn lichtgeel met hier en daar rode accenten. Vandaag begint fris, later op de dag een mix tussen zon en wolken. Het blijft droog, behalve langs de westkust. Het wordt rond de 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is extra vertraging door een ongeluk. Tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen nu een half uur extra reistijd in 8 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op een aantal plaatsen. Zoals op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud.
3: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar €1,39.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost, autotaalglas.
14: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar €1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op.

0: op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe panden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: GPR Sportradio.
8: Sportradio.
7: Ronald van der Geer.
9: Ja, goedemorgen. We hebben zometeen een reactie van Botik van de Zandschulp op zijn uitschakeling tijdens de US Open. Vers van de pers. En we praten natuurlijk over het voetbal van gisteren en vanavond.

0: Sportradio. We zijn weer lekker onder ons. En we praten met elkaar over datgene wat we toch de belangrijkste bijzaak in het leven vinden. En dat is de sport. En we komen daar zeer uitgebreid over te spreken. Natuurlijk, niet alleen praten wij erover, maar wij laten de sporters ook aan het woord over de prestaties die zij hebben geleverd en eventueel nog moeten leveren. En het laatste sportnieuws natuurlijk. Mauro Junior is voor de eerste keer opgeroepen voor het nationale elftal van Brazilië. Linksback en aanvoerder van PSV is door de bondscoach Carlo Ancelotti opgenomen in een groep van 26 man. Ze spelen binnenkort vriendschappelijke wedstrijden tegen Australië en India. Leuke tegenstanders trouwens. Hij heeft nog nooit eerder natuurlijk, Mauro Junior, een wedstrijd gespeeld voor de Brazilianen. En ja, hij kan dus op 27-jarige leeftijd zijn debuut maken. Hij heeft wel overigens voor dat land jeugd in het land gespeeld. En gisteravond was de wedstrijd tussen Arsenal en Napoli. Die wedstrijd werd in Napels gespeeld. Arsenal won het duel met 0-1 door een doelpunt van Martin Ødegaard. En als je de wedstrijd hebt gezien, en dan heb je misschien wel gezocht naar Noah Lang, maar die was er niet. Althans, die zat misschien ergens op de tribune. Maar die was niet op het veld. Hij is geschorst geweest voor deze wedstrijd. Disciplinair gestraft. De technisch directeur van de Italiaanse club zegt, Lang heeft onjuist gedrag vertoond. Nou, dat is heel breed in te vullen natuurlijk. Hij was er niet. Ik zei al een uur geleden al, verwacht het toch allemaal niet. Er werden geen verdere details gegeven over de aard van het incident. Maar hij kon dus niet meedoen in deze wedstrijd. Noah Lang.
1: En dan even naar de US Open. Daar is Botik van der Zandschulp uitgeschakeld tegen Alexander Zverev. En dat leek vooraf echt al een moeilijke wedstrijd te gaan worden. Zverev die was voorafgaand aan het toernooi eerste geplaatst op het toernooi. En leek zijn vorm ook steeds meer te vinden. Maar helaas was het niet genoeg. Hij verloor in 3 sets. En desondanks is het natuurlijk een hele knappe prestatie van der Zandschulp, die gewoon de kwartfinale heeft bereikt.
0: Zullen we dan zometeen maar even naar hem luisteren? Hè?
1: Laten we dat gaan doen.
0: Ja, dat vind ik ook. Na alle buien van gisteren krijgen we vandaag een stuk rustiger weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog. Klein wijkje in het noordwesten. Maar een temperatuur tussen de 18 en 21 graden. Zwakke tot matige zuidwestenwind. En vanavond opklaringen. Ook dan blijft het droog. En lekker. Zonder paraplu kun je een beetje bijkomen. Zometeen hoor je Botik van der Zandschulp hier op GPR Sportradio. Leuk dat je er bent.
2: GPR Sportradio.

0: NPR Sport Radio, Kings of Leon en Use Somebody. Goedemorgen. Het is 16 minuten over 7, oftewel 14 voor half 8. Lekker dat je er bent op deze vroege ochtend. We hadden gehoopt eigenlijk op live tennis, maar dat heeft niet zo mogen zijn. Wat dat betreft zijn we gisteren een beetje verwend natuurlijk met die enorme lange partij. Maar goed, we gaan wel praten over tennis. Althans, ja, Cas, jij hebt altijd een mooi overzicht van de US Open.
1: Klopt helemaal. Ja,
0: en dat kunnen we nu ook even doen, hè? Ja, natuurlijk.
1: Beginnen met waar we heel erg op hoopten, inderdaad, dat Van der Zandschulp nog zou spelen. Maar die is helaas vannacht uitgeschakeld tegen Alexander Zverev.
0: En jammer, hè? Ja.
1: Ja, dat was natuurlijk van tevoren. We wisten wel, het gaat een moeilijke wedstrijd worden. Die Zverev stond eerste geplaatst op het toernooi. En kwam ook steeds beter in het toernooi. En Van der Zandschulp die verloor de wedstrijd in 3 sets. Maar kreeg in de tweede set nog wel een kans op de set. Hij had een setpunt toen hij 5-4 voor stond. Maar helaas verloor hij die en verloor hij de wedstrijd daarna ook helemaal. Desondanks is het natuurlijk een hele knappe prestatie voor Van der Zandschulp. Die gewoon de kwartfinale heeft bereikt. En dit is kort na de wedstrijd zijn reactie.
2: Mooie avond, maar ik denk een moeilijke avond ook. Ik kwam de hele wedstrijd niet echt lekker in. Tweede set begon ik wel iets beter te spelen. Kwam ik wat beter met games door. Heb ik ook nog setpoint en ook nog een breakkans. Ik had het gevoel dat ik er daar wat beter in kwam en dat ik dat ik daar niet kon doordrukken. Je denkt natuurlijk een hele grote jongen serveert ongelooflijk hard. Maar ik moet zeggen, in de rally speelde hij best wel passief. Ik moest heel vaak naar die bal toe. Hij ging er niet echt voor ook, vond ik. En dat verbaasde me bijna een beetje. Waardoor ik af en toe gewoon te traag was bij die bal.
1: Ja, en dan de vraag, is hij wel trots dat hij dan gewoon die kwartfinale heeft bereikt?
2: Vind ik altijd heel moeilijk, kort na de wedstrijd. Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet. Het was eigenlijk eind van het jaar wilde ik weer... In ieder geval terug richting de 50 en dan wilde ik van daaruit verder kijken. Nu sta ik dat. Rest van het jaar niet heel veel meer te verdedigen. Dus ik denk dat ik omhoog kan kijken. En ik denk als ik deze lijn doortrek dat het dit jaar nog een goed jaar kan worden.
0: Wout van der Zandschulp, hij zei het allemaal voor de camera van de NOS trouwens.
1: Ja, en met de 50 bedoelde hij de top 50. Hij staat nu in de top 40 officieel. Dus dat is al een hele mooie prestatie.
0: Zeker.
1: En ondanks dat hij natuurlijk na die wedstrijd nog niet helemaal trots was, denk ik dat wij wel kunnen zeggen dat wij ongelooflijk trots zijn.
0: Ik vind hem sowieso niet zo heel erg emotioneel.
1: Dat klopt.
0: Het is een beetje monotoon. Maar goed, de andere uitslag.
1: We gaan nog even naar de vrouwen. Bij de vrouwen is Rybakina de nieuwe nummer 1 van de wereld. Zij heeft dit bereikt doordat ze nu in de halve finale staat. En daarmee gaat ze Sabalenka voorbij. Die overigens ook nog steeds in het toernooi zit. Maar die staat in de andere halve finale. En vannacht zijn deze halve finales te zien. Sabalenka die speelt om 1:00 s'nachts tegen Jessica Pegula. Dat is de nummer 3 van de wereld. En Rybakina die speelt om 2:10 tegen Gauff. En dat is dus leuk, want dat zijn de nummer 1 tegen de nummer 3 en de nummer 2 tegen de nummer 4.
0: Kijk, alsof ze het zo hebben gewild.
1: Ja. En de tijden bij de mannen die zijn nog niet helemaal bekendgemaakt. Dus dat weten we nog niet precies. Maar daar speelt Zverev tegen Khachanov en Shelton, die natuurlijk Alcaraz eruit heeft gekekerd. Ja. Die gaat het opnemen tegen landgenoot Tiafoe.
0: Bijzonder, ja. We houden je gewoon op de hoogte van dit mooie tennistoernooi bij GPR Sport Radio. En zometeen, ondanks dat het 5-1 is, is er natuurlijk toch wel iets te zeggen over Barcelona tegen 5-1.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
2: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus Zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van Albert
11: Heijn. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
20: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
21: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
23: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
24: Paul van Bergen.
0: Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan, worden bedreigd. Volgens onder andere RTL werd bijna 40% van de familierechtadvocaten geïntimideerd tijdens zittingen en zelfs gestalkt. Vaak door de ex-partner van de cliënt. Het lukt ProRail maar niet om het groot aantal spoorstoringen te laten dalen. Het AD schrijft dat het ook dit en volgend jaar weer stijgt, naar ruim boven het afgesproken maximum van 520. Het gaat goed met bibliotheken. Steeds meer mensen zijn lid, meldt het CBS. Vooral jongvolwassenen schrijven zich vaker in. Een van de oorzaken is dat er kortingen worden gegeven op lidmaatschappen.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet al te druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Knopendijl. 19 kilometer met bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Knopend Klaverpolder en Knopend Ridderkerk 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Na een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Ja, goedemorgen. Het is alweer iets voorbij, 7:30. De ochtend vliegt werkelijk voorbij. Bodek van de Zandschulp verderop in deze uitzending. We praten over een speciaal soort windsurfer toch wel. En Feyenoord en PSV.

0: gaat het allemaal razendsnel. Him for the Weekend van Coldplay. En ja, dat doet je dan toch een beetje denken aan het weekend natuurlijk. Het weekend dat er aan zit te komen, terwijl ik het idee heb dat Olaf Mol met zijn appelgebakje, dat hij eigenlijk net weg is. Die gaf ons vorige week, begin van het weekend, een appelgebakje hier. Maar het, om even aan te geven, we hebben eigenlijk tot gisteren nog nagepraat over het weekend. En nu hebben we het alweer over het nieuwe weekend. Het is ongelooflijk. En we zijn er, we proberen het allemaal bij te houden. Hier op GPR Sport Radio. Goedemorgen. Dit is de ochtend. Toch even terugkomen op Feyenoord natuurlijk. 5-1 nederlaag van Barcelona. Tegen Barcelona van de Rotterdamse club. Giovanni van Bronckhorst was de coach die na afloop verscheen bij de persconferentie. Nog wel even zei dat hij het toch wel heel gaaf vond dat hij voorafgaand aan de wedstrijd door de eigen kleedkamer liep. Al die shirtjes zag liggen met die Champions League logo's en debuut daarbij. Hè, dat is nieuw. Hè. Als je je eerste wedstrijd speelt in de Champions League krijg je een apart logo. Nou ja, het geeft wel aan dat Feyenoord een tamelijk de spelersgroep van Feyenoord een relatieve nieuwkomer is op dit hoge podium. Maar het leuke was dat Feyenoord verloor natuurlijk met 5-1. Maar Giovanni van Bronckhorst kreeg van Hansi Flick, de trainer van Barcelona, wel complimenten.
1: Ja, dat was een mooi compliment van hem net vlak na de wedstrijd. Toen ik hem feliciteerde en dat hij heel blij was om mijn team te zien spelen. Gaf ook een compliment hoe wij deze wedstrijd benaderen in de zin van proberen te voetballen, hoog druk zetten wanneer het kon en niet naar achter lopen en de bus parkeren. Dus dat vond ik een mooi compliment van hem, ja. Ik denk dat we wel een aantal goals hadden kunnen voorkomen, maar wat ik natuurlijk voor de wedstrijd vroeg aan mijn jongens is om gewoon ook de wedstrijd ervan te genieten om ons eigen spel te spelen. En dat hebben ze met name momenten in de eerste helft gedaan. En ik vind ook hele grote delen van de tweede helft.
0: Ja, maar hebben ze er echt van genoten? Dat is natuurlijk de grote vraag. Ja, de aanvoerder is natuurlijk Luciano Valente. En die zat ook op de persconferentie. Ja, en die zei, ja, luister, althans dat was de vraag aan hem natuurlijk. Van ja, je kunt hier toch met opgeheven hoofd weg. Ben je het daarmee eens?
2: We lopen er niet voor weg. Ik bedoel, je hebt vandaag wel 5 goals tegen, dus we gaan ook niet de Polonaise lopen met z'n allen. Maar ik denk dat we een heleboel dingen hebben laten zien, dat we met lef hebben gevoetbald. En dat moet ook in de competitie gaan doen. Dat we altijd elkaar durven aan te spelen, doorbewegen. Omdat dat is nodig. En tegen Barça werd dat van ons gevraagd, dus dan ga je het automatisch doen. Maar in de Eredivisie moeten we dat uit onszelf doen. En ik denk dat dat een heel mooi iets als groep is.
0: En Jeremiah Sint-Juste werd gevraagd wat je nou eigenlijk leert van zo'n wedstrijd.
3: Ja, natuurlijk kom je hierheen en je wil resultaat halen. En daarom speel je voetbal en daarom ga je zo'n wedstrijd in. En je weet van tevoren dat het heel lastig wordt tegen een topteam als Barcelona. Maar daar ga je wel voor. Dan is het zonde dat je zo vroeg achterkomt. En de manier waarop, dat is zonde. Ik denk dat we onszelf goed hebben herpakt. Bij Vlaag heel goed hebben verdedigd, goed hebben gespeeld. Aan de bal hele goede dingen hebben laten zien. En dan zie je gewoon Barcelona's kwaliteit. Dat is wat het is, ja.
0: Ja, daar kun je alleen maar om lachen natuurlijk. Hij zei dat voor de camera van de NOS trouwens. En Giovanni van Bronckhorst en Luciano Valente waren op de persconferentie daar. Zoveel geld bij Barcelona, maar je krijgt dat dan toch qua geluid niet goed. Dat vind ik raar.

0: TPS Sport Radio, goedemorgen. De Boss, Bruce Springsteen. En de Glory Days. Nou, dit zijn ook mooie dagen met zoveel sportaanbod. Ja, daar word je vrolijk van.
1: Zeker.
0: En er is vanavond natuurlijk weer Champions League voetbal. En je weet, sinds wij er zijn, volgen wij dat op de voet. Gisteravond heb je ook alle wedstrijden kunnen volgen met deskundig commentaar. Dat zal vanavond niet anders zijn. En vanavond hebben we natuurlijk om 6:15 ook PSV. En PSV speelt tegen Shakhtar Donetsk. En gisteren zat Ivan Perisic onder meer bij PSV voorafgaand aan de wedstrijd in de Champions League op de persconferentie. En die vertelde eigenlijk in het Engels, en dat hebben wij nu weggelaten, dat je nou ja, eigenlijk elke keer alweer een schepje erbovenop moet doen. Hè? Als je succes hebt gehad, dan moet je er weer een schepje bovenop doen om in de competitie beter te worden. Maar dat geldt ook voor de Champions League. Grote vraag is natuurlijk, hoe staat Peter Bos daar eigenlijk in? Is die het daarmee eens?
2: Nou ja, even in het algemeen.
0: Nee, dat gaat hij zo vertellen. Deze is het.
2: In de topsport moet je iedere keer een schepje erbovenop doen. Dus zonder te zeggen dat we dingen hebben laten liggen. Moet je jezelf iedere keer verbeteren. Dat moeten we in de Eredivisie. Anders worden we niet voor een vierde keer kampioen. Maar dat zal ook in de Champions League moeten. Want in die hele zware pool die we vorig jaar hadden, zijn we toch een punt tekort gekomen. En die hebben we ergens laten liggen.
0: Dat mogen duidelijk zijn. Dan over Shakhtar Donetsk. Daar speelden ze natuurlijk in 2024 ook al een keer tegen. Toen wonnen ze met 3-2. Maakte Peppi in de slotfase het winnende doelpunt. Wat vindt Peter Bos van Shakhtar?
2: Nou ja, even in het algemeen is Shakhtar iedere keer weer in staat om een goed elftal op de been te brengen. En dat is knap. Heel veel Brazilianen, heel veel buitenlandse spelers ook. Een aantal goede Oekraïnse spelers. En als je ziet vorig jaar dat ze weliswaar Conference League, maar toch tot de halve finale doordringen. Dan is dat knap. En dan weten we dat we aan de bak moeten.
0: En dat moeten ze vanavond om 6:15. En dat doen ze zonder hun aanvoerder, want die is geblesseerd. Marlo Junior is er dus niet bij. Die zit op de tribune. Gekke week voor hem. Positief nieuws en negatief nieuws. Zijn blessure is negatief. Positief is dat hij voor het eerst is opgenomen in de selectie van Brazilië door de bondscoach Carlo Ancelotti voor de oefenwedstrijden tegen Australië en India. PSV dus vanavond tegen Shakhtar Donetsk. Toen zaten wij toch met de koffie hier en dachten, nou, misschien kunnen we daar wat mee.
1: Zeker. En daarom hebben we de volgende stelling waar jullie gewoon op kunnen reageren. En sommigen hebben dat al gedaan. Maakt PSV een serieuze kans vanavond tegen Shakhtar? En de reacties die we binnen hebben gekregen, ik zal er een paar oplezen.
0: Ja, doe maar.
1: Jeroen die zegt, ja, absoluut. PSV is thuis niet te kloppen. Nou, dat is mooi.
0: Ze zijn sterk in eigen stadion.
1: Wouter die is het er eigenlijk mee eens. Die zegt, PSV wint met 3-1. Let maar op.
0: 3-1, oké. Ik ga vanavond aan je denken, Wouter.
1: Dit ga ik opschrijven, ja, inderdaad. En Mike, die is wat minder positief gesteld. Die zegt, ik heb er een slecht gevoel over. PSV maakt achterin te veel fouten. Ik denk een gelijkspelletje.
0: Ja, dat was natuurlijk wel zo, die fouten die ze maakten. Maar ja, met de komst van Geertruida is er natuurlijk
1: het wel lijkt wel wat vaster.
0: Ja, er is een brok ervaring bijgekomen. En dat, nou ja, dat kan je natuurlijk wel helpen in zo'n wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk.
1: Zeker.
0: Reageren kan nog altijd.
1: Doe dat via de app, de groene knop aan de rechterzijde, of via gprsportradio.nl.
0: Mensen nu denken, het Twente heeft toch ook gespeeld tegen Telstar gisteren? Ja, dat klopt. En ook daar hebben we reacties van. Je hoort ze zometeen hier op GP.

0: EBR Sport Radio, Take My Breath, The Weeknd. Het is Champions League tijd. Het mooie is van die Champions League, het is nog maar een paar jaar geleden dat eigenlijk welke Champions League avond het ging over Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Maar die zijn qua Champions League natuurlijk uit beeld verdwenen. Lionel Messi speelt tegenwoordig in de Noord-Amerikaanse competitie en Ronaldo in Saoedi-Arabië. Maar ze gaan natuurlijk gewoon door met scoren en het telt allemaal lekker op natuurlijk. En Cristiano Ronaldo heeft zijn totaal aantal carrière doelpunten verder opgevoerd. Hij was gisteravond weer trefzeker voor Al Nassr. Speelde tegen Appa in de Saudi Pro League. En hij maakte één doelpunt. Al Nassr won met 2-1. En met die treffer komt die mijlpaal, waar hij natuurlijk al een tijdje naar op jacht is, van 1000 doelpunten in zijn professionele loopbaan, die komt weer een stapje dichterbij. Ja, dus wel grappig dat dit... we zijn hem een beetje kwijt af en toe.
1: Maar nog maar 21, zie ik nu.
0: 21. Nou, hij maakt er gemiddeld 20 per seizoen daar, volgens mij. Dus,
1: nog één jaartje door.
0: Ja, maar goed, hij speelt daar ook beker en zo. Hè, dus dat...
1: Kan zomaar.
0: Hij moet nog 21 goals maken. Nou ja, ik ben benieuwd wanneer dat allemaal gaat gebeuren. Wout Weghorst scoorde gisteren niet. Dat deed hij niet in de wedstrijd die FC Twente speelde. Twente moest inhalen tegen Telstar. Won die wedstrijd wel met 1-0. Enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Ørje Sæther. Dat was Sondre van Voorde. Hij is een Noor en hij schoot van dichtbij de 1-0 binnen. En in de slotfase kreeg Wout Weghorst nog de kans om een penalty binnen te schieten. En dan had Twente de voorsprong verdubbeld. Maar de spits van FC Twente faalde ten opzichte van Ronald Koeman junior.
2: Nee, ja, helemaal niks. Denk ik, mijn eerste doelpunt hier in de Galsvest knallen we erin. Gaan we rechts doen. Is niet goed. Dat is gewoon niet goed. Ideale keepershoogte. Gewoon... super balen. Was niet voldoende. Maar gelukkig heeft het vandaag niet uitgemaakt. Daar ben ik het team heel dankbaar voor. Dat we gewoon die 1-0 met elkaar over de streep hebben getrokken. Waardoor dat in ieder geval voor mij en voor ons allemaal gelukkig niet toe deed.
0: Ja, dus kon de goalsvesten opgelucht ademhalen, ondanks de misser dus van Wout Weghorst. En dan naar de tegenstander. Telstar-trainer Henk Brugge. Ja, kon wel leven na een beetje... mixed emotions had hij na de wedstrijd.
3: Kansverhoudingen kijken, dan heeft Twente wel terecht gewonnen. Maar we hadden het goed voor elkaar. Verdedigen met name. Ik vond ons in de eerste helft in de omschakeling wel slordig. Dat werd de tweede helft beter, waardoor we ook een paar keer echt gevaarlijk werden in de 16 van Twente. Twee momenten, volgens mij voor de rust en na de rust met Patrick Brouwer. Die wil ik nog wel eens terugzien. Maar ik denk uiteindelijk... Je verliest met 1-0. Ik denk dat het terecht is.
0: En dat is de conclusie van Henk Brugge. Hij is de coach dus van Telstar.
4: GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Het radiostation dat ook podcasts uitbrengt. En sinds gisteren staat er een speciale F1 aan tafel special online. Die staat in het teken van het automerk Spijker. En dan gaat het ook over de ambities van Spijker in de autosport in het verleden.
1: En Frans Verguur, die al een leven lang meegaat in de autosport. Wat dacht jij toen, even heel eerlijk, toen die ambities bij Spijker naar boven kwamen?
2: Ik stop mijn oordeel even dicht.
3: Nee, dat was toen zo'n televisieserie Mission Impossible. Ja. En ik denk, goh, Victor kijkt veel naar tv. Dus Mission Impossible komt nu in Nederland.
1: Ja.
3: Het was eigenlijk natuurlijk niet te doen. Want iedereen praat over Le Mans en race alsof het, dat doen we even. Maar dat is niet even. En Jeroen naast me, die weet alles ervan. Er zit zoveel werk en voorbereidingen. En toen dacht ik echt, Victor gaat Mission Impossible herhalen.
0: Ja, Mission Impossible, dat zegt Frans Verschuur ook aan tafel daar. Jeroen Blekemolen en de CEO van Spijker. Victor Muller, je kunt deze podcast in zijn geheel beluisteren. Moet je me wel even binnentrekken. Dat kan via gprsportradio.nl en eventueel via de Kijk-app.
4: GPR Sportradio. GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Familierechtadvocaten die slachtoffers van huiselijk geweld bijstaan, worden achtervolgd, gestalkt en geïntimideerd. 4 van de 10 geeft aan te zijn bedreigd, meldt RTL. Vaak is de ex-partner van een cliënt de dader. Sommige advocaten nemen om hun veiligheid nu minder zaken aan. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten hen van de Voedsel- en Warenautoriteit beter verzorgen. De NOS meldt dat ze tijdens de dagenlange reizen nauwelijks te drinken krijgen. Het gaat om dieren van 2 maanden of jonger. Als de transportbedrijven de kalfjes niet beter gaan behandelen, dan krijgen ze een boete. ProRail verwacht dat het grote aantal storingen op het spoor dit jaar opnieuw boven de afgesproken 520 uitkomt. De topvrouw zegt in het AD dat het ook volgend jaar zo zou gaan. Eerder kreeg ProRail er al een miljoenenboete voor. Niet alleen technische problemen veroorzaken storingen, maar ook bijvoorbeeld dieren die onder het spoor graven. En steeds meer mensen zijn lid van de bibliotheek, meldt onder meer het CBS. Wat opvalt is dat vooral jongvolwassenen zich inschrijven met een plus van 22% in een jaar. Bibliotheken doen er volgens de onderzoekers veel aan om mensen te trekken, bijvoorbeeld door gratis lidmaatschappen aan te bieden of korting te geven. De dag begint fris. Vandaag blijft het vrijwel overal droog en wisselen de zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 20.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 9 met 1 kwartier oponthoud. Daar zit een gat in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht. 1 half uur vertraging. Dan de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum 21 kilometer file met daar 1 half uur vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file met 1 kwartier oponthoud. En op de A58 van Breda naar Tilburg. Daar rijdt het langzaam tussen Ulvenhout en Tilburg Reeshof 8 kilometer met 10 minuten vertraging.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintje.

0: koop met Lidl Plus conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 50.000.
5: Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
8: Kippie.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
18: Fans van voordeel,
17: Aldi.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
22: Simyo.
23: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
26: Goedemorgen, wel eens gehoord van kitefoilen? Nou, vast en zeker wel, maar zometeen wordt alles duidelijk, want we gaan er uitgebreid over praten. En we hebben nog wat internationale reacties uit de Champions League voetbal van gisteren.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio op de 10e. Zo weer 10 september. En we gaan alweer richting een sportweekend. En we zitten nog midden in de sport natuurlijk. Zometeen nog wat Champions League reacties. Zo van alle velden. Maar wat toch op dit moment een beetje talk of town is, is natuurlijk het tennis op de US Open. En de uitschakeling van Botik van der Zandschulp.
1: Ja, die is uitgeschakeld tegen Alexander Zverev. En vooraf leek dat al een moeilijke wedstrijd te gaan worden natuurlijk. Omdat Zverev eerste geplaatst was op dit toernooi. En zijn vorm toch steeds weer meer leek terug te vinden. Hij verloor de wedstrijd in 3 sets. En kreeg in de tweede set nog een kans. Maar verspeelde een setpunt op 5-4. En dit is kort na de wedstrijd zijn reactie.
2: Mooie avond, maar ik denk een moeilijke avond ook. Ik kwam de hele wedstrijd niet echt lekker in. Tweede set begon ik wel iets beter te spelen. Kwam ik wat beter met games door. Heb ik ook nog setpoint en ook nog een breakkans. Ik had het gevoel dat ik er daar wat beter in kwam en dat ik, dat ik daar niet kon doordrukken. Je denkt natuurlijk een hele grote jongen serveert ongelooflijk hard. Maar ik moet zeggen, in de rally speelde hij best wel passief. Ik moest heel vaak naar die bal toe. Ja, hij ging er niet echt voor ook, vond ik. En dat verbaasde me bijna een beetje. Waardoor ik af en toe gewoon te traag was bij die bal.
0: Gek is dat, hij zei dit overigens bij de NOS. Het gek is dat wij ook een beetje aan het geloven waren in dat het kon, hè?
1: Ja, hij klinkt natuurlijk ook een beetje teleurgesteld. Maar het is natuurlijk super knap dat hij die kwartfinale toch gewoon heeft bereikt. Dat is echt een wereldprestatie.
0: Ik denk dat dat besef later wel indaalt. Dat je in zo'n groot toernooi in de kwartfinale staat. Maar ja, je bent toch altijd heel dicht bij het volgende. En dat zou een halve finale plaats geweest zijn. En wat ik begreep, maar dat weet jij misschien beter, daar heeft hij nog nooit in gestaan. In een halve finale van de Grand Slam. Dus dat zou geweldig geweest
1: dat
0: zijn.
1: Heb ik even niet op een rij. Ik geloof dat hij misschien ooit inderdaad wel. Hij is in ieder geval heel vaak wel dichtbij geweest en heeft daar altijd wel een soort van mee gespeeld. Alleen helaas mocht het dit keer in ieder geval niet zo zijn.
0: Maar je weet, Cas, dichtbij zijn en niet halen is hetzelfde als helemaal niets en ver weg blijven. Hè?
1: Ja, en zeker in de topsport is dat natuurlijk zo.
0: Ja, dat mogen duidelijk zijn. Nou ja, dan hebben we nog Feyenoord. Feyenoord speelde gisteravond natuurlijk tegen Barcelona en kreeg eigenlijk best wel een voetballesje. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 5-1. Het gekke is dat iedereen ook wel van mening was dat Feyenoord het helemaal zo slecht nog niet gedaan heeft. En dat vonden niet alleen de mensen die Feyenoord volgen, zeg maar, de media of de supporters, maar dat vond ook de coach van de tegenstander. En Hansi Flick had dan ook een compliment voor Giovanni van Bronckhorst.
3: Ja, dat was een mooi compliment van hem, net vlak na de wedstrijd. Toen ik hem feliciteerde en dat hij heel blij was om mijn team te zien spelen. Gaf ook een compliment hoe wij deze wedstrijd benaderen in de zin van proberen te voetballen, hoog druk zetten wanneer het kon en niet naar achter lopen en de bus parkeren. Dus dat vond ik een mooi compliment van hem. Ja. Ik denk dat we wel een aantal goals hadden kunnen voorkomen. Maar wat ik natuurlijk voor de wedstrijd vroeg aan mijn jongens is om gewoon ook de wedstrijd ervan te genieten om ons eigen spel te spelen. Dat hebben ze met name momenten in de eerste helft gedaan. En ik vind ook hele grote delen van de tweede helft.
0: Ja, ze kregen ook best wel wat complimenten. Dus wat dat betreft is dat toch nog wel een mooie avond geweest. Hoewel de 5-1 natuurlijk hard aankomt. Zometeen gaan we praten over watersport. Ja, we praten hier helemaal bij naar Snow Patrol. En Shut Your Eyes.

0: Snow Patrol en Shut Your Eyes. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio op de donderdagochtend. En nou ja, we werden toch een beetje geattendeerd. Nou ja, eigenlijk door jou werd ik erop geattendeerd, Cas. Op het feit dat we in het kitefoilen op dit moment ontzettend succesvol zijn. En toen stelde ik de vraag aan jou, wat is kitefoilen? En toen dachten we, nou, dat is misschien een vraag die bij heel veel luisteraars ook gewoon speelt.
1: Ja.
0: Dus laten we daar eens wat mee doen.
1: Ja, laten we dat even vragen aan Anke Haatsma.
0: Ja, zij is journalist over watersport en vrouwen in de sport. Anke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We kennen windsurfen, we kennen tal van surfen natuurlijk. Maar dit weten veel mensen denk ik niet, kitefoilen. Of zeg ik nou iets heel geks?
2: Nou, ik weet niet of je iets heel geks zegt. Ik denk dat heel veel mensen het kiten wel kennen.
0: Ja.
2: Met een vlieger boven een bord over het water.
0: Ja.
2: En kitefoil is eigenlijk niet heel veel anders. Behalve dat het bord, wat de naam al zegt, foilt. Heel moeilijk woord. Maar daarmee wordt het bord eigenlijk uit het water gelift. Er zit een soort vleugeltje onder het bord. En daardoor gaan de snelheden nog een keer zo snel als het normale kiten.
0: En de wedstrijd wordt dus beslist op snelheid, techniek, tactiek, inschatten van wind. Ja. Dat zijn allemaal belangrijke elementen natuurlijk.
2: Ja, dat is eigenlijk in de hele zeilsport breed zijn dat de elementen die je uitmaken. Je moet natuurlijk snel zijn. Daarbij ben je afhankelijk van wind, watercondities, al dat soort dingen. En je moet ook tactisch zijn. Je moet weten waar je op de baan moet zitten. En bij het kiten gaat het allemaal. Ja, ze gaan met 70 km per uur over het water. Dus dat zijn behoorlijke snelheden waarin ze hele snelle beslissingen moeten maken. Wanneer ze overstag moeten gaan, hoe ze de boei moeten ronden. Goed de tegenstanders ook in de gaten houden dat je niet een crash krijgt.
0: En wij zijn daar best goed in. Wij zijn over het algemeen wel goed in watersporten volgens mij als Nederlanders, toch?
2: Ja, klopt. Ja, wij doen het niet onaardig, nee, klopt.
0: Want vertel.
2: Ja, we hebben nu inderdaad Jessie Kampman. Zij is dan origineel Frans. Maar ze zit wel bij de Nederlandse ploeg sinds nu ruim een jaar. En ze kwam eigenlijk vorig jaar bij ons. En het eerste wereldkampioenschap binnen het team won ze gelijk. Dus dat was een hele mooie prestatie. En daarmee volgt zij Anneloes Lammerts op. Die voor ons naar de Olympische Spelen is geweest in Parijs 2024. Toen was kitefoilen voor het eerst op de Olympische Spelen. En zij won daar direct brons.
0: En is kitefoilen, sorry dat ik je onderbreek, maar dat is eigenlijk dan de opvolger van het traditionele windsurfen geworden dan ook min of meer, of niet?
2: Nee, dat klopt niet.
0: Oké. Okay.
2: Nee, het traditionele windsurfen is ook foilend geworden. Dus dat is nu IQ foil. Zij hebben eigenlijk hetzelfde soort board met een vleugeltje eronder, maar nog steeds wel dat windsurfzeil erop.
0: Oké, okay, ja.
2: Dus dat is de opvolger van het windsurfen geworden. En het kitefoilen is gewoon echt een hele nieuwe discipline binnen de watersporten.
0: Hey, wij zijn daar goed in. Want we hebben het over Jessie Kampman. Even voor alle duidelijkheid. Zij doet nu mee in Turkije aan het EK. Hè? Daar zijn we nu mee bezig.
2: Ja, klopt. Ja. Ja, daar zit ze nu aan de derde wedstrijddag. Gaat ze vandaag beginnen.
0: En wat zijn onze andere Nederlandse troeven daar?
2: Dan ga je naar de mannen, want de andere vrouwen hebben we daar niet rondvaren. Dan hebben we Sam Aben, Van Rijn Hees Rolf en Duk van Rolf. Hees. Ja, dankjewel voor het meekijken. Ja, klopt.
0: Ja, dat was ik niet hoor. Dat was Cas, die weet er wel
2: van alles
0: van. Ja, precies. Ja. Dus, maar hoe gaan die?
2: De mannen, nou, die zijn echt nog een beetje aan het inslingeren in de sport, als ik het zo mag zeggen. Ze doen ook al jaren mee, maar ja, aan de top komen ze nog niet helemaal. Maar goed, zij zijn natuurlijk, zij zitten ook voor hun Olympische campagne. Dus het is nog 2 jaar tot de Spelen. Dus ja, ze hopen zich daar ook één van hun te plaatsen in ieder geval.
0: Is deze sport, want het is best wel snel Olympisch geworden, terwijl heel veel sporten wachten tot ze uiteindelijk tot die elite sport gaan behoren. Is het ook omdat het er spectaculair uitziet en dat het een mooie kijksport is?
2: Ja, zeker. Ja. Het zeilen is best wel een ingewikkelde sport om te kijken. Je moet echt snappen waar je eigenlijk naar kijkt. En het traditionele zeilen en windsurfen, ja, dat werd op een gegeven moment gewoon een beetje te langzaam en te saai voor de kijker, zeiden ze. Ben ik het zelf niet helemaal mee eens. Maar dan gaat het Olympisch Comité kijken naar andere soorten sporten die wel passen binnen de discipline. En toen zijn ze op kitefoilen gekomen. Omdat dat inderdaad gewoon snel en spectaculair is om überhaupt te kijken zonder te weten wat er eigenlijk precies gebeurt.
0: En hoe is dat in Nederland georganiseerd, dat kitefoilen? Is er een soort van kernploeg, zoals dat vroeger ook bij het zeilen was en zo?
2: Ja, het kitefoilen is ook helemaal opgenomen in die zeilploeg. Dus er is inderdaad een kernploeg, Team Allianz heette die. En die gaan op met de topcoaches van het watersportverbond, vanuit het watersportverbond dat, worden zij begeleid eigenlijk. En alle andere coaches die bij het watersport betrokken zijn, watersportverbond. Dus ook de fysiotherapeuten, daar hebben ze allemaal beschikking over. En ze trainen vanuit Scheveningen, waar het topcelcentrum zit. En 9 van de 10 keer zitten ze natuurlijk ook in het buitenland te trainen. Bij het mooiere weer.
0: Ja, die keuze is snel gemaakt.
1: Jessie Kampman staat momenteel 1 punt voor op haar concurrent. Tenminste, denk ik, concurrent Lauriane Nolo. Die was natuurlijk regerend kampioen. Is zij echt de grootste concurrent voor de Nederlander?
2: Ja, zeker. Ja, zij en de Zwitserse Elena Lengweiler. Die staat ook 1 punt achter Jessie op dit moment. Dat is ook een grote concurrent. En de Britse Lily Jong, die doet het ook altijd goed. Die staat nu nog iets verder naar onder. Maar ja, het zijn nog 3 dagen. Dus alles kan nog gebeuren. Dus ja, dat zijn de grote concurrenten voor Jessie inderdaad.
0: Hey, het gekke is dat ik natuurlijk een beetje dom deed en vroeg naar deze sport. Maar de onbekendheid in Nederland zal er best zijn. Hoe is dat eigenlijk mondiaal?
2: Zo'n goede vraag. Ja, het kitefoilen is natuurlijk sowieso best wel een nieuwe discipline. Omdat het pas in 2024 voor het eerst op de Spelen was. Maar we weten, Frankrijk die loopt eigenlijk altijd wel een beetje voor. Zeker in de zeilsporten. Dus daar doen ze het al goed. Nou, dat zie je ook als de Franse Lauriane ook de grote concurrent is. Uh-huh. En als ik zo uit mijn hoofd bedenk, Zuid-Afrika is natuurlijk ook altijd een groot kiteland geweest. Dat is het nog steeds. Veel kites reizen ook naar Zuid-Afrika vanwege de omstandigheden. Dus daar is het ook wel groot, vermoed ik.
0: Anke, dankjewel. Mogen we je van de week nog een keer bellen over de voortgang van de Nederlandse troef toch?
2: Ja, zeker. Ja, nou, zaterdag zijn de finale wedstrijden.
0: Ja.
2: Zeg ik dat goed? Ja, zaterdag. Maar zeker. Kom maar in de lucht.
0: Gaan we zeker doen. We gaan deze sport een klein duwtje in de rug geven.
2: Heel goed.
0: Oké.
2: Dat waardeer ik.
0: Dankjewel. En ook van voor je tijd.
2: Dankjewel.
0: Oké.
2: Ja, goede uitzending nog.
0: Dank je. Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: Blijf het volgen. Het kitefoilen en Anke Haatsma sprak er hierover. Zij is sportjournalist van watersporten en vrouwen in de sport. En je hoorde haar hier op GPR Sportradio.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Mama! Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett, met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
10: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
11: Yes!
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
13: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
16: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
17: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
18: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
19: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
20: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
0: Fans van voordeel.
20: Aldi.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
21: GPR. Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten ze beter verzorgen. De NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit anders boetes uit gaat delen. Bijvoorbeeld omdat ze te weinig drinken hebben. De Consumentenbond wil een verbod op de camerabril van Meta. Het techbedrijf achter onder andere Facebook. De bril is volgens de bond een gevaar voor de privacy, omdat je er makkelijk stiekem mee kan filmen. Bijna de helft van alle familierechtadvocaten wordt bedreigd. Volgens RTL Nieuws is het vaak de ex-partner van hun cliënten die bijvoorbeeld in de rechtbank de advocaat intimideert of belaagt.
21: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden. Opvallend zijn de files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 16 kilometer met een half uur vertraging. Daar zit een gat in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Sjaarloos en knooppunt Ridderkerk 10 kilometer met een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer. Het oponthoud is een half uur. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda verderop bij knooppunt Ridderkerk. Daar staat file 10 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlij met 12 kilometer. De vertraging is een half uur.
21: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
25: Goedemorgen. Nog even hebben over het Champions League voetbal, maar dan een beetje de andere wedstrijden. We hebben onder meer Kevin de Bruyne en Virgil van Dijk zometeen, die hun licht laten schijnen over de wedstrijden van gisteravond. En

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. John Mayer hoorde je en Perfectly Lonely. Nou ja, bij ons ben je eigenlijk nooit eenzaam. Want we praten hierbij over alle sportzaken natuurlijk die er zijn. En dat doen we op de radio. Maar we hebben, laten we alvast maar een tipje van de sluier oplichten. We hebben natuurlijk vanaf morgen ook weer een podcastkast klaarstaan.
1: Klopt, ja.
0: Vertel.
1: Ik geloof dat dat om 6 uur is.
0: 6 uur morgenochtend, ja, zeker.
1: Ja, ik heb de informatie niet helemaal voor.
0: Oh, oké. Okay. Jij zegt net tegen mij, er is morgen een nieuwe podcast. En ik denk, nou, dan kunnen we dat mooi eventjes vertellen aan de mensen. Maar dan doen we dat niet. Ik was even bezig met Kevin de Bruin, namelijk. Maar dat, geen probleem. Komt zometeen helemaal goed. Dan zetten we zometeen de Champions League even op een rijtje. En dat doen we hier op GPR Sportradio. Waarin we ook natuurlijk nog even terugkomen op de nederlaag. Maar wel met opgeven hoofd van Botik van de Zandschulp tijdens de US Open.

0: Culture Club hier op GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.
0: Ik zeg het.
1: Formule 1 update.
0: Nou ja, niet echt een Formule 1 update. Maar we hebben dit weekend natuurlijk wel weer Formule 1 op de zender. Volop, hè.
2: Zeker.
0: Met Olaf en Jack. En natuurlijk zal Olaf ook de eerste, nou ja, de kwalificaties en de vrije trainingen van commentaar voorzien. Maar ik heb het, we hadden het er net even over. We hebben een podcast en we willen toch graag een tipje van de sluier oplichten. Want morgenochtend staat er weer eentje online. Om ja, 6 uur inderdaad, Cas. Om 6 uur.
2: Inderdaad. Vrijdag is er een nieuwe, dus morgen, is er een nieuwe F1 aan tafel. De podcast van GPR Sportradio. Een gloednieuwe aflevering vanuit de Harbour Club Vinkeveen. Die staat morgen dus om 6 uur online. En met deze vrijdag aan tafel Rob van Zomeren. Olaf Mol, dat is natuurlijk onze vaste commentator. En de meest controversiële F1-analyst van Nederland, Ronald Molendijk. En de presentatie die zal het allemaal bij elkaar moeten houden. Dat is Frank Evenblij. En natuurlijk maak je ook weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid en meer. En je kan het natuurlijk allemaal luisteren via GrandPrixRadio.nl of jouw favoriete podcast-app en als videocast via de Kijk-app.
0: Je kunt hem vanaf morgenochtend 6 uur binnentrekken.
2: Ja.
0: Ja, maar mag ook om 1 over 6.
1: GPR, Sportradio. Sportradio.
2: Kan altijd nog.
1: Voetbal update.
0: Ja, we kunnen natuurlijk ook het fabeltje verspreiden dat je de wekker voor moet zetten. Omdat hij om 6:10 alweer weg is. Maar dat is niet waar, hoor. Dat is absoluut niet waar.
2: Ja, je moet je wel je wekker zetten voor ons natuurlijk morgen.
0: Uiteraard. Daar ben je wel bij. En we praten morgen ook met Fons Groenendijk onder meer over de wedstrijden van Feyenoord en PSV in de Champions League. PSV is vanavond. Feyenoord verloor gisteravond met 5-1 van Barcelona. Stuttgart won met 3-1 van Viking. Paris Saint-Germain haalde uit tegen Slovan Bratislava met 6-1. En Liverpool won met 2-1 van Atletico Madrid. En nou ja, daar hebben we een leuke reactie op die wedstrijd. Want het is Atletico-Liverpool spelen wel eens vaker tegen elkaar. Al dus Virgil van Dijk.
3: Tough game. Against a team that always makes it tough for us. I felt like I played against him for the last 9 years, almost 10 times in the Champions League. Probably is as well. It's always difficult, but I think we dealt well with the situation. There was a lot of changes up front in that game, so it's pretty difficult to then constantly be spot on. So you have to be brave at times and take the risk in the press, and paid off. So good start to our Champions League campaign.
0: Al dus Virgil van Dijk. Goede start dus. En nou ja, tegen een oude bekende waar ze al voor in 10 jaar 9 keer tegen gespeeld hebben. En nou ja, dat ze het niet cadeau kregen, dat mogen duidelijk zijn. Maar dat het een goede overwinning was. Een belangrijke wedstrijd. 2-1 werd het. Szoboszlai en McAllister maakten de doelpunten voor Liverpool. Atletico Madrid had in Marcos Llorente een doelpunt te maken. Dan Sporting tegen Galatasaray. Dat werd 3-1. En Napoli-Arsenal eindigde in 0-1. Enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Martin Ødegaard. En die had deze reactie na afloop.
4: I think we played a really good game. We created so many chances. And I don't feel like they had any chances at all. Maybe a few counters there, but thought we played really well and then just missed the goal for a while and then had to dig deep. But we got there in the end and I think it was a well-deserved win in the end.
0: Een verdiende overwinning, zegt Ødegaard. Wij hadden kansen, zij hadden eigenlijk geen kansen. En wij waren de betere. Ja, het is ook een uitslag, zegt Kevin De Bruyne. En hij is dan weer speler van Napoli, waar je je niet voor hoeft te schamen.
5: I agree. You know, that's Champions of England. They lost the final in the Champions League on penalties. So we know how strong they are. I think we actually did a good job at the moment that we tried to play. I think we actually had some moments where we created something. Of course, we had to stay low a bit sometimes. And I think in the second half, for the first 20-25 minutes, we give them a little bit too much. We, I think, were a bit too deep. But I think then after that, we had moments again. And I think, you know, it's an improvement for me, what I saw in the first 4 games. I think we're starting to play a bit better with the ball. So that's a good thing.
0: Ja, nog niet echt optimaal in de competitie ook. Hè? Napoli niet heel goed begonnen. Maar langzaam maar zeker, volgens Kevin De Bruyne, toch goede dingen gezien in de wedstrijd tegen Arsenal. Hij keek nog wel om zich heen, maar hij zag hem niet. Noah Lang op het veld. Hij zag hem ook niet op de bank. Nee, Noah Lang was er niet bij. Was door de directie en door de technische leiding van Napoli geschorst vanwege, nou ja, geen goed gedrag, zeg maar. Dat kun je heel breed uitleggen, maar hij heeft zich gewoon in de ogen van Napoli misdragen. En mocht dus geen onderdeel uitmaken van de wedstrijdselectie voor het duel tegen Arsenal. Of daar nog een vervolg op komt, of dat daar meer over gezegd gaat worden de komende dagen. Dat houden wij uiteraard in de gaten. Daarvoor zijn wij ook GPR Sportradio en zijn wij eigenlijk jouw sportieve stem. En jullie zijn de oren. Nou, mooie verdeling.

0: De Fast Car van Lou Combs hier op GPR Sportradio. Goedemorgen, wat lekker dat je er bent en dat je naar ons luistert en met ons wakker wil worden. Dat vinden wij ook buitengewoon prettig. We praten hier natuurlijk bij over gisteravond. En ik wil je toch attenderen op het feit dat wij vanavond er ook zijn. Rob Spijker zit hier dan met een aantal commentaargevende secondanten. En hij zal je door de Champions League avond heen slepen. En dat deed hij gisteravond ook. En dat zal hij vanavond ook doen. En het begint al vroeg, het circus. Want om 7:15 al staat PSV tegen Shakhtar Donetsk op het programma. Zometeen horen we Peter Bos. Maar, Cas, we hadden een mooie stelling bedacht die niet al te ingewikkeld is voor de vroege ochtend.
1: Nee, dat
0: waar je eigenlijk
1: niet
0: heel simpel een ja of nee op kunt antwoorden.
1: Dat is, maakt PSV een serieuze kans vanavond tegen Shakhtar? En dat kan je gewoon makkelijk reageren bij ons via de app, GPR Sportradio app of via gprsportradio.nl.
0: En wat vind jij?
1: Ik denk zelf dat ze echt wel een kans maken, ja zeker.
0: Ik denk het ook.
1: Ik geloof ook dat de statistieken zijn meer dan 60% kans dat ze gaan winnen.
0: En ze hebben vorig jaar eigenlijk ook wel goed gepresteerd op Europees niveau, zijn kampioen geworden. Maar Peter Bos zegt wel, je moet altijd verbeteren.
2: In de topsport moet je iedere keer een schepje erbovenop doen. Dus zonder te zeggen dat we dingen hebben laten liggen, moet je jezelf iedere keer verbeteren. Dat moeten we in de Eredivisie, anders worden we niet voor een vierde keer kampioen. Maar dat zal ook in de Champions League moeten. Want in die hele zware pool die we vorig jaar hadden, zijn we toch een punt tekort gekomen. En die hebben we ergens laten liggen.
0: Ja, en die moeten ze niet laten liggen tegen Shakhtar Donetsk. Hoewel Shakhtar een, volgens Peter Bos, goede ploeg is.
2: Nou ja, even in het algemeen is Shakhtar iedere keer weer in staat om een goed elftal op de been te brengen. Dat is knap. Heel veel Brazilianen, heel veel buitenlandse spelers ook. Een aantal goede Oekraïnse spelers. En als je ziet vorig jaar dat ze weliswaar Conference League, maar toch tot de halve finale doordringen. Dan is dat knap. En dan weten we dat we aan de bak moeten.
0: En dat gaan ze doen vanavond om 7:15. En je hoort het hier op GPR Sportradio. Overigens is de aanvoerder Mauro Junior er niet bij. Die is geblesseerd.

0: familie die woont in die vuurtoren. De Lighthouse Family. En hi. Ja, hoe hoog zijn de verwachtingen? Als we dan dat bruggetje toch moeten leggen bij jullie aan de andere kant van de radio over PSV en Shakhtar.
1: Nou,
0: hebben ze er vertrouwen in?
1: Ja, op zich wel. Ik zie hier een reactie van Sander. Die zegt, serieuze kans. Ik denk zelfs dat PSV de favoriet is. Shakhtar gaat het heel erg lastig krijgen.
0: Oké, nou laat. Ik help het hem open.
1: En Tom, die is iets voorzichtiger. Die zegt, ze maken zeker kans. Maar ze moeten achterin geen fouten maken. En nee. Dat is, dat klopt denk ik ook wel.
0: Ja. Maar met de komst van Wijnaldum is er...
1: Geertruida.
0: Ja. Wijnaldum. Ga nou bij, daar heb ik het echt nooit over. Wijnaldum is er wel een brok ervaring binnengekomen.
1: Ja, zeker.
0: Dus dat is wel goed. Ja. Reageren kan nog altijd.
1: Ja, dat kan gewoon via de GPR Sportradio app. Er staat rechts bovenin een mooie groene WhatsApp-knop. En als je daarop klikt, dan kom je bij ons. En dan kan je ons een berichtje sturen. En dat kan natuurlijk ook via de website. Dat is gprsportradio.nl.
0: We gaan zometeen de tennistafel dekken. En dan gaan we het hebben over de uitschakeling van Botik van de Zandschulp. En dat doen we met Stefan Kok, onze vaste tenniswatcher. En dan gaan we het toch even hebben over de US Open tot nu toe. En valt Botik van de Zandschulp iets te verwijten? Als iemand het kan weten, dan is hij het.
2: GPR Sportradio.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
5: Sportradio.
2: Met het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Als het aan de Consumentenbond ligt, wordt de camerabril van techbedrijf Meta verboden. Volgens de bond kan je er namelijk stiekem mens mee filmen, omdat hij is ontworpen als een normale bril. Als de drager filmt, gaat er een lampje branden, maar die is makkelijk af te dekken. Het verbod zou voor heel Europa moeten gelden. Kalfjes die uit Ierland hierheen worden gereden, worden slecht verzorgd. En de NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat dat nu echt gaat veranderen. De dieren hebben soms niks te drinken. Doen de transportbedrijven er niks aan, dan komen er boetes, zegt de NVWA. Het was afgelopen zomer recordwarm in de wereld. Gemiddeld was de temperatuur net geen 17 graden, meldt klimaatdienst Copernicus. Dat was net zo warm als in augustus 2023 en daarmee delen ze het temperatuurrecord voor die maand. Het zeewater warmde ook meer op dan ooit eerder gemeten in augustus. En president Trump heeft alle Amerikaanse volwassenen €5.000 beloofd als zijn partij de grootste blijft bij de tussentijdse verkiezingen in november. Zijn populariteit is extreem laag en de Republikeinen zijn bang hun meerderheid kwijt te raken. Dat zou het voor Trump moeilijker maken om al zijn plannen door te drukken. Vandaag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met wat wolken. Alleen aan de westkust kan een bui vallen. Verder blijft het droog met een graad of 20.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de ochtendspits lost geleidelijk aan op. De meeste files staan nog op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die nu opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 6 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De andere kant op richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken... 7 kilometer met bijna een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen, daar is één rijstrook dicht. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. 17 kilometer stilstaand verkeer met daar drie kwartier vertraging. Er zit een

0: Verstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5.49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
6: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
11: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
15: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
22: Ik heb hier de biefstuk Bali.
23: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
22: Geniet ervan.
21: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
24: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
25: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
26: Smint.
27: Valt je iets op aan mij?
26: Nieuwe jas?
27: Nee.
26: Nieuwe schoenen?
27: Nee.
26: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens...

0: Defje.
1: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smin. Boost yourself.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
4: Goedemorgen. En ook Botik van de Zandschulp komt zometeen langs om te verklaren waarom hij verloor van in de US Open. Van Zverev natuurlijk. En we hebben de onthulling.
5: Sportradio.
4: Oh ja, Noah Lang. Waarom hij.

0: Goedemorgen. GPR Sportradio, het is iets na negenen, 8:50 om precies te zijn. We zitten inmiddels alweer in het volle daglicht. Het is alweer een tijdje geleden dat we kennis namen van het tennisnieuws van deze dag. Maar dat is nog altijd wel zeer actueel, want...
1: Zeker, Botik van der Zandschulp die is op de US Open vannacht uitgeschakeld tegen Alexander Zverev. We hoopten natuurlijk dat hij vanochtend nog even bezig zou zijn, maar dat was helaas niet zo. Ja, het bleek vooraf ook al een moeilijke wedstrijd te gaan worden, want Zverev was natuurlijk eerste geplaatst op het toernooi en leek zijn vorm steeds meer te vinden. En desondanks denk ik dat het een hele knappe prestatie is van Botik van der Zandschulp.
0: Of Stefan Kok, de man van de podcast, de tennistafel, dat ook vindt, dat hoor je zo meteen, want hij gaat zo meteen deze partij voor ons duiden. Dan hebben we al een paar keer gezegd dat Noah Lang er niet bij was bij het duel tussen Napoli en Arsenal. Hij had zich niet goed gedragen, zeg maar. En inmiddels weten we ook nu wat de reden was voor zijn afwezigheid. Voetbal International schrijft erover. Een incident op de training heeft er namelijk voor gezorgd dat Noah Lang er niet bij was bij Napoli voor het duel met Arsenal. Ja, de Italiaanse media schrijven erover en hebben ook hun verwachting geuit dat het probleem snel wordt opgelost. Lang en de trainer, Massimiliano Allegri, kregen het tijdens de training met elkaar aan de stok. Er was een verkeerde paas van een van de medespelers en ja, er ontstond een flinke woordenwisseling. En er werden door Lang dingen gezegd die Allegri op zijn zacht gezegd niet kon waarderen. Nou ja, in overleg met de clubleiding is uiteindelijk besloten om Lang buiten de wedstrijdselectie voor de Champions League ontmoeting met Arsenal te houden. Allegri heeft er nog wel een reactie op gegeven. Kort, overigens, na de wedstrijd tegen Arsenal. Hij zegt, Lang is een simpel geval. Hij gedroeg zich op de training op een manier die niet geschikt was om aan een wedstrijd deel te nemen. En zo is het leven, zegt hij, allemaal heel simpel. Dan hebben we een tweede gedeelte van het duel tussen Barcelona en Feyenoord in de Youth Cup moet nog worden gespeeld. Die wedstrijd zou eigenlijk gisteren worden gespeeld, maar dat ging niet vanwege het noodweer. Dus deze ochtend speelt de jeugd van Feyenoord, of het jeugdteam van Feyenoord, tegen Barcelona. En de man die van de week debuteerde in het eerste elftal, de zoon van Ruben Schaken, staat nu zometeen in de basiself van dat elftal. Dus dat is toch ook best een sterk elftal. Mocht daar meer over te vertellen zijn, dan hoor je dat uiteraard hier op jouw sportzender. Ja, wij verzorgen het heerlijkste sportontbijt. Een perfecte ondergrond voor de rest van de dag.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. En tennis natuurlijk is een belangrijk onderdeel deze dagen van onze programmering. We praten hier lekker bij over alles wat er gebeurt tijdens de US Open. En wij hadden hier in de ochtend de stille hoop natuurlijk dat we net als gisteren bij de partij tussen Shelton en Alcaraz hier gewoon nog tot, wat is het, 10 uur live verslag van het tennis zouden kunnen doen. Maar niks bleef minder waar, uiteraard.
1: Nee, dat mocht niet zo zijn. Nee.
0: Het ging dan om Bodek van de Zandschulp die tegen Zverev speelde. Ja, en dat deed hij toch alweer voordat wij hier arriveerden. Hij verloor de wedstrijd in 3 sets. Nou ja, eventjes de reactie van Bodek van de Zandschulp kort na de wedstrijd.
2: Mooie avond, maar ik denk een moeilijke avond ook. Kwam er de hele wedstrijd niet echt lekker in. Tweede set begon ik wel iets beter te spelen. Kwam ik wat beter met games door. Heb ik ook nog setpoint en ook nog een breakkans. Ik had het gevoel dat ik er daar wat beter in kwam en dat ik niet echt dat ik daar niet kon doordrukken. Je denkt natuurlijk een hele grote jongen serveert ongelooflijk hard. Maar ik moet zeggen, in de rally speelde hij best wel passief. Ik moest heel vaak naar die bal toe. Hij ging er niet echt voor, ook vond ik. En dat verbaasde me bijna een beetje. Waardoor ik af en toe gewoon te traag was bij die bal.
0: Ja, dat zei Bodek van de Zandschulp na afloop van de wedstrijd voor de camera van de NOS. Wij zeggen goedemorgen tegen Stefan Kok van de podcast De Tennistafel. Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Herken jij je in die woorden van Bodek van de Zandschulp? Met name dan het feit dat hij Zverev passief vond spelen?
3: Ja, ik herken me zeker in die woorden. Maar het verbaast mij dan weer dat Bodek verbaasd is.
0: Want? Dat is de stijl van Zverev nou eenmaal.
3: Ja, zeker. Kijk, ze speelden dan wel voor de allereerste keer tegen elkaar. Dus dan moet je natuurlijk altijd een beetje aftasten. Hoe komt die bal door van mijn tegenstander? Maar ik weet ook bijvoorbeeld, Kellen Griekspoor heeft volgens mij al 10 keer gespeeld tegen Zverev. En ook wel eens gewonnen. En die heeft hem vast wel instructies gegeven over de lange Duitser. Hoe die speelt en hoe die bal eraf komt. Natuurlijk moet je het zelf ervaren. Maar dat Bodek dan verbaasd is dat Zverev wat passief is. Ja, dat verbaast me dan wel weer. Want dat is wel duidelijk eigenlijk de speelstijl van de Duitser.
0: Ja, nou, grappig is dat dan toch. En dan denk je dat alles tot in de puntjes bekend is. En dan zijn er toch hele dingen die eigenlijk heel obvious zijn. Die zijn dus niet bekend. Gek, hè?
3: Ja, nou gek, ja. En Bodek wil ook nog wel eens passief spelen, zeg maar. Dat is het verwijt wat hem wordt gemaakt. Hij kan veel aanvallender, maar hij is zo'n goede beweger en zijn slagen van achteruit zijn zo steady dat hij soms gewoon neutraliseert de rally. Goed, als de Duitser dat ook doet en het net iets beter doet, dan eindigt het toch vaak in een onnodige fout uiteindelijk van Bodek.
1: Hij kreeg in de tweede set nog een kans met een setpunt, maar die verspeelde hij op 5-4. Was dat het kantelmoment, denk je?
3: Ja, absoluut. Dat was zeker het kantelmoment. En ook daar misschien iets te passief. Iets meer hopen dat de tegenstander een fout maakt in plaats van het te gaan halen. Natuurlijk, als je die set wint, ja, dan ligt het weer helemaal open. Hè. Dan speel je daarna eigenlijk gewoon een normale wedstrijd van een best of 3. Hij verliest die game 5-5 en daarna meteen gebroken worden. Ja, dan knakt er wat. En dan is het momentum helemaal bij Zverev. En dan loopt het eigenlijk zomaar weg.
0: Heb je genoten van Bodek van de Zandschulp op de US Open?
3: Nou, geniet op een andere manier. Want tegen Diminar speelde hij echt waanzinnig goed tennis. Maar in de derde en vierde ronde tegen Bergs en Gea was het tennis eigenlijk ondermaats van wat hij kan. Maar ik heb wel genoten van zijn vechtlust en zijn onverzettelijkheid. Waar veel mensen toch wel naar kijken van ja, hè, want hij uit het allemaal niet zo en het doet hem allemaal niks. Nee, maar het is echt een vechter gebleken. En op die manier heeft hij... Is hij door die rondes heen gekomen, hè? Die zware 5-setters? En daar heb ik wel echt van genoten.
0: Ja, want wij hebben nu natuurlijk een beetje kennis met hem gemaakt. Hè? Tenminste, het grotere groepen mensen die niet elke dag het tennis volgen. Raymond Stuiter is zijn coach. Hè? Is dat vechten iets wat er ingeslopen is, ook met Stuiter als trainer?
3: Het vechten zat er altijd wel in, maar Bodek is een perfectionist. En zodra het een beetje tegen zat, dan zat het ook wel erg tegen, weet je. En dan liet hij het ook wel te lang in zijn hoofd sudderen, waardoor hij bijvoorbeeld 3 games zou verliezen in plaats van 1, weet je. En game verliezen is helemaal niet erg. Nee. 2 wordt al een beetje een probleem, en 3 helemaal. En dat heeft Raymond er wel ingehouden. En dat geloof houden, het kan kantelen, weet je. Tennis, het scoringsysteem zit zo in elkaar. Je kan het weer omdraaien. Ook al verlies je een set met 6-0, je kan nog steeds die partij winnen. En dat heeft Raymond er echt wel ingeslepen. En dat zag je heel duidelijk tegen Gea. Want alle cijfers stonden eigenlijk dat de Fransman zou winnen. kon ook uitserveren, maar Botik bleef erin geloven. De cruciale tiebreaks winnen. Nou, en uiteindelijk in 5 sets sleepte die partij over de streep.
0: Hij kan denk ik gewoon trots zijn op het feit dat hij de kwartfinale gehaald heeft en daarin gepresteerd heeft. Even terug nog naar gisteren. Mijn collega Cas zei gisteren, de wedstrijd tussen Shelton en Alcaraz was de finale. Was finale waardig.
1: Finale waardig, ja.
0: Ja. Eens?
3: Ja, qua spanning, qua energie, qua tennis op een gegeven moment in die 5e set, ook Shelton. Ja, dat was inderdaad finale waardig. Ben ik wel helemaal mee eens. Maar finale waardig om 3:30 s'nachts klaar te zijn, dat denk ik dan weer niet mee.
0: Maar hoe kan dat? Het verbaasde mij dat ze zo lang doorgingen. Want bij Wimbledon wordt er toch al veel, veel sneller altijd een einde gemaakt aan die partijen.
3: Ja, klopt. Dan hebben ze zo'n avondklok. Dus dan mag het niet eens verder. Maar ja, gisteren was echt een maximale tennisdag. Want alle wedstrijden gingen tot het maximaal aantal sets. En ook nog zelfs in een match tiebreak tot het einde. Dus de wedstrijden duurden gewoon enorm lang. En ze stonden allemaal gepland in hetzelfde stadion. Dus het moest allemaal achter elkaar. Maar goed, om 11:00 s'avonds nog een best of 5 te beginnen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel ridicule.
0: Heeft Alcaraz daar nog iets over gezegd natuurlijk? Want die is natuurlijk al vanaf dag 1 bezig met drukke agenda. Een beetje toch aan het schurken tegen de organisatie. Dit zal hem toch ook niet welgevallen zijn?
3: Nee, zeker niet. Maar dat klopt. Maar Alcaraz is gewoon heel erg blij dat hij getest is. En je zag hem de baan aflopen. Hij heeft net dus een 5-setter verloren, 3:30 in de nacht. En hij loopt een grote glimlach van het veld. Ja. En als je niet zou weten dat hij verloren had, en je ziet die beelden, denk je, hij heeft gewonnen. De man is gewoon getest, hij is gezond, hij is blij dat hij weer mee kan doen op het hoogste podium, hè, na 5 maanden blessure leed. En hij was misschien toch nog niet helemaal klaar om tegen zo'n wereldtopper te spelen. Dat maakt niet uit, maar hij is in ieder geval terug.
0: Wie is jouw favoriet tot slot voor de zegen?
3: Ja, er is er één in het schema bij de mannen dan, die een Grand Slam heeft gewonnen. En dat is Zverev. Hij is ook de top seed. De andere drie, Gatchinov, Tiafoe en Shelton, die hebben nog geen slamtitel achter hun naam staan. En Zverev, ja, haalde halve finale Australian Open, won Roland Garros, finale Wimbledon, nu halve finale US Open. Dus hij is wel de man van het seizoen.
0: Stefan Kok, sportjournalist, tennisjournalist van de podcast De Tennistafel. Luister daarna ook eens een keer. Dankjewel voor je tijd weer deze keer.
3: Graag gedaan.
0: En tot de volgende.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus? Zo. Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
7: Ja. Met Frank, ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
11: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje. Kippie.
13: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Nog 309.000.
16: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
17: 7 sturen.
16: Alcantara bekleding. En,
18: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar 1,39.
14: Fans van voordeel,
13: Aldi.
20: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
23: Ik heb hier de biefstuk Bali.
24: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
23: Geniet ervan.
22: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
25: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
26: Vliegt

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De Consumentenbond wil een verbod op de camerabril van Meta, bekend van Facebook en Insta. Je kan er stiekem mee filmen en de bond wijst erop dat de video's ook naar Meta zelf gaan. Wereldwijd was augustus nog nooit zo heet als afgelopen zomer. Volgens klimaatdienst Copernicus was het gemiddeld bijna 17 graden. En ook het zeewater warmde meer op dan ooit. Botik van de Zandschulp is trots op wat hij heeft bereikt op de US Open. De tennisser werd vannacht uitgeschakeld in de kwartfinales, maar stijgt flink op de wereldranglijst. Tegen de NOS zegt hij dat het een goed jaar wordt.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. In het zuiden van het land staat nog een lange file op de A2 richting Den Bosch, komend vanuit Utrecht. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zit daar een gat in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam 4 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Sjaarloos en knooppunt Ridderkerk 10 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
6: Goedemorgen, we gaan de extra tijd in van de ochtendshow... voordat Rick van Veldhuizen het heft in handen neemt. We gaan zometeen horen wat de overeenkomst is tussen vader en zoon Stijn.

0: Heb je het al verteld tegen de mensen om je heen? Waar je altijd naar luistert en waar je het sportontbijt krijgt. En waar men ervoor zorgt dat je, nou ja, wel bespraakt als het gaat over de sport op je werk verschijnt. Wij zijn GPR Sportradio. Zegt het voort, zegt het voort. Wij volgen het laatste sportnieuws. En dus ook als het gaat om het tennissen.
1: Zeker, want er is natuurlijk nogal wat gebeurd. Ook bij de vrouwen gaan we het nu even over hebben. Bij het tennis heeft Elena Rybakina het zich verzekerd van de eerste plaats op de wereldranglijst. Dat was hiervoor natuurlijk Sabalenka, die overigens ook nog in het toernooi zit. Die zit in de andere halve finale. Maar Rybakina, de Kazachse, die bereikte woensdag de halve finale van de US Open door de Chinese Zheng Qinwen te verslaan. En ze verloor wel de eerste set, maar ze herpakte zich heel knap en won de partij uiteindelijk met 3-6, 6-1 en 6-4. En door dit resultaat is ze vanaf aanstaande maandag, dan is het toernooi over, de nieuwe mondiale nummer 1. Okay. En in de halve finale zal ze het opnemen tegen Coco Gauff. En dat is de nummer 4. En Rybakina nu natuurlijk nog de nummer 2. Dus de nummer 2 tegen de nummer 4. En in de andere halve finale is het de nummer 1 tegen de nummer 3. Dus dat wordt echt een hele spannende en leuke halve finale, denk ik.
0: Nou, daar heeft iemand wel heel goed zitten plannen en heel goed zitten plaatsen.
1: Ja, het is helemaal goed uitgekomen eigenlijk.
0: Ik weet niet of daar nog geld op staat, maar wat dat betreft, het is wel een gave, hè, om dit zo te
1: doen. Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk gebaseerd op allemaal punten en moeilijke dingen. Maar voor ons heel leuk.
0: Wat ook leuk is, is dat... dat is niet leuk. Dat Feyenoord gisteren met 5-0 verloor van Barcelona. Wat wel leuk is, is dat Sam Stijn het enige doelpunt maakte voor de Rotterdammers. En dat hij daarmee eigenlijk zijn vader evenaarde. En dan denk je natuurlijk, hè, Maurice Stijn wordt geëvenaard in een wedstrijd tegen Barcelona. Nou ja, laten we even luisteren hoe dat dan precies zit.
2: Ik had altijd wel één droom en dat was tegen Barcelona scoren. Ja, want het komt omdat... mijn vader ooit, ik heb mijn vader met heel veel dingen overtroffen als voetballer. Maar één ding nog niet. En dat was scoren tegen Barcelona.
3: En dat heeft hij met ADO Den Haag gedaan.
2: Ja, voor de residentiecup in het Zuiderpark. Dus daar heb ik altijd zoiets van gehad. Van dat moet mij ooit ook een keer lukken.
0: Nou, en dat is gelukt. Ja, Maurice Stijn, ja, ik word ook oud. Ik was daarbij. Ja, 30 jaar geleden stond Maurice Stijn met ADO Den Haag tegenover Barcelona in de residentiecup. En inderdaad, een rakenvrije trap bezorgde hij ADO de overwinning mee.
1: Wat bijzonder. Ja, ik was er niet bij.
0: Nee. Dat idee had ik ook al niet. Maar dat was wel leuk, want volgens mij was dat elftal ook Ekrem Kaya, waar ik later nog mee gewerkt heb, een van de middenvelders van ADO Den Haag. En we hebben het er ook nog wel vaak over gehad met Maurice, omdat hij, nou ja, hij beschouwt eigenlijk dat doelpunt tegen Barcelona een beetje als het hoogtepunt van zijn carrière. En het is ook een wonderschone goal. En je kunt hem ook terugvinden. Je kunt hem vinden ergens op de socials. Dus het is een optie voor jou. Jij als jongeman en kennis van socials. Zoek die goal even op. Maar hij is mooi. Dus ik vond het leuk. Een mooi verhaaltje wat je zo ineens meepikte hier op GPR Sportradio. Met zometeen nog eventjes Peter Bos. Vooruitblikkend natuurlijk op dat duel van vanavond tegen Shakhtar Donetsk. Wat je ook weer hier kan volgen, hè? Want het is een opeenstapeling van sport.
1: We stoppen nooit.
0: We stoppen nooit.

0: donderdagochtend. De laatste echte werkdag zonder weekendgevoel, want op vrijdag heb je dat natuurlijk wel een beetje. Maar als het gaat om het sportweekend, de donderdag en de vrijdag zijn net zo intensief eigenlijk als de zaterdag en de zondag. Vandaar dat wij er zijn om je elke dag een beetje bij te praten en een beetje te loodsen door het labyrint van de sport. En ik vind het altijd leuk om jouw mening te horen. Dus hebben we vanochtend, dat hebben we al heel vroeg gedaan, Cas, de stelling geponeerd. Heeft PSV kans tegen Shakhtar Donetsk?
1: Ja.
0: Wat denken de mensen?
1: Nou, mensen hebben best veel vertrouwen. Niels die zegt bijvoorbeeld, dat is dan nog wel een beetje voorzichtig. Kans is er zeker, maar Shakhtar onderschatten zou een grote fout zijn.
0: Ja.
1: En Stefan die zegt, ik verwacht een spektakel, 3-2 PSV. Nou, dat is natuurlijk net zoals vorige keer, was het ook 3-2 volgens mij.
0: Ja, met heel laat de goal van Peppi.
1: Ja, echt een comeback was dat.
0: Ja, zorgde voor de overwinning. Ja, dat zou ontzettend gaaf zijn als het maar leeft, als het maar spannend is. En je kunt het hier volgen, hè, bij GPR Sportradio. Was dat de laatste reactie of hebben we er nog meer?
1: Ik heb er nog wel eentje. Ik heb Joost, die zegt PSV thuis, volle bak publiek. Dan kan er heel veel gebeuren.
0: En dat is ook zo. Ja, het kan echt wel spoken in dat Philipsstadion. Nou ja, goed, we gaan het allemaal meemaken. Maar volgens Peter Bos moet je altijd wel kijken naar het verleden. Maar in vergelijking met het verleden wel even iets beter weer je best doen.
2: In de topsport moet je iedere keer een schepje erbovenop doen. Dus zonder te zeggen dat we dingen hebben laten liggen. Moet je jezelf iedere keer verbeteren. Dat moeten we in de Eredivisie. Anders worden we niet voor een vierde keer kampioen. Maar dat zal ook in de Champions League moeten. Want in die hele zware pool die we vorig jaar hadden, zijn we toch een punt tekort gekomen. En die hebben we ergens laten liggen.
0: Ja, die willen ze niet laten liggen tegen Shakhtar Donetsk. Natuurlijk vandaag, vanavond om 6:15 in het Philipsstadion. Een ploeg waar Peter Bos wel van onder de indruk is.
2: Nou ja, even in het algemeen. Is Shakhtar iedere keer weer in staat om een goed elftal op de been te brengen. Dat is knap. Heel veel Brazilianen, heel veel buitenlandse spelers ook. Een aantal goede Oekraïnse spelers. En als je ziet vorig jaar dat ze weliswaar Conference League, maar toch tot de halve finale doordringen. Dan is dat knap. En dan weten we dat we aan de bak moeten.
0: Ja, het is een instituut eigenlijk. Een ploeg die het vroeger ook altijd heel goed deed in de Champions League. Tot het winterstop was. En dan vielen ze weg. Omdat hun competitie liep anders. We zullen het zien.

0: Het is zo goed als game, set en match voor deze ochtendshow. Voor deze donderdag, de 10e. Maar niet zonder dat we hebben verteld dat we er morgen weer zijn. En dan terugblikken met Fons Groenendijk. Onder meer hoor, doen we dat op de 2 wedstrijden in de Champions League die door Nederlandse clubs zijn gespeeld. Hij gaat ze toch een beetje analyseren. En we hebben morgen ook, en dat is ook wel leuk, de keeper van Sparta aan de telefoon, Michael Brouwer. Hij kijkt vooruit naar de wedstrijd die Sparta dit weekend moet spelen. En toch ook een beetje naar de Eredivisie. En natuurlijk ook zijn eigen rol. Sinds een overgang van Utrecht naar Sparta is hij weer eerste keeper. En hoe voelt dat? Dat gaat hij vast en zeker vertellen. Wat hebben we geleerd vandaag? Dat Sam Stijn en vader Maurice weer op één lijn zitten als het gaat om scoren tegen Barcelona. De een deed het 30 jaar geleden, de ander deed het gisteren. Dat de mensen heel veel vertrouwen hebben in PSV. Dat hebben we ook geleerd vandaag.
1: Ja, zeker.
0: En dat Botik van der Zandschulp een zeer trots mens kan zijn. Want hij heeft optimaal gepresteerd tijdens de US Open. Jij ook? Optimaal gepresteerd vandaag, vind ik.
1: Dankjewel. Jij ook.
0: Zeker. Want we waren er toch weer vroeg bij. Rick van Veldhuizen, over optimaal presteren gesproken. Is er zometeen direct na het nieuws van 10 uur. Ik wens je daar veel plezier bij. En met de rest van de programma's natuurlijk. En we spreken elkaar morgen weer. Dan is het om 6 uur is het weer appel.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Met het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Het is met de camerabril van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, te makkelijk om anderen stiekem te filmen, vindt de Consumentenbond. Het lampje dat aangaat bij het filmen is makkelijk af te plakken en de gemaakte video's gaan naar Meta zelf toe. Reden genoeg om de bril te verbieden, zegt de bond. Augustus is nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Wereldwijd was het volgens klimaatdienst Copernicus gemiddeld bijna 17 graden. Eerder werd al duidelijk dat Nederland en veel andere EU-landen de heetste zomer in tijden meemaakten. Experts waarschuwen voor de grote impact van de hitte, bijvoorbeeld door toenemende bosbranden. Als kalfjes die vanuit Ierland naar Nederland worden vervoerd niet beter worden behandeld, dan gaat de Voedsel- en Warenautoriteit boetes uitdelen. De kalfjes zijn soms pas 3 weken oud en krijgen te weinig melk. Beelden van dierenorganisaties hebben een rol gespeeld om de transporteurs te waarschuwen, zegt de NVWA. En boeren in Groningen kunnen alsnog geld krijgen om wolverende rassers aan te schaffen en zo hun geiten en schapen te beschermen. De subsidiepot was leeg, maar de provincie stopt er 5 ton extra in. Eerdere aanvragers hoeven zich niet opnieuw te melden. Hun verzoek wordt alsnog behandeld. Op de meeste plaatsen is het droog met stapelwolken en zon. Alleen aan de westkust is er kans op een enkel buitje. Het wordt 19 à 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits zijn nu snel aan het verdwijnen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Er zat een gat in het wegdek, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. A15 Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Heijplaat en knooppunt Ridderkerk 11 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie op de A16 bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de rechterrijstrook dicht.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt,

0: met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Rozer!
5: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
4: Yes!
9: Sokken, la, boeken. Billy! Dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
13: Moelenmilk, the moo you can't resist.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon één factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
19: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
5: Het Nederlandse sportgevoel heeft vanochtend een paar deuken opgelopen. Botik van de Zandschulp vannacht uitgeschakeld op de US Open. En Feyenoord kreeg in Camp Nou in Barcelona gewoon even Champions League les van Barcelona. 5-1.

0: Nou, ik weet niet of je dat kunt zeggen van Boten van de Zandschulpen. He's so fresh. Nee, ik denk dat hij aardig is uitgewoond. Na zijn belangrijke partij vannacht tegen Alexander Zverev. Want het sprookje van Boten van de Zandschulp in New York tijdens de US Open is helaas voorbij. De Nederlander verloor vannacht in de kwartfinale dus van Alexander Zverev. De setstanden waren 2-6, 5-7 en 1-6. En vooral die tweede set zal nog wel heel even pijn gaan doen bij Botek. Botek kreeg bij 5-4 zelfs een setpoint op de opslag van de Duitser Zverev, maar benutte hem niet. Even later sloeg Zverev op zijn eerste breakkans wel toe. En daarna was het verzet eigenlijk gebroken. Geen halve finale dus voor Botek van de Zandschulp. En daarmee blijft Cheng Schalke op de US Open van 2002 de laatste Nederlandse man die de laatste vier van dit toernooi heeft weten te bereiken. Ja, ik denk toch dat we dan even de microfoon moeten leggen bij Botek van de Zandschulp. Want hoe stond hij erin meteen na de wedstrijd?
1: Vind ik altijd heel moeilijk, kort na de wedstrijd. Maar ja, ik ben nu zes weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. En heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet. Het was eigenlijk eind van het jaar wilde ik weer in ieder geval terug richting de 50. En dan wilde ik van daaruit verder kijken. Nu sta ik dat. De rest van het jaar niet heel veel meer te verdedigen. Dus ik denk dat ik omhoog kan kijken. En ik denk als ik deze lijn doortrek dat het dit jaar nog een goed jaar kan worden.
0: Ik kan me zo voorstellen dat de Botek van de Zandschulp had gedacht, nou, deze 10e september, deze nacht van 9 op 10 september, dat gaat mijn dag worden. Dit gaat de dag worden waarop ik een prestatie ga neerzetten. Dit gaat de dag worden waarop ik Zverev ga verslaan en ik terechtkom in de halve finale. Het is hem niet gelukt, helaas, maar wel mooi dat hij meteen na afloop de microfoon onder zijn neus kan krijgen en toch nog een redelijk positief verhaal eruit weet te pompen. Botek heeft wel iets tastbaars aan deze geweldige week op de US Open overgehouden. Het is namelijk zo, hij keert terug in de mondiale top 40. En dat is ook een prestatie op zich. Botek van de Zandschulp, helaas, voor hem stopt hier de US Open.

0: meer Amerikaans krijg je het qua muziek niet. Stella Lefty hoorde je bij GPR Sportradio. En Boston, goedemorgen.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: En Botik van de Zandschulp was vannacht niet de enige Nederlandse teleurstelling die we moesten verwerken. Feyenoord, dan hebben we het dus over voetbal, werd gisteravond met 5-1 van het veld gespeeld door Barcelona. Na 3 minuten stond het al 1-0 door Rafinha. Barcelona liep uiteindelijk via opnieuw Rafinha, Karim Adeyemi en Lamine Yamal en ook Gabriel Jesus uit naar 5 doelpunten. Alleen Sam Stein redde in de slotfase nog de Rotterdamse eer. Daar waren ze er echt zichtbaar blij mee. Feyenoord had na rust nog even een betere fase en dacht zelfs te kunnen gaan scoren. Maar de treffer van Nacho Ferri werd wegens buitenspel afgekeurd. Dat was niet het enige moment van buitenspel. Er waren heel veel buitenspelmomenten. Wat dat betreft was bij Barcelona daar veel handiger en slimmer in. De harde werkelijkheid. 1 wedstrijd, 0 punten. Meteen 4 doelpunten in het negatief. Ja, dat is toch wel heel erg jammer. Dan kom je ineens weer een speler van Feyenoord tegen. En dat is Sint-Juste meteen na afloop van de wedstrijd tegen Barcelona bij de NOS.
2: Ja, natuurlijk kom je hierheen en je wil resultaat halen. En daarom speel je voetbal en daarom ga je zo'n wedstrijd in. En je weet van tevoren dat het heel lastig wordt tegen een topteam als Barcelona. Maar daar ga je wel voor. Dan is het zonde dat je zo vroeg achterkomt. En de manier waarop, dat is zonde. Ik denk dat we onszelf goed hebben herpakt. Bij Vlaag heel goed hebben verdedigd, goed hebben gespeeld. Aan de bal hele goede dingen hebben laten zien. En dan zie je gewoon Barcelona's kwaliteit. Dat is wat het is, ja.
0: Sint-Juste na afloop van de wedstrijd tegen Barcelona voor de microfoon van de NOS. Het is wat het is. Uithuilen en opnieuw beginnen. En dit weekend ook weer gewoon keihard aan de bak. Feyenoord, ja,

0: Chicago hoorde je. En Look Away bij GPR Sport Radio. Zometeen het goede donderdagmorgen gesprek met een tennisgrootheid, Jacco Elting. Dit alles naar aanleiding van Botek van de Zandschulp. Hij kwam vannacht tot de laatste 8 van de US Open, maar daar hield het dan ook op. En dus kunnen we vanmorgen met iemand gaan bellen die precies weet hoeveel stappen er nog zitten tussen heel goed zijn en daadwerkelijk een Grand Slam gaan winnen. Jacco Elting was namelijk de nummer 19 van de wereld in het enkelspel, maar werd vooral een van de allerbeste dubbelspelers van zijn generatie en vooral uit Nederland. 6 Grand Slam titels, nummer 1 van de wereld en samen met Paul Haarhuis winnaar van alle 4e Grand Slam titels. Hij is tegenwoordig directeur sport van de KNLTB. Jacco Elting, wij spreken hem zometeen hier bij GPR Sportradio.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
14: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
15: Yes!
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
15: Yes!
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor Gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Je kiest niet voor Staar, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
15: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Begon jouw dag met ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
1: Ondanks de verliespartij van Botev van de Zandschulp tegen Zverev vannacht staat tennis weer in de belangstelling. Zo meteen praten wij met een tennisgrootheid uit de jaren 90. En nu KNLTB-directeur. Zijn naam is Jacco Elting.

0: Around Again. Ja, daar is hij weer. Jaco Elting. Een heel groot tennisser uit de jaren 90. Een pleitbezorger van de tennis. En tegenwoordig pleitbezorger in het bestuur van de KNLTB. Dat is de overkoepelende organisatie van onder andere de tennis. Jaco Elting, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Net zoals ik zelf ben jij een van de mensen die woont op een prachtig dorpje op de Veluwe. En net zoals misschien bij mij is, zal het bij jou ook zijn, dat mensen altijd zeggen, hey, daar gaat hij. Of is Jaco Elting ondertussen gewoon iemand die een normale baan heeft en waarbij ze in het dorp zoiets hebben van, ja, het zal allemaal wel. Of ben je nog steeds een beroemdheid daar?
1: Een beroemdheid. Nou, misschien voor de mensen op leeftijd. Ja? Voor de jeugd dan zeker niet meer. En misschien als ze me voorbij zien fietsen, is misschien meer vanwege de rare fietskleding die ik aan heb. En niet zozeer vanwege het feit dat ik beroemd ben geweest vroeger.
0: Want eigenlijk ben je dat nog steeds, beroemd. Alleen mensen zouden misschien iets meer zichzelf bewust moeten zijn van de geschiedenis. Want je was me toch wel iemand. Oké, ik geef toe. Ik keek vroeger ook naar je. En dan dacht ik bij mezelf, ja, hij had ook autoverkoper kunnen worden. Maar dat weet je niet. Maar je was gewoon echt een sportman in hart en nieren. En je hebt ook echt wat neergezet in de jaren 90. Was dat aanvankelijk altijd zeg maar jouw doel? Ik wil tennisser worden, of was het toch iets anders?
1: Nou, ik begin een beetje te blozen zo van deze intro. Maar ik wilde altijd wel heel graag iets doen waar je heel duidelijk voor jezelf kon zien of je echt vooruitgang boekte. Ja. En ik vond voetbal ook ongelooflijk leuk. We hebben vroeger ook eerst gaan voetballen. Al die jaren eerst samen gedaan. Samen met tennissen. Ja. Uiteindelijk dan toch die keuze gemaakt voor tennis. Omdat je daar toch wat directer kunt afmeten. Of je het goed gedaan hebt of niet. Ja. Winst en verlies is natuurlijk echt aan jezelf af te rekenen. En dat heb ik eigenlijk met alles. Ik vind het waar ik mee bezig ben nu ook met mijn huidige werk. Het toch wel belangrijk dat je een vorm van vooruitgang kan zien. Of dat je duidelijk meetbaar kan maken van waar je aan het bijgedragen. En wat het uiteindelijk geworden was als ik niet was gaan tennissen. Joost mag het weten.
0: Gedrevenheid.
1: Ja, dat is het denk ik. Gewoon echt dat fanatisme om het maximale eruit te halen. Dat zit in alles. Ja. En ik ben gek van de natuur. Daarom wonen we inderdaad ook graag nog steeds op de Veluwe.
0: Ik ook.
1: En zijn we daar weer naar teruggekeerd na een aantal jaren omzwervingen voor het werk.
0: Ja.
1: En is dit thuis? En dat heb ik ook met de natuur. Ik vind dat fantastisch. En mijn werk. En vroeger en nu. En het gezin. En de bossen. Dat is een beetje mijn leven, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dat is wat ik ook heb. Ik bedoel, ik ga voor mijn werk vaak naar Hilversum. En dan denk ik, als ik dan weer terugrijd naar deze kant, dan denk ik, wauw.
1: Ja, dat denk ik ook nog steeds. Elke dag weer opnieuw. Ja, dat meen ik oprecht. Dat is niet om dat nu te bevestigen alleen maar zo voel ik dat ook. En het geeft mij ook de energie en de kracht juist om dat werk te doen op andere plekken. En dan weet je dat je, als je daar weer terugkomt, dat je niet dat je op een andere plek niet jezelf bent. Dat, volgens mij is dat bij mij meestal wel hetzelfde. Maar je voelt wel gewoon, hier ben ik gewoon wie ik ben. En de vorige vraag die ook stelde van hoe gaan de mensen in de omgeving mee om? Ja, gewoon, je bent hier gewoon iemand die hier vandaan komt en that's it. Ja, vrij simpel eigenlijk.
0: Of zoals ze daar zeggen, van wie ben je erin?
1: Ja, van wie ben je erin? Ja. Nou, ik ben erin van Biesterbos. dat is mijn familie aan mijn moeders kant. En Veluws kan je bijna niet krijgen eigenlijk qua naam.
0: Nee. Voor degenen die zich afvragen, help me even. Jaco Elting, hè? We hadden het even aan het begin over. De ouderen weten dat misschien wel. Maar jij was echt heel groot in de jaren 90. Je deed het samen met Paul Haarhuis. Jullie waren een fantastisch duo. Ontmoetten ook vaak dezelfde tegenstanders. Hè? De Woodies bijvoorbeeld. Maar iedereen denkt altijd aan jou. Ja, je was een fameuze dubbelspeler. Maar je was natuurlijk ook een hele goede enkelspeler. En jij valt dan toch in de categorie Schenk Schalke.
1: Richard Krajicek natuurlijk.
0: Richard Krajicek. En jij met samen met Paul Haarhuis hebben toen in de jaren 90 echt iets neergezet. Ben je daar überhaupt van bewust of niet?
1: Of ik ervan bewust ben. Nou, het is de helft van mijn leven geleden. Ik ben vorige week 56 geworden. Toen ik gestopt ben met proftennis was ik 28.
0: Ja.
1: Dus dat is echt een lange tijd geleden. Hè? Dus je hebt nu gewoon echt een heel ander leven. Maar tegelijkertijd is mijn leven wat ik nu doe en wat ik mag doen, is natuurlijk volledig aan die tijd gerelateerd. Ja. Ik ben nog steeds werkzaam bij de KNTB. Ik woon in een huis wat iets groter is dan een gemiddeld huis van iemand. Dat komt omdat ik goed getennist heb.
0: Ja.
1: En ben ik me bewust van, niet zozeer meer per se van de prestaties van vroeger. Op het moment dat ik, zoals nu de afgelopen dagen, natuurlijk weer naar een Grand Slam zit te kijken. En dan ga je toch wel even weer terug. Gewoon, wat betekent het voor jou? Of hoe heb jij het daar gedaan? Maar nee, dat het echt op die manier nog voor mij heel erg kriebelt. Van dat ik het profleven nog heel erg mis, dat niet meer.
0: Ja.
1: Maar het is wel, ik wil niet zeggen de mooiste tijd, maar het is wel een waanzinnige tijd geweest. En ik kijk met heel veel voldoening op het geheel, kijk ik terug. En het is niet zozeer dat je dingen in het bijzonder er nog uithaalt zoveel jaren later. Nee. Maar ja, in de dubbel waren we bekender. Omdat we natuurlijk daar beter, veel beter gedaan hebben. 1-1 was 3, zou ik maar zeggen. En als je dan goed doet en je staat al een beetje in de belangstelling en je doet het dan nog een keer goed, dan gaan mensen dat natuurlijk volgen. En tegelijkertijd hadden wij natuurlijk ook inderdaad een single carrière. Zowel Paul als Jan Siemerink en Cheng en Richard Koevermans en ikzelf, nou, allemaal natuurlijk in de top 20 zo'n beetje gestaan.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk in die periode werd het gewoon veel gevolgd. Omdat er meerdere mensen waren die goede prestaties haalden. En op het moment dat de een even wat minder deed, ja, dan deed de ander het misschien weer goed. Of er deden een paar gelijktijdig deden het goed. En dat versterkte natuurlijk toen wel de belangstelling in onze tennissport, absoluut.
0: Was het nou destijds, want dat vroeg me wel eens een keer af, was het nou dat ongemak wat je af en toe had? Want volgens mij had je wat problemen met je knie destijds toen je 28 was. Of was het echt de behoefte en de hang naar de familie, naar je gezin, naar je jonge gezin, om weer terug te zijn op de Veluwe? Wat was destijds de belangrijkste overweging?
1: Nou, dat is wel een duidelijke volgordelijkheid. En die pijn in mijn knie was begin 96 al. En toen was ik nog 25. En toen ben ik er een tijd uit geweest in de hoop dat het zou genezen. Ik had een chronisch ontstoken kniepees.
0: Ja.
1: Was meer dan de helft gedegenereerd weefsel. En dat deed heel erg pijn. Als je mee door zou gaan en je zou het geen rust geven, ja, dan heb je ook kans dat het nog erger is, dat die misschien kapot gaat.
0: Ja.
1: En dan is je hele leven ziet er dan heel anders uit.
0: Ja.
1: En die operatie die toen nodig was om dat goed te doen, ja, dat was nog niet gemeengoed. Er was wel een of twee artsen in Amerika die er wat mee konden, maar dan garanderen ze nog steeds geen terugkeer naar het hoogste niveau.
0: Ja.
1: Dus ik heb toen een tijd gerust, opnieuw geprobeerd te kijken of het goed genoeg was. En dat dacht ik een aantal keren toen ik weer probeerde te beginnen. Maar de hoeveelheid werk, single en dubbel en training, wat ik gewend was of wat ik graag wilde, dat was gewoon niet meer mogelijk. En dat ging dus daardoor niet meer weg. En toen heb ik uiteindelijk, in die tijd had je ook een single en een dubbel ranking die apart was van elkaar.
0: Ja.
1: Dus je kon niet via je single ranking ook meedoen met het dubbelspel. Dus dat betekende gewoon dat je dat aantal wedstrijden zou moeten spelen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, ik stop met enkelspel. Ik speel alleen nog dubbel. Alleen daar kwam ik eigenlijk wel vrij snel achter na een paar weken, een paar maanden, dat ik eigenlijk alleen voor het dubbelspel, daarvoor kon ik het niet meer allemaal opbrengen. Omdat inderdaad in die revalidatieperiode, die heb ik op Papendal gedaan. En toen merkte ik hoe mooi Nederland weer was, want ik was natuurlijk gewoon heel veel weg.
0: Ja.
1: Ik woon ook in het buitenland. En toen begon het wel toch wel weer te kriebelen. En raakte ik misschien ook een klein beetje mijn oogkleppen kwijt. En uiteindelijk in 97 naar Nederland weer verhuisd, getrouwd. Huis gevonden inderdaad in Epe, waar we nog steeds wonen. Pas daarna eigenlijk is het gezinsleven ontstaan. Dus
0: ja.
1: Ik heb nog maar 3-4 toernooien gespeeld toen de oudste is nadat de oudste is geboren.
0: Ja.
1: Dus dat zijn voor mij wel twee verschillende trajecten geweest achteraf.
0: Ja.
1: Maar ja, uiteindelijk had ik graag nog een flink aantal jaren doorgespeeld, maar dan wel met single en dubbel. Want ik miste de single ook gewoon heel erg.
0: Ja, het is wel grappig dat je dit allemaal zo noemt. Want het is echt wel een heel stevig niveau waar je dan op tennist. Echt zowel enkel als dubbel. Kan jij de woorden van Alcaraz dan nog voorstellen? Die eigenlijk ook zeggen, ja jongens, de schema's zijn veel te druk en veel te vol. Want jouw schema's waren ook destijds veel te vol. Is dat een Gen Z'er die ineens zichzelf laat gelden? Of is het inderdaad zo en zeg je bij jezelf, nou nee hoor. Tegenwoordig zijn ze echt nog wel zwaarder met de sport bezig dan ik destijds.
1: Voor, er zit een boel vragen in deze laatste
0: zin. Ja, mooi hè?
1: Dat is mooi hè? Maar het is moeilijk te vergelijken. Anders, de lijnen zijn grotendeels hetzelfde, de regels zijn hetzelfde. Alleen de absolute balsnelheid is beduidend hoger natuurlijk. Dat zie je ook als je naar beelden kijkt van vroeger van tennissen. Dan zie je dat het langzamer gaat. Maar de lengte van de wedstrijden was er zeker niet minder om. Wedstrijden waren ook nog in een minder verkort format, ook bij dubbelspel. Waardoor je best bijvoorbeeld misschien 10 keer een best of 5 moest spelen in 11 dagen bij een Grand Slam als je single en dubbel goed deed.
0: Ja.
1: En dat maakte dat ik gemiddeld zo tussen de 150 en 170 wedstrijden per jaar speelde. En als je kijkt naar nu, naar de huidige toppers, ja, die halen dat niet. Nee. Alleen, ik kan het niet vergelijken met Alcaraz, want ik heb nog nooit zo vaak goed gespeeld in de grote toernooien, zoals hij natuurlijk doet. Wat natuurlijk zeker in die eindrondes enorm zware ontmoetingen oplevert. Ook binnen een korte tijd. Dus daar kan ik mezelf niet helemaal mee vergelijken. Maar ja, ik heb natuurlijk een aantal jaren ook best goed gedaan in de single. En tegelijkertijd waren we nummer 1 in de dubbel. Ja, dat was natuurlijk ook heel intensief. Ja. En ja, dat vergt veel van je.
0: Ja, en dat gebeurde allemaal in het verleden. Zometeen praat ik met jou, Jacco Elting, even verder over het heden. Misschien ook wel over de toekomst. Want je bent immers directeur bij de KNLTB. Straks nog meer over Jacco Elting.

0: Kim Wild, Never Trust a Stranger bij GPR Sport Radio. We hebben Jacco Elting aan de lijn. Zeer groot tennisser in de jaren 90 en tegenwoordig directeur bij de KNLTB. Ook hij heeft natuurlijk zeker vanuit zijn functie vannacht gekeken naar de wedstrijd, neem ik aan. Tussen Botek van der Zandschulp en Alexander Zverev. Kijk je daar dan relaxter naar dan toen je vroeger nog actief in de sport was, Jacco?
1: Nee, ik zit er met meer spanning naar te kijken dan dat je zelf wedstrijden had. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf de US Open nooit heel erg bijzonder gespeeld. Ik heb een paar wedstrijden goed gedaan, maar verder nooit zo goed zoals Botek op de US Open speelt. En ja, je kijkt met ongelooflijk veel trots natuurlijk hoe hij het deed. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb het niet live gekeken vannacht. Ik heb gewoon gekozen om goed te slapen, gezien ook druk werk wat ik heb. Maar ik heb vanmorgen wel, zodra ik de wekker had, natuurlijk meteen een stuk teruggekeken. Ja. Want dat is gewoon voor de Nederlandse tennis en nou ja, in eerste instantie voor Botek zelf natuurlijk en zijn eigen entourage gewoon natuurlijk een huzarenstukje. Ja. En gewoon belangrijk, want je hebt gewoon weer gewoon een goede vibe voor hem. Goede aandacht voor de Nederlandse tennis. Daarvoor praten we misschien ook wel samen nu vandaag.
0: Ja.
1: Dus dat is gewoon waanzinnig. Ja. En ik vind het ook gaaf om te zien, met name voor Botek nu, hoe hij deze laatste weken in ieder geval gespeeld heeft. Want hij gaf zelfs een antwoord ook van, nou, ik ben heel blij nadat hij de vorige wedstrijd had gewonnen. Ik ben heel blij, en dat is al heel wat, hè? Ik ben heel blij. Dus dat zie je vaak nog niet zozeer bij hem. Hè? En dat hij na zei dat hij met minder tennis toch is blijven staan en die wedstrijd eruit getrokken heeft. En dat hij zichzelf een kans gaf om de volgende wedstrijd weer te spelen. Ja, en dat is precies datgene wat je hoopt, wat je ziet bij Botek. Dat hij een iets positieve mindset, iets positievere ook speelstijl, hè, wat vaker naar voren. En dat was vandaag, vanwege redenen misschien, dat ben ik nog niet goed genoeg van op de hoogte. In de tweede set zag je het even terug. Vond ik dat hij minder gelegenheid kreeg of zichzelf minder kansen geef. Ook al wat slordige momenten. Om met name dat wat toch wat, ja, niet agressiever is, niet helemaal het goede woord, maar ietsjes toch wel meer naar voren te tennissen. En daar was hij nu in vergelijking met de andere wedstrijden eigenlijk niet toe in staat.
0: Jacco, na jou en Paul Haarhuis en Richard Krajicek, Schenk Schalke, dachten we toch aan het begin van deze eeuw, hey, Martin Verkerk, die kwam uiteindelijk in de finale terecht van Roland Garros. Ik dacht toen van, oké, we gaan weer een nieuwe generatie aanbreken. Maar ik moet zeggen dat het daarna toch wel heel erg rustig is gebleven. Er zijn wel goede tennissers gekomen, maar niemand heeft het meer echt weten te halen tot een hele belangrijke plek op de ATP. We zitten er wel bij, maar we zijn nog niet degene die echt de stap eroverheen maken. Jij bent nu bondsbestuurder bij de KNLTB, oftewel de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. Is het dan zo dat er dan ook voor jou een doel is? Ben jij een soort van baas over types als Botek van der Zandschulp en dat je dan zegt, nou, je moet beter je best doen hierom en daarom, want je moet de sport meer aanzien geven. Hoe zit dat precies?
1: Oké, ook weer een boel vragen in één zin.
0: Mooi, hè?
1: Mooi. Eerst maar even beginnen over de generaties. Die hele groep van 1976, dat is echt wel een hele sterke lichting geweest, hoor. Dat heeft heel veel top-onderspelers opgeleverd. Denk aan Raymond Sluiter, Dennis van Scheppingen, Peter Wessels, John van Lottem, Schenk, Martin Verkerk. Iemand als Edwin Kemp is goed gespeeld. Ik vergeet er vast nog even een paar in deze snelheid. Maar die hele groep, dat zijn echt veel spelers die hoog gestaan hebben. En is een prachtige groep met spelers geweest. Misschien niet allemaal zoals Schenk top 20. Want Schenk is natuurlijk na Richard en na Tom Okker de beste geweest. En beter in de absolute ranking dan de meeste van, zeg maar, mijn generatie. Tegelijkertijd daarna hebben we natuurlijk Robin Hazen. In het dubbelspel in de afgelopen jaren. Vergeet ook niet dat we gewoon Grand Slams gewonnen. We hebben nummers 1 van de wereld gehad. Bij de dames Demi Schuurs, maar bij de mannen met Wesley Kool, met Jean-Julien Royer, Sam Verbeek en David Pell, die bij een Grand Slam goed gedaan hebben. Dus kortom, we hebben echt wel nog hele goede spelers gehad. Ook in dubbelspel die dingen gedaan hebben die uniek zijn.
0: Maar wat ik wel af en toe lastig vind, kijk, ik ben zelf ook fervent tennisser geweest. Ik ben zelfs nog district umpire geweest, jaren geleden. Maar de sport blijf ik altijd heel erg mooi vinden. Alleen tegenwoordig hoor je roepen, ja, ik ga liever padellen, hoor, want dat is lekker veel sneller. En dan blijkt je uiteindelijk ook gewoon over het padellen te gaan in Nederland. En, kan je je voorstellen dat het voor mij af en toe, zeker in het begin, een beetje als verraad heeft gevoeld?
1: Nee, totaal niet. Dat is eigenlijk een ontzettend domme houding geweest.
0: Ja?
1: Dus tuurlijk, daar kan ik direct op ingaan. Stel je daarvoor, ik draai het even om, hè.
0: Ja?
1: Stel je voor dat padel, wat inderdaad super populair is, hard gegroeid, snelst groeiende sport ter wereld bijna.
0: Ja.
1: Samen met pickleball en een aantal andere landen. Wat we overigens ook al hebben. Maar stel je nou eens voor dat dat bij een andere bond was geweest.
0: Ja.
1: Een onafhankelijke bond en niet bij de KNLTB.
0: Ja.
1: dat het niet onder één dak had gezeten. Dan waren wij misschien qua ledenaantal niet enorm gegroeid, maar misschien wel gedaald. Hè? Zoals de 15 jaar daarvoor, toen we alleen tennis hadden. En sinds dat padel erbij komt en corona, vlak ervoor gelukkig was tennis al aan het keren met ledenaantallen. We zaten op 540.000 zo'n beetje. Ja. We zitten nu op 690.000 leden. En daarnaast nog 280.000, 300.000 mensen. Ja, meer in het commerciële circuit, wat we noemen meet and play. En daarnaast zijn er nog heel veel spelers die we nog niet in ons systeem hebben bij de KNLTB. Maar die wel een onderdeel kunnen worden van onze sporten.
0: Ja.
1: En bij beginnen is er natuurlijk zeker vanuit tennisgeld geïnvesteerd om padel op te pakken. Maar ik denk dat er ook een moment kan zijn, en dat is best wel vlagel in de buurt, waardoor het andersom zal zijn. En je ziet nu bij 600, 550, 600 verenigingen die vroeger alleen tennis hadden, dat er nu al padel bij zit. Die verenigingen hebben meer leden, die hebben duidelijkere groei dan dat je bij de tennis-only verenigingen ziet. Ja, dat zijn toch een aantal cijfers. En je ziet ook op die verenigingen dat tennis niet achteruit gaat.
0: Ja.
1: Dat is ook een interessant.
0: Zeker.
1: Ja, dus de tijd zal leren. Maar in plaats van dat we gaan concurreren in dit geval, Rick, is dat je. Stel dat je nu naar een school gaat en je gaat schooltennis aanbieden.
0: Ja.
1: Nou, dat kan. Maar je gaat naar dezelfde school en een andere bond komt eraan om schoolpadel aan te bieden of schoolpickleball.
0: Ja.
1: Ja, dat is heel raar, want dan krijg je straks alleen op die 600 verenigingen of alle activiteiten in de scholen, dat er dan iemand anders komt dan de KNLTB.
0: Ja.
1: Ja, dan is de concurrentie is vele malen groter en dan is het ook voor tennis vele malen slechter. En er komt een moment, en dat is denk ik al binnenkort al, dat je natuurlijk ook zelfs op scholen ga je gewoon racketsport aanbieden.
0: Ja.
1: Je hoopt dat het kind daarmee naar onze verenigingen of commerciële centra gaat komen die zijn aangesloten. Ja, en dat vanaf daar het kind gaat kijken, samen met papa en mama, samen met een trainer. Wat vind ik leuk? Waar zitten mijn vriendjes en vriendinnetjes? Waar ben ik goed in? En dan twijfel ik geen seconde aan de kracht van tennis. Tennis is zo sterk. Ook in de afgelopen jaren dat padel zo hard gegroeid is, zie je nog steeds dezelfde mutaties. Hetzelfde aantal mensen wat misschien stopt met tennissen. Maar je ziet ook weer hetzelfde aantal mensen wat gelukkig er weer bij komt. En gelukkig ietsjes meer weer de afgelopen jaren omdat er weggaat. En dat is zo sterk. Hè? Dat is per jaar ongeveer 12-15% wat muteert. Ja, als je het doorzet op onze aantallen, dan praat je gewoon over minimaal 60.000 tot 75.000 mensen, wat soms stopt, maar wat er ook weer bij komt. Dus de aantrekkingskracht van tennis is zo ongelooflijk sterk. Alleen we moeten gewoon zorgen dat we de achterdeur gewoon 1 of 2 jaar dicht hebben. Ja, dat er wat minder mensen mee stoppen.
0: Ik heb ooit een keer een interview gezien met Paul Haarhuis. En toen ging het nog even over het feit dat jullie zo'n 2-1-eenheid waren. Jullie weg heel veel Grand Slam titels, zeker op het gebied van dubbelspel, te pakken weten te krijgen. Ik dacht dat jullie uiteindelijk 39 toernooien hebben gewonnen, maar goed, laat dat even terzijde. Maar toen zei Paul Haarhuis over de toekomst die dan voor jullie daar lag, toen zei Paul, nou, laat mij maar lekker in de sport zijn, maar Jacco is een beter met besturen en dat soort dingen. Die heeft zaken beter geordend. Als ik even heel erg simpel parafraseer. En ik hoor nu dat voorbij je 20 minuten. Zeker dat zo is wat Paul zei. Dat had hij heel erg juist.
1: Ja, daar was weinig voor nodig om dat te constateren. Paul is het liefst dichtst bij de baan. En vind ik ook nog steeds erg mooi, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik zit inderdaad liever in dingen blijvend, hopelijk, duurzaam proberen. Beter te maken en daarover na te denken hoe je dat met mensen of met processen of met centjes dat moet doen. Daar inderdaad vanuit die structuur denken, daar ligt mijn kracht denk ik en mijn plezier wat meer. Dat klopt. Ja.
0: Jacco Elting, dankjewel. Oude tennisser, succesvol tennisser, tegenwoordig succesvol directeur bij de KNLTB. En een pleitbezorger voor alles wat je met een racket kan doen, dat is duidelijk. Of het nou padellen is, of het nou tennis is. Dankjewel voor je tijd. En jammer, we kunnen niet verder met Botik van de Zandschulp. Maar we houden er een goed gevoel aan over, toch?
1: Ja, en geweldig tennis gaat nog komen met Davis Cup natuurlijk over 10 dagen. Hè, vergeet dat niet. En we gaan ook vandaag nog een mooi momentje meemaken. Namelijk dat we bekend gaan maken in welke steden het EK Padel in Nederland in 2027 zal zijn. Dus vandaag ook nog een hele mooie nieuwsberichten rondom de andere sporten.
0: Tipje van de sluier, Jacco?
1: Nee, ga je niet krijgen.
0: Jammer. Okay.
1: Want ons moment van de uitzending zit ongeveer net een uur, anderhalf uur voor het bekendmaken.
0: Nou, hoppakee dan, aan de slag. En ik dank je voor je tijd. En je lijkt me een fantastische pleitbezorger van alles wat je

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Geen enkele GGD was goed voorbereid op corona. De toenmalig topvrouw van de GGD Amsterdam zei tegen de enquêtecommissie dat ze al jaren eerder had gewaarschuwd. Maar dat pas bij de uitbraak bleek dat systemen niet werkten. Ze is ook kritisch over regionale verschillen. In Amsterdam mocht niet alles in de horeca, maar in Groningen kon iedereen feest vieren, zei ze. Zeker 5 mensen zijn overleden na een brand op een veerboot in de Filipijnen, vlakbij een toeristische trekpleister. Er is een zoekactie aan de gang. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers kunnen niet aan boord door de rook en de hitte. Nederland wil een Zweeds hypermodern verkenningsvliegtuig kopen. Het toestel heeft radarsystemen en andere sensoren die drones en kruisraketten kunnen opsporen. Het zogenoemde vliegende commandocentrum is volgens defensieminister Dylan Jessogus een belangrijke stap om minder afhankelijk van de NAVO te worden, zegt ze in de Telegraaf. En de Internationale Schaatsbond gaat ruim 230 schaatsers uit Rusland en Belarus screenen. Ze willen komend seizoen onder neutrale vlag meedoen aan wedstrijden. Tot nu toe werden ze geweigerd om de oorlog in de Oekraïne. Ze mogen weer meedoen, maar alleen als ze niet in het leger hebben gezeten en de Russische invasie afwijzen. Het is overal droog, behalve aan de westkust. Daar valt een enkele bui. Verder wisselen de zon en wolken elkaar af en het wordt rond de 20 graden. Vannacht koelt het flink af.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Terugleverkosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
11: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
12: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
14: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe!

0: Wat een geld!
1: 50.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Nog 309.000.
4: Oké. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuurlijk.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
8: De Kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
9: Kippie.
10: Alle Sigma Verf bestel je bij
11: verfwinkel.nl. Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Zeepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel, bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
13: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
14: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
16: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
17: Vanavond loopt er bij PSV nog eentje rond met meer adrenaline dan normaal. Mauro Junior. Hij is opgeroepen voor de Seleção. Inderdaad, voor de nationale elf van Brazilië. Die is trots. GPR.

0: kalm aan maar. Het is de donderdagmorgen. Geen drukte graag. Donderdag 10 september 2026. Met Alanis Morissette. En Ironic. Leuk dat je erbij bent. GPR Sportradio. En vooral, goedemorgen.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Mooi nieuws voor PSV'er Mauro Junior. De 27-jarige verdediger is voor het eerst geselecteerd voor het grote Braziliaanse elftal, de Seleção. Carlo Ancelotti, de bondscoach van Brazilië, heeft flink doorgeselecteerd na het teleurstellende WK. Tenminste, daar ga ik gemakshalve van uit, want ze kwamen niet in de finale. Dus ik denk dat op voorhand voor Brazilië dat altijd een teleurstelling is. 8 spelers zitten voor het eerst bij de goddelijke Canaries. En Mauro Junior is daar één van. Brazilië speelt later deze maand 2 oefenwedstrijden tegen Australië en daarna ook nog een keer tegen India. En voor Mauro is het een bijzondere bekroning. Hij speelt al sinds 2017 in Nederland en liet enkele jaren geleden al doorschemeren dat Oranje dus ook een mogelijkheid zou kunnen zijn om vooruit te komen. Ja, dat heeft net iets te lang geduurd, denk ik. Want hij heeft uiteindelijk dan toch zijn voorkeur uitgesproken. En begrijpelijk hoor, bedoel, hij komt uit Brazilië, dus zou raar zijn als hij dan uiteindelijk toch nog voor Nederland had gekozen. Maar uiteindelijk is daar de uitnodiging dan op zijn 27e voor Mauro Junior. Nou komt zijn droom dus uit. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus je kunt je voorstellen, vanavond moet hij spelen tijdens de Champions League wedstrijd. De eerste voor PSV. Dat hij daar met zijn borst vooruit daar staat. En Brazilianen zijn trots. En daar zou misschien PSV heel veel aan kunnen hebben. Mauro Junior trekt dus dat Braziliaanse shirt aan. Maar ja, vanavond trekt hij eerst het PSV-shirt aan. En dan gaat het om de Champions League. Dus ik denk dat ze in Eindhoven denken, ja, prima voor je. Maar doe het maar even voor ons, als het even kan. Voor wat betreft de wedstrijd van vanavond, kom ik ook nog heel even op terug op de wedstrijd van vanavond tegen Shakhtar Donetsk.

Kak Robin, thought you were on my side bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. We gaan zo meteen even terug in de tijd. Eerst even in het heden. In de Vuelta staat vandaag een individuele tijdrit van 32,1 kilometer op het programma. Die gaat van El Puerto de Santa Maria naar Jerez de la Frontera. Enric Mas draagt momenteel de rode leiderstrui en is daarmee de koploper in het algemeen klassement. Hij heeft 2 minuten en 6 seconden voorsprong op Felix Kahl, de nummer 2. En 4 seconden erachter, dus op nummer 3, komt Primoz Roglic op 2 minuten en 10 seconden. Maar Roglic is voormalig Olympisch kampioen tijdrijden en juist vandaag ligt daar zijn grote kans. Primoz zegt zelf dat hij redelijk goed door de Vuelta is gekomen dan dat hij eigenlijk vooraf had verwacht. En dat in deze laatste dagen er nog van alles kan gaan gebeuren, dus Mas is gewaarschuwd. Gisteren won de 21-jarige Matthew Brennan, trouwens alweer zijn 5e etappe van deze Vuelta. En Visma Leasebike staat inmiddels op 7 ritoverwinningen. En dat is te danken aan diezelfde Brennan en 2 overwinningen voor Wout van Aert. Vanmiddag dus, de tijdrit, houdt dat in de gaten. Vandaag 10 september 2026 en we gaan even terug in de tijd naar 10 september 1950. Ja, dat is lang geleden, mensen. Precies 76 jaar geleden werd er Nederlandse voetbal- en televisiegeschiedenis geschreven. Op 10 september 1950 speelde PSV in Eindhoven de Stadsderby tegen FC Eindhoven. Ja, dat bestond toen nog. Philips, kwam ook uit Eindhoven, gebruikte die wedstrijd voor een experimentele televisieuitzending. Televisie bestond in Nederland officieel nog helemaal niet. Er stonden slechts zo'n 50 toestellen waarop het duel kon worden bekeken. Onder meer bij Philips directeuren thuis, in etalages en in cafés. Ik ga ervan uit in de buurt van Eindhoven. Mensen gingen letterlijk voor de ramen staan om voetbal op een televisiescherm te kunnen gaan bekijken. Ja, ja. Een jaar later begonnen pas de officiële Nederlandse televisieuitzendingen. Ja, toen was Philips nog heel erg groot, kan ik je vertellen. En nu, 76 jaar later, zit datzelfde PSV vanavond in de Champions League. En kan iedereen iedere seconde bekijken in HD. 76 jaar verder. Ja, zo zie je maar weer. De tijd doet mooie dingen. Niet altijd, maar in dit geval wel. Vanavond dus de wedstrijd, de Champions League wedstrijd van PSV. Ik kom er zo meteen op terug.

0: Nou ja, even in het algemeen is Shakhtar iedere keer weer in staat om een goed elftal op de been te brengen. Dat is knap. Heel veel Brazilianen, heel veel buitenlandse spelers ook. Een aantal goede Oekraïnse spelers. En als je ziet vorig jaar dat ze weliswaar Conference League, maar toch tot de halve finale doordringen. Dan is dat knap. En dan weten we dat we aan de bak moeten.
1: Ja, eerder speelde PSV ook al tegen Shakhtar Donetsk. Dat was thuis in november 2024. Ik herinner mij de wedstrijd nog steeds. Het stond na 87 minuten nog 0-2. En dat was dus in het voordeel van Shakhtar. En uiteindelijk wist de PSV Eindhoven deze wedstrijd toch nog te winnen met 3-2. Ja, dat was wel een hele bijzondere. Maar goed, aandeel verplicht zou ik haast willen zeggen. Dus
2: de spraakmaker
1: van dit uur is... Na 3 landstitels op rij voor PSV is uitschakeling voor de knock-outfase van de Champions League voor PSV gewoon een mislukt seizoen. Ze moeten richting de knock-outfase. Dat zijn ze aan hun stand verplicht. Ben je dat bij me eens? Of zeg je van nou nee, ho. Niet de lat zo hoog leggen. Kom maar door via de app van GPR Sportradio. Je weet het ondertussen wel te vinden. Ga anders even naar gprsportradio.nl. Dan vind je rechtsbovenin. Of via de app, dan vind je hem ook rechtsbovenin. Het WhatsApp-icoon. En dan kan je even jouw mening achterlaten. Kom vooral door. Ben benieuwd wat jullie ervan vinden.

0: doe.
1: Libri-vuurwerken.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
7: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
8: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
9: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
11: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
9: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
10: Yes!
12: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
16: Schat?
17: Hm?
16: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
17: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
16: Mafkees.
18: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
19: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
20: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
21: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
24: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
25: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
24: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
25: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
24: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
26: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
27: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
28: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Hier is de rechte rijstrook dicht. Dan naar de A12 richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en afrit Rotterdam Centrum doe je er 10 minuten langer over.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
3: Zometeen jullie reactie op de stelling: na 3 landstitels op rij is uitschakeling voor de knock-outfase van de Champions League voor PSV gewoon een mislukt seizoen. Laat het me even weten. Ben je het daarmee eens of oneens?

0: Biba la Bida bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Ja, PSV is 3 keer achter elkaar landskampioen geworden. Ploeg is inmiddels een maatstaf in Nederland. Ivan Perisic zegt nu iets interessants. Als je 3 landstitels op rij hebt, dan is dat mooi, zegt hij. Maar PSV moet dat niveau eigenlijk nu structureel in Europa gaan vertalen. Vorig seizoen begon PSV zijn Champions League vrij slecht en liep het meteen in het begin wat averij op. De hele competitiefase hebben ze een beetje achter de feiten aan moeten hollen. En vanavond begint er een nieuwe kans tegen Shakhtar Donetsk. Voor zover dat Donetsk nog van toepassing is. Want dat is ondertussen ingenomen door de Russen voor een groot gedeelte. Dus daar kunnen ze niet veilig spelen. Maar goed, ze zijn nog steeds heel erg trots op dit elftal. En daarom nog steeds Shakhtar Donetsk in de Champions League competitie. Wanneer is een Europees seizoen voor PSV nu geslaagd?
1: De Spraakmaker.
0: Nou, 3 landstitels op rij is uitschakeling voor de knock-outfase van de Champions League voor PSV gewoon een mislukt seizoen. Martijn het Genemuiter zegt, ja, daar ben ik het volledig mee eens. Als je ieder jaar kampioen wordt, dan moet de norm omhoog. Alleen meedoen is voor PSV inmiddels te weinig. Het zijn de Olympische Spelen niet. Helder. José uit Schagen, ik ben daarmee oneens. Kijk eens naar de begrotingen van Engelse en Spaanse clubs. PSV kan fantastisch presteren en toch uitgeschakeld worden. Maar ja, hey, luister, voor de knock-out fase, dat hoeft toch niet? Gerard uit Eersel zegt absoluut eens. Je kunt niet zeggen dat je structureel bij de Europese top wilt horen en vervolgens blij zijn met een plek 20. Ja, dat is niet leuk. Nicole uit Lochem hangt helemaal van de wedstrijd af. Als je Barcelona, Bayern en Manchester City treft, nou, dan kun je spelen wat je wil, maar toch uiteindelijk ga je te weinig punten pakken. Frank uit Urk zegt, van Urk, ik hou ervan om nog steeds aan te duiden als een eiland. PSV heeft het Nederlandse voetbal de afgelopen 3 jaar gedomineerd. Dan moet je jezelf nu juist in Europa kunnen meten met de anderen. Irene uit Veghel zegt, knock-outfase moet de absolute ondergrens zijn. Anders zijn we in Nederland erg snel tevreden. Daan uit Winsum laat nog even weten, ik vind dat te gemakkelijk. Europees voetbal wordt steeds meer bepaald door geld. PSV kan niet in deze begroting, maar naar Engelse topclub toveren. Maar ja jongens, bedoel, dit is de competitiefase, daar moeten we doorheen. De knock-outfase, daar moeten we naartoe. Oké, als je dan wordt uitgeschakeld door Manchester City, kan ik begrijpen. Maar goed, ik vind dat we de lat echt wel wat hoger mogen leggen. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat in Eindhoven en wij de omgeving ook allemaal vinden, beste mensen. Dus vanavond gaat het gebeuren. Gisteren 5-1 voor Feyenoord tegen Barcelona. Laten we hopen dat PSV de eer van Nederland iets hoger gaat houden. Maar ja, tegen Shakhtar Donetsk. Het zou toch moeten kunnen. Goedemorgen, GPR Sport Radio. Daar luister je naar. Yes.

0: Journey. Een klassieker van formaat van een heerlijk liedje. Don't Stop Believing.
1: GPR Sportradio.
0: Goedemorgen, even een overzicht van de wat kortere sportberichten die nog hier op de desk liggen. Mark Overmars die stopt direct als technisch directeur van Royal Antwerp. De 53-jarige Nederlander schrijft dat de opgebouwde vermoeidheid en stress hem hebben ingehaald. Op advies van zijn artsen legt hij zijn professionele werkzaamheden voorlopig helemaal neer. Overmars werkte sinds 2022 bij Antwerp en werd daar onder meer kampioen en bekerwinnaar. Ja, en ergens denk ik toch ook bij mezelf, zou niet op de achtergrond ook nog steeds iets meespelen? Ja, hij heeft die dickpics natuurlijk gehad, dat blijft hem achtervolgen. Dat zorgt ook voor stress. Dat zijn domme dingen, dat weet je zelf ook wel. Maar blijf je achtervolgen. Ook nu heb ik het er weer over, dus ik kan me voorstellen dat hij er gek van wordt. Dan, opmerkelijk bij de vrouwen op de US Open. De nummers 1 tot en met 4 van de plaatsingslijst staan allemaal in de halve finale. Arina Sabalenka speelt tegen Jessica Pegula. En Coco Gauff speelt tegen de nieuwe nummer 1 van de wereld. En dat is Elena Rybakina. Dat de eerste 4 geplaatste speelsters allemaal in de halve finale van een Grand Slam komen, dat is voor het laatst gebeurd op Wimbledon 2009. Dus dat is wel enige tijd geleden. Blijven wij bij de US Open. Vrijdag staat Ben Shelton tegenover Francis Tiafoe in de halve finale. Voor het eerst in een open tijdperk spelen 2 zwarte Amerikaanse mannen tegen elkaar. Blijft toch eigenlijk raar dat we dat nog steeds moeten benoemen. En dan waarschijnlijk spelen ze ook nog in het Arthur Ashe stadion. Dat was destijds ook heel iets bijzonders. Maar goed, dan hebben we het over de jaren 70 en 80. Dat een donkere Amerikaanse man furoren maakte op het tennisveld. Vandaar ook waarschijnlijk dat de grote arena daar bij de US Open de Arthur Ashe Arena heet. Maar goed, zij spelen dan in de halffinale van een Grand Slam toernooi. Ja, wat mij betreft maakt het niet uit. Al ben je lesbisch, homofiel, donker, wit, paars, maakt mij allemaal niks uit. Als je gewoon een goede sporter bent, ben je gewoon een goede sporter. En we moeten misschien dat een keertje terzijde schuiven. En gewoon kijken naar mensen, dat is het allerbelangrijkste. Want ook sportmensen zijn net mensen. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio.

0: Bruno Mars en Grenade bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Even nog wat laatste berichten die ik hier heb liggen. Tenminste, wat mij betreft, na 12 uur gaat het gewoon nog steeds verder. Dit bericht is van even voor 11:30. Feyenoord onder 19 heeft vanochtend in de Youth League met 2-1 gewonnen van Barcelona. Sin Hagel die maakte voor Feyenoord de 0-1. De jonge Schaken, die er ook tegenwoordig is, die maakte de 0-2. Barcelona kwam nog wel even terug via een penalty. En Feyenoord eindigde met 10 man na een tweede gele kaart voor Levi Haps. Maar hield wel stand. Na de 5-1 van de hoofdmacht van Feyenoord gisteravond, dus toch nog even Rotterdams succes in Barcelona. En met het oog op de toekomst is dat wel even een mooi bericht. Dan ook nog even laatste nieuws. Komt bij de NOS vandaan. Lassina Traoré, die staat vanavond met Shakhtar Donetsk tegenover PSV, de oud-Ajaxiet, vertelt dat 5 jaar leven en voetballen in Oekraïne zijn kijk op het leven volledig heeft veranderd. Bij een luchtalarm moet de ploeg de schuilkelder in. Wedstrijden zijn door aanvallen meerdere keren stilgelegd en Traoré weigerde deze zomer zelfs voor Burkina Faso tegen Rusland en Belarus te spelen. En hij verlengde ondertussen wel zijn contract bij Shakhtar Donetsk tot 2031. Ondanks alle ongemakken zijn kennelijk bij hem de sympathieën en het gevoel om er voor Oekraïne te zijn, is dat gegroeid en belangrijk geworden bij hem. Ja, dat is op zich wel weer heel erg mooi, terwijl je daar helemaal niet vandaan komt. Dit is GPR Sport Radio. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne donderdag. Zometeen na 12 uur alles gewoon door. Sport, laatste sportnieuws, lekkerste muziek. Natuurlijk met Alexander Stevens. Ik wens jullie allemaal nogmaals een hele fijne donderdag. En graag tot morgen.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Er zijn in ons land nog 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daardoor staat het aantal doden op 3, dat meldt het RIVM. Het aantal gemelde besmettingen is de afgelopen week gestegen van 9 naar 18. Omdat veel mensen die besmet zijn geen klachten krijgen, kunnen dat er meer zijn. De politie is in Overasselt en Heumen weer aan het zoeken bij basisscholen. Gisteren werden in de buurt van een school vuurwapens gevonden, een week na de schietpartij in Overasselt. Een beveiliger kwam om en 35 mensen werden opgepakt. Er wordt ook gezocht in een maïsveld waar verdachten zich hadden verscholen. In Gouda is een automobilist er vandoor gegaan nadat hij of zij een kind had aangereden. Doorrijden na een ongeluk is een misdrijf en de politie is op zoek naar de dader. Die reed vermoedelijk in een zwarte SUV, schrijft Omroep West. De politie hoopt dat mensen iets hebben gezien. En imkers uit Noord-Holland maken zich zorgen over nesten van geelpoothoornaars. Ze zeggen tegen NH Nieuws dat de provincie alleen nesten weghaalt die voor mensen gevaarlijk zijn, maar de rest laat hangen. Pas overleed in België een man toen hij meerdere keren werd gestoken. Het is wachten op een slachtoffer hier, zegt een imker. Alleen aan de westkust kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog, met een mix van zon en wolken en een graad of 20. Vanavond koelt het flink af.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een kapotte vrachtauto heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de rechte rijstrook dicht en daardoor heb je een kwartier op onthoud. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen doe je er tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten langer over.
7: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven, 1 plus 1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
10: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
11: BNW maakt
4: Comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.

0: veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta. Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding. En,
10: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Thuisbatterij,
14: einde salderingsregeling,
15: teruggeleverd kosten,
16: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: GPR Sportradio.
19: Sportradio.
18: Alexander Stevens.
20: Het is je donderdagmiddag smakelijk eten tijdens de lunch. En gisteren ja, in de Champions League een overtuigende start. Daar voor Paris Saint-Germain. 6-1 werd het thuis. Zo de details.

GPR Sportradio, je donderdagmiddag lunch smakelijk eten. Af en toe een zonnetje en temperaturen tussen de 18 en 21 graden. Ik zei het net al, Paris Saint-Germain heeft een overtuigende start gemaakt gisteravond in de Champions League. Misschien heb je het gezien. Het werd 6-1 thuis. Duidelijke cijfers tegen Slovan Bratislava. En voor de ploeg uit Parijs waren natuurlijk de nieuwe aanwinsten de uitblinkers. En met deze ruime overwinning heeft natuurlijk de Parijse club een wat mindere start in de eigen landelijke competitie redelijk gecompenseerd. En in ieder geval wel, en dat is goed, een visitekaartje afgegeven natuurlijk in Europa. In de MotoGP moet titelkandidaat Ai Ogura de Grand Prix van San Marino aan zich voorbij laten gaan. De coureur is onvoldoende hersteld van een gebroken duim die hij ongeveer een week of twee geleden opliep bij een trainingsongeval met een crossmotor. Medische controle is er geweest en nou bleek dat de duim niet genoeg genezen is om veilig te kunnen racen. Zijn team zal geen vervanger oproepen. En daardoor staat het team met één coureur in ieder geval aan de start. Raúl Fernández zal dat zijn. Dat dus in de MotoGP. Je hoorde er al veel over bij Rick van Veldhuizen. Mocht je later inschakelen, Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd om de halve finales van de US Open te bereiken. De Duitser Zverev was absoluut te sterk. De setstanden waren 6-2, 7-5 en 6-1. Botik vond na afloop dat zijn tegenstander passief speelde, maar zei ook dat hij zelf niet genoeg tegenstand kon bieden. En ondanks zijn uitschakeling kijkt deze Nederlander, hij is inmiddels 30 jaar, positief terug op zijn prestatie in New York en is hij nog steeds heel hoopvol voor de rest van het seizoen. Ook gisteren in de Champions League heeft Liverpool zijn eerste wedstrijd gewonnen. Op Anfield werd Atletico Madrid verslagen met 2-1. Verdediger Virgil van Dijk speelde de volledige 90 minuten voor de Engelse ploeg. En Gravenberg bleef de hele wedstrijd op de bank bij Liverpool. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi Hernandez, zat op de tribune om de Nederlandse spelers te volgen. En Liverpool kent hiermee een solide start trouwens van de Europese campagne. Straks gaan we nog even nabeschouwen op Feyenoord richting Barcelona. Ja, die wedstrijd van gisteravond. Valt daar nog wat over na te beschouwen? Nou, je hoort het zo meteen hier. Wij zijn GPR Sportradio.

GTR Sportradio met Bananarama, het origineels van Shocking Blue, de Nederlandse groep die eind jaren 60 daarmee een hit scoorde. En in de jaren 80 kwam Bananarama er weer mee op de proppen. En dat werd opnieuw een hit. Lekker. Feyenoord heeft gisteren, en dat heb je vast en zeker meegekregen, de start van de Champions League niet kunnen bekronen met een goed resultaat. Ze gingen met duidelijke cijfers onderuit in Barcelona. 5-1 werd het voor de Spaanse ploeg. De enige treffer voor Feyenoord werd in de slotfase gemaakt door de invaller, Sam Stijn. En bij Barcelona was men niet geheel ontevreden. En dat is een understatement. Arsenal heeft gisteren ook gewonnen in de Champions League. Op bezoek waren ze bij het Italiaanse Napoli. Ze scoorden daar 1 doelpunt. De eindstand was dus ook 1-0. De enige treffer van de wedstrijd werd gemaakt door Martin Odegaard. En bij Napoli ontbrak de Nederlandse invaller Noah Lang. Hij was namelijk buiten de selectie gelaten, omdat hij onbehoorlijk gedrag had op een training. Hij zou te bij de hand zijn geweest. Naar verluid zou de international Noah Lang een conflict hebben met trainer Allegri. En dat heeft dus geresulteerd in zijn afwezigheid voor dit belangrijke duel. En dat is jammer, want diezelfde Allegri was nog recent erg te spreken over de Nederlander. Maar daar is dus wat tussen gekomen. En dat is ook een understatement. Dit weekend wordt de Grote Prijs van Spanje verreden. De Formule 1. Na Italië afgelopen weekend is men dus het land ernaast gaan bezoeken. En het is de eerste keer dat Madrid fungeert als gastheer. Het evenement begint morgen. Heeft natuurlijk als apotheose de race op zondag. Morgen hoor je de vrije trainingen hier met updates in de reguliere radioprogrammering. En die updates worden verzorgd door Olaf Mol. Zaterdag de derde vrije training en de kwalificatie in zijn geheel live met Olaf en Jack. En zaterdag is dat dan gelijk het programma. En op zondag hebben we de hele race, uiteraard. Zoals je dat van ons gewend bent. Helemaal direct van begin tot eind met Olaf Mol en Jack Ploy. Zometeen meer sport. Nog even het Nederlandse voetbal wat we met je doornemen. Wij zijn GPR Sportradio.

Sportradio, smakelijk heet het tijdens je donderdag lunch. En FC Twente heeft gisteravond een overwinning geboekt op Telstar. Het werd in de Goolse Vesten 1-0 voor de thuisploeg. Enige doelpunt dat werd gemaakt in die wedstrijd door Twente. Wout Weghorst kreeg later in de wedstrijd nog wel een uitgelezen kans om de score te verdubbelen, maar hij miste een strafschop. Ja, de inzet van deze spits werd uitermate vakkundig geweerd door de doelman van Telstar. Een van de sterren van het voetbal van de afgelopen week, Ronald Koeman junior. Goed nieuws dus, want dankzij de overwinning stijgt FC Twente op de ranglijst. En dat is altijd goed. Het is deze donderdag een middag met af en toe een zon. De temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Morgen is er kans op plaatselijk wat regen, is het ook wat frisser. Maar het goede nieuws is, de vooruitzichten zijn in ieder geval dat droge dagen eraan zitten te komen. De temperaturen rond de 20 graden zijn en hooguit af en toe kans op een bui. Je donderdagmiddaglunch, wij zijn GPR Sportradio.

0: zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar! Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: FOMAR! Voordeel markt!
4: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
9: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging heb je nu op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Je kan omrijden via Ede en Barneveld. En verder oponthoud op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar doe je er 10 minuten langer over richting de Duitse grens.
1: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
3: Goedemiddag, je donderdagmiddag lunch en PSV begint vanavond aan het nieuwe seizoen in de Champions League. De ploeg uit Eindhoven ontvangt in deze wedstrijd het Oekraïense Shakhtar. Zo meer.

GPR Sportradio, daar word je blij van. Happy Pharrell Williams, je donderdagmiddag lunch. Smakelijk eten. Ja, ze konden niet voetballen gisteren. Feyenoord onder 19. Ze waren natuurlijk ook in Barcelona. Ze spelen voorafgaand dan aan de wedstrijd van de Champions League. Die gisteravond tussen Feyenoord en Barcelona daar werd gespeeld. Vanwege het weer kon die wedstrijd van de jonge Feyenoord onder 19 dus niet doorgaan. Die werd vanmorgen gespeeld. En dat zorgde voor een verrassing in de Youth League, zoals dat heet. Want de ploeg van trainer Jimmy Lucas was te sterk voor de Spanjaarden. 2-1. Ja, de jonge Rotterdammers toonden zich behoorlijk effectief in de tegenaanval. Een van de doelpuntmakers was trouwens Schaken, zoon van voormalig profvoetballer Ruben Schaken. En voor die jonge aanvaller was het zijn tweede belangrijke doelpunt in korte tijd voor de club. En dus de jonge editie van Feyenoord, de onder 19, reizen terug naar Nederland met een compleet ander gevoel dan hun oudere collega's. In het voetbal is er ook goed nieuws voor Mauro Junior. De speler van PSV is namelijk door bondscoach Carlo Ancelotti voor het eerst opgenomen in de selectie van het nationale elftal van Brazilië. Ancelotti heeft een flinke verjonging doorgevoerd bij de selectie in Brazilië en ziet in de PSV'er Junior een interessant profiel voor de nationale ploeg. De keuze van de bondscoach heeft in Brazilië voor de nodige reacties gezorgd. Mede omdat hij namelijk wel wat gevestigde namen heeft gepasseerd. En dat wordt hem niet in dank afgenomen, al daar. Zometeen gaan we naar het kunstrijden. Lekker hier blijven, dan mis je niks. Wij zijn GPR Sportradio.

VPR Sportradio, af en toe een zonnetje deze donderdag. De temperaturen zitten tussen de 18 en 21 graden. Smakelijk eten tijdens je lunch. Hier hoor je alles over sport. Zelfs over kunstrijden, want Kamila Valieva moet haar internationale rentrée bij het kunstrijden gaan uitstellen. Want de Russische, die eerder een dopingschorsing heeft uitgezeten, heeft van de Internationale Schaatsbond toch geen neutrale status gekregen. En dit besluit is een gevolg van een officiële klacht van de schaatsbond uit Oekraïne. Die heeft daar bezwaar tegen aangetekend dat die Russische dus een neutrale status zou krijgen en daardoor gewoon zou kunnen deelnemen aan kunstrijdwedstrijden. Het besluit volgt dus na die officiële klacht vanuit Oekraïne en daardoor kan Kamila Valieva voorlopig niet deelnemen aan wedstrijden buiten Rusland. Wanneer ze eventueel wel weer in actie mag komen op het internationale podium is daardoor onbekend. De Nederlandse coureur Rinus Wieke heeft het IndyCar-seizoen afgesloten dit jaar met een mijlpaal. Want de Nederlander eindigde op de 10e plek in het kampioenschap van het Amerikaanse rijderskampioenschap IndyCar. En het resultaat betekent zowel voor Wieke als zijn team de allereerste top 10-klassering in de eindstand van het kampioenschap daar. Het team spreekt van een nieuwe hoogte die is bereikt gedurende het seizoen, wat natuurlijk ook een belangrijke stap is in de ontwikkeling van zowel de coureur als het raceteam in de Amerikaanse IndyCar. Straks gaan we het hebben over Mark Overmars. Hij is niet langer de directeur in Vlaanderen bij Antwerp FC. Hij liet gisteren wat weten in een brief. Kortom, daar gaan we zo even over praten. Wat is daar precies allemaal aan de hand? Wat speelt daar in Antwerpen? Je hoort het hier bij GPR Sportradio.

Sportradio met Siel richting 1 uur tijdens je donderdagmiddag lunch. Mark Overmars liet gisteren in een brief weten dat hij is opgebrand. Had eerder een hartaanval gehad, een infarct. En gaf aan dat hij door zijn werk in Antwerpen, bij Antwerpen FC, compleet is opgebrand. Te veel stress, hij doet een stapje terug. Hij is dus niet langer directeur daar. Hij is per direct vertrokken. Het toch wel plotselinge vertrek gisteren was groot nieuws. Gisteren, maar ook vandaag in de Belgische media. Daar wordt toch zeer uitgebreid stilgestaan bij zijn periode bij de club in Antwerpen. Hij wordt eigenlijk omschreven als een soort patron, een soort baas, een soort chef, een soort vertrouwenspersoon die zich naar de buitenwereld toe eigenlijk sterker voordeed dan dat hij zich waarschijnlijk van binnen voelde. Zijn vertrek komt in Vlaanderen als een verrassing. Sowieso in de voetbalwereld daar in België, maar natuurlijk ook in Nederland. Men zag dit niet aankomen. Maar iedereen, zowel in België als in Nederland, wenst natuurlijk Mark Overmars een goed, spoedig en snel herstel toe. Het is bekend dat Ai Ogura dit weekend niet zal deelnemen aan de Grand Prix van San Marino in de MotoGP. De motocoureur is nog niet voldoende hersteld. Daar gaan we dadelijk even wat details over bespreken. Wat is daar nou precies aan de hand? Want hij werd afgelopen week al gekeurd. Daar kwam een uitslag uit naar voren. Maar het lijkt alsof daar even over is nagedacht. Is het nou een medisch besluit of is het een besluit van een team? Zometeen hoor je er meer over. Hier bij GPR Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. PEC Zwolle neemt geen extra maatregelen om te voorkomen dat er zondag Feyenoordfans het stadion binnenkomen. De Rotterdammers nemen geen uitfans mee na het vuurwerkgeweld bij Cambuur vorige maand. Seizoenkaarthouders van PEC mogen extra kaarten kopen, maar de club vertrouwt erop dat die niet naar Feyenoordfans zijn gegaan. In Zuid-Holland worden misschien toch allerlei bouwprojecten toegestaan. Tot nu toe werden ze tegengehouden, bijvoorbeeld omdat er problemen waren met het stroomnet of door de stikstofcrisis. Maar nu laat Zuid-Holland ze toch onderzoeken. Het gaat om woningen die buiten bestaande steden en dorpen moeten komen. Het aantal mensen dat is overleden door het West-Nijl-virus is opgelopen van 1 naar 3, dat meldt het RIVM. Er zijn 18 besmettingen geteld, dat waren er een week geleden 9. Sinds vorige maand zijn er op verschillende plekken in Nederland aanwijzingen gevonden dat het West-Nijl-virus rondgaat, ook onder dieren. En Europa moet meer ambitie tonen voor eigen ruimtemissies, vindt de Franse president Macron. Hij wil dat er over 5 jaar een lander op de maan wordt gezet en over 10 jaar zouden er astronauten die kant op moeten. Europa loopt volgens Macron nu nog ver achter op Amerika, Rusland en China en is afhankelijk van hun raketten. De zon schijnt, maar er is ook wat bewolking. Bijna overal is het droog met 18 tot 20 graden. Vanavond meer bewolking, morgen gaat het regenen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten tijdsverlies door de grenscontroles. Dan naar de A16 richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de afrit Dordrecht Centrum staat 7 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot slot de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd.
4: Superdeals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
17: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
11: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
20: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalowpark de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
21: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.

0: Daarbuiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackbun. Wat is jouw favoriet?
2: Kippie.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000.
7: Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
10: Goedemiddag, je donderdagmiddag lunch 1 uur geweest. Cristiano Ronaldo was gisteravond trefzeker voor zijn club Al-Nassr. Ze speelden tegen Abha. Die wedstrijd werd met 2-1 gewonnen. Zo direct meer.

GPR Sportradio, je donderdagmiddag smakelijk eten 1 uur geweest. Het is lunchtijd, af en toe een zonnetje. Het is over het algemeen droog, wellicht ergens nog een druppeltje, maar dat stelt niet zoveel voor. De temperaturen zijn vandaag tussen

de 18 en 21 graden. De Nederlandse volleybalmannen beginnen morgen in Finland aan het EK. Voor de Britse bondscoach van Nederland, Joel Banks, wordt het een bijzonder toernooi met deze oranje ploeg. Hij geeft aan zich inmiddels steeds meer Nederlander te voelen. En hij geniet ook van het proces met het team. Hij stelt dat hij inmiddels kippenvel krijgt bij het horen van het Wilhelmus. En dat is natuurlijk mooi. De lange mannen, zoals we het Nederlandse volleybalmannenteam noemen, hoopt op een succesvol toernooi. Ze komen zo goed mogelijk voor de dag, zegt Joel Banks. Hij zegt, we gaan alles aan doen om in ieder geval dat EK binnen te slepen. Gisteravond was Cristiano Ronaldo weer eens trefzeker voor zijn club Al Nassr. En dat is goed, want hij wil richting de 1000 doelpunten. De Portugees maakte met 1 doelpunt in de wedstrijd tegen ABBA. Die met 2-1 werd gewonnen. Maakte hij in ieder geval weer een treffer. En een stapje kwam hij weer dichterbij bij de mijlpaal van die 1000 doelpunten in zijn professionele carrière. Het was sowieso een belangrijke overwinning, die wedstrijd van Al Nassr in de Saudi Pro League tegen de promovendus van ABBA. Waarbij Ronaldo opnieuw zijn waarde voor het team heeft getoond. We houden de score wel bij, hoor. Tegen de tijd dat hij echt bij die 1000 treffers zit, laten we het je weten. Het zijn er nog enkele tientallen. Maar als het een beetje mee zit, gaat hij dat, ik denk volgend jaar, als hij nog voetbalt, gaat hij dat zeker redden. Het is je donderdagmiddag lunch. Smakelijk eten. Lekker hier blijven, want we hebben veel meer sport voor je onderweg. Wij zijn GPR Sportradio.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: GPR Sportradio, het is je donderdagmiddag lunch. En de Nederlandse voetballer Noah Lang ontbrak gisteravond bij de selectie van Napoli voor Champions League duel tegen Arsenal. Wat was daar nou aan de hand? Volgens de leiding van de Italiaanse club was de afwezigheid van Noah Lang het gevolg van een straf. Een disciplinaire straf. En waarom? Hij zou zich namelijk niet netjes hebben gedragen op de training. Hij zou een grote mond hebben gehad en bij de hand. Italiaanse media melden dat de Nederlander wel inmiddels zijn excuses heeft aangeboden aan de trainer en aan de staf. En ze hopen dan ook daar in Napoli dat de situatie tussen de club en de speler snel zal worden opgelost. Echter, ook enkele Italiaanse media geven aan dat dit niet de eerste keer is. Maar het is wel zuur omdat de trainer van Napoli recent nog zeer te spreken was over Noah Lang. Dus men hoopt ook in Italië dat het verhaal rondom Noah Lang en zijn beide handheid, zoals ze in Italië noemen, snel voorbij is. In het Engelse voetbal heeft Chelsea zich op toch wel spectaculaire wijze kunnen plaatsen voor de volgende ronde van de League Club. Cup moet ik zeggen. De ploeg uit Londen won gisteravond thuis van Leeds United. En hoewel Chelsea na rust tegen een 0-2 achterstand aankeek, wist het de wedstrijd compleet om te draaien. In een toch wel doelpuntrijke tweede helft toonde het team ongekende veerkracht en stelde het orde op zaken. Jij bent nu benieuwd naar die eindstand. Nou, ze scoorden er 6. Het werd uiteindelijk de eindstand 6-3 tegen Leeds United. Een spectaculaire bekerwedstrijd dus, de League Cup in Engeland, die tussen Chelsea en Leeds United eindigde in die 6-3. 9 doelpunten. Als je op de tribune zat, waar voor je geld? Je donderdagmiddag, wij zijn GPR Sportradio.

Geen Pierre Sportradio, je donderdagmiddag. En gisteren in Duitsland heeft VfB Stuttgart de eerste wedstrijd in het nieuwe Champions League seizoen voor hun gewonnen. De Duitse ploeg was namelijk te sterk voor Viking Stavanger, dat zijn debuut maakte in de Champions League. De Noren kregen hem direct lekker om de oren. Een harde les dus, want Stuttgart bleek echt een maatje te groot. De grote man bij de Duitsers was de spits Ermedin Demirovic. De wedstrijd eindigt uiteindelijk in een 3-1 overwinning voor VfB en daarmee dus een succesvolle start van het toernooi, de Champions League. Zometeen zetten we eens even voor je op een rijtje, niet geheel onbelangrijk. Wat is de agenda voor vanavond? Waar moet je voor thuis blijven? Welke wedstrijden zijn er en hoe laat zijn ze wat betreft de aanvang en op welke zender te zien? We zetten ze zometeen voor je op een rijtje, want het zijn er 6 en natuurlijk PSV zit daartussen. Je hoort er alles over op je donderdagmiddag hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio. Het is je donderdagmiddag, smakelijk eten tijdens de lunch. We gaan richting 2:30 met een middag waarin af en toe een zonnetje is te zien. Er zijn natuurlijk ook wolken, kijk maar naar boven, dan zie je het zelf. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden. Af en toe kan er ook nog een druppeltje naar beneden komen, maar dat heeft geen betekenis. Morgen wel wat meer regen bij 19 graden. En de vooruitzichten zijn wisselvallig. Droge dagen, maar ook dagen met buien.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Hey.
7: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
12: Lekkere van
10: joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
15: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag... koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Alle Sikkens verf bestel je bij...
20: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
2: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
12: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
23: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
24: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
24: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
25: Fans van voordeel,
24: Aldi.
27: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt... Bent u ook welkom.
28: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
29: GPR Sportradio. Verkeer.
30: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A15 richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Afrit Arkel is de rechte rijstrook dicht... en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Van de A16 richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum... staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom... doe je er voor de afrit Oud-Beijerland een kwartier langer over. En tot slot de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging... Je kan omrijden via Ede en Barneveld.
29: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
31: Het is je donderdagmiddag tijdens de lunch. Zometeen staan we stil bij de 18e etappe van de Vuelta die zometeen begint. En natuurlijk het voetbal van vanavond. De derde en laatste avond van de Champions League voor deze week.

GPR Sportradio, het is je donderdagmiddag. Vanavond de derde en laatste avond in deze eerste Champions League ronde. En PSV mag direct aan de bak in het eigen Philips Stadion in Eindhoven. Ze openen vanavond tegen de kampioen van Oekraïne voor de eerste wedstrijd in deze competitiefase. Verderop in Europa, dus elders in Europa, maakt de Italiaanse debutant Como zich op voor een toch wel prachtig affiche tegen de bezoekers uit Leipzig. En daarnaast beginnen ook grootmachten als Manchester United, Bayern München, maar ook Roma aan hun nieuwe Europese seizoen. Hoe ziet dan die agenda eruit? 7:15 vanavond. En hier natuurlijk, compleet te volgen, PSV tegen Shakhtar Donetsk. Ja, moet je goed uitspreken. De Oekraïne dus. Om 7:15 ook Fenerbahçe tegen AS Roma. En dan vanavond 4 wedstrijden. De Duitsers in München ontvangen bij Bayern Bodo Glimt. Maar ook Como neemt het dus op tegen Leipzig om 9:00. In Engeland ontvangt Manchester United Sabah op de grasmat. En Slavia Praag heeft de Fransen uit Lens te gast om 9:00. De wedstrijden zijn te volgen bij Ziggo Sport. Maar nog veel belangrijker, als je in de auto zit, onderweg bent of je wil gewoon op de hoogte blijven in het algemeen van sportzaken, vanavond is gewoon alles hier ook op de radio bij GPR Sport Radio.

CPR Sportradio, smakelijk eten, de late lunch. Hè. We lopen richting 2 uur, heel langzaam aan hoor, dus geen stress. Maar je moet de kantine uit zijn om 2 uur, tenminste hier wel. In de ronde van Spanje, de Vuelta, staat vandaag inmiddels de 18e etappe alweer op het programma. Het is een tijdrit, die is 32 kilometer lang. De renners vertrekken van El Puerto de Santa Maria en rijden over een toch wel overwegend vlakke, kaarsrechte weg met 200 hoogtemeters verschil naar de finishplaats in Jerez de la Frontera. De eerste renner start aan de individuele tijdrit iets over 2 uur. De verwachte eindtijd ligt rond 5:30. We houden uiteraard hier zometeen ook in het programma van Nout van Sommeren de zaken voor je in de gaten. Uiteraard de belangrijkste renners in het klassement starten later. En die kan je volgen vanaf 4 uur hier bij Twan van Peperstraten. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, het is je donderdagmiddag. En ik moet je toch even attenderen vandaag op een hele bijzondere podcast. Een special van F1 aan tafel, onze Formule 1-podcast. De grootste Formule 1-podcast van Nederland. Maar we hebben een special online staan sinds gisteren die geel in het teken staat van het automerk Spyker, het Nederlandse automerk, wat dus weer een nieuw model op de markt heeft gebracht. We praten uiteraard in de podcast met de CEO van Spyker, Victor Muller. Andere gasten aan tafel zijn de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur en coureur Jeroen Blekemolen. De Spyker Special is te vinden uiteraard op gprsportradio.nl. Dus gprsportradio.nl, maar ook via onze app van GPR Sportradio. En je kan hem ook bekijken via de Kijk-app. En los van die special hebben we ook een nieuwe aflevering online staan van Autosport aan tafel. Vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten ontvangt daar Rick Winkelman grote namen uit de Nederlandse autosport. Hij is straks online te vinden vanaf 16:30. Deze week in Autosport aan tafel de voorzitter van de Nederlandse Autosportfederatie. Ja, dat is Ger Rovers, hij is de gast. Hij is van de Nederlandse Autosportfederatie en zit dus aan tafel bij Rick. Hij mocht namelijk tijdens de laatste Dutch Grand Prix, de Formule 1 race, de winnaarsmedaille aan Lando Norris uitreiken na zijn winst op Zandvoort. Hoe was dat? En wat heeft hij nog meer natuurlijk te vertellen over de Nederlandse autosport? Heel veel meer kan je horen in Autosport aan tafel, straks om 16:30 online via onze site, via onze app en ook als videocast te vinden op de Kijk-app. Kortom, check het allemaal maar. Wij zijn GPR Sportradio.

0: NTR Sportradio richting 2 uur. Zometeen hier Nout van Sommeren. Maar niet voordat ik je vertel dat het vuurwerkincident in de thuiswedstrijd van Utrecht tegen Go Ahead consequenties heeft voor de fans. De supporters weten nu onder welke voorwaarden zij naar het volgende Eredivisie-duel mogen. Ze zijn zondag welkom bij de uitwedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam. Maar ze mogen alleen met een supportersbus naar de wedstrijd reizen. Eerder mochten ze ook zelf met de auto naar Rotterdam gaan, maar die autocombi is dus geschrapt, laat FC Utrecht weten. De thuiswedstrijd van Utrecht tegen Go Ahead werd namelijk afgelopen weekend gestaakt nadat supporters vuurwerk op het veld hadden gegooid. Het duel werd nog hervat, maar daarna gooiden supporters vanaf dezelfde tribune bekertjes. En bekertjes op het veld houdt hetzelfde in. De wedstrijd werd stilgelegd, definitief. De laatste 26 minuten werden natuurlijk afgelopen dinsdag uitgespeeld. Utrecht wist nog een gelijkspel over de streep te trekken. 3-3. Dat zorgde trouwens voor veel kritiek op het beleid van de KNVB. Maar alles ter zake doende en niet ter zake doende. Komend duel dus alleen met de bus mee naar Rotterdam. Voor de fans van FC Utrecht. Zometeen hier na 2 uur het vervolg van je middag. De donderdagmiddag hier met Nout van Sommeren bij GPR Sportradio. Veel meer sport. Hij houdt de Vuelta voor je onder andere in de gaten. En natuurlijk bereiden we ons voor op Champions League voetbal vanavond. Hier ook te beluisteren en te volgen. Dat van PSV onder andere.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De 51 actievoerders die eind augustus de A12 blokkeerden, worden toch niet strafrechtelijk vervolgd. Volgens het OM krijgen ze bij een volgende blokkade een waarschuwing en bij een derde overtreding gaat justitie vervolgen. 2 demonstranten komen er misschien niet mee weg. Zij worden gezien als de veroorzakers van de blokkade. Bij Tata Steel zijn iets minder schadelijke stoffen gemeten, meldt het RIVM. Maar er dwarrelen nog altijd meer kankerverwekkende stoffen rondom het bedrijf dan in gebieden zonder zware industrie. Vooral in Wijk aan Zee is dat zo. Het RIVM weet niet zeker of de uitstoot blijft dalen, omdat onder andere het weer invloed heeft. Door een grote brand op een vrachtschip in China zijn zeker 20 doden gevallen, melden Chinese staatsmedia. Er worden nog 5 mensen vermist. De boot lag voor onderhoud aangemeerd in een haven. Het duurde 3 uur voor het vuur uit was. Hoe de brand begon is nog niet bekend. En het kabinet trekt te weinig geld uit om klaar te zijn voor een nieuwe pandemie, zoals corona was. Dat zei infectiespecialist Anja Schreier tegen de coronacommissie. 2 kabinetten geleden stond er 300 miljoen in de boeken, nu iets meer dan de helft. Ze had verwacht dat er meer bewustzijn zou zijn. Het is overwegend droog, een mix van zon en wolken met zo'n 19 graden. Vanavond meer bewolking en morgen gaat het meer regenen.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en de afrit Arkel heb je 20 minuten tijdsverlies. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam heb je voor knooppunt Ridderkerk 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd en 2 rijstroken zijn dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam doe je er tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een uur langer over. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg zijn ze bezig met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht en reken hier op een kwartier extra reistijd.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
11: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Thuisbatterij,
13: einde salderingsregeling,
14: terugleverkosten,
15: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
23: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
24: Oh. Goedemorgen allemaal.
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
26: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.

0: perfecte altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
1: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
2: Kippie.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
2: Goedemiddag, inmiddels 2 uur geweest. Onderweg veel sport, onder andere voetbal. Maar natuurlijk ook Formule 1. Nieuw raceweekend zit eraan te komen. En ik heb wielrennen voor je.

0: GPR Sportradio met ABC When Smokey Sings. De mijlpaal van 1000 carrière-doelpunten die komt steeds dichterbij voor Cristiano Ronaldo. De Portugese aanvaller was gisteravond opnieuw trefzeker voor zijn club Al Nassr. Mede dankzij zijn doelpunt werd er in de Saoedi Pro League met 2-1 gewonnen van promovendus Abha. Voor de 41-jarige Ronaldo was het weer een stap dichter bij een historische prestatie in zijn toch al, ja, wat je mag zeggen, imposante loopbaan. Zijn ploeg pakte door de overwinning belangrijke punten in de competitie. Ja, wie geen punten pakte, dat was Feyenoord. Zware nederlaag geleden dus bij de start van de groepsfase. De Rotterdammers gingen in Camp Nou met 5-1 onderuit tegen FC Barcelona. De Spaanse kampioen bleek, ja, een mate groot. Dat hadden we ook wel een beetje aanzien komen. Al liet de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst bij Vlagen goed voetbal zien. De enige treffer voor Feyenoord werd gemaakt door invaller Sam Stein. Ondanks het vertoonde lef was het krachtverschil uiteindelijk dus te groot voor een goed resultaat. Na afloop van die wedstrijd sprak de trainer Giovanni van Bronckhorst met de NOS over de wedstrijd.
1: Ik denk dat we wel geprobeerd hebben om ons eigen spel te spelen, in de zin dat we niet met z'n allen naar achteren gingen lopen en de bus hebben geparkeerd. Zeker na die snelle eerste goal natuurlijk, dan denk je van nou, we moeten wel in de wedstrijd groeien. Dat deden we gelukkig wel, ook na de 2-0. Ik denk dat we in de tweede helft of de eerste helft einde een paar kansjes hadden met Anis, die dan goed moet vallen. Maar ik denk dat we de tweede helft gewoon heel goed beginnen. Ook onder de druk, vaak onder de druk vandaan konden spelen. Geprobeerd hebben om kansen te creëren en te scoren. Nou, dat hebben we gedaan met een goede goal. Een goal net buitenspel. En natuurlijk 1-op-1 nog van Sam op de keeper. Maar ik denk voor de ontwikkeling van mijn team. Ik liep voor de wedstrijd tijdens de warming up nog even de kleedkamer rond. En dan zie je die mooie Champions League badges. En dan zie je 18 badges met een debuut erop. Dus dat laat ook zien, zeg maar, dat het ook voor mijn spelers de eerste ervaring is geweest op dit niveau. En ik denk dat dat ook voor ons, voor die spelers goed is geweest om het niveau te voelen van Champions League. En wat het hoogste niveau op dit podium, wat dat vergt. En dat is ook iets positiefs wat we mee kunnen nemen voor dit seizoen in de toekomst.
0: Aldus Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, over de wedstrijd van gisteravond tegen FC Barcelona. Je kan hem maar gehad hebben, die zware wedstrijd. De trainer van FC Barcelona, Hansi Flick, die was trouwens ook erg te spreken over het voetbal van Feyenoord.
2: Feyenoord played fantastic football. I like really what I see. Or what I saw, it's really good, and you can also see that in the Champions League, every team has the quality. Every team deserves to play in the Champions League, and this is, we all have to think about that. Respect every team, and this is the most important thing.
0: Al dus de trainer van Barcelona, Hansi Flick, dus over het spel van Feyenoord, wat hij dus erg goed vond. En hij zegt ook, ja, zo zie je maar, je moet elke club binnen de Champions League respecteren. Ze zijn er niet voor niets in deze competitie. Al dus de trainer van FC Barcelona. Onderweg wielrennen, vandaag een nieuwe etappe in de Vuelta. We blikken even terug op de 17e etappe van gisteren en blikken dus vooruit op de etappe die momenteel gaande is. Dat en meer onderweg op GPR Sport Radio.

met Depeche Mode, Enjoy the Silence. En even een interne mededeling voor de technici hier bij GPS Sport Radio. Nee, dit was niet de noodband. Wielrenner Matthew Brennan die heeft zijn 5e etappezege gisteren in de Ronde van Spanje behaald. De Britse sprinter van de Nederlandse ploeg Visma Leasebike was de snelste in de 17e etappe die finishte in Sevilla. In de alweer 5e ritzege van deze editie was het voor Brennan. Voor zijn ploeg Visma Leasebike is het de 7e overwinning in de Spaanse wielerronde van dit jaar. En zojuist begonnen de editie van vandaag, de 18e etappe. Maar dat betreft een individuele tijdrit over ruim 32 kilometer. De renners die vertrekken dan ook nog vanuit El Puerto, de Santa Maria. En rijden over overwegend vlakke kaasrechte wegen met 200 hoogtemeters naar de finishplaats Jerez de la Frontera. De eerste renner die is dus zojuist even naar tweeën begonnen. De verwachte eindtijd van de laatste deelnemer ligt rond 5:30. Je hoort dan bij Twan van Peperstraat hier op GPR Sport Radio hoe het er dan aan toe gaat, zo aan het einde van die tijdrit. Nog even wat voetbal. In de Champions League is Arsenal het nieuwe seizoen begonnen met een overwinning. De Londense ploeg was op bezoek bij Napoli met 0-1 te sterk. De enige treffer van de wedstrijd werd een kwartier voor tijd gemaakt door aanvoerder Martin Ødegaard. Zijn doelpunt bleek genoeg om de 3 punten veilig te stellen in de uitwedstrijd in Napels. Door de overwinning kent de finalist van vorig seizoen een uitstekende start in de groepsfase van het Europese toernooi. Dat dus in het voetbal. Zo dadelijk Formule 1, want we gaan richting een nieuw Formule 1 weekend op een hagelnieuw circuit in Madrid. Zo dadelijk hoor je ook Oscar Piastri, de McLaren-coureur, die legt uit hoe die zich nou voorbereidt op een nieuw circuit. Dat is toch altijd wel weer een dingetje, want dat kennen ze natuurlijk niet. Nou, hoe ze zich daarop voorbereiden, dat ga je zo horen hier bij GPS Sport Radio.

0: lekker sportief bezig zijn op je donderdagmiddag met GPR Sportradio. Ja, buitensporten kan ook goed vandaag, want er is geregeld ruimte voor de zon deze middag. Al neemt in het noordwesten de bewolking wat toe. Het blijft vrijwel overal droog en het is zo'n 18 tot 21 graden. Vanavond zijn er enkele opklaringen en blijft het meestal droog.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, Charles Leclerc die heeft goed nieuws ontvangen in aanloop naar de Grand Prix van Spanje. De coureur van Ferrari ontloopt namelijk een gridstraf voor de race van komend weekend. Ondanks een zware crash op hoge snelheid tijdens de vorige race in Monza is de motor van zijn auto onbeschadigd gebleven. En hierdoor hoeft het team geen nieuwe motoronderdelen te gebruiken, wat hem een straf op de startopstelling zou hebben opgeleverd. Leclerc die kan dus zonder nadeel aan het raceweekend beginnen. Dat begint morgen op het hagelnieuwe circuit van Madrid met de eerste twee vrije trainingen. Updates tijdens die trainingen hoor je natuurlijk hier bij ons, bij GPR Sportradio. Dan zaterdag de derde training en de kwalificatie en zondag uiteraard de race. Die drie die zijn integraal live te beluisteren hier met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Ik zei het zojuist al, het is een hagelnieuw circuit. De coureurs hebben er nog nooit geraced, maar kunnen wel gebruik maken van data en de simulatoren. Oscar Piastri die bereidt zich ook voor op dit nieuwe circuit. De McLaren-coureur die legt uit hoe hij dat doet en dat is vrij verrassend. Luister maar.
2: If it's a brand new circuit like Madrid, obviously there's nothing to watch and you've got to do all the preparation yourself in the simulator mainly. That's the biggest tool. Honestly, watching some of the footage from the F1 game that people have put out, that's always a good starting point because the F1 game normally gets these new circuits before we do. But obviously the layout and where the curbs are, where the walls are, do change a little bit from the F1 game to our simulator running and then to what we actually get in real life as well. So you try and watch as much as you can, pull your information from wherever you can get it from. There's definitely still a lot of learning on the fly.
0: Aldus Oscar Piastri, de McLaren-coureur. Wat ik dus verrassend vind is dat hij dus eigenlijk ook gebruik heeft gemaakt van het Formule 1-spel dat wij dus gewoon thuis kunnen spelen, zeg maar. Want hij zegt, ja, dat spel dat was er veel eerder dan wij de informatie hadden over het circuit. Ja goed, het verandert dus wel iets, zeg maar. De muren staan net even wat anders en dergelijke. Maar over het algemeen komt het dus wel overeen. Grappig om te horen hoe dat gaat. Dit weekend dus alles over de grote prijzen van Spanje op het nieuwe circuit in Madrid. Hier bij GPR Sportradio.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
2: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurlijk.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: Amazon presenteert Erik's hardcore wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
19: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
20: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
19: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
20: Maar die prachtige kleding dan?
19: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
21: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
22: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
23: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
24: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2+3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
25: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
26: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
27: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Kerkdriel, een kapotte vrachtauto. Nog 10 minuten vertraging daar, want de rijstroken zijn weer vrij. Dat geldt niet voor de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. Kapotte vrachtauto bij Afrit Arkel. Rechte rijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Nasleep van een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Alle rijstroken bij knooppunt Ridderkerk zijn weer vrij, maar er staat nog wel 7 kilometer file en een kwartier vertraging. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Waterberg een spoedreparatie. De linker rijstrook is dicht, daardoor 9 kilometer file vanaf afrit Hoenderloo duurde je er 20 minuten langer over.
1: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
2: Inmiddels 2:30 geweest, zo dadelijk de reactie van Wout Weghorst op zijn gemiste penalty van gisteravond. Je hoort hem er zo zelf over. En nieuws uit de wereld van de darts.

0: naar Sportradio op deze donderdagmiddag. In de Eredivisie heeft SC Twente gisteravond een nipte overwinning geboekt op Telstar. In een inhaalduel in de Grolsvesten werd het 1-0 voor de ploeg uit Enschede. Ja, die overwinning had ruimer kunnen uitvallen, maar spits Wout Weghorst miste een penalty. Doelman Ronald Koeman junior van Telstar wist de inzet van de Oranje International te keren. Dankzij de overwinning klimt Twente dus wel op de ranglijst, maar die had dus wat hoger uit kunnen vallen, die einduitslag. Na afloop van die wedstrijd werd Wout Weghorst door de NOS gevraagd hoe dat nou ging, dat missen van die penalty.
1: Gaan we rechts doen. Dat is niet goed. Dat is gewoon niet goed. Ideale keepershoogte. Gewoon, superbalen. Was niet voldoende. Maar gelukkig heeft het vandaag niet uitgemaakt. Daar ben ik het team heel dankbaar voor. Dat we gewoon die 1-0 met elkaar over de streep hebben getrokken. Waardoor dat in ieder geval voor mij en voor ons allemaal gelukkig niet today.
0: Aldus Wout Weghorst, die dus helaas die penalty miste gisteravond in de Eredivisie. Bij darten wordt de World Series of Darts Finals in Amsterdam geconfronteerd met een reeks afzeggingen. Na de eerdere terugtrekking van Gary Anderson en de zieke Manlock Lung hebben nog twee Aziatische spelers zich afgemeld voor het toernooi. En deze afmeldingen die hebben dan weer invloed op het speelschema en de loting. Dit kan ook gevolgen hebben voor de Nederlandse deelnemer Michael van Gerwen, die mogelijk een andere tegenstander treft dan oorspronkelijk gepland in de openingsrondes van het evenement. Ja, dat kan je dan toch weer een beetje verstoren in je wedstrijd. In aanloop naar de wedstrijd, want je gaat jezelf natuurlijk ook een beetje inlezen en verdiepen in de tegenstander en dergelijke. Maar goed, aan het eind van de streep mag het niet uitmaken, toch? Nou, zo dadelijk nog veel meer sport voor je. In het volgende uur ga ik trouwens ook nog even bellen met oud-Formule 2-coureur Meinert van Buren over het komende raceweekend in Spanje op het nieuwe circuit in Madrid. Dat en nog veel meer onderweg hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Douwe Bob. Opvallend nieuws uit de MotoGP. Alex Rins heeft aangekondigd zijn carrière na dit jaar te vervolgen in de autosport. De Spanjaard verliest aan het einde van het seizoen namelijk zijn zitje bij het fabrieksteam van Yamaha en heeft besloten de overstap te maken. De zesvoudige Grand Prix-winnaar maakte zijn besluit bekend in aanloop naar de komende Grand Prix. Nou, waarin zijn loopbaan in de autosport precies zal voortzetten is op dit moment nog niet bekendgemaakt door de coureur of zijn management. Maar dat gaan we natuurlijk uiteraard nauwlettend voor je in de gaten houden. In het voetbal maken experts zich zorgen om over de snelle opkomst van commerciële voetbalscholen in Nederland. Uit recent onderzoek blijkt dat deze scholen een bedreiging vormen voor het opleidingsmodel van het Nederlandse amateurvoetbal. De scholen zouden amateurclubs uithollen en in sommige gevallen het jeugdvoetbal zelfs verzieken. Er zou sprake zijn van een schimmig netwerk van belangen wat de structuur van de jeugdopleiding in het land op lange termijn kan ondermijnen. Aldus de onderzoekers. Dat is iets om in de gaten te houden. Ik had er al wel iets van gehoord, maar ja, nu blijkt er dus ook echt onderzoek naar gedaan te zijn. Dat dus die voetbalscholen een bedreiging vormen voor de amateurclubs. Ik hoop dat daar snel een goede oplossing voor gevonden wordt. Straks nog veel meer sport voor je onderweg. In het volgende uur ga ik onder andere bellen met oud-Formule 2-coureur Meindert van Buren over het komende Formule 1-weekend. Heb ik nog honkbal voor je en natuurlijk wielrennen. Hier bij GPR Sportradio.

NTR Sportradio met U2. Er staat sinds gisteren een Formule 1 aan tafel special online, die geheel in het teken zal staan van het automerk Spyker. Gasten zijn de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, coureur Jeroen Blekemolen en de CEO van Spyker, Victor Muller. De Spyker Special die staat vanaf nu dus online op gprsportradio.nl. En hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app. En er staat weer een nieuwe aflevering aan te komen van de podcast Autosport aan tafel. Vanaf het hoofdkantoor van de KNAF in Houten ontvangt Rick Winkelman grote naam uit de Nederlandse autosport. Vanaf vanmiddag 16:30 staat hij online. Deze week onder andere de voorzitter van de Nederlandse Autosportfederatie, Ger Rovers, te gast. Hij mocht tijdens de laatste Dutch GP de winnaarsmedaille aan Lando Norris uitreiken na zijn winst op Zandvoort. Dat en nog veel meer in de komende aflevering van Autosport aan tafel. Dus zorg dat je luistert. Vanaf vanmiddag 16:30 is hij online te beluisteren via gprsportradio.nl, je favoriete podcast-app. En ook deze is te zien via de Kijk-app als videocast.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De parlementaire enquêtecommissie Corona denkt dat er na tientallen verhoren genoeg informatie binnen is om aan de onderzoekswens van de Tweede Kamer te voldoen. Die wilde weten hoe het kabinet en de Kamer hebben gefunctioneerd en welke lessen zijn geleerd voor een volgende keer. Er wordt nu een rapport gemaakt dat begin volgend jaar moet verschijnen. Er zou strenger worden opgetreden bij snelwegblokkades, maar toch geldt dat nog niet voor tientallen Extinction Rebellion actievoerders. Ze blokkeerden eind augustus de A12 bij Den Haag, terwijl dat verboden was. Volgens het OM krijgen ze een volgende keer nog een waarschuwing. Pas daarna kunnen ze vervolgd worden. Ook de Franse voetbalbond heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino. Ze geven geen steun meer voor zijn herverkiezing als voorzitter. De reden is het plan dat Infantino lanceerde om het WK commerciëler te maken. Net als veel andere landen vindt ook Frankrijk dat dat de waarde van het voetbal ondermijnt. En weer een ontdekking bij de renovatie van het Binnenhof in Den Haag. De kap van het torentje blijkt nog helemaal origineel en is bijna 480 jaar oud, blijkt het onderzoek. Er is dus nog nooit een stuk hout vervangen. Een monumentenadviseur vindt dat heel bijzonder, omdat hout kwetsbaar is en er in de 19e eeuw veel is gesloopt. Wolken en zon is zo goed als droog bij een graad of 19. Vanavond meer bewolking, morgen eerst regen, 's middags ook zon en 19 tot 20 graden.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Thuisbatterij,
9: einde salderingsregeling,
10: terugleverkosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
13: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Sokken, Billy! Dat moet sneller.
15: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
13: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
17: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Alle verf super voordelig.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
21: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
22: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
23: Goedemiddag, inmiddels 3 uur geweest. Zo dadelijk triest nieuws uit de honkbalwereld. Gelukkig ook goed nieuws uit de wereld van het wielrennen. Over Demi Vollering, dat en nog veel meer onderweg.

0: GPR Sportradio op deze donderdag. De donderdag dat het trieste nieuws naar buiten kwam dat de honkballegende Isao Harimoto op 86-jarige leeftijd is overleden. Harimoto was recordhouder met 3085 honkslagen in de Japanse competitie. En hij overleefde als 5-jarige de atoombom op Hiroshima, waarbij een zwaar gehandicapte rechterhand opliep. En ondanks die handicap wist hij dus wel uit te groeien tot een van de grootste spelers in de geschiedenis van de sport in zijn land. Zijn overlijden dat werd vandaag bekendgemaakt en heeft in de sportwereld nu al tot veel reacties geleid. Gelukkig ook nog wat goed nieuws uit de sportwereld, met name over Demi Vollering. Zij is namelijk aangewezen als kopvrouw van de Nederlandse ploeg voor de wegrit op de WK in Montreal. De recente winnares van de Tour de France leidt de selectie over 3 weken in Canada. Opvallend is de afwezigheid van voormalig wereldkampioenen Anna van der Breggen en Marianne Vos. Zij maken geen deel uit van de selectie van bondscoach Laurens ten Dam. Vollering die zal in de jacht op de wereldtitel worden ondersteund door 6 Nederlandse rensters. We gaan ook het WK wielrennen natuurlijk nauwlettend voor je in de gaten houden hier bij GPR Sportradio. Zo dadelijk ga ik bellen met oud Formule 2-coureur Meindert van Buren over het komende Formule 1 weekend in Madrid. Een hagelnieuw circuit. Waar moeten coureurs dan rekening mee houden? En wat zijn onder andere de kansen voor Max Verstappen? Dat en meer vraag ik aan Meindert van Buren. Je hoort het zo hier bij GPR Sportradio.
1: Ja. Yeah.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ja, Sportradio op deze donderdagmiddag. We zitten aan de vooravond van een nieuw raceweekend in de Formule 1. Op een hagelnieuw circuit in Madrid. Aan de lijn heb ik oud-Formule 2-coureur Meindert van Buren. Meindert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Meindert, nou, nieuw circuit. Heb jij dat meegemaakt in je carrière? Dat je dat je richting een nieuw circuit ging waar je nog niet eerder op gereest hebt, zeg maar?
2: Zeker, want ja, je komt overal een keer voor de eerste keer, hè?
1: Dat is dus natuurlijk ook weer zo, ja.
2: Ja, kijk, uiteindelijk begin je een keer en dan kom je overal voor de eerste keer. En op een gegeven moment, de mate de jaren vorderen, wordt dat natuurlijk wel minder. Maar ja, de madering, zeg maar. Het ziet er een beetje uit als een beetje inspiratiebron Jeddah. Heel snel circuit, veel betonnen muren. We hebben een soort kombocht zoals we op Zandvoort ook hebben. Maar dan nog ietsje erger qua banking schijnt die te zijn. Ja, het is toch wel een stratencircuit. Nieuw asfalt, het is wel semi-circuit. Dus ja, ik verwacht daar toch wel een beetje chaos van in de eerste vrije training.
1: Ja, je zegt het net zelf al, betonnen muren. De foutjes worden dus keihard afgestraft.
2: Ja, en dat is natuurlijk wel heel erg leuk voor het publiek dan in ieder geval. Kijk, uiteindelijk gaan we natuurlijk wel vanuit dat iedereen safe en veilig blijft. Ja. Maar voor het publiek is het natuurlijk wel leuk dat fouten worden afgestraft. Want dat betekent ook dat chaos creëert. Safety cars eventueel. Dus dat is natuurlijk wel leuk om te zien.
1: En wat zijn nog meer factoren waar coureurs rekening mee moeten houden als ze een nieuw circuit opgaan, technisch gezien?
2: Nou, vooral het hele circuit is natuurlijk nieuw. Een nieuwe asfalt. Soms komt er nog wel eens met regen bijvoorbeeld olie uit het asfalt. Omdat het zo nieuw is. Dus het is vooral heel glad. Dus er moet echt grip opgebouwd worden gedurende het weekend. Je gaat als coureur zijn steeds de grens iets verder verleggen. Met rempunten, met op je gas gaan. Steeds meer curbstones meenemen. Maar ja, dat zou je in de eerste vrije training nog niet echt kunnen. Een beetje hetzelfde als Monaco, hè? Want dat is ook gewoon overdag natuurlijk gewoon normaal. Een taxi rijdt er, een straatbus, van alles rijdt daar. En dat zou je hier ook zien, dat de griplevels heel laag zijn aan het begin van het weekend en aan het eind van het weekend eigenlijk op zijn hoogst. En dan is het natuurlijk ook leuk, zo'n kombocht, er zijn meerdere lijnen mogelijk. Maar uiteindelijk, hoe meer de rubber op de baan ligt, hoe meer er eigenlijk één lijn ontstaat. Ben ik ook wel benieuwd naar hoe de coureurs dat gaan doen in die eerste vrije training. Welke lijnen ze gaan gebruiken in die kombocht.
1: Het wordt dus echt verkennen voor ze. Weet je ook al iets over Pirelli, wat ze doen met de banden?
2: Nou ja, Pirelli neemt een redelijke safe band mee. Want dat zijn we natuurlijk ook van Pirelli gewend. En uiteindelijk om de veiligheid willen ze natuurlijk echt eventjes aan de safe kant zitten. En dan kunnen ze natuurlijk met de data die ze hebben volgend jaar daar een aanpassing op doen. Maar we gaan ervan uit dat Pirelli aan de hardere kant zit van het spectrum hier. Of tenminste, volgend jaar zullen we een compound zachter zien. Maar omdat de stratencircuits nemen ze nu ook wel wat zachtere banden mee.
1: De coureurs, hebben die zich een beetje kunnen voorbereiden op de simulator? Of is dat pas recentelijk die data naar buiten gekomen?
2: Nee, zeker. Die coureurs hebben zich goed kunnen voorbereiden op de simulator. Niet elke simulator is even goed. Maar ga ervan uit dat iedereen goed voorbereid is.
1: Dus het is niet zo dat ze morgen en zeggen, een bocht naar links en schrikken.
2: Nee. Alleen als je ze in blinddoek komt doet, dan zullen ze redelijk verrast zijn. Maar in principe moeten ze het redelijk uit hun hoofd kennen, ja.
1: Ja, oké. Okay. Wat verwacht jij dit weekend? Want het zou misschien wel eens heel anders kunnen zijn, het podium, dan dat we gewend zijn. Of verwacht je toch dat de teams die nu al vooraan meedoen, vooraan blijven meedoen in Madrid?
2: Verwacht ik dat wel. Maar uiteindelijk heb je altijd van die outsiders. Kijk naar Monza, Gasly. Hè?
1: Ja.
2: Het is een nieuw circuit. Het kan maar zo zijn dat het ineens in de kwalificatie toch rode vlaggen regent. En als het dan veel rood is en iemand kan net nog een rondje rijden en de rest niet meer, ja, dan kan het best wel eens verrassend uitpakken. En dan is het natuurlijk altijd de vraag, houdt diegene het dan weer vol tijdens de wedstrijd? Maar uiteindelijk kan zo'n circuit natuurlijk voor verrassingen zorgen.
1: Wij als Nederlanders willen natuurlijk graag weten, wat zijn de kansen voor Max Verstappen?
2: Nou ja, het is een hoge snelheidscircuit. Er zijn wel wat meer rempunten dan op Monza. Monza zat Max er verrassend goed bij, ja. Vond ik. Hij kwam nog wel tekort op de Mercedes, maar hij zat er verrassend goed bij. Je hebt hier wel meer oplaadpunten voor je accu. Dus uiteindelijk hardere remzones, creëert meer generatie in de energie. Dus wordt dat voor Max makkelijker. Dus ja, ik verwacht toch wel dat Max weer dicht tegen die top 3 aan zit.
1: Misschien dus wel een podium op het nieuwe circuit komend weekend.
2: Zeker.
1: Nee, dat

GPR Sportradio met Taylor Swift. Bij het kunstrijden heeft de Russische Kamila Valieva opnieuw geen toestemming gekregen om deel te nemen aan internationale wedstrijden. De internationale schaatsbond ISU weigert haar een neutrale status toe te kennen. Dit besluit volgt op een klacht van de Oekraïense schaatsbond. Valieva was eerder al geschorst vanwege een dopingschandaal en hoopte haar rentree te kunnen maken op het internationale podium, maar moet haar terugkeer nu noodgedwongen verder uitstellen na de beslissing van de bond. Straks meer over Feyenoord onder 19. Die hebben wel gestunt in Barcelona. Daarover zo meer. En ook Max Verstappen. Die heeft zich wederom uitgelaten over de nieuwe regels binnen de Formule 1. Is hij positief of negatief gestemd? Je hoort het zo hier bij GPR Sportradio.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van

0: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling.
9: Terugleverkosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
18: Simyo. Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
19: Ik heb hier de biefstuk Bali.
20: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
19: Geniet ervan.
18: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
21: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
22: Kippie.
23: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
24: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
25: Fans van voordeel,
24: Aldi.
27: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
28: GPR Sportradio. Verkeer.
29: Dit
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 130 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat voor Utrecht-Leidse Rijn 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Ook hier gebeurde een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en afrit Schaarsbergen ben je 10 minuten langer onderweg.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
2: Goedemiddag, inmiddels 3:30 geweest. Zo dadelijk meer over de stunt van Feyenoord onder 19 in Barcelona. En Max Verstappen, die heeft zich uitgelaten over de huidige regels in de Formule 1.

Op je donderdagmiddag, je doet het met GPR Sportradio. In de Youth League heeft de Feyenoord onder 19 vanochtend voor een grote verrassing gezorgd. De talenten van de Rotterdamse club wonnen op bezoek bij de leeftijdsgenoten van FC Barcelona met 1-2. De ploeg van trainer Jimmy Lucassen toonde zich uiterst effectief op de counter. Een van de doelpunten werd gemaakt door Gereno Schaken, de zoon van voormalig Feyenoord-speler Ruben Schaken. Ja, het is een knappe prestatie voor de jeugdopleiding van de club uit Rotterdam, mag je wel zeggen. Ja, Feyenoord ging gisteravond onderuit tegen de volwassenen van FC Barcelona met 5-1. De jeugd heeft het dus duidelijk beter gedaan vanochtend in Barcelona. Ja, Max Verstappen die heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over de auto's waar men momenteel in rijdt. Volgens de Nederlander hebben de nieuwe power units waar ze nu mee rijden een groot deel van de uitdaging voor coureurs weggenomen. En ja, stelt dat het presteren op hoog niveau hierdoor moeiteloos is geworden en dat het rijden een onnatuurlijk aanvoelt. Nou ja, goed, komend weekend een nieuwe kans voor Verstappen die afgelopen weekend toch best goed meeging. Een derde plek wist te veroveren met zijn auto op het circuit van Monza, het hoge snelheidscircuit, waar men toch wel bang was voor dat lange rechte stuk en dat elektrische onderdeel van de power unit, zeg maar, de accu, dat hij dus helemaal leeg zou zijn aan het einde van het rechtstuk. Uiteindelijk is dat dus wel redelijk goed uitgepakt. Ja, goed, nu een nieuw circuit waar ze allemaal nog niet op hebben gereden. Dus belooft spektakel. En laten we hopen dat Verstappen ook nu weer richting het podium kan gaan. Morgen de eerste twee vrije trainingen. Dan hoor je updates van de rest van de sessies op zaterdag. De derde vrije training en de kwalificatie. En natuurlijk de race op zondag. Die zijn in zijn geheel live te volgen hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met Vesta Williams. Once bidden, twice shy.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ja, vanavond de derde en laatste avond van deze eerste Champions League ronde. En PSV mag direct aan de bak in het eigen Philips Stadion. De Eindhovense formatie opent de avond tegen de kampioenen van Oekraïne voor de eerste wedstrijd in deze competitiefase. Verderop in Europa maakt de Italiaanse debutant Como zich op voor een prachtig affiche tegen de bezoekers uit Leipzig. Daarnaast beginnen ook de grootmachten als Manchester United, Bayern München en Roma aan een nieuwe Europese seizoen. De AS Roma speelt vanavond trouwens tegen Fenerbahce met een speciaal tenue. Op het shirt van de Italiaanse club prijkt niet het logo van de gebruikelijke hoofdsponsor, maar dat van het World Food Program van de Verenigde Naties. En met deze actie wil de club uit Rome aandacht vragen voor de wereldwijde strijd tegen honger. De wedstrijd tegen de Turkse tegenstander wordt gespeeld in Istanbul, waar Roma hoopt op een goed resultaat. Dat dus vanavond in de derde avond van de Champions League. En vanavond wordt er natuurlijk uitgebreid verslag van gedaan. Je wordt op de hoogte gehouden, onder andere door Rob Spijker vanavond hier bij GPR Sportradio.

Sportradio met het o zo mooie Feels Like I'm Falling in Love van Coldplay. Richting 4 uur, zo dadelijk hier Twan van Peperstraten, met onder andere meer over de 18e etappe van de Vuelta. En dat is een individuele tijdrit over ruim 32 kilometer. Dat is eerder deze middag even na tweeën begonnen. De finishplaats is Jerez de la Frontera. De verwachte eindtijd van de laatste deelnemer ligt rond 5:30 vanmiddag. Twan die gaat je zo dadelijk op de hoogte houden wat de tussenstanden zijn, et cetera. Natuurlijk meer over het voetbal en ook tennis met betrekking tot de US Open. Dat en meer hoor je zo.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-fractievoorzitter Brekelmans vindt dat jongeren wel wat meer mogen werken en de jongerentak van het CNV is daar boos over. Vooral zijn vergelijking met China, waar ze 72 uur per week werken, valt slecht. De VVD wil ons terugbrengen naar de 19e eeuw, zeggen ze. Van Brekelmans mag een vijfdaagse werkweek weer de norm worden. Werkgevers mogen vanaf half 2028 geen huur meer inhouden op het loon van arbeidsmigranten. Dat meldt minister Veilbrief van Sociale Zaken. Hij wil zo een eind maken aan misstanden waarbij arbeidsmigranten veel loon moeten inleveren voor soms heel slechte huisvesting. Dat maakt ze afhankelijk en daar wil ik vanaf, zegt Veilbrief. Een fel en emotioneel debat in de Rotterdamse gemeenteraad over het schrappen van gratis openbaar vervoer voor ouderen als bezuiniging. De oppositie vindt het een onzalig plan. De coalitie wil het OV ook liever behouden, maar vindt de alternatieve plannen van de oppositie maar niets. Die wil bijvoorbeeld de toeristenbelasting verhogen. En de uitvaart van de Noorse koning Harald gisteren heeft de Noorse TV een nieuw kijkersrecord opgeleverd. Bijna 6 op de 10 Nooren hebben al iets van de uitzendingen meegekregen. De meeste, bijna 2,5 miljoen, keken via staatsomroep NRK. Anderen zagen de uitvaart via de commerciële zender of online. Wolken en zon en zo goed als droog bij een graad of 19. Vanavond meer bewolking, morgen eerst regen, 's middags ook zon en 19 tot 20 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits begint. Je hebt nu vertraging op onder andere de A6, Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je nu 10 minuten op onthoud. Op de A7, Zaanstad richting Den Oever, is ook een ongeluk gebeurd tussen Purmerend Noord en Bochum. Hierdoor is de weg dicht. De andere kant op de A7 richting Hoorn, moet je daardoor over de vluchtstrook tussen Appenkerk en Hoorn Noord. Reken hier op 20 minuten vertraging. En tot slot de A15, Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht Oost staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
7: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
8: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
9: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
8: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
10: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
10: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren. Nu bij Spar in de buurt, roomboter appelflap of kersencarré, vers uit eigen oven. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
11: We volgen de 18e etappe in de Vuelta en individuele tijdrit. De toppers komen later dit uur pas in actie, maar er gaat veel gebeuren in het klassement. En vanavond PSV Shakhtar Donetsk. Zometeen kijken we vooruit.

0: You too and a beautiful day. Goedemiddag.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, wij volgen vanzelfsprekend op deze middag de 18e etappe in de Vuelta, een individuele tijdrit over ruim 32 kilometer van El Puerto de Santa Maria naar Jerez de la Frontera. En eigenlijk is deze tijdrit het begin van een beslissend drieluik. Vandaag dus die tijdrit, de enige trouwens in deze Vuelta. Morgen een zware bergetappe en dan zaterdag zelfs nog de koninginrit. En dan wordt het allemaal beslist wie uiteindelijk aanstaande zondag in Granada de Vuelta gaat winnen. Een individuele tijdrit dus over ruim 32 kilometer. Callum Thornley, een Schot, gaat al lange tijd aan de leiding daar. 35 minuten en 25 seconden. Hij is 23 jaar, hij maakt zijn debuut op het hoogste niveau. Maar de echte kanonnen komen pas later dit uur aan de start. 10 voor 5 start Roglic, dan Felix Gall 2 minuten later. En Enric Mas, de man in de rode trui, start pas om 5 voor 5. Ja, en velen denken dat Roglic misschien niet eens deze tijdrit gaat winnen, maar wel een stuk dichter bij Mas gaat komen. En dat belooft dan heel veel voor de komende 2 dagen. Callum Thornley dus voorlopig aan de leiding, de 23-jarige Schot in deze tijdrit. Verder is het een beetje de day after, hè, voor Botik van de Zandschulp. Zijn mooie avontuur eindigde vannacht in New York in de kwartfinale tegen Alexander Zverev. En het is de dag dat PSV in actie gaat komen in de Champions League. 6:45 vanavond, de thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. En zometeen gaan we erover bellen met Masha Prins van het Eindhovens Dagblad.

0: Bruce Springsteen en Human Touch.
1: KPN Sportradio. Formule 1 update.
0: Komend weekend is het zover, hè? Dan debuteert Madrid op de kalender van de Formule 1. Fernando Alonso noemt de race in Madrid dubbel speciaal. Als Spanjaard en natuurlijk omdat Madrid voor het eerst op de kalender staat. Hij is de laatste Spaanse wereldkampioen. Hij pakte de titel in 2005 en 2006. Alonso denkt overigens wel heel bescheiden dat hij de race in Madrid niet gaat winnen. Ja, die kans is aanwezig. Hakim Ziyech heeft getekend in Brazilië. Hij bereikte vanmiddag een akkoord met Botafogo over een contract tot eind 2028. Begin deze week liet Ziyech zijn verbintenis met Wiad Casablanca ontbinden. En even later werd hij door de fans onthaald in Brazilië. Ja, en ook de Franse voetbalbond heeft het vertrouwen opgezegd in FIFA-baas Gianni Infantino. Franse bestuurders van mening veranderd naar de commerciële plannen van Infantino om de WK-aandelen te gaan verkopen. Ook eerder Nederland, Engeland en Noorwegen trokken hun steen al in. In maart volgend jaar zijn er verkiezingen voor de nieuwe voorzitter tijdens het FIFA-congres in Marokko. En even een laatste standje in de Vuelta. 18e rit, de individuele tijdrit. Nieuwe eerste tijd hebben we neergezet daar. Stefan Koen, sowieso een van de favorieten voor deze etappe. 32 jaar, heeft zojuist de beste tijd neergezet. Hij is 3 seconden sneller dan de Schot Callum Thornley.
1: GPR Sportradio.

0: Carol G, Bruno Mars en Still. Dit is GPR Sportradio. Vanavond gaat het weer verder in de Champions League. 6 wedstrijden op deze derde avond. De 4 zijn er straks om 9:00 en 2 wedstrijden om 6:45. En wij maken ons natuurlijk een beetje op voor de eerste wedstrijd van PSV. Vanavond thuis tegen Shakhtar Donetsk. En dan gaan de gedachten toch een klein beetje terug naar vorig seizoen. Oké, toen begon PSV met een misstap tegen Union. Maar daarna fantastische wedstrijden tegen Napoli thuis. En op Anfield tegen Liverpool.
1: Maar het lijkt erop dat PSV hier een strafschop krijgt. Ja, na een hensbal van Virgil van Dijk. En daar staat Ivan Perisic voor de kop tegenover Mamardashvili. Om PSV al heel vroeg op voorsprong te zetten. Perisic. 1-0 PSV. Oh, wat een start. Junior is Mohamed Salah kwijt en steekt daar prachtig, prachtig, prachtig Guus Til weg. En PSV pakt weer de leiding op Anfield. Wauw! Mauro Junior en weer Guus Til. En nu kan PSV 3-1 gaan maken. En met Peppi. En met Peppi in de paal. En Diouech. En 3-1. Want de vlag blijft omlaag. En PSV met de marge van 2 nu. En weer is het Suhaib Driouech. Liverpool 1, PSV 3. Saibari. Ja, nu geven inderdaad aan Dest. Komt er nog een vierde. Dest en Peppi, die Amerikanen. Dest legt hem klaar voor Driouech. Ja! 4-1. Ontkurkt de champagne. PSV houdt huis in Liverpool. 4-1. De Arne Slot wordt gesloopt door PSV.
0: En over het nieuwe PSV-avontuur in de Champions League gaan we praten met Mascha Prins, journalist van het Eindhovens Dagblad en ook maker van een podcast over PSV. Mascha, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: hoi Tom. Ja, dit zou wel heel mooi zijn als er zoiets zou gebeuren zoals op Anfield afgelopen seizoen, hè?
2: Ja, nou ja, ik zat mee te luisteren en ik kreeg gewoon weer kippenvel. Ja. Ik was erbij toen in het uitvak, dus dat zijn wel de herinneringen natuurlijk. Maar goed, wat geweest is geweest, maar we moeten weer opnieuw beginnen.
0: Ja, en ik zei al, het begon eigenlijk een beetje met een misstap van PSV, toen tegen Union. Mag ik wel stellen dat PSV misschien wel volwassener aan dit avontuur begint dan afgelopen seizoen?
2: Dat vind ik een hele lastige vraag. Want wij zitten, net als andere clubs natuurlijk, maar we zijn dan nog zo lang spelers kwijt geweest op het WK. Die transferperiode duurt heel lang. Deze wedstrijd komt heel snel. Dus dat is afwachten. Maar wat ik gezien heb in de Eredivisie, de afgelopen wedstrijden, heb ik er wel vertrouwen in.
0: Ja, en met name natuurlijk die laatste wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Want dat heeft toch wel een beetje bevestigd dat PSV in ieder geval, zeker op Nederlands niveau, echt groeien is.
2: Dit was natuurlijk ook weer een beter Ajax dan dat we in lange tijd hebben gezien. En dan toch op die manier je 3 punten pakken, dat geeft wel hoop voor vanavond.
0: Ja, het sentiment in Eindhoven, wat proef je rond je heen? Is er inderdaad veel vertrouwen, ook met betrekking tot vanavond?
2: Dat vertrouwen is wel gegroeid, ook in de laatste paar wedstrijden. Want supporters zijn natuurlijk zo opportunistisch als ik weet niet wat. Dus 1 slechte wedstrijd en het is allemaal weer helemaal niks.
0: Ja.
2: Maar goed, na Utrecht en Ajax is het natuurlijk allemaal helemaal wel super. Dus volgens mij heeft iedereen er vertrouwen in. Ik ben zelf voor de krant op pad geweest vanmiddag om wat Shakhtar supporters te interviewen. En die geven allemaal aan ook wel wat angst te hebben voor PSV.
0: Ja. Zijn er veel supporters daar uit Oekraïne?
2: Ik denk het wel, want het uitvak zit vol, heb ik vernomen van PSV. Maar normaal zijn uitsupporters natuurlijk in grote getalen aanwezig op de markt. En nu moest je wel met een zaklampje zoeken. Dus ik denk dat ze gewoon toch vanuit het hele land en misschien vanuit Duitsland komen en dan niet eerst bier gaan drinken, maar gewoon direct het uitvak ingaan.
0: Ja, precies. Ja. Als je deze Champions League wedstrijden van PSV een beetje op een rijtje zet, welke heb jij al omcirkeld?
2: alle uitwedstrijden.
0: Uit tegen Real, uit tegen Porto, Leipzig uit.
2: Leipzig,
0: En nog naar Scandinavië zie ik, Viking.
2: Ja. Die heb ik nog niet geboekt. Nee, maar andere drie, daar zijn de hotels en de vluchten en de auto al voor geregeld.
0: Ja. Dan nog even het sportieve. Ik denk dat het ook wel fijn is voor iedereen rond PSV dat het omtrent Ruben van Bommel niet meer alleen maar over die actie gaat. Hè? Dat het ook een beetje over zijn sportieve prestaties nu weer gaat.
2: Ja, ik wil het daar zelf gewoon niet eens meer over hebben.
0: Nee?
2: Dat is zo groot gemaakt, zo uit zijn verband gerukt. Ja. En door, zou ik zeggen.
0: Ja, nou ja, kijk, dan kunnen we praten over het sportieve. Ik denk dat daar een wapen zit voor PSV vanavond.
2: Enorm. Ja. Lekker Mauro, dat is wel jammer.
0: Ja, exact. Ja, Mauro, die trouwens nog wel een geweldige opsteker had. Hè, dat hij voor het eerst is geselecteerd voor het Braziliaanse elftal.
2: Ja, maar ja, daar hebben we dus niks aan vanavond.
0: Nee, daar hebben we vanavond niks aan.
2: Hij heeft nog een schorsing achter zijn naam, maar
0: Hoe gaat PSV het oplossen? Wie, voor duizend dingen doekje, wie gaat er spelen? Kostic, linksback?
2: Volgens mij is dat Kostic die er nu in komt.
0: Ja. Goed, nou, we gaan het allemaal meemaken vanavond om 7:15. Ik neem aan dat jij in het stadion zit, hè?
2: Ja, ik ben nu nog mijn verhaal voor het Eindhovensdagblad van morgen aan het afmaken. En zodra dat klaar is, ga ik een biertje drinken en dan richting het stadion.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig.
2: Graag gedaan, doei.
3: En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
6: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
17: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Smint.
19: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
19: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
18: Smint.

0: Bij Was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
11: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
12: GPR, Sportradio.
13: Sportradio.
12: Nieuws, headlines.
14: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Deze week werd iemand opgepakt die verdacht wordt allerlei acties uit te voeren op het Duitse stroomnet. En nu is in zijn camper een notitieboek gevonden. Daarin staan 160 doelen die hij nog op het oog had om te saboteren. Bij een ongeluk in Leiden is een kind om het leven gekomen. Het zat in een kinderzitje bij moeder op de fiets. Die kwam in botsing met een scooter, waarna het kind op de grond viel. De minister Van Weel werkt met KNVB, politie, OM en burgemeesters aan maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions. Wat die zijn, wil hij nog niet kwijt. Maar volgens hem is met de incidenten van de laatste tijd een grens overschreden.
12: GPR Sportradio. Verkeer.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits komt verder op gang. Vooral ongelukken veroorzaken nu vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht een ongeluk. Bij knooppunt Del zijn 2 rijstroken dicht. Daardoor 13 kilometer file vanaf knooppunt Empel is je vertraging een uur. Helemaal dicht is de A7 vanuit Zaanstad naar Den Hoeven na een ongeluk bij Wognum. Dik 20 minuten vertraging. Ik denk dat het verkeer over de vluchtstrook gaat. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Rotterdam IJsselmonde een half uur vertraging. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden. En die bergingswerkzaamheden houden de linkerrijstrook dicht. De rechterrijstrook van A15 is dicht vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. Is daar een ongeluk gebeurd. 10 kilometer file daar, 40 minuten vertraging.
12: GPR Sportradio.
13: Sportradio.
12: Twan van Peperstraten.
16: En wij volgen de 18e etappe in de Vuelta. Een tijdrit over ruim 32 kilometer. En we gaan zo terug in de tijd, terug naar 1993... met hopje Taco van den Honert.

0: Uit de film Footloose, Denise Williams en Let's Hear It for the Boy.
1: Sportradio.
0: Wij volgen ondertussen nog steeds de 18e etappe in de Vuelta. Een individuele tijdrit over ruim 32 kilometer. Beste tijd staat alweer een tijdje op naam van Stefan Koen. De Zwitser, die geboren is in Liechtenstein. Hij zet er een tijd neer van 35 minuten en 22 seconden. Wout van Aert is inmiddels ook gefinished. Hij strandde op 20 seconden op de vierde plek. De man die twee etappes ergens al op zijn naam heeft staan. Deze Vuelta. Maar de kanonnen gaan nu zo'n beetje van start. De top 10 van het klassement gaat nu zo ook rijden over deze ruim 32 kilometer dus op weg naar Jerez de la Frontera. Het is een grotendeels vlakke tijdrit. En dus zullen er verschillen worden gemaakt in het individuele klassement. Henrik Mas gaat er aan de leiding. 2 minuut 6 gevolgd door Felix Gal. En op 2 minuut 10 op de derde plek staat Primoz Roglic. Elke dag rond deze tijd gaan wij terug in de tijd. En deze hele week doen we dat naar 1993. En vandaag doen we dat met voormalig tophockeyer Taco van den Hoorn. Taco, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, ik wil het met jou vooral even hebben in deel 1 over de Champions Trophy in 1993. Die werd gehouden in Kuala Lumpur. Nederland eindigde als derde, niet heel opzienbarend. Maar jij werd met 8 goals wel topscorer van het toernooi. Wat is het eerste waar jij aan denkt bij 1993, aan dat toernooi?
2: Wat ik weet, ik woonde in die tijd altijd samen met Floris Jan, bovenlander. De grote cornerkanon natuurlijk. En die was dat toernooi er niet bij. En ik zit hier te denken, waarom eigenlijk niet? Ik denk misschien voor studie of zo, zoiets denk ik. Dus ik denk dat ik ook tosser wel, want toen kon ik de corner doen.
0: Ja, en sterker... Ik wilde zeggen, sterker nog, die corner ontwikkelde zich ook behoorlijk in dat toernooi, hè?
2: Ja, zeker. Want het jaar daarvoor speelden wij met Amsterdam, hadden wij een cornerkanon Patrick Faber. En die regel veranderde dat jaar, want de bal moest buiten de cirkel gestopt worden. En hij mocht altijd binnen de cirkel gestopt worden. Op het moment dat hij had aangegeven, kon je dan inlopen. Alleen hij moest nu erbuiten eerst gestopt worden en daarna kon hij pas op goal.
0: Ja.
2: En ik kon goed pushen. En ik ben dat jaar toen begonnen bij Amsterdam met het pushen van die corner. En dat was heel effectief. Want in een competitie maakte ik er toen ook heel. En dat toernooi dus ook.
0: Ja.
2: Dus dat was eigenlijk een beetje het begin van die gepushte corner, van die sleeppush, zeg maar.
0: Ja, de Champions Trophy in Kuala Lumpur. Dat betekent de 6 toplanden tegen elkaar. Het was een toernooi ongeveer 9 dagen. Wat maakte dat toernooi zo bijzonder?
2: Nou, het leuke van het toernooi is ik vind het heel jammer dat het er nu niet meer is. Want het is ieder jaar de toplanden tegen elkaar. En dat was iets langer dan een week. Dag 10 inderdaad, 9-10. En het was leuk dat je al je tegenstanders weer tegenkwam. En het waren echt hele de topwedstrijden in een korte tijd. En het was volgens mij voor het publiek ook leuk dat het een kort toernooi was. Nu heb je dan de Pro League. Mm-hmm. En die gaat het beetje het hele jaar door dat je die wedstrijden hebt. Ik vond dat eigenlijk wel heel mooi, echt heel leuk, die toernooi altijd. Die Champions Trophy.
0: Ja, Kuala Lumpur in juli, dat betekent tropische hitte. Hele andere omstandigheden. Hoe zwaar was het voor jullie om dan even in anderhalve week daar topwedstrijden te moeten spelen?
2: Ja, we gingen volgens mij iets meer dan een week daar al eerder naartoe. Vooral de vochtigheid weet ik nog was heel erg. Want je was gewoon de hele dag drijfnat. Dus je armen, je handen, alles was drijfnat en benauwd. Dus het was voor ons wel heel erg wennen in het begin. Maar we gingen toch wel. We speelden natuurlijk ook tegen Duitsland. En die hadden natuurlijk evenveel last van als wij. Alleen zeg maar de Pakistan. En waren er misschien iets meer aan gewend. Maar de vochtigheid weet ik nog dat het echt vreselijk was. Ja.
0: Ja. Ik vind het over zo grappig dat jij ook twijfelde of bovenlander erbij was vanwege studie of niet. Maar dat zegt ook eigenlijk wel ook waar jullie mee te maken hebben als tophockeyers. Dat je gewoon gaan studeren bent. Dat je bezig bent met je maatschappelijke carrière. Ja, en dan kun je maar gewoon een keer een groot internationaal toernooi missen.
2: Ja, dat is. En dat was toen eigenlijk volgens mij nog wel makkelijker dan nu. Want nu weet ik dat je studie, je moet je eerste jaar halen en het is allemaal wat strenger. Wij konden nog via het NOC kon je nog wel eens hier en daar tentamens verzetten en uitstel krijgen. En ik denk ook dat dat voor ons misschien makkelijker te combineren is dan nu. Wij trainen met de club 3-4 keer in de week en dan had je het Nederlands elftal misschien 1-2 keer in de week. Tegenwoordig is het zo dat ze maandag, dinsdag, woensdag zitten ze gewoon op Papendal met het Nederlands elftal. Dus als je nu international bent, komt er van studie eigenlijk heel weinig, denk ik. Dus ja. Het is, wat dat betreft is het wel veel professioneler geworden dan onze tijd.
0: Derde plek daar toen in Kuala Lumpur, die Champions Trophy. Was dat teleurstellend? Was dat prima?
2: Ik denk allebei een beetje. Het was, ik weet nog dat Duitsland was toen heel sterk. Pakistan was toen ook nog een land dat echt wel in de top 3 zat. Die zijn nu helaas allemaal weggezakt. Maar ik weet dat wij nooit... best wel oké speelden. Maar dat volgens mij op doelsaldo speelden we toen derde, vierde plek. Herinner ik mij. Dat we net niet haalden om die finale te spelen. Ik herinner me trouwens ook nog dat ik was nog half geblesseerd ook. Want in die week voorafgaand aan het toernooi ben ik nog door mijn enkel gegaan. Waardoor ik volgens mij de eerste wedstrijden niet eens gespeeld heb op de Champions Trophy. En toen in dus vier wedstrijden alsnog topscorer werd. Dus voor mij was het wel bijzonder, ja.
0: Ja, maar je werd topscorer van het toernooi. Maar dat zat hem ook heel erg in die wedstrijd in het brons, om het brons, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Ik weet nog dat... ik maakte 5 goals. En Jacques Brinkman, denk ik, maakte de 6e. En ik weet ook nog dat ik in de rust had ik er volgens mij 3 gemaakt. En toen kwam de voorzitter, die zat achter onze dugout van de hockeybond. Die zat op de tribune, Willem Cornelis. Die is ondertussen helaas overleden. Maar ik weet nog dat hij door het hek tegen mij zei zoiets van... Ja, Ties heeft er ooit ook een keer 5 gemaakt in een Champions League wedstrijd. Champions Trophy wedstrijd. Ik ga een fles champagne halen als je dat haalt. Ja. Zo herinner ik me nog dat hij dat in de rust tegen mij zei. Ja. En toen kreeg ik volgens mij aan de rust nog inderdaad had ik er nog 2 of 3 geloof. Dus dan kwam ik uiteindelijk in 1 wedstrijd ook op 5 terecht.
0: Ja, en dat lag dus mede aan die sleeppush van jou. Die wordt trouwens nog steeds genoemd als een van de belangrijkste vernieuwingen binnen het hockey.
2: Ja, zeker. Want dat is toen die corner veranderde. Dus Floris Jan die mocht dan nog inlopen, 4-5 stappen. En die was best dichtbij en die kon op vreselijk schieten. En toen opeens moest hij een heel stuk naar achter, verder van de goal. En je had minder tijd, want je was verder weg. En je moest eerst die bal de cirkel in zien te krijgen. Dus dat pushen, dat ging ik toen doen. En dat ging toen goed. En daarna na mij kwam Bran Lomans en Taak Takema natuurlijk. Mm-hmm. En die push is nog heel erg verder ontwikkeld dan hoe ik hem deed, zeg maar. Ik pushte hem eigenlijk technisch gezien al een beetje met mijn haken. Hè. Gewoon een oude push. En daarna gingen ze heel laag zitten met die bal op de steel. En een soort kattenpult werd dat daarna. Dus die techniek is nog waanzinnig verbeterd na mijn tijd, zeg maar.
0: Goed, zometeen praten we verder met jou, Taco. We hebben het dus over 1993, het jaar dat jullie derde werden in de Champions Trophy. Maar het ging met de carrière van der Honert alleen maar beter. Want 3 jaar later volgde Olympisch goud. 1993, toen had R.E.M. een dikke hit met Everybody Hurts. Dit is Grand Prix Radio, zeg ik, GPR Sport.

0: GBM. Everybody Hurts uit 1993.
1: GPR Sportradio.
0: Even een kort updateje. Inmiddels is de nummer 3 van het algemeen klassement, Primoz Roglic, ook gestart in de individuele tijdrit in de Vuelta. Daarvoor zagen we de start van Richard Carapaz, de nummer 4, die nog even onderuit ging net voor de start. Beste tijd staat nog steeds op naam van Stefan Koen, 32-jarige Zwitser. Tony staat tweede, Almeida derde en Wout van Aert op de vierde plek. Wij verwachten nog wel wat verschuivingen in het algemeen klassement. Wij praten verder met Taco van den Honert. Dat deden we aanvankelijk over 1993, het jaar dat hij topscorer werd in de Champions Trophy. Maar het ging allemaal nog verder voor Taco, want het eindigde uiteindelijk met Olympisch goud. Taco, was nou eigenlijk die periode van 3 jaar daarvoor, was het al een beetje een opwarmen voor Atlanta 96?
2: Ja, ik denk het wel. We zijn met dat team een aantal jaar bij elkaar gebleven, waar toen we speelden. Floris kwam naar het toernooi natuurlijk, sloot weer aan. En we hadden Mark Delissen en Maurits Kruk. En daar zijn we een aantal jaar met elkaar, hebben we daar dat team gevormd. En ik weet nog dat wij in 94 de WK speelden in Sydney. En toen verloren we de finale van Pakistan. Maar ik weet nog dat dat toernooi eigenlijk met dat team was. We speelden vreselijk goed toernooi toen. We wonnen eigenlijk alles echt heel goed. En alleen onze minste wedstrijd was die finale. En die verloren we toen op strafpushers uiteindelijk van Pakistan. Dat was zonde. En 2 jaar daarna was het natuurlijk raak op de Olympische Spelen. Dus het was, maar ik denk dat het mooi was dat we een aantal jaar met Oltmans als coach dat team bij elkaar hadden. En met de grote kern ervan een aantal jaar met elkaar speelden.
0: Ja, en met een paar jonkies hierbij kwamen. Teun de Nooijer, nog een extra strafcorner met Lomans. Dus er kwam ook wel wat. Er kwam wat bij elkaar.
2: Ja, zeker. Jeroen Domee.
0: Ja.
2: Jij was daar ook bij. Dus je was ook een jonkie toen. Dus dat was echt een mooie periode die we toen hadden met Roeland.
0: Het afreizen richting Atlanta, was dat inderdaad dus inderdaad gewoon met het gevoel van wij gaan daar meespelen voor goud?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. We hadden wel de toernooi ervoor allemaal goed gespeeld, voorbereidingstoernooien. En en iedereen was fit. Dus er was eigenlijk geen reden om niet echt voor de eerste plek te gaan doen. En dat pakte ook nog goed uit. Ja.
0: Dan kom je in de halve finale tegenover Duitsland. Is dat misschien wel een van jouw beste wedstrijden ooit?
2: Ja, dat vind ik altijd wel. Want ik denk, ik speelde op zich niet een hele supergoede wedstrijd. Ik maakte 3 van de 3 goals. Maar het was niet, mijn beste wedstrijd van het toernooi, denk ik. Ik had daarvoor 2 of 3 wedstrijden wel beter gespeeld. Maar ja, het is natuurlijk, als je 3 goals maakt, dan is het voor de buitenkant natuurlijk wel je beste wedstrijd. Qua resultaat was het altijd inderdaad van dat toernooi ook mijn beste wedstrijd. Ja. Maar voor mezelf, ik had wel, het was niet eens mijn lekkerste wedstrijd, zeg maar. Maar de goals waren natuurlijk heerlijk.
0: Goed. Ja, en dan komt dus de finale tegen Spanje.
3: Corner. Derde voor Nederland. En Bovenlander en Lomans staan er allemaal. Goal! 1-1. Schitterend doelpunt. Bovenlander. Oranje boven. Nou, dit is het moment. Voor bijvoorbeeld voor Lomans. Of gewoon voor Bovenlander. Bovenlander! Ongelooflijk, wat een harde klap. 2-1 voor Nederland. 2 dode acties en raak. Lomans het veld weer in. Kijk, dan let u op, nu staat Lomans weer aan de andere kant. Dat kan ook betekenen dat hij op de keeper afloopt. Nee, hij mag het ook een keer proberen. Raak! 3-1! En Lomans bedolven. Het goud is binnen.
0: Ja, good old Hans Prian met het commentaar. Maar neem ons even mee.
2: Ja, mooi.
0: Het feit dat je Olympisch kampioen bent, wanneer besef je dat? Is dat na het laatste fluitsignaal? Komt dat later? Komt dat tijdens de wedstrijd?
2: Nee, ja, voor mij eigenlijk pas later. We hadden een team wat al lang bij elkaar was. Echt ook, ook met Floris Jan, word ik mee samen, Dikke Maat en een aantal anderen ook. En als je in zo'n toernooi zit, tenminste voor mij geldt dat, was het, het weer in een soort flow of zo. Dat gebeurt en dan je hebt met lol met elkaar, je speelt die goede wedstrijden, je bent aan het focussen. Dan win je hem uiteindelijk. Ik weet nog, die prijsuitreiking hebben we ook nog met elkaar ontzettend gelachen ook nog. En natuurlijk als je wint is alles mooi. En eigenlijk toen ik terug in Nederland kwam, toen opeens met de aankomst op Schiphol en zo. En dan de koningin en zo, dat was de compo. Dan opeens denk je, we hebben gewoon een gouden plak gewonnen. Maar tijdens dat toernooi is dat, dan zit je in een soort, in een film of zo. Denk ik, voor mij was het zo. Dus, en dan pas later denk je, we hebben hem gewoon echt gewonnen.
0: Ja, maar het was voor jou ook nog een keer meteen de laatste wedstrijd voor Oranje. Ik bedoel, had je dat besluit al genomen, al eerder?
2: Ja, daarvoor had ik dat eigenlijk al genomen. Eerlijk gezegd dat ik, jaar 1 of 2 jaar daarna dacht ik nog van, ik had eigenlijk nog 1 of 2 jaar nog wel door willen gaan. Dat vond ik achteraf, had ik daar een klein beetje niet in wijze spijt, maar ik dacht dat had nog best gekund, denk ik. Maar ik had het eigenlijk in die zomer daarvoor al besloten. De zomer daarvoor had ik al had ik al een toernooi, was ik niet mee geweest. Ook voor studie en voor andere redenen. Dat ik dacht, nou, ik ga in ieder geval die Olympische Spelen nog volle 100% tegenaan. En daarna dan is het wel mooi.
0: Ja. Hey, en na je actieve carrière bleef je bij Amsterdam betrokken. Wat trok jou zo aan in het coachvak?
2: Nou, eigenlijk in het begin helemaal niet. Toen ik speler was, zei ik ga nooit coachen. En toen kwam een van mijn leukste coaches ooit, Alex Verga, de vader van Vanity Verga. Die ging Amsterdam coachen en dat was een Argentijn en daar had ik altijd tegen gespeeld. En die vroeg mij om via het leuke mij te helpen bij de club. En toen begon ik met een 1-2 avond in de week training te geven. En dat vond ik eigenlijk zo leuk. Toen ben ik 3 jaar lang zijn assistent geweest. En dat, ja, eigenlijk was ik overal bij. In het begin dacht ik ga 2 keer training geven of 3 keer. Maar eigenlijk was het vanaf toen was ik meteen, het team was leuk. En ik vind hem echt een mooie vent. Ja. Dus het was, dat was eigenlijk wat toen dacht ik, nou, dat is hartstikke leuk. Dus dat ging eigenlijk een beetje vanzelf, rolde ik daar zo in.
0: Ja. En wat doet Taco van der Honert nu?
2: Ik ben IT-specialist, zoals dat hoort. Ik programmeer veel en ik heb mijn klanten en ik ben zelfstandig. En ik heb tot 2 jaar geleden, daarnaast ook nog, ben ik nog heel wel druk geweest in het hockey. Amsterdam nog een jaar gecoacht en altijd assistent bij Nels Elstad geweest daarna met Max Kolas. En nu eigenlijk de eerste 2 jaar is het hockey eigenlijk een beetje lager pitje. Dus ik ga wel kijken en ik ben nog wel betrokken bij de club. Maar niet zo intensief als het altijd was.
0: Ja. Vond fijn om even bij te praten. Dankjewel, Taco.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Taco van der Honert, Olympisch kampioen van 1996. En we spraken hem dus ook over die Champions Trophy van 1993.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, nog even een klein updateje wat betreft de 18e etappe in de Vuelta. Die individuele tijdrit. Ja, Primoz Roglic, daar zijn vooral de ogen op gericht. Iedereen is inmiddels van start gegaan. Ook de klassementsleider Enric Mas. Ja, Roglic is gevaarlijk. Sloveen is een uitstekende tijdrijder. Heeft bovendien al 4 keer de Vuelta gewonnen. En Mas is juist niet zo sterk in de tijdrit. Voorsprong op Roglic is 2 minuten en 10 seconden. Dat geeft hem nog wel wat speelruimte. Maar zijn ploeg rekent er eigenlijk ook een klein beetje op dat Roglic dichterbij gaat komen. Misschien wel 1,5 minuut van die achterstand gaat terugpakken. En dan hebben we straks de etappes morgen en overmorgen. En dat zijn behoorlijk bergachtige ritten. De leider nog altijd op dit moment in die individuele tijdrit is de Zwitser Stefan Kung in een tijd van 35 minuten en 22 seconden.
4: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Duitsland heeft misschien nieuwe sabotageaanvallen op hun stroomnet voorkomen door de vondst van een notitieboekje. Dat lag in de camper van een verdachte die deze week werd opgepakt, niet ver van de grens met Zuid-Limburg. Er stonden 160 mogelijke doelen in. De man wordt verdacht van acties tegen energiecentrales en transformatorstations. Een dodelijk ongeluk in Leiden. Daar kwamen vanmiddag een scooter en een fiets met elkaar in botsing. Een kind dat in een kinderzitje achterop bij de moeder op de fiets zat, viel daarbij op straat en raakte zwaar gewond. Het overleed in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is en hoe het ongeluk kon gebeuren, heeft de politie nog niet gezegd. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, is een grote zwendel met paarden ontdekt. Van de dieren werd het paspoort vervalst, zodat ze konden worden geslacht en gegeten. Maar daar was het vlees helemaal niet geschikt voor. Het ging om sportpaarden die medicijnen gebruikten, zegt de Belgische politie die het onderzoek leidt. En minister Van Weel werkt samen met de KNVB, de politie, het OM en burgemeesters aan maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions. Incidenten van de laatste tijd, waarbij onder meer met vuurwerk werd gegooid, zijn voor iedereen de grens, zegt hij. Wat voor maatregelen er komen, wil Van Weel nog niet zeggen. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
7: De spits is in volle gang. Er staan lange dagelijkse files in Gelderland, Brabant en rond Rotterdam.
6: Vooral ongelukken veroorzaken de echte oponthoud. 500 kilometer bij elkaar. De A2 is net weer vrijgegeven vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Na een ongeluk wel nog 10 kilometer file vanaf knooppunt Hintham, 3 kwartier vertraging. Fixe vertraging ook op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Oever. Want de weg is dicht bij Wognum voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum een uur vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Langzaam rijden tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder met een half uur tijdsverlies. Er staat 6 kilometer file. Een kapotte auto blokkeert daar 2 rijstroken.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
23: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
24: teruggeleverde kosten,
25: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
26: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
27: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
28: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
29: Fans van Voordeel.
28: Aldi.
30: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
31: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs.

0: op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
4: De volgende 18e etappe in de Vuelta, een individuele tijdrit. De finish van de toppers wordt over 20 minuten verwacht. En wat is er allemaal aan de hand bij MVV? De ploeg draait bovenin mee in de keukenkampioendivisie.

Carolina Liar. Show me what I'm looking for. Het is 11 minuten over 5 op GPR Sport Radio. Ja, wij volgen dus nog altijd de 18e etappe in de Vuelta, de individuele tijdrit. Weinig verandering daar. Stefan Koen nog altijd aan de leiding, de 32.

0: jarige Zwitser. Maar de kanonnen zijn op dit moment aan het rijden. De top 10 van het algemeen klassement. En zij moeten allemaal zo meteen nog gaan binnenkomen. Ja, het was de nacht van Botik van de Zandschulp. We keken er met z'n allen zo ontzettend naar uit. Die kwartfinale op de US Open tegen de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Maar ja, helaas. Van de Zandschulp verloor in 3 sets.
1: Ik heb er niet echt goed in gezeten, de hele wedstrijd niet echt. Misschien tweede set een klein beetje, tot 5-5. Wat kansjes in zijn game. Ja, liep ik mijn games eigenlijk best wel goed door. Ik denk dat ik daar misschien een beetje het momentum kon pakken. Maar ik denk dat hij gewoon vandaag veruit de beter was.
0: 6-2, 7-5, 6-1 voor Zverev. Maar toch, door die kwartfinale, goed resultaat, keert hij terug in de top 40 van de wereld.
1: Ja, ik denk heel goed toernooi, een hele goede trip hier. Ik ben 6 weken weg geweest, iets meer zelfs. Veel wedstrijden gespeeld, veel toernooien gespeeld. Veel overwinningen behaald en dat is alleen maar positief. Ja, natuurlijk baal je altijd een beetje van de laatste wedstrijd die je verliest. Maar ik denk dat ik er morgen met een heel goed gevoel op terug kan kijken. En ja, wat ik zei, van veel goede jongens gewonnen, veel goede potten, veel goede close potten gewonnen. En ja, dat smaakt zeker naar meer.
0: Ja, eerst maar eens het vliegtuig in, terug naar Nederland. Volgende week speelt Van der Zandschulp samen met onder andere Tallen Griekspoor en Jesper de Jong de Davis Cup in Den Bosch. Tegenstander is Colombia. Zometeen gaan we bellen met Ralf Krutse over de wederopstanding van MVV. De ploeg staat zomaar tweede in de keukenkampioendivisie. Eerst de Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

0: Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. 16 minuten over 5. Wij vragen ons een klein beetje af, wat is er aan de hand met MVV? Ja, ploeg uit Maastricht. Draait vaak een beetje onderin mee in de keukenkampioen-divisie. En toen ineens, vorige week, 4 wedstrijden achter elkaar gewonnen.
1: 1-2. En dus is het clubrecord een feit. Maar bovenal, na een seizoen waarin bijna niks lukte. 19e plaats, 9 overwinningen in een heel seizoen keukenkampioen-divisie. Begint MVV nu dus met 4 overwinningen.
0: Ja, weliswaar werd de laatste competitiewedstrijd afgelopen weekend gelijk gespeeld tegen Rode JC. Maar MVV dus nog altijd ongeslagen. 13 uit 5, tweede plek. Wij dachten, daar moeten we eens even over gaan bellen. En dat doen we met Ralf Krutsen, werkzaam bij Viaplay. Maar bovenal een heel groot MVV-fan. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, schrik jij ook als je af en toe kijkt naar de stand?
2: Nou, ik open elke dag even die ranglijst en dan zie ik dat we nog steeds tweede staan. En dat is bijna ongelooflijk. Vorig jaar 19e en dan nu op plek 2. Dat zijn mooie tijden, dus we moeten het even koesteren zolang het goed gaat.
0: Ja, en dan is de vraag, hoe kan dat?
2: Ja, ik denk dat niet eens iedereen in Maastricht dat zelf weet. Maar het elftal, je weet niet wat je ervan kan verwachten. Want MVV moet het altijd doen met bescheiden middelen. De spelers worden links en rechts overal vandaan gehaald. Maar ik denk dat we dit jaar toevallig gewoon een hele goede lichting hebben. En dat er best wel wat groot talent rondloopt. We hebben onder andere Noah Elhamdoui hebben gehuurd van Excelsior. Mm-hmm. Dat is een spits die tot nu toe echt een goede indruk maakt. We hebben op middenveld onze nummer 10 Olivier Dumont. Die scoorde in de derby afgelopen weekend. Dat is echt een hele goede aanwinst. Ja, en eigenlijk met een elftal waar 8-9 nieuwe spelers in staan, is het maar hopen dat het goed gaat. En dat gaat het tot nu toe gelukkig.
0: Ja, en dan moeten we het hebben over de coach, hè? Andries Jonker. Wat is zijn hand hierin?
2: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat vooraf dacht ik, Andries Jonker, natuurlijk de laatste paar klussen zijn niet super goed gegaan met Andries Jonker, dan weet je niet wat je kan verwachten. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat een naam als Andries Jonker ook gewoon voor jongens waarmee wij in gesprek zijn, een doorslag kan geven. Gewoon een ervaren coach met een helder, duidelijk verhaal. Ik denk dat het weer leuk is voor dat soort talenten om bij MVV te komen voetballen. En ik denk dat hij dat heel goed gedaan heeft.
0: Ja. En is het ook de hand van Hofland? Want die zijn assistent. Dat is natuurlijk best een grote naam voor een assistent trainer.
2: Ja, het is een hele luxe assistent hebben we dit jaar. Ja, en ik weet niet precies wat zijn invloed is daarin. Maar tot nu toe hebben we weinig te klagen.
0: Ja, en dat zoontje Hofland, hoe is die?
2: Speelt goed, ja, solide. Ik moet zeggen, hij valt meestal niet op, maar op zijn positie is dat denk ik goed.
0: Ja.
2: Als je geen grote fouten maakt en gewoon je steentje bijdraagt.
0: Ja. Maar toch, we moeten er een klein beetje rekening mee gaan houden dat MVV niet als tweede gaat eindigen.
2: Nee, daar houden we absoluut geen rekening mee. Eigenlijk zijn we een beetje aan het wachten totdat het niet goed gaat. Kijk, alle 4 de overwinningen ook met 1 doelpunt verschil.
0: Ja.
2: Het zijn alle 4 wedstrijden geweest die ook best wel de andere kant op hadden kunnen vallen. Maar we zitten elke keer nu aan de goede kant van het geluk. En dat gaat natuurlijk ook niet aanhouden.
0: Ja.
2: Dus ja, het is wachten tot het een keer iets minder gaat.
0: Ja. Maar het leuke was wel bijvoorbeeld afgelopen weekend met die Limburgse derby tegen Roda. Het zit ook meteen redelijk vol, hè?
2: Ja, ik moet zeggen, het zat helemaal vol. Ik heb het denk ik nog bijna nooit meegemaakt. Ik heb een seizoenskaart nu voor 15 jaar.
0: Ja.
2: En ik denk dat dit de derde echt uitverkochte wedstrijd was in de Geusel die ik heb meegemaakt. Ja, je ziet wel dat als het goed gaat en we spelen dan zo'n derby, dat het dan wel gewoon echt helemaal vol zit. Het leeft wel, alleen het moet wel goed gaan voordat het echt gaat leven.
0: Ja. Weet jij nog wanneer MVV voor het laatst speelde in de Eredivisie?
2: Ja, dat moet 2000 zijn geweest ongeveer.
0: Ja, inderdaad. Dat was het laatste seizoen. Kun je nagaan al 26 jaar in de keukenkampioen-divisie.
2: Ja. Nou, is het leuk? Ik kom uit 1998.
0: Ja, dus ik
2: heb het eigenlijk zelf helemaal nooit meegemaakt.
0: Ja. Nee. Ik kan me nog wel herinneren, hoor. MVV. En die hebben nog een aantal jaren nog best wel aardig gepresteerd, hoor. En nog een paar jaar in de subtop meegedraaid toen eind jaren 90.
2: Ja.
0: Waar ik het ook nog even een beetje over wil hebben. MVV was klein beetje de afgelopen seizoenen het lachertje soms wel eens van de keukenkampioen-divisie.
2: Mm-hmm, ja.
0: Maar altijd viel wel op dat ze met hele gave en leuke Twitterberichten kwamen. Nou weet ik dat jij daar mede voor verantwoordelijk was. Kun je eens een paar voorbeeldjes geven van wat MVV zo twitterde de afgelopen jaren?
2: Ja, als je op het veld niet kan onderscheiden, dan moet je het maar online doen, dacht ik. En dus heb ik dat Twitter-account van een beetje een poging gedaan om een beetje wat onderscheidende tweets te posten. En een goed voorbeeld is misschien wel dat we een aantal jaar geleden hadden een uitwedstrijd bij Telstar. Dat was 18 december was die wedstrijd ongeveer. Echt eind december, plak voor kerst. Dat was de laatste van het jaar. En wij reden daarheen. En eigenlijk hadden we onderweg al zoiets van, nou, het zijn eigenlijk niet echt omstandigheden om te voetballen. En wij komen daar aan en dat gras is gewoon helemaal bevroren. Gewoon die hele mat is gewoon een ijsbaan geworden. Ja, daar viel gewoon niet te voetballen. En een half uur voor het wedstrijd begint, terwijl de supporters, de uitsporters al het uitvak binnendruppelen, krijgen wij te horen van de scheidsrechter, wedstrijd gaat niet door. Dan heb je 3 uur in de auto gezeten, vrijdagmiddagspits getrosteerd. En dan sta je daar in Velsen-Zuid en dan gaat de wedstrijd niet door. Toen dacht ik, ja, maar dit gaat mij niet gebeuren. Ik wil wel iets doen. Ik was daar om verslag te doen. Toen heb ik verslag gedaan van de busreis terug naar Maastricht.
3: 2 keer 3 kwartier.
2: Twee keer 3 kwartier op de A2. Ja. Op een gegeven moment een schitterende passeerbeweging toen we een andere bus inhaalden. Ja. Daar heb ik maar verslag van gedaan toen.
3: Ja. Maar er waren in ieder geval veel momenten dat MVV weer even de publiciteit haalde. En dat wij toch ook op de vrijdagavond bij ESPN met een glimlach daar zaten. Hoor. MVV laat weer even van zich horen.
2: Maar dat is leuk om te horen, daar heb ik het wel voor gedaan.
3: Ja, goed, nu op een andere manier dus zeer positief in het nieuws. Aanstaande vrijdag wel een hele zware krachtmeting, hè? Thuis tegen Almere.
2: Ja, dat wordt weer moeilijk. En eigenlijk denk ik dat MVV geen enkele wedstrijd dit seizoen ingaat als favoriet. In ieder geval vooraf sowieso niet. En ik denk dat het morgen gewoon heel moeilijk gaat worden. Maar ja, er zit wel iets in. We hebben ook 2 weken geleden speelden we thuis tegen Volendam. Ook zo'n wedstrijd waarvan je vooraf denkt, dat kan heel moeilijk worden. Maar er is weer een soort vechtlust, toch een soort spirit in de ploeg. En ik denk dat dat heel belangrijk wordt en best wel wat punten gaat opleveren. Zeker in eigen huis, want het zit morgen alweer goed vol. Ja. Er zijn weer best wat kaarten verkocht. Dus ja, het gaat kolken in de Geuzelt.
3: Ja, goed. Nog 33 wedstrijden. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel, Ralf Krutsen, dat je ons even te woord wilde staan.
2: Dankjewel.
3: Werkzaam dus bij Viaplay, maar bovenal een heel groot MVV-fan. We naderen de finish van de 18e etappe in de Vuelta.

0: De Bauza. Magnetic.
1: GPR Sportradio.
2: Ja, we komen toe zo'n beetje aan de finish van de 18e etappe in de Vuelta. Nog steeds Stefan Koen aan de leiding. De Zwitser heeft een uitstekende tijd neergezet van 35 minuten en 22 seconden. Carapaz, de nummer 4 van het algemeen klassement, gaat nu finishen. En finisht op ruim 1 minuut 40 van de Zwitser. Ja, en dan is het wachten op Primoz Roglic. En dat gaat niet heel lang meer duren. Die komt alweer in zicht. De vraag is natuurlijk wel, wat gaat zometeen Enric Mas doen, de klassementsleider. Maar wij weten in ieder geval dat Primoz Roglic op weg is naar een geweldige tijd. Sterker nog, hij komt nu over de finish en gaat uiteindelijk deze etappe niet winnen. Dat is op zich geen schande, want Koen werd vooraf ook wel verwacht als eerste in deze eerste individuele tijdrit en ook de enige dus in deze Vuelta. Maar uiteindelijk gaat Primoz Roglic dus wel een prima tijd neerzetten en gaat waarschijnlijk vierde worden in deze individuele tijdrit. Hij strandt uiteindelijk op 18 seconden van Koen. Maar goed, afwachten is nu wat de nummer 2 Felix Gall gaat doen en Enric Mas de klassementsleider. Ja, en dan morgenochtend is het weer zover. Dan kun je weer luisteren naar de podcast F1 aan tafel. En dus is het woord aan mijn grote vriend Frank Evenblij.
3: Ja, Tom van Peperstraat en we zitten weer in de Harbourclub in Vinkeveen met niemand minder dan de meest controversiële F1-analist van heel Nederland, Ronald Molendijk. Olaf Mol is er natuurlijk weer bij. Rob van Someren is erbij. We gaan het natuurlijk hebben over wat wij allemaal gaan aantreffen straks in Madrid. Op de Madrien. Het kan een spektakel worden, het kan vuurwerk worden. Het kan ook een beetje saai worden. Hé, maar wat ik me eigenlijk afvraag, hè, Twan, mijn mede Willem II supporter. Zeg jij nou paella of palella? Palella, lalala.
2: Ja, paella. Maar het enige irritante vind ik altijd van paella, dat moet je altijd voor twee personen tegelijk bestellen. Dus als ik zin heb in paella en degene bij mij niet, nou ja, dan hebben we een probleem. Trouwens, jullie hadden het over die Grand Prix in Madrid, hè, die daar voor de eerste keer gaat plaatsvinden. Dat is dus ook de reden waarom de Vuelta dit jaar niet eindigt in Madrid. Die gaat aanstaande zondag voor het eerst in de geschiedenis eindigen in Granada. Eerst zometeen maar eens de uitslag van de 18e etappe in deze Vuelta.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
9: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride. Nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
14: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
15: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
16: Vodafone. Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
17: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
18: Müllermilk, the moo you can't resist.
19: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
20: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
21: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD heeft 8 woningen en bedrijven in Noord-Holland en Gelderland doorzocht... in een onderzoek naar corrupte cardiologen. Die zouden geld hebben gekregen omdat ze ervoor zorgden dat hun ziekenhuizen spullen van bepaalde leveranciers afnamen. Na de OV-staking van gisteren zijn er morgen acties in de metaal- en bouwsector. Ook daar wordt geprotesteerd tegen de bezuinigingen op sociale zekerheid, zegt vakbond FNV. Omdat stakingen niet allemaal van tevoren worden gemeld, is de impact nog onduidelijk. Het lijkt erop dat met de aanhouding van een Duitse sabotageverdachte ook veel andere aanvallen op energiedoelen zijn voorkomen. In de camper van de verdachte lag een notitieboekje en daarin stonden nog eens 160 mogelijke doelwitten.
20: GPR Spotradio. Verkeer.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nu ruim 500 kilometer file in ons land. Daarmee is het iets rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip op een donderdag. Wel staan er lange files rond Arnhem, bij Rotterdam en bij Noord-Brabant. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je bijvoorbeeld een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, want er staat 6 kilometer file. Drie kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 16 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. De A7 is dicht vanuit Zaanstad naar Den Hoever. Dat is bij Wochtum voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij de Moerdijkbrug. Altijd nog een uur tijdsverlies. Staat 13 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij.
20: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
1: En wat is juist de finish van klassementsleider Enrique Mas? Hij weet de schade te beperken. Hij geeft 34 seconden toe op Primoz Roglic, die vierde wordt. De winst in de tijdrit vandaag is voor de Zwitser Stefan Koen.

0: Weekend en Can't Feel My Face.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, we kijken met z'n allen ontzettend uit naar deze etappe in de Vuelta, de 18e. De enige individuele tijdrit in deze Ronde van Spanje. En we waren vooral benieuwd wat gaat er gebeuren met Enric Mas, de klassementsleider. Ga erover praten met Marijn Abbenhuis. Hij is journalist van het AD en maker van de podcast In het Wiel. Marijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Mogen we allereerst stellen dat Enric Mas de schade behoorlijk beperkt heeft weten te houden?
2: Ja, heel erg. Heel erg. Die is echt boven zichzelf uitgestegen. Ja. En ook de manier waarop, dat laat dat echt wel zien. Ja. Want hij had al vrij snel een achterstand op Roglic die we hadden verwacht. En daarna is er niet zo heel veel meer bijgekomen. Dus hij heeft het supergoed ingedeeld en echt, echt heel goed gereden.
0: Ja, want iedereen was wel een klein beetje huiverig, hè, voor zijn positie. Niet dat hij 2 minuten 10 meteen als sneeuw voor de zon zou verdwijnen. Maar wel van, nou, daar gaat zeker wel 1,5 minuut van af.
2: Ja, 1,5 minuut was inderdaad wel gemiddeld ongeveer de verwachting dat de schade zou gaan worden. En ja, het is maar iets meer dan 1,5 minuutje geworden wat hij heeft verloren vandaag.
0: Wat vond je van de tijdrit van Roglic vandaag?
2: Ja, gewoon goed. We weten van Roglic dat hij ook hele grote tijdritten heeft kunnen winnen in het verleden. Hij is Olympisch kampioen tijdrijder geweest. Maar hij wordt nu vierde achter een aantal grote mannen die echt specialisten zijn. En deze Vuelta is zo zwaar dat als je niet een klassement rijdt, dat je wel een voordeel hebt op zo'n dag als vandaag. Omdat je dan af en toe iets rustiger aan kan doen op een dag dat de anderen echt heel erg afzien. Dus het is niet zo gek dat hij dan vierde wordt in die individuele rit. En zeker niet als je kijkt hoe weinig hij verliest op een specialist als Kung. Dus het ligt niet aan wat Roglic heeft laten zien vandaag.
0: Ja, want Stefan Kung werd ook vooraf wel gezien als een van de favorieten voor vandaag, voor deze etappe.
2: Ja, klopt. Ja. Tweevoudig Europees kampioen en gewoon een toptijdrijder.
0: Ja. Dan even het algemeen klassement erbij pakken. Roglic staat nu tweede achter Mas. En we krijgen een paar hele interessante etappes morgen en overmorgen. Wat zegt het?
2: Nou ja, wat dit zegt. Kijk, tot nu toe is bergop Mas gewoon de beste geweest. Sinds Pogacar uit de Vuelta is gevallen. Dus Roglic had deze tijdrit ook echt nodig om dat verschil eigenlijk zo goed als uit te wissen. Maar nu hij dat niet heeft gedaan, nu Mas ook in die tijdrit heeft laten zien dat hij met Roglic mee kan komen, niet zo heel veel op hem verliest, ja, kan ik me bijna niet voorstellen dat hij straks bergop in één keer wel van Roglic gaat verliezen. Wat mij dit zegt, is dat Mas vrij comfortabel op het wiel van Roglic kan gaan rijden. Naar ik verwacht de Vuelta zal gaan winnen.
0: Ja, oh ja, nou, inderdaad. Ja. Ik denk inderdaad dat Roglic vandaag toch zal balen dat die achterstand nog altijd zo groot is. Morgen is het een behoorlijk bergachtige rit. Hè? En overmorgen, dat wordt bestempeld als de koninginrit?
2: Ja, dat is echt niet normaal. Ja. Daar wordt zo bizar veel geklommen overmorgen. Dat is, dan kan alles wat ik zojuist gezegd heb ook in één keer weer teniet worden gedaan. Want in zo'n bizarre etappe kan natuurlijk echt heel veel gebeuren. Als iemand een kleine inzikking krijgt al halverwege, dan lopen die verschillen al heel snel enorm op. Dus dan heb ik misschien al voor mijn beurt gepraat. Maar heel mooi wat we nog ervoor geschilderd krijgen.
0: Is het inderdaad de open Vuelta geworden die wij hadden verwacht na het wegvallen van Pogacar?
2: Nou, dat weet ik niet zo goed. Want op het moment dat Enric Mas dan degene is die leidersstrui overneemt, ondanks dat hij het ook met Pogacar erbij al hartstikke goed deed, is eigenlijk altijd de reden om te denken, nou, dan gaat er nog wel een hoop gebeuren. Want Enric Mas staat niet bekend als een veelwinnaar. Iemand die ook toch altijd wel een beetje choked. Hij is goed in het verzamelen van ereplaatsen en podiumplaatsen, ook wel in de Vuelta. Maar echt grote overwinningen heeft hij nooit echt geboekt. Dus het verbaast mij zeker dat hij zo sterk is gebleven. Want ik had dus verwacht dat het echt een stoelendans zou worden tussen hem, Roglic en Gal, die in de Giro ook supergoed was, en Carapaz, die misschien nog een beetje in de Vuelta moest groeien na de Tour de France. Hij heeft het heel stabiel gehouden.
0: Ja. Fijn dat we even met je konden praten over deze 18e etappe in de Vuelta, de individuele tijdrit. En als ik jou dus mag geloven, zondag in Granada zien wij Enric Mas in de rode leiderstrui.
2: Ja, dat verwacht ik wel. Okay.
0: Dankjewel, Marijn Abbenhuis.
2: Graag gedaan, succes.
1: GPR Sportradio.

Belinda Carlisle en Leave a Light On. Merry Christmas! Ho, ho, ho. Een traditie wordt in ere hersteld met de overgebleven kerstkransjes voor de buis voor de Premier League. Want er staan toch weer 7 wedstrijden op het programma op tweede kerstdag in Engeland. Boxing Day. 2 daarvan zijn Hull City tegen Liverpool en Newcastle United tegen Manchester City. Vorig jaar was er maar 1 wedstrijd in de Premier League met kerst. En meer dan 200 schaatsers uit Rusland en Belarus hebben zich bij de Internationale Schaatsbond gemeld om komend seizoen onder een neutrale vlag mee te kunnen doen aan internationale wedstrijden. Sinds Rusland 4,5 jaar geleden Oekraïne binnenviel, zijn ze niet meer welkom, maar vanaf nu zou dat onder een neutrale vlag weer kunnen. Daar zijn wel enkele voorwaarden voor. De Russische kunstschaatster Kamila Valieva die weet al dat zij daar niet aan voldoet, want op haar Instagram staat een video waarop ze te zien is met president Poetin. En Demi Vollering is de kopvrouw van de Nederlandse selectie voor de WK wielrennen van 20 tot 27 september in Canada. Bondscoach Laurens ten Dam is trots op het sterke team, maar waarmee hij kan afreizen. Met daarin ook onder meer Puk Pietersen en Rianne Marcus. Opvallend, oud-wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos gaan niet mee. Van der Breggen stond eerder dit jaar op het podium tijdens de Vuelta en de Giro, maar moest ziek opgeven in de Tour. En Vos gaat meedoen aan de WK Gravel in oktober. Ook Lorena Wiebes ontbreekt, de topsprinster. Maar dat is vanwege het vele klimwerk op het WK-parcours niet verrassend. Vollering dus de kopvrouw. Ja, en ze heeft al een hele lange erelijst, maar wereldkampioen werd ze nog nooit. Wie weet straks in Canada. En wij werken toe langzaamaan over een klein uurtje naar de aftrap van PSV tegen Shakhtar Donetsk. Wedstrijd in de Champions League. 2 wijzigingen in de opstelling van PSV. Eentje was wel te verwachten. Mauro Junior is namelijk geschorst. Hij wordt vervangen links achterin door Filip Kostic. En een andere verandering op het middenveld. Daar is Noah Fernandes verwezen naar de bank. En daarvoor speelt zometeen Paul Wanner. Ja, straks die wedstrijd. PSV tegen Shakhtar. En ook alle andere 5 wedstrijden vanavond in de Champions League. Uitgebreid hier op GPR Sportradio. Yeah.

0: Lady Antebellum, Need You Now. Eindhoven loopt warm. Het Philipsstadion stroomt vol. En veel vertrouwen is er in Eindhoven na de 3-1 overwinning afgelopen zaterdag op Ajax. 7:15 aftrap van de eerste Champions League wedstrijd van PSV dit seizoen tegen Shakhtar Donetsk. En GPS Sportradio is erbij.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD doet onderzoek naar corrupte cardiologen in Noord-Holland en Gelderland. Ze zouden geld hebben gekregen van medische bedrijven als hun ziekenhuis bepaalde apparatuur van ze kocht. De FIOD doorzocht 8 woningen en bedrijven. Om hoeveel cardiologen het gaat is onbekend. Er zou nog niemand zijn aangehouden. Na 30 jaar is waarschijnlijk de verkrachter van 2 vrouwen gepakt. Het gaat om een man van 61 uit Apeldoorn die na een DNA-match is aangehouden. In 1995 trok hij een vrouw van haar fiets en verkrachtte haar. 2 jaar later gebeurde hetzelfde met een andere vrouw in Deventer. Er is in beide zaken nooit eerder iemand aangehouden. Er komen nog meer stakingen tegen de kabinetsbezuiniging op de sociale zekerheid. Een deel ervan is teruggedraaid of uitgesteld, maar dat is voor de bonden niet voldoende. De FNV meldt dat morgen acties worden gehouden in de metaal- en bouwsector. Hoe groot de impact wordt is nog niet duidelijk. Sommige stakingen zullen spontaan ontstaan. En met de aanhouding van een Duitse sabotageverdachte zijn waarschijnlijk ook flink wat nieuwe aanvallen op energiedoden voorkomen. In de camper van de verdachte werd een notitieboekje gevonden met daarin nog zeker 160 andere doelwitten. De man deed de aanvallen omdat hij tegen het gebruik van fossiele brandstoffen is. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files worden geleidelijk aan alweer wat korter. Het is nog druk bij Arnhem, bij Rotterdam en ook in Noord-Brabant. 400 kilometer file nog in totaal. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Alle rijstroken zijn weer vrij bij het Dordrecht Centrum. Nog wel 20 minuten vertraging daar in de vorm van 8 kilometer file. Vanaf knooppunt Ridderkerk rijdt het langzaam. Na 27, Utrecht-Breda. Half uurtje tijdsverlies tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. 21 kilometer langzaam rijdend, maar dus wel doorrijdend verkeer. En de rechterrijstrook van de 28 is dicht vanuit Groningen naar Zwolle. Dat is bij Haren. 3 kilometer file daar, 40 minuten vertraging.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
6: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
7: Fomar, voordeelmarkt.
8: Vraag je
9: wat?
8: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
9: Langer mee doen is goedkoper.
8: Zeker, kwaliteit rendeert.
10: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
11: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
12: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
11: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
13: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Swashfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.
18: Kippie.
19: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
20: Nog 309.000.
21: Oké. Elektrisch en garantie?
22: 7 stuur.
21: Alcantara bekleding.
23: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
24: Kijk eens, gevonden.
23: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
25: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
26: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca? Daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
4: Sport is er altijd, zo ook vanavond. 6 wedstrijden in de Champions League met om 7:15. PSV, Shakhtar Donetsk.

0: Boys, and where is the love? Nog maar een minuutje of 40 en dan gaat het beginnen in Eindhoven. PSV tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. Bij PSV zometeen Filip Kostic als linksback in plaats van de Braziliaan Mauro. Die is geschorst. En Paul Wanner op het middenveld in plaats van Noah Fernandes. En tegelijkertijd om 6:15 hebben we ook de wedstrijd tussen Fenerbahce en AS Roma. Bij Fenerbahce Nathan Ake in de basis. Romelu Lukaku zit daar bijvoorbeeld op de bank. En bij AS Roma twee Nederlanders. Donyell Mane en Divine Ranch in de basis. Martin de Roon start daar ook op de bank. Ik was een keer in Istanbul trouwens. Op weg naar een wedstrijd van Fenerbahce in de Champions League. Maar had helaas een taxichauffeur aangehouden die voor Galatasaray was. Nou ja, die zijn daar dan zo duidelijk in. Er werd omgereden en ik heb de aftrap van de wedstrijd van Fenerbahce niet gehaald. Juist, dat is Istanbul. Ja, en ik heb er ook aan moeten geloven. Ja, binge-watchen. De serie Basta, 7 delen. Inmiddels te zien op Videoland. De serie over Marco van Basten. Vorige week spraken we natuurlijk acteur Chris Peters. En ik moet zeggen, echt, het kijkt zo ontzettend lekker weg. 7 afleveringen lang. Basta dus, over het leven van Marco van Basten. Ik zou bijna willen zeggen, ga dat zien.
1: Ik zie je nu ontdekken.
2: Dat jij voetballer wil worden, Marco.
3: Van Basten!
4: Ik word beter dan Cruijff.
3: Schitterend!
5: Ik kan gewoon beter.
6: Ben jij niet nou net de beste voetballer van de hele wereld geworden?
5: Ja, ik kan altijd beter.
7: Marco, ga dat veld in en verschop je erin nu.
4: En?
8: Je had er eigenlijk mee moeten scoren.
5: Ik heb bijna elke wedstrijd, hè.
9: Er is ook nog een andere mogelijkheid. Die is niet zo conventioneel.
5: Ik moet gewoon terug dat veld op, oké?
10: Door metalen pinnen door je botten te slaan, Marco, dat deden ze in de middeleeuwen.
7: Ik moet voetballen! Ik kan niks anders!
11: Cos'è San Marco senza le gambe?
12: Solo Marco.
13: Basta.
14: Die operatie was dat dan echt nodig? Je kon er niet doorheen spelen?
15: Ik heb ook gewoon met pijn gespeeld. Dat hoort erbij.
5: Spijn is echt anders, Johan.
6: Ik vind dat je er ook over na moet denken. Dat een leven zonder voetbal,

0: Robert Miles, Children, op GPR Sportradio. Ja, PSV speelt dus zometeen om 18:15 tegen Shakhtar Donetsk. PSV onder 19 heeft alvast een goede voorbeeld gegeven in de Youth League. Toen wonnen de jongens hebben vanmiddag met 1-0 gewonnen van Shakhtar. Dankzij een goal van Liam van Nistelrooy, de zoon van, inderdaad, Ruud. Ja, Liam speelt sinds kort met Van Nistelrooy op zijn rug. Eerder speelde hij met de achternaam van zijn moeder om de associatie met zijn vader een beetje te beperken. En Feyenoord onder 19 won eerder vandaag trouwens ook van Barcelona. In ieder geval, zij wonnen wel van Barcelona. 1-2, dankzij een goal van de zoon van Gerino Schaken. Zoon van Ruben Schaken. Inderdaad, ja, de zonen van doen het allemaal goed. En dat hadden we natuurlijk eigenlijk ook wel gisteren, ondanks het 5-1 verlies van Feyenoord. Want de zoon van Sam scoorde ook. Ja, en die had eigenlijk, ja, een klein droompje.
1: Ik had altijd wel één droom en dat was tegen Barcelona scoren. Ja, want dat komt omdat mijn vader ooit, ik heb mijn vader met heel veel dingen overtroffen als voetballer, maar één ding nog niet. En dat was scoren tegen Barcelona.
2: En dat heb jij met ADO Den Haag gedaan?
1: Ja, voor de residentiecup in het Zuidpark. Dus daar heb ik altijd zoiets van gehad, van dat moet mij ooit ook een keer lukken.
0: Ja, en dat willen wij toch even checken. Dus dat Mauri Stijn, vader van, een keer heeft gescoord tegen Barcelona. Nou, ik zou zeggen, Eddie Poelman, kom er maar in.
3: Nu door Stijn. En Stijn verrast. Lopetegui. Het is de 21ste minuut van de tweede helft. En een fout van Lopetegui natuurlijk. Maar goed gezien van Mauri Stijn. En zo is het 1-0 voordeel ADO Den Haag.
0: Ja, een scorende Mauri Stijn dus tegen Barcelona.

Stella Lefty, Boston. Het is 6:50. Soms eindigt een droom niet met een daverend applaus, maar met een stille blik naar de overkant van het net. Voor Botik van de Zandschulp viel vannacht het doek in New York. Tegen hem stond Alexander Zverev, groot, sterk en meedogenloos op de momenten die ertoe deden. Botik vocht voor iedere bal, zocht naar een opening, naar een vonkje dat de partij kon laten kantelen. Maar Zverev gaf hem geen kans. Elke keer als de Nederlander dichterbij leek te komen, gooide de Duitser de deur weer keihard dicht. Langzaam gleed de partij uit zijn handen. De tribunes bleven zingen, de lichten bleven branden, maar voor Botik werd de nacht steeds stiller. Toch is dit geen verhaal over verliezen. Het is het verhaal van een Nederlander die in New York zijn eigen grens verlegde. Die zich tussen de beste spelers van de wereld vocht en liet zien dat hij op dit podium thuis hoort. De droom is voorbij. Maar soms is het mooiste van een droom niet dat hij eindeloos duurt, maar dat je even hebt mogen geloven dat het allemaal mogelijk was. And the going gets tough.

0: with me.
1: James Morrison, Wonderful World. Ja, voor om 20 gaat PSV beginnen aan die wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Shakhtar speelt inmiddels al 12 jaar niet meer in het eigen stadion in Donetsk. Ja, door de oorlog in Oekraïne is de club sinds 2014 gedwongen voortdurend van speelstad te wisselen. De club speelde onder meer in Kiev, Lviv, Warschau, Hamburg, Krakau en heeft voor de huidige Champions League campagne zelfs Stamford Bridge als thuishaven gekozen. Maar goed, zometeen hebben we dus de wedstrijd in Eindhoven. Eén keer eerder speelden PSV en Shakhtar Donetsk tegen elkaar. Dat was in november 2024. 3 minuten voor tijd stond het nog 0-2 voor Shakhtar. Shakhtar speelde inmiddels al 25 minuten lang met een man minder. Het werd 1-2, het werd 2-2 en 5 minuten in blessuretijd maakte Ricardo Pepi er ook nog 3-2 van. Een geweldige ommekeer op, dus laten we daarop hopen. Zometeen, de wedstrijd begint in Eindhoven om 6:15.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Rozer!
12: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Dames en heren, de daluren beginnen.
17: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
18: De energietransitie is onmogelijk.
19: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
20: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
21: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
22: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
23: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
24: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA.
25: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
26: Met put.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
6: GPR, Sportradio. Nieuws, headlines.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Cardiologen in 2 ziekenhuizen hebben zich waarschijnlijk jarenlang laten omkopen door bedrijven in medische apparatuur. Daarom heeft de Fiat vandaag invallen gedaan in 8 panden in Noord-Holland en Gelderland. Een woonzorgcentrum in Ter Apel schakelt beveiliging in vanwege overlast door jonge asielzoekers. De laatste tijd probeerden die een paar keer het centrum binnen te dringen om er te slapen. Uit voorzorg blijft de deur nu 's nachts op slot. En Max Verstappen heeft er weinig vertrouwen in dat hij zondag op het nieuwe Formule 1-circuit van Madrid gaat winnen. Zijn auto is niet snel genoeg, zegt hij. Max heeft wel zin in de race en wil vooral genieten.
6: GPR Sportradio. Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden nu snel korter. Er is nog 150 kilometer over van deze avondspits. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Vught. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. Kwartiertje vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. Half uur vertraging op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij Haren. Een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. De weg is daar eventjes dicht. Omrijden kan via Heerenveen over de A7 en de A32. Op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo bij Alfred Zomeren een ongeluk. 7 kilometer file en een half uur vertraging daar. Daar is de linker rijstrook dicht.
6: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
9: Gisteren zagen we een valse start van Feyenoord in de Champions League. 5-1 verlies tegen Barcelona. Straks komt PSV voor de eerste in actie. Tegenstander is Shakhtar Donetsk.

0: Stay Gold, Wallpaper. Ja, het is even wennen. 3 avonden Champions League deze week. Ook op deze donderdag staan weer 6 wedstrijden op het programma. Om 9 uur hebben we de wedstrijden Bayern München tegen Werder Bremen, Como tegen Leipzig, Manchester United tegen Sabah Massazir en Slavia Praag tegen Lens. En zometeen om 6:45 2 duels. Fenerbahçe tegen AS Roma. Maar wij richten ons toch vooral op de wedstrijd tussen PSV en Shakhtar Donetsk in het Philips Stadion. We gaan alvast even buurten met Gert Barnhorn. Die houdt die wedstrijden vanavond in de gaten. Gert, eerst maar eens even over de sfeer, de opstellingen. De opstellingen een beetje te verwachten, hè, bij PSV.
1: Ja, eigenlijk daar weinig verrassingen. 8 nationaliteiten. Dat is namelijk het enige wat wel opvalt in deze wedstrijd in de basis bij PSV. Dat zijn er maar 3 bij Shakhtar Donetsk. Daar namelijk mensen uit Oekraïne, het Venezuela eentje en de rest allemaal uit Brazilië. 6 Brazilianen.
0: Dat altijd is iets, al zo, hè? Veel
1: precies,
0: Brazilianen
1: iets wat je daar dan heel vaak ziet. Ja, ja. Dat valt eigenlijk op in de basis en bij PSV valt het eigenlijk wel mee. Kovar staat daar onder de lat. Heb je van rechts en links Dest, Geertruide, Obispo en Kostic achterin. Tilsano en Wanner op het middenveld en Perisic, Pepi en misschien wel de meest besproken man van de afgelopen week, Van Bommel voorin. Ja, Van Bommel natuurlijk onder vuur in de media. Bij sommige supporters ook natuurlijk vanwege die overtreding in de wedstrijd tegen Ajax, waar geen rode kaart voor werd gegeven. We hebben ondertussen wel gehoord en meegekregen wat Peter Bos daarvan vindt. Die vindt het grootst mogelijk onzin dat het daar zo lang over gaat. En ja, we gaan vandaag kijken of Van Bommel het allemaal van zich af heeft weten te schudden.
0: In Eindhoven wil volgens mij niemand er meer over praten. Nee. Het is alleen maar over het wapen van Bommel zometeen tegen Shakhtar. Hey, en het leuke is natuurlijk bij die andere wedstrijd tussen Fenerbahçe en AS Roma ook nog een paar Nederlanders in de basis, hè?
1: Ja, dat is wel ontzettend leuk om allemaal in de gaten te houden, inderdaad. Het is sowieso ook wel een mooi affiche. Het is eigenlijk jammer dat hij niet om 9 uur is. Want ik denk dat dit, even los van PSV, misschien wel de mooiste wedstrijd is die we vandaag hebben. Daar in die wedstrijd. Ja. Bij Fenerbahçe dan natuurlijk Nathan Ake. Hij staat centraal achterin. En op het middenveld vind ik dan ook nog wel mooi dat je daar gewoon de naam van N'Golo Kante nog altijd vindt. Ja. Goed, geweldig op het middenveld.
0: Ja, en bij AS Roma zie ik Donyell Mana en Divine Ranch in de basis staan. Ja. Martin de Roon nog niet. Die begint zometeen in ieder geval op de bank. We houden alles in de gaten hier vanavond op GPR Sport Radio.

0: Never Too Much. Zometeen beginnen we in Eindhoven aan de wedstrijd tussen PSV en Shakhtar Donetsk. De twee ploegen stonden één keer tegenover elkaar. Het was in november 2024. PSV komt op een 2-0 achterstand. Rode kaart voor een van de spelers van Shakhtar. 3 minuten voor tijd staat het nog 0-2. En dan begint de wederopstanding.
1: Tillman pakt het dan eindelijk een keer goed uit. Nou, ja, hij zit erin. Hij zit erin, of niet? Ja. Hij is over de lijn geweest. En dan is het toch 1-2. En gaat PSV zich opmaken voor een hopelijk daverend slot. Mauro. Schot geblokt. Tillman. Oh! Oh! Wereldgoal! Malik Tillman. 2-2 in de 90e minuut. Twee goals van die Amerikaan. Ongelooflijk maar waar. En we krijgen nog een toetje van 5 minuten. Wie weet wat er nog meer in zit. Nu dan. Voorzet. Ja! Ja! Het is 3-2 van PSV. Oh! Het is ongelooflijk. PSV slipt hem eruit. Ricardo Pepi. Oh, waanzin. Waanzin hier in Eindhoven.
0: Ja, toch nog een hele knappe 3-2 overwinning van PSV. Toen op Shakhtar Donetsk in november 2024. Toen Shakhtar onder leiding van Marino Pušić. Inmiddels staat de ploeg onder leiding van Arda Turan. Goed, ja, en nu naar de wedstrijd van vandaag. Ja, laten we hopen op het spektakel van toen, Gert.
2: Ach, dat zou toch wel heel erg mooi zijn. Want wat een wedstrijd was dat. Uiteindelijk leverde het PSV de achtste finale op in de Champions League. Die werd gespeeld tegen Arsenal. Natuurlijk ging dat minder goed. Maar voor PSV is het te hopen dat ze dat op zijn minst kunnen evenaren dit seizoen. Dat zou toch wel erg mooi zijn. Als de wedstrijd onderweg is in Eindhoven, PSV tegen Shakhtar Donetsk. Logischerwijs nog altijd 0-0, want 15 seconden onderweg. Geen kansen gezien. Als we kijken naar de basisopstelling, zoals gezegd dus. Ook Van Bommel als speler in de basis in de aanval bij PSV. Dus veel besproken. Is het afwachten of hij dat allemaal van zich af heeft weten te schudden. Ben sowieso benieuwd of hij daar veel mee bezig is geweest. Veel last van heeft gehad als speler. Het is er natuurlijk na afloop veel over gegaan. Direct na de wedstrijd.
0: Ik denk dat bij PSV wel iedereen heeft gezorgd dat hij daarvoor afgesloten was. He, bedoel, ja. Hij heeft natuurlijk ook zijn vader met wie hij daarover heel veel kan sparren. Dus ik denk wel dat dat... laten we zometeen ook kijken hoe dat in zijn spel naar voren gaat komen. Maar ik heb toch het idee dat hij redelijk stoïcijns is. Dat ja, dit is gebeurd. En laat hem niet maar zijn voeten doorspreken. Ja.
2: Dat is wel de beste eigenschap die je als voetballer kan hebben natuurlijk. En inderdaad, zijn pa die zal daar wel bij geholpen hebben. PSV mag de inworp gaan nemen. Doet het aan de rechterkant van het veld op de helft van Shakhtar. Kan het gelijk richting het 16 meter gebied van de bezoekers. Die ruimen op, gaat de bal weer helemaal terug naar Kovar. Die kan daar rustig aannemen. Wordt de bal naar de linkerkant gespeeld. Kan PSV even achterin rondtikken. Zien we een goed gevuld Philips Stadion in Eindhoven. Natuurlijk gisteren de wedstrijd van Feyenoord gezien. Daar was het hondenweer in Barcelona. Daar kwamen uiteindelijk maar 40.000 mensen op af. Nou, dit stadion zit gewoon tot de nok toe vol in Eindhoven. Waar PSV balverlies leidt op het middenveld. Doet het met Wanner, dat is slordig gedaan. Dan kan daar Shakhtar Donetsk overnemen op het middenveld. Met Alisson onder andere, een van de 6 Brazilianen in de basis bij Shakhtar Donetsk. Daar wordt de bal nu achterin rondgespeeld met Pedro Henrique, ook alweer zo'n Braziliaan. Kan de bal daar kwijt bij Bondar, wat meer naar de rechterkant. En is het Shakhtar dat even rondtikt achterin. En nu ook de helft van PSV zal willen gaan betreden. Doet het na 2 minuten, want zo lang is de wedstrijd ondertussen onderweg. Zo ruimte ligt er ook wel hoor voor Henrique daar aan de linkerkant van het veld. Gaat nu richting het 16 meter gebied van PSV. Ligt daar ruimte aan de linkerkant met Mendoza. Gaat naar binnen. Wordt gelijk op de hielen gezeten door een aantal verdedigers van PSV. En dat betekent dat de aanval nu wordt stopgezet door Shakhtar. Gaat het naar achteren, wordt de bal er rondgetikt met Matvienko, de aanvoerder. Staat het na 2 minuten nog altijd 0-0 op PSV tegen Shakhtar Donetsk.
0: En ook 0-0 nog altijd bij die andere wedstrijd in de Champions League tussen Fenerbahçe en AS Roma.

0: Caddy Swims, Bad Dreams, op GPR Sportradio. Ja, op de dag dat hij werd geselecteerd voor het Braziliaanse elftal, voor de eerste keer in zijn leven, is hij er niet bij, bij PSV. Ja, wel gemis hè, dat Mauro Junior niet bij is. Hè?
1: Ja, zeker. Dat is wel zonde. Desondanks start PSV toch aardig in deze wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Namelijk een behoorlijke mogelijkheid al gezien voor de aanvoerder Ivan Perisic. Aan de rechterkant binnen het strafschopgebied weet hij de bal op doel af te vuren. Kreeg hem van Kodai Sano. En dat scheelt niet zo gek veel. Bal gaat net aan voorlangs. PSV is de bovenliggende partij in de openingsfase van de wedstrijd. Dat zie je ook in het balbezit. Dat is toch ruim in het voordeel van de ploeg van Peter Bos. 60% ondertussen. En dus ook al 2 schoten in totaal, waarvan er 1 ook op doel als Van Bommel weer gezocht wordt aan de linkerkant. Zojuist ook al een goede opmars daar over de lengte van het veld. Wordt nu in de weg gezeten door Tobias. PSV komt er alsnog uit over de linkerkant. Daar wordt Peppi gezocht in het 16 meter gebied. Bal komt daar net niet aan. Shakhtar Donetsk moet dan uitverdedigen. En dat doet het dan met Tobias. Tobias vindt dan een van de middenvelders. Ocheretko is het daar. Die de bal naar voren dan vervolgens brengt. Maar ingeleverd bij PSV. Datzelfde kan gezegd worden nu voor PSV zelf, dat de bal weer teruggeeft aan Shakhtar Donetsk. Dat even van de schrik moet bekomen misschien wel, van die grote kans van Ivan Perisic. Dat had wel een werelddoelpunt geweest, zoals hij tegen de touw had gevlogen zo snel in de wedstrijd. Want het was een mooi schot. Zo dat net aan voorlangs ging, dus voor de kruising langs. Ja. PSV heeft al van zich laten horen, dus na 6,5 minuut ziet er allemaal best aardig uit tegen Shakhtar.
0: Zeker, zeker. Nog altijd 0-0 ook bij die andere wedstrijd tussen Fenerbahce en AS Roma. De 18e etappe vandaag trouwens in de Vuelta. Een individuele tijdrit over ruim 32 kilometer. Is gewonnen door de Zwitser Stefan Küng. Primoz Roglic eindigde als 4e en won 33 seconden terug op Henrik Mas. De leider in het klassement die werd vandaag 12e. 1 minuut 37 is nu het verschil tussen Henrik Mas en Primoz Roglic. En we krijgen nu 2 hele zware bergetappen. Morgen dus eentje en zaterdag zelfs de koninginnenrit. En de Vuelta wordt dan aanstaande zondag afgesloten in Granada. Ja, dat kan niet in Madrid, want daar wordt natuurlijk een Grand Prix gereden. We gaan even terug naar die wedstrijd in Eindhoven. PSV Shakhtar inmiddels in minuut 8.
1: Inderdaad, balbezit voor de bezoekers. Shakhtar Donetsk daar met doelman Riesnik. Inderdaad, een andere aanvoerder bij PSV Perisic. Geen Mauro Junior. Heeft nog te maken met een schorsing die nog open stond. En vandaag dus wordt uitgezeten. 7,5 minuten onderweg in het Philips Stadion. Nog altijd doelpuntloos dus. Grootste kans voor PSV dat het balbezit heeft aan de rechterkant van het veld. Met Geertruida. Misschien wel een van de meest besproken overstappen natuurlijk in Nederland afgelopen zomer. Daar een misverstand voorin bij PSV. Waar Dest was doorgelopen, maar buitenspel stond. Desondanks werd aangespeeld door Guus Til. Dest laat de bal vervolgens lopen. Dat betekent dat Riesnik, de doelman van Shakhtar Donetsk, die rustig aan op kan halen. Hij doet ook rustig aan. Dribbelt een beetje met de bal. Het 16 meter gebied in. Wacht even wie er aangespeeld kan worden. PSV zet het goed vast. En dus zijn er weinig afspeelmogelijkheden. Wordt de bal gehaald door Isaac Silva. En dan gelijk weer terug naar Riesnik. Zo zit er weinig tempo in de wedstrijd als Shakhtar Donetsk de bal heeft. Nu een lange bal naar voren. Opgelost door PSV. Daar lijkt het toch wel op. Nee, niet heel erg lekker uitverdedigd. Kan Shakhtar Donetsk er misschien nog iets mee doen? Nou, eigenlijk niet, want daar is gelijk Sergio Dest weer met de goede tussenkomst. En dan ligt er wat ruimte over de linkerflank voor PSV. Met Van Bommel heeft even de brommer aangezet. Gaat naar voren. Uiteindelijk wordt de balverlies geleden. Kan die Peppe niet bereiken in de punt van aanval. Zijn we 8,5 minuten onderweg. Staat er nog altijd 0-0 bij PSV tegen Shakhtar Donetsk.
2: GPR Sportradio.

0: Madonna en Open Your Heart. Dit is GPR Sportradio en wij staan altijd vooraan. Zo ook bij de wedstrijd in de Champions League tussen PSV en Shakhtar Donetsk. Ja, wat gebeurt er, Gert? Weinig, hè?
1: Nee, inderdaad. Nog altijd 0-0, namelijk na 13 minuten spelen in Eindhoven. Waar het op zich gelijkwaardig is, zo in de openingsfase van de wedstrijd. Maakt het attractief om naar te kijken. Leuke wedstrijd met de grootste kans tot nu toe toch wel voor de thuisploeg. De ploeg van Peter Bos. Met die kans van Ivan Perisic nog van binnen het 16 meter gebied. Schoot hij hem snoeihard voorlangs. Had een wereldgoal kunnen zijn, maar dat werd het dus niet. 0-0. Als we kijken naar Shakhtar Donetsk, zien we dat daar de coach Arda Turan is. Ja, dat is natuurlijk wel een speler ook. Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona, Başakşehir. Hij heeft ze allemaal gehad. Heeft hij een mooie carrière gehad. Nu als trainer dus actief bij Shakhtar. Waar zij ook het balbezit hebben op dit moment. Achterin, lange bal naar voren. Is het zoeken naar een van de aanvallers. Bijvoorbeeld Elias. Tot volgens nog 3 keer trefzeker in de competitie van Oekraïne. Waar de bal nu bij Mendoza is. Gaat er naar de rechterkant van het veld. Wil een ploeggenoot bereiken. Dat lukt niet. Henrique neemt hem over namens Shakhtar. Omdat PSV niet lekker wegwerkt. Bal komt niet bij een ploeggenoot aan namelijk. Gaat het nu gebeuren via Ocheretko over het middenveld. Ook hij al een doelpunt gemaakt in de competitie. Daarnaast ook een assist. Bal het 16 meter gebied in. Nou, die komt dan niet aan vervolgens bij een van de aanvallers van Shakhtar. Dus loopt deze aanval stuk. Hebben we 13,5 minuut gespeeld in Eindhoven. Nog altijd geen doelpunten bij de wedstrijd tussen PSV en Shakhtar.
0: We houden hier op de hoogte op GPR Sportradio. En uw lijstman zo meteen na 7 op deze donderdag. Jazeker, Rob Spijker.
2: Zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
4: GPR Sportradio.
5: Sportradio.
4: Met het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De Fiat onderzoekt mogelijke omkoping door cardiologen in 2 ziekenhuizen. Daarom zijn vandaag invallen gedaan in panden in Noord-Holland en Gelderland. De cardiologen kregen geld als hun ziekenhuizen medische spullen van bepaalde bedrijven kochten. Hoeveel cardiologen eraan meededen is niet duidelijk. Een woonzorgcentrum in Ter Apel schakelt tijdelijk extra beveiliging in. Reden is overlast door jonge asielzoekers. De laatste tijd waren er een paar incidenten waarbij die probeerden het centrum binnen te dringen om er te slapen. Het centrum houdt de deuren nu vanaf 's avonds laat dicht en laat in de buurt boa's surveilleren. De Spice Girls komen 30 jaar na hun eerste album met een speciale boxset. Die bevat 160 nummers, waaronder een paar nog niet eerder uitgebrachte demo's. Op Instagram gonst het al van de geruchten na een bericht waarin de datum van vandaag stond. En veel fans zijn toch een beetje teleurgesteld. Ze hadden gehoopt op een nieuwe tour. En Max Verstappen ziet het niet voor zich dat hij zondag als winnaar over de streep komt op het nieuwe Formule 1-circuit van Madrid. Probleem is een auto, die is niet snel genoeg. En je hebt een snelle wagen nodig om te winnen, zegt Max. Die won dit seizoen nog geen 1 keer, dus moet ik vooral proberen te genieten, zegt hij. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is voorbij. Hier en daar nog wat files. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hocht 4 kilometer en een kwartiertje vertraging. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. A27 Utrecht-Breda. 10 minuten vertraging nog bij Werkendam. 10 minuten op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Bij Haren een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. En op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo is een ongeluk gebeurd. Bij Alfred Zomeren altijd nog 7 kilometer file. Vanaf knooppunt De Leenderheide doe je er een half uur langer over. Doordat de linkerrijstrook ook dicht is.
8: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Nog 309.000.
10: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
14: Fans van voordeel,
13: Aldi.
16: 18 plus, speel bewust.
17: Ja.
18: Echt serieus?
17: Zo.
18: Wat een geld.
17: 18.000, wat verdikken me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
22: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
23: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
22: Oh, en nu niet?
23: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
22: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
24: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
25: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
26: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
27: Kippie.
28: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
29: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
30: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
29: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.

0: zijn voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
1: GPR Sportradio. Rob Spijker.
2: En het is vanavond weer zo'n avond. Het is de derde in successie. We hebben weer een Champions League avond te pakken. De bal die is gaan rollen in Istanbul bij Fenerbahçe tegen AS Roma. Flinke Nederlandse inbreng daar met onder andere Ake bij Fenerbahçe. Maar bij AS Roma natuurlijk Malen, De Roon en ook Rensch. Er is nog niet gescoord. Malen is daar nog niet aan het scoren gekomen. Zijn we niet gewend van hem. Maar ja, voor ons is ook natuurlijk het belang zit bij ons natuurlijk. In Eindhoven in het Philipsstadion. Daar speelt PSV namelijk tegen Shakhtar Donetsk. Laat het net zo'n spektakel worden als 2 jaar geleden, maar dan wel met de overwinning voor PSV. We hebben al afgetrapt om 15:15. Dat deden we in het programma van Twan van Peperstraten en Gert Barnhorn en ook Martijn Koedam volgen voor ons de wedstrijd. Jongens, hoe is het in Eindhoven?
3: Nog altijd doelpuntloos. Dat is natuurlijk de belangrijkste statistiek die we in de gaten houden. 22 minuten op de klok in Eindhoven bij PSV tegen Shakhtar Donetsk. En wat een mogelijkheden voor PSV om te scoren. Nou, laten we niet overdrijven. Het was er eentje. Kodai Sano was het met de doelpoging. Die uiteindelijk toch wel eenvoudig gepakt kon worden door Ries. Die kreeg de bal namelijk recht op zich afgeschoten. Het is de tweede echt gevaarlijke kans van PSV. Want ook Ivan Perisic was al dichtbij een treffer. Van binnen het 16 meter gebied schoot hij net voor de kruising langs. Maar die van Sano, dat was er eentje tussen de palen, was eigenlijk ook de eerste van de wedstrijd. 23e minuut en dus nog altijd 0-0.
4: 0-0 natuurlijk bij PSV. Hier een lange bal van Shakhtar naar voren. Die kan dan vrij makkelijk, komt hij op het hoofd van Perisic terecht. Wel ten koste van een ingooi aan die linkerzijkant. Dan zien we de coach Ardan Toeran, hevig aan het coachen. Dat kennen we wel van die Turk. Natuurlijk nogal controverse rond hem als speler.
3: Ja.
4: Nogal veel, hè?
3: Ja, behoorlijk. Ja, het was een opgefokt iemand, is denk ik het juiste woord daarbij. En ik noemde net al een lijstje met clubs. Het is natuurlijk wel een goede speler geweest, hè?
4: Nou.
3: Atletico Madrid, Barcelona, Galatasaray, Bezakse hier. Ja, dat zijn wel clubs die je op je cv kan hebben, zeg maar.
4: Ik wil het zeggen, 102 interlands voor Turkije.
3: Ook laten we dat niet vergeten.
4: Bepaald slecht. En nu dus als jonge coach, 39 jaar, toch vrij jong.
3: Ja?
4: Hij ziet er toch al uit alsof dat hij al 20 jaar gestopt is met voetballen. Maar goed, hij is pas echt 39. PSV gaat het over die linkerkant proberen. Hier met Van Bommel naar Sano rond de middencirkel. Geert Ruijder die dan bijgesloten is. Bal gaat naar rechts, naar Dest. Geen beste aanname dit. Dus daar kan de linksbuiten van Shakhtar Mendoza makkelijk tussen zitten. Dus het balbezit nu in Oekraïens bezit. Althans, Oekraïens. Veel Brazilianen natuurlijk in, onder contract bij de Oekraïners. Er is bijna zijn meer Brazilianen dan Oekraïners. Maar goed, de bal helemaal terug daar bij die keeper van Shakhtar. Zijn ze aan het opbouwen. En PSV, ja, laat het dan toch allemaal wel een beetje gebeuren. Laat dat balletje bij Shakhtar rustig rond gaan zetten. Nu wel druk. En dan kan PSV misschien wel een tegenaanval gaan plaatsen.
3: 10 Brazilianen in totaal daar bij Shakhtar. In de basis zijn er 6, zitten er nog 4 op de bank. Carvalho is er een van. Marias, Ferreira en ook Newerton. Nou ja, die laatste naam is dan niet typisch Braziliaans. Maar als je kijkt naar de Oekraïense namen, dan kom je toch uit bij 7 stuks, even snel bekeken. Dus inderdaad, meer Brazilianen dan Oekraïners bij Shakhtar Donetsk. Uit de aanval van PSV die werd beloofd, kwam niet zo heel erg veel uit. Behalve dan een hoekschop, die gaat genomen worden aan de rechterkant van het veld. Gaat allemaal gebeuren met Kostic achter de bal. Gaat hem zo meteen het 16 meter gebied in pompen. In de nog altijd doelpuntloze wedstrijd in het Philipsstadion in Eindhoven. Als we de 25e minuut nu gaan passeren. Til staat onder andere klaar in het 16 meter gebied. Om misschien wel deze bal te koppen van Kostic. Hoekschop wordt eigenlijk verlengd door een speler van Shakhtar. Uiteindelijk eindigt de bal in de handen van de doelman Risnik. En is er uit deze hoekschop niet heel erg veel gevaar gekomen.
4: 26 minuten gespeeld in Eindhoven. Stand nog altijd 0-0. Ja, toch een weinig opvierende wedstrijd tot nu toe. Maar PSV probeert het wel. Hier Shakhtar aan die linkerkant met die Mendoza. Die dan naar de binnen dribbelt. Heeft Dest bij zich. Dest vrij hoog op het veld. PSV redelijk 1-1. Vooral achterin. Shakhtar moet terug daar naar die linker centrale verdediger. Matvienko, de captain, speelt hem dan wel snel naar voren. Maar die Isaac Silva, die krijgt nu toch een behoorlijke schop. Uiteindelijk van Paul Wanner. De Oostenrijker. En dat wordt dus een vrije trap. Turkse scheidsrechter overigens in dat duel. Dus die kan goed communiceren met de hoofdcoach van Shakhtar. We zijn net al heel even. Behoorlijk heet hoofd. Zie je dan de bal helemaal terug bij die Risnik. Moet hij dan naar voren? Nee, doet het rustig aan. PSV doet het sowieso heel rustig aan. Gaat nu aan de dribbel. En peert die bal dan hoog en lang naar voren. En dat is een prooi voor Obispo. Maar die kopt hem toch niet optimaal weg. Waardoor dus Elias ertussen kan zitten.

0: En dan gaat de bal uiteindelijk weer terug bij Shakhtar. Dus ja, PSV laat het toch allemaal wel redelijk gebeuren.
1: Peter Bossie zou in het Nederlands nog iets kunnen roepen over de scheidsrechter en ermee wegkomen. Toeran, die heeft die mogelijkheid inderdaad niet met die Turkse arbitrage. Dus die moet inderdaad op zijn woorden gaan letten. Nog altijd 0-0, 27 minuten onderweg in Eindhoven. Met de lange bal van Shakhtar. De goede tussenkomst ook gelijk van Obispo daar centraal achterin. Kwam wat mee naar voren. Peppi vindt dan nu vervolgens weer Geertruida. Niet een al te beste bal op Obispo terug. Die kiest dan even voor de rust bij Kovar achterin. De doelman van PSV die gelijk weer Geertruida vindt. Inderdaad nog niet je van het deze wedstrijd in Eindhoven. Nog geen spektakelstuk zoals we bijvoorbeeld hebben gezien bij Real Madrid tegen Inter eerder in deze speelronde in de Champions League. Natuurlijk ook doelpunten bij Barcelona Feyenoord. Alleen was het resultaat daar wat minder. Maar voor PSV ja, is dit toch wel een van de wedstrijden in de Champions League waar je toch wel 3 punten zou moeten pakken. Als je wil overwinteren, er komen natuurlijk wel wat lastigere tegenstanders aan. En Shakhtar Donetsk, ja, dan is dit toch wel de uitgelezen mogelijkheid om de eerste overwinning gelijk maar binnen te halen.
0: Dat lijkt mij zeker. PSV natuurlijk vorig jaar in de eerste wedstrijd de Bietenbrug op tegen de kampioen van België, Union Saint-Gilles. Ja, en kwam vorig jaar maar tot een teleurstellende 8 punten. Waarbij toch wel heel veel, ja, toch een paar wedstrijden tussen zaten. Noem maar Liverpool uit. Waarbij ze goed voor de dag komen. Ja. En gewoon heel verrassend wonnen daar op Anfield. Dus ja, vandaag is echt een must-win. Wilt PSV verder komen? Hebben natuurlijk best een redelijk zwaar programma. Zo gaan ze nog naar Leipzig uit, Porto uit, Club Brugge thuis. En dan krijgen ze ook nog Real uit. Ja, wat natuurlijk helemaal geen makkie gaat worden. PSV dan hier weer. Duel gewonnen door Obispo op dat middenveld. Maar die laat de kaas van het brood eten. Dan gaat die Mendoza er vandoor aan de linkerkant. Moet Des bijsluiten. Houdt toch wel vast, maar het is binnen de perken volgens de scheidsrechter. Er wordt er over en weer vastgehouden aan de linkerkant. Schiet Des uiteindelijk de bal uit. En wordt het een ingooi. Nee, of een vrije trap voor PSV. Een van beide. Dus even onduidelijk wat het wordt. Vasthouden aan beide kanten. Het wordt een ingooi voor PSV. Bijna tegen haar eigen cornervlag aan. Des heeft die bal in zijn handen. Gaat die bal dus ongetwijfeld naar voren gooien. Weinig aansluiting tot nu toe. Bal gaat lang richting Ricardo Pepi. Maar levert hem heel makkelijk in. Daar aan die linkerkant bij Henrique. En dan kan Shakhtar aan aanvallen gaan denken. Is dit geen hele beste bal daar? Richting Gomez. En kan PSV het balbezit in de eigen 16 weer overnemen met Sano. Die gaat kappen en draaien. Een basisles 1, niet kappen en draaien in je eigen 16.
1: Nee, dat hoor je inderdaad al in de F'jes. Dat is gevaarlijk. Misschien is dan Shakhtar van alle tegenstanders die PSV treft in deze Champions League de enige tegen wie je dat misschien nog kan proberen. Die aanval inderdaad zojuist. Met die slordige inworp van Dest gelijk ingeleverd. Dan kom je nog goed weg dat Alisson die bal niet lekker speelt daar vanaf het middenveld. Anders lag daar toch wel wat ruimte voor de Oekraïners. Die nu ook de bal hebben aan de linkerkant van het veld. Met Pedro Henrique wordt daar gelijk in de weg gezeten door Guus Stil. Dat is goed gedaan. Ook Perisic komt te helpen, de aanvoerder. En dan is het zo dat PSV daar niet de inworp aan overhoudt. Tot onvrede van het publiek in Eindhoven. Waar Pedro Henrique hem zometeen gaat nemen namens Shakhtar. Even de rust. Gooit hem namelijk naar achteren. PSV heeft de druk er niet heel erg hoog en strak op zitten. Betekent dat het tempo nog altijd niet al te hoog ligt in deze wedstrijd. Waar 1 grote kans in ieder geval tussen de palen is gezien. Die was namelijk voor de middenvelder Sano, de Japanner. En ook nog een doelpoging van Perisic die net aan voorlangs ging, maar niet tussen de palen. Aan de andere kant bij Shakhtar nog eigenlijk geen echte doelpogingen gezien. En is Kovar niet echt in gevaar geweest. Balbezit voor Shakhtar. Ze gaan nu de helft van PSV op. Door de as van het veld nu naar de rechterkant. Daar is wat ruimte bij Tobias. Man met rug nummer 17 bij de Oekraïners. Gaat de bal weer terug naar het middenveld. In de middencirkel nu 2 spelers van PSV. Eentje van Shakhtar. Maar ze kunnen er niet in slagen. De mannen uit Eindhoven. Dat de tegenstander van de bal wordt gelopen. Dus wordt er even rondgespeeld. Pedro Henrique gaat er weer terug naar het centrum.
0: Het wordt wat geconsolideerd bij Shakhtar. Die doen het rustig aan. Nu keeper heeft nu de bal, letterlijk de voet op de bal. Doet het dus heel rustig aan. PSV zet dan wel wat druk. Dus alle opties voor kort, de korte bal worden uitgesloten. Dan zou je het altijd zien, gaat Pepi druk zetten. Kan de bal kort worden gespeeld. Dus Shakhtar nog altijd in het balbezit. Houdt het kort. Ja, vindt het eigenlijk allemaal wel prima. PSV drukt dan niet helemaal. Alleen wacht het af tot het juiste drukmoment. Dus de 4 achterhoedespelers van Shakhtar doen het dus rustig aan. Henrique hier met een ziekenhuisbal richting Mendoza. En dan wordt het dus wel een ingooi voor Shakhtar Donetsk. Bijnaam de Koempels ook. Dat kennen we natuurlijk wel vanuit Nederland. Ook Roda die bijnaam heeft. Natuurlijk is het niet letterlijk de Koempels, maar in het Oekraïense. Daar ga ik me niet aan wagen.
1: Nee,
0: aan
1: die taal.
0: Nee, daar ga ik me niet aan wagen. Natuurlijk de regio waar zij vandaan komen, de Donbass. Is een mijnengebied van oorsprong, nog altijd zo. Spelen daar natuurlijk niet meer, vooral als bekend. Russisch separatistengebied. Nu in ieder geval een hoofdblessure bij de nummer 9. De spits van Shakhtar Donetsk, Elias. Die last heeft van zijn hoofd, waardoor de scheidsrechter het spel even stillegt. Overtreding van Obispo was het echt een overtreding. Hij geeft gaf een lichte elleboog. En dan is dat wel lelijk als dat toch tussen je ogen terechtkomt. Dus daar heeft de Braziliaanse spits wat last van. Ligt op de grondspel, ligt stil hier in Eindhoven. En wat kunnen we ervan maken, Gert? De eerste half uur.
1: Ik zit toch even die bijnaam erbij te pakken. Is het de heer Niki? Klopt dat? Is het zoiets?
0: Ja. Nou ja, dat zou wel kunnen. Ja, en ik kreeg gelijk de Nederlandse vertaling, de koempels ook. Ja, vrij vertaald, denk ik.
1: Het heeft met mijn werk te maken. Andere bijnaam is nog Kroti. Dat is namelijk Oekraïens voor de mollen. Ja, dat gaat
0: de mollen, ja.
1: Ook over de mijnen. Ja, toch wel grappig inderdaad om die overeenkomst te zien. Arda Turan is niet helemaal tevreden. We zien hem met een grote plof neer gaan zitten in de dugout bij PSV. Ja, bij Shakhtar natuurlijk, in het PSV-stadion. 32 minuten onderweg. Ja, wat moet je er inderdaad van maken? Een wedstrijd die op zich wel gelijkwaardig is. Niet al te hoog niveau, waarin PSV tot volgens nog de grootste kans heeft gehad. Dat was een schot tussen de palen van Sano vanaf het middenveld binnen het 16 meter gebied. Schoot hij eigenlijk recht op de doelman Riesnik af. En verder niet al te veel gezien. Lijkt het er wel op dat het spel zometeen hervat kan gaan worden. Arda Turan gaat nog even in gesprek met een van zijn spelers om de nodige aanwijzingen dan te geven. Lijkt het erop dat het spel verder kan. Op de achtergrond zien we Geertruiden ook nog wat aanwijzingen geven aan wat ploeggenoten als de bal dus weer in het spel is. En dan gaat PSV de bal naar de linkerkant van het veld brengen. Dat doet het met Perisic. Daar ligt wat ruimte voor van Bommel. Van Bommel, die ziet dat Pepi onder andere en Til in het 16 meter gebied staan. Moet er wel de voorzet komen. Eerst even de bewegingen bij de jongeling, die dus deze week onder vuur lag. In ieder geval op social media bij veel supporters van Ajax naar die overtreding. Daar balverlies van Bommel. Speelt nog niet zijn meest gelukkige wedstrijd, om dat nou gelijk in verband te brengen met die actie en met die kritiek die hij heeft gekregen. Dat is misschien wat overdreven. Het is er ook wel wat lastig tegenover Tobias. En sowieso heeft PSV, lastig is wat overdreven. Maar echt heel erg lekker tegen Shakhtar gaat het in de eerste 33 minuten ook weer niet.
0: Geen hele slechte ploeg natuurlijk, de Oekraïense kampioen.
1: Zeker niet,
0: kampioen.
1: Echte Champions League ploeg, hè?
0: Echt,
1: ja, laatste 10 seizoenen 9 keer in de Champions League actief.
0: Vorig seizoen niet.
1: Nee, dat is dan de uitzondering die de regel bevestigt.
0: Ik denk eerlijk gezegd dat het een hele sterke ploeg is. Dus dat je die misschien sneller onderschat. Wil ik ook niet zeggen dat PSV daar dat last van heeft, van onderschatting. Maar het is helemaal geen makkelijke ploeg, geslepen ploeg. Veel Brazilianen. Natuurlijk een goudmijn, ook letterlijk, voor talent. Daar in de Donbass. Heel veel Brazilianen vinden daar hun oorsprong. PSV kan er nu dan uitkomen. Staat na 34 minuten nog altijd 0-0. PSV het balbezit weer verloren. Kan Shakhtar gaan bouwen aan een counter. Maar gaat dat ook weer mis? Veel slordigheden. De bal wordt snel verloren op het middenveld. Dan gaat Turan laat zijn onvrede even blijken. Door hartstochtelijk zijn team te coachen. Dan gaat PSV weer aan die linkerkant. Van Bommel en Kostic. Mag Van Bommel het alleen uit gaan zoeken tegenover Alisson en Tobias. Van Bommel komt er dan voorbij. Een voorzet met links wordt weggekopt. Blijft hangen en dan een schotje van Sano. Maar het maakt niet uit, want het wordt een vrije trap naar een overtreding van die rechtsback. Die met een gele kaart krijgt die gepresenteerd door de scheidsrechter Meller. Ja, dat is niet lekker, denk ik, als je tegen de hele wedstrijd nog tegen Ruben van Bommel moet verdedigen.
1: Nee, dat lijkt me ook niet. Zeker niet als je nog een klein uur te gaan hebt in Eindhoven. Zeker een uur ruim nog als blessuretijd bij wordt opgeteld. En is dat dan terecht? Hij glijdt door nadat hij de bal heeft gespeeld. Voorzet had het uiteindelijk kunnen zijn van Bommel, die ondertussen ook gewoon weer staat. Had er niet al te veel last van. Ze hebben 35 minuten op de klok staan. En gaat Sano zo meteen de vrije trap trappen vanaf die linkerkant van het veld. Dan is het afwachten of PSV daar gelijk gebruik van kan maken om misschien die openingstreffer te scoren. 10 minuten voor de T. Dan zien we dat Perisic wat aanwijzingen geeft. De aanvoerder in het strafschopgebied van Shakhtar Donetsk staat zelf op de penaltystip. Met een aantal verdedigers om zich heen. 2 man achter de bal bij PSV. Kan PSV, de ploeg van Peter Bos, hier misschien de score gaan openen. 2, 4, 6 spelers staan daar recht voor de goal van Riesnik. Dan gaat de vrije trap genomen worden door Sano. Dat scheelt niet gek veel. Daar bij de eerste paal was het namelijk Obispo, als ik het goed zag. Die hem bijna binnenkopte. Het scheelt een metertje, denk ik, dat hij naast gaat. Het was op zich een aardige variant van PSV dat nu dichtbij een goal is geweest. Opnieuw, derde kans in totaal. Is het? Nou, het was niet eens Obispo. Het was een Mendoza. Wat dan bijna een eigen doelpunt kunnen zijn. We zien het omdat de hoekschop genomen gaat worden door PSV. Opnieuw vanaf die linkerkant.
0: Inderdaad, vrij corner aan die linkerkant voor PSV. We hebben een strakke vrije trap net gezien. Die hoeft maar aangeraakt te worden. En dan vliegt hij erin. Werd ook aangeraakt. Ging via een misschien een Oekraïens of Braziliaans, je weet het maar nooit. Lichaamsdeel over de achterlijn, corner dan, door Perisic genomen. Steekt één hand de lucht in, moet dus een variant voor gaan stellen. Bal komt hoog voorbij de penaltystip, kan die gekopt worden? En dan gaat hij denk ik weer aan de verkeerde kant van de paal naast. Een metertje, Obispo wil een corner, krijgt die niet. Scheidsrechter geeft gewoon een doeltrap en wijst alle PSV-aantijgingen voor een corner. Wijft die decident weg. Obispo komt hoog, was het Geertruida die de bal uiteindelijk kopte. Obispo kwam wel hoog, maar miste de bal. Hij zou een vliegtuig uit de lucht koppen, maar hij miste de voorzet van Perisic. Gaat Shakhtar je op, risicovol, gaat net allemaal goed daar voor de Oekraïners. Die gaan nu weer, dan loopt toch die centrale verdediger behoorlijk door. Dat mag allemaal van PSV. Bal bij Tobias, staat daar Marlon helemaal vrij, kan zo doorlopen. PSV moet toch wel bij gaan sluiten. Sano en Kostić samen in het blok. Gaat allemaal maar net goed, was houtje touwtje verdedigen bij de Eindhovenaren. Maar het gaat allemaal goed voor de ploeg van Peter Bos, waarbij de organisatie niet helemaal klopt hier. Mendoza dan, krijgt dan de bal. Nee, daar zit Dest uitstekend tussen. Peer naar voren en nog altijd balbezit voor de bezoekende ploeg.
1: Inderdaad, met de doelman Riesnik, die echt druk heeft gehad, is wat overdreven wellicht. Ook omdat hij nog maar één redding heeft hoeven verrichten in deze wedstrijd. Eigenlijk alle andere doelpogingen van PSV gingen naast. Maar PSV heeft zijn troll 3 keer gemeld ondertussen voor de goal van hem, van de doelman van Shakhtar. Als we kijken naar de laatste 15 minuten, 2 doelpogingen van PSV, de ploeg van Peter Bos, waarvan 0 op doel en überhaupt 0 doelpogingen van de bezoekers. Dus de ploeg van Arda Turan heeft het in die zin moeilijk in Eindhoven. Heeft nog weinig van het eigen echte spel kunnen laten zien. Weinig aanvallen kunnen noteren en bijschrijven. Als de overtreding wordt gemaakt op de spits Kawa Elias is dat. Wordt naar de grond gehaald op de eigen helft. Betekent dat Shakhtar daar ook de vrije trap mag gaan nemen. Zien we in de herhaling nog een misverstandje achterin bij PSV. En een kleine botsing. En misschien ook toch wel een pijntje. Dat is dan natuurlijk wat minder fijn voor Kostić. Want we zien de bevestiging dat Vinicius Tobias de gele kaart heeft ontvangen. Dat gebeurde al een aantal minuten terug vanwege die overtreding op Van Bommel. Het was een beetje onbesuisd, een beetje ongelukkig ook vooral, denk ik. Een gele kaart dus voor hem. Als de aanvoerder Perisic de bal naar voren trapt namens PSV, wordt de bal erop gehaald door Guus Til. En ook weer net zo snel de bal kwijt. Het is niet fantastisch wat we zien bij PSV in de eerste helft tegen Shakhtar. Die nog, kijken, wat is het? Oeh, rekenen live, dat moet je nooit doen. Zes minuten nog.
0: 6 minuten nog tot aan de T. Shakhtar met het balbezit. En ja, het is allemaal niet om over naar huis te schrijven. We willen natuurlijk niet te negatief doen. PSV probeert het, Shakhtar probeert het. Als het dan 1 betere ploeg is op de basis van de kansenverhoudingen, is dat natuurlijk de ploeg van Peter Bos. Lange bal naar voren wordt dan opgevangen door Dest. Naar voren geschoten staat daar toch altijd die Pedrinho, de linksback van Shakhtar, die dan de bal wegspeelt. Is het een overtreding wat PSV heeft begaan? Precies over de middenlijn wordt het een vrije trap voor Shakhtar. Dit is Lucerel Geertruida die de overtreding lijkt te maken. Ja, nou, het is niet een hele zware overtreding, maar de spits maakt daar dankbaar gebruik van, die Elias. En dus is PSV lekker aan het voetballen, doet het best. En nu een steekbal richting de rechtsbuiten van Shakhtar. Die kan door, kan niet schieten en wordt dan geblokt. En dus in de 40ste minuut nog altijd 0-0.
2: En er is wel gescoord in Istanbul. Daar geven ze het goede voorbeeld. Daar is Roma op 1-0 gekomen. Niet door Malen, maar wel door Cristante. We gaan snel weer naar Eindhoven.
1: Doelpoging is daar voor Shakhtar Donetsk. Alisson ziet zijn schot geblokt worden, rand 16. Bal hobbelt dan vervolgens ook niet over de achterlijn, omdat daar links achterin Perisic de bal wegwerkt. Het staat normaal rechts buiten. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Geeft alleen maar aan hoeveel meters die maakt bij PSV. Als we nog 5 minuten te gaan hebben in het eerste bedrijf tussen PSV en Shakhtar. Nog altijd 0-0 dus. Grootste mogelijkheden inderdaad voor de ploeg van Peter Bos. Om nou te zeggen dat er echt een doelpunt tussen had moeten zitten. Nee, dat valt op zich nog wel mee. Als we kijken naar het balbezit zien we wel dat de ploeg van Arda Turan dat wat meer heeft. Namelijk 56% tegenover 44% voor PSV. Balbezit dus logischerwijs nu voor Shakhtar op de helft. Net als alle veldspelers zijn van PSV. Daar gaat de bal naar Matvienko, de aanvoerder. Even terug naar Bondar, daar centraal achterin. Dan kan Shakhtar daar wat achterin rond gaan tikken. Wat rust pakken. Omdat PSV ook niet heel erg veel druk zet. Het is Peppi onder andere in de punt van de aanval die het maar even laat gebeuren. Hetzelfde geldt voor Guus Til. Daar iets verder naar achteren, meer naar de rechterkant. Ja, en zo duurt het dus even voordat ook de doelman Riesnik wat haast neemt om die bal lang naar voren te trappen. Uiteindelijk gebeurt het. Eindigt de bal op het hoofd. hoofd van Perisic. Iets verder teruggezakt nu de laatste paar minuten. Als we zien dat dit wel aardig is gedaan door Wanner. Uiteindelijk lukt het niet om PSV de bal in bezit te houden. Dan komt er ook nog een vrije trap. In het voordeel van de ploeg van Peter Bos in de middencirkel. Dan gaat de aanvoerder van PSV, Perisic, zich daar ook nog even mee bemoeien. Had er dan geen gele kaart aan vast moeten zitten? Lijkt me toch wat overdreven.
0: Inderdaad, lijkt me ook wat overdreven. Maar je kan wel het proberen als Perisic zijnde. Het is natuurlijk niet heel collegiaal om te doen.
1: Ik wil net zeggen,
0: hè?
1: Ik vind dat er wel een beetje naar, hoor.
0: Het is ook heel naar om toch een gele kaart aan te naaien aan een conculega. In ieder geval, de scheidsrechter gaat daar niet in mee, de Turkse arbiter. Dus PSV het balbezit, geen gele kaart aan de kant van Shakhtar. Des die met het balbezit doet het rustig aan. Gaat dan een lange bal spelen, dreigde die mee, gaat het toch niet doen. En dus blijft PSV met de bal achterin, diep op eigen helft. Het spel wordt verlegd naar die linkerkant. Kostic, lange bal naar voren richting Van Bommel, mag het uit gaan zoeken. Wint dat duel knap. Peppi dan heeft zich uit laten zakken. Peppi wordt dan in de rug gelopen. Maar dit is toch uitstekend verdedigd. En zelfs zo goed verdedigd dat het een ingooi wordt voor Shakhtar. Dus uitstekend gedaan door die Tobias. De rechtsback met al een gele print op zijn naam. En moet nog behoorlijk lang. Moet nog een helft achter Van Bommel aan. En als hij het wel op zijn heupen krijgt, wat hij tot nu toe nog niet heeft gehad, dan wordt het toch een hele vervelende avond voor die rechtsback. Lange bal naar voren. Van die Rijsnik op Mendoza verliest het balbezit, wou ik zeggen. Maar nee, dan zit die Henrique toch weer uitstekend tussen het diepe bal. En dan ligt er in één keer heel veel ruimte voor Gomez. Is het toch aan de goede kant dat Wanner bijsluit. De Oostenrijker doet dat adequaat. Kan de bal naar voren schieten. Het is een beetje hotse-knotse begonia voetbal aan de kant van PSV. Niet fantastisch. Perisic moet het spel verleggen. Ook geen optimale bal, maar het spel is verlegd. Aan die linkerkant Van Bommel gaat hij Tobias opzoeken. Van Bommel heeft dan gelijk dubbele dekking. Dreigt naar binnen. Van Bommel kan en door. Van Bommel kan schieten, maar het schot wordt gekraakt. En het wordt een corner voor PSV. Ja, dat is toch de eerste keer dat je bij een bal van Bommel echt naar de voorkant van je stoel kruipt.
1: Ja, inderdaad. Dit was toch wel een serieuze aanval voor de Eindhovenaren. Met Van Bommel die op tijd wordt afgestopt. Schot inderdaad gekraakt. Gaat over de achterlijn. Hoekschop vanaf de linkerkant van het veld. Het is hoekschop nummer 3 voor PSV in deze wedstrijd. Die nog altijd 0-0 staat als we langzaamaan richting de rust kruipen. En die hoekschop dus genomen
0: nou,
1: gaat. Nee, niet.
0: Nee. VAR ingreep.
1: Oei.
0: No corner.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, dat kan.
1: In de herhaling zat ik net. Ja, ik weet dat het kan, maar ik zat in de herhaling te kijken. Ik had toch niet de indruk dat deze beslissing fout was van de scheidsrechter.
0: Nee, niet goed gezien. Gelukkig zijn wij geen VAR.
1: Nee, gelukkig niet. Oh ja, we zitten toch met 4 schermen om ons heen.
0: Ja.
1: Maar dat valt dus inderdaad alles mee. PSV dus geen hoekschop, wel een doeltrap voor Shakhtar. Snel de bal kwijt, wil ik zeggen. Bal gaat over de zijlijn. Ja, die is dan voor PSV. Geertruida loopt er achteraan, besluit hem niet binnen te houden. Nog een minuutje te gaan in de eerste helft in Eindhoven. In het Philips Stadion. Nog altijd dus die doelpuntloze tussenstand 0-0 in de laatste minuut van de eerste helft. Met Des, de inworp vanaf de rechterkant op de helft van Shakhtar. Deze komt wel aan. Ja, daar doet PSV ook wel heel erg weinig mee, hoor. Bal snel kwijt. En dan kan Shakhtar er misschien mee vandoor aan de rechterkant van het veld. Lag wat ruimte bij de spits, Kau Elias. Maar daar gaat de bal niet naartoe. Het moet allemaal gebeuren via Mendoza, besluiten ze nu vanaf de linkerkant. Pedro Henrique met de voorzet. Ja, daar staat dan weer niemand van Shakhtar. Tobias is het aan de rechterkant van het veld die hem opvangt. Gaat dan vanaf die kant het 16 meter gebied in. Staat er tegenover Perisic. Daar is het Tobias. Besluit de bal weer terug te pasen naar het middenveld. Dan doet Bondar het ook even rustig aan. Gaat die bal weer terug naar rechts. Nu een keer een aanval van Shakhtar waar misschien wat dreiging in zit. Voorzet wordt er eigenlijk vrij gemakkelijk uitgehaald door Obispo. Dus echt dreigend wil het maar niet worden als we nog 15 seconden reguliere speeltijd hebben in Eindhoven in de eerste helft bij PSV tegen Shakhtar. Nog altijd 0-0.
0: Shakhtar gaat het dan nog een keer proberen, maar daar zit dan Gusteel uitstekend tussen je Des. Maar dat is ook geen optimale aanname. Een 50-50 tackle. En die wint een Oekraïner, waardoor dus Des op de grond achterblijft. En de scheidsrechter niet afsluit. Dus het spel gaat door met aan die linkerkant Mendoza. Mendoza dan kan Geertruiden opzoeken bij afwezigheid van Des. Mendoza naar rechts. Mendoza met het schot en het doelpunt voor Shakhtar. Ja, en dan is het in de blessuretijd 0-1. 1-0 voor Shakhtar. Maar dan is er misschien nog wel een VAR-ingreep mogelijk. Op die overtreding van Serginho Dest is Arda Turan zich heel druk aan het maken. Maar ik durf nog niet met 100% zekerheid te zeggen of deze goal blijft staan van die Mendoza. Want was het een overtreding op Serginho Dest op het middenveld?
1: Ja, daar had het toch eigenlijk wel veel van weg, had ik in eerste instantie in gedachten. We gaan het nu meemaken.
0: 50-50 duel, hè?
1: Ja. Ik denk dat het vooral pijn doet, maar dat hier inderdaad geen VAR-ingreep aan gaat
0: PSV
1: komen.
0: PSV stopte met voetballen, hè? Vooral Guus Stil daar op het middenveld. Die dacht, nou, het wordt wel afgefloten.
1: We hadden het eerder al over iets wat je in de F'jes al af moet leren. Dat gebeurt inderdaad niet. Ja, laten we eerlijk zijn. Dit is gewoon prima binnengeschoten door Mendoza. Met zijn eerste goal van het seizoen. In de competitie gaf hij 1 assist, maar nu ook een keer zelf de man die hem heeft gescoord. VAR is er natuurlijk wel nog naar aan het kijken. En dat is in ieder geval gunstig voor PSV.
0: Nee, hij telt.
1: Hij telt. Nou, dat is jammer. Dat was van korte duur. En dus dan gaat die ruststand in het voordeel zijn van Shakhtar Donetsk. Ja, dat is wel pijnlijk. Zo natuurlijk een vervelend moment. Ja, het is altijd een vervelend moment om het doelpunt tegen te krijgen. Maar zo vlak voor rust, ja, dat is mentaal toch wel even een opdondertje dat PSV te verwerken krijgt. Is het terecht als je kijkt naar de eerste helft? Ik zou zeggen van niet aan de andere kant. Het is ook niet zo'n hele tenderende wedstrijd. En om nou te zeggen dat PSV het overwicht had, dat is ook zeker niet aan de orde. Maar het lijkt erop dat we dus gaan rusten met die achterstand voor PSV. Oei.
0: Ja, dat is een flinke oei voor Peter Bos. Afgelopen zaterdag deelden ze zelf zo'n tik uit aan Ajax. Ja. Door vlak voor tijd toch de 1-2 te maken voor de rust. Door een goal van Lucerel Geert Truida. En ja, dit keer staan ze aan de andere kant van de medaille. En dat voelt toch totaal anders. Doeltrap vanuit de achterkant van Kovar. Ja, en dan is het balletje vangen en is het rust. Ze gaan aan de thee in Eindhoven, wij hier ook. Dus over ongeveer een kwartiertje in Eindhoven gaan ze weer voetballen. Dus blijf vooral luisteren naar GPR Sportradio.
2: In Eindhoven staat het dus 1-0 voor Shakhtar Donetsk. En zijn ze eigenlijk wel gewend daar bij PSV dat Shakhtar voor staat. Dus nog niet in paniek raken. Gewoon even een goede speech van Bos in de rust. En kijken wat de tweede helft gaat brengen. En ook in Istanbul staat de uitploeg achter. Fenerbahçe tegen AS Roma is daar 0-1.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
10: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
13: Kippie.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
13: thuisbatterij.
15: Einde salderingsregeling.
16: Teruglever kosten.
17: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost, autotaalglas.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: GPR Sportradio. Rob Spijker.
4: De Champions League avond met later vanavond Bayern München Bode Glimt. We hebben Como, RB Leipzig, Manchester United tegen Saba en ook nog Slavia Praag tegen Arsenal Lens. Je hoeft niks te missen. En zo meteen terug naar Eindhoven.

GPR Sportradio, Imagine Dragons en Thunder in Eindhoven staat PSV achter tegen Shakhtar Donetsk. Dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Dat is een paar jaar geleden ook gebeurd. Toen kwam het goed. Of het straks ook goed gaat komen, wij gaan dat live meemaken. Want we hebben straks de tweede helft voor je. En we houden natuurlijk ook Fenerbahçe voor je in de gaten. Die spelen thuis tegen AS Roma. En ook daar staan ze achter de thuisclub met 1-0. Vandaag een belangrijke rit geweest in de Vuelta. En daar gaan we straks ook even op terugblikken. Want die kan wel eens van groot belang zijn op de eindoverwinning die zondag gaat plaatsvinden. Wie gaat de Vuelta winnen? Straks contact met Sander Kijkers hier natuurlijk bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Toucha en Kadje Koekoe. Gisteren ging het helaas ook voor Feyenoord mis. In de wedstrijd die ze hebben gespeeld bij Barcelona. Dat was te verwachten. 5-1 werd het daar. Het was wel een beetje geflatteerd, vond ik. Want eigenlijk iedereen was het erover eens. Feyenoord heeft het best aardig gedaan. Volgende week dan volgen we ook in Europa AZ en NEC. Die zijn dan aan de beurt. NEC had natuurlijk liever vanavond tegen Bayern München gespeeld. Maar die gaan Europa in en die gaan we volgende week volgen. En ook AZ zal dan zijn wedstrijd spelen. Op Ajax moeten we nog even wachten. En we moeten ook nog heel even wachten op PSV. Die beginnen zo aan de tweede helft. En dan gaan we terug naar Gert en Martijn. Zodat je op deze Champions League avond van die wedstrijd van PSV niks hoeft te missen. Hier bij GPR Sportradio.

0: GPX Sportradio met de derde Champions League avond van deze week. Wat worden we toch verwend. Heerlijk is dat. Er is trouwens alweer afgetrapt in Istanbul. Fenerbahçe daar tegen Roma. Dat is 0-1. Ook die wedstrijd houden we in de gaten. Maar we zijn natuurlijk benieuwd. Gert Barnhorn en Martijn Koedam. Of er toevallig ook gewisseld is in Eindhoven.
1: Nou, nog geen signalen gehad dat het geval is. De wedstrijd ondertussen wel begonnen. 17 seconden onderweg in het tweede bedrijf. Waar PSV natuurlijk die late achterstand heeft moeten slikken. Door die goal van Mendoza vlak voor rust namens Shakhtar. Achterstand dus 0-1. Arda Turan wordt nog even in beeld genomen. En ook de bevestiging dat er niet gewisseld is bij rust. En dus ongewijzigd aan de tweede helft begonnen. Ook bij PSV dus met Perisic, Peppi van Bommel voorin. Tils, Sano en Wanner op het middenveld. Achterin Des, Geertruiden, Obispo en Kost. En achterin Kovar, daar dus ongewijzigd. En dat geldt dus ook voor Shakhtar met de doelpuntenmaker. Dus Mendoza, ja, eigenlijk hebben ze heel erg weinig kansen gehad. Was dit de eerste eigenlijk? Ik vraag het even hardop af.
2: Praktisch denk het wel, toch? Ja, bijna wel.
1: Ongelooflijk.
2: En dan schiet hij hem er wel heel goed binnen. Hier loopt hij wel behoorlijk hard door, diezelfde Mendoza, op Kostic. En die krijgt een gele kaart gepresenteerd van de scheidsrechter. En ook terecht ook. Zag er gevaarlijk uit. Gevaarlijke tackle van die buitenspeler afkomstig uit Venezuela. Ja, dat was het ook. Hij tikte het doorzwaaiende been van Kostic aan, die net een paas had verstuurd. Een lelijke tik van die buitenspeler en de doelpunten maken. En dus een terechte gele kaart voor hem. Hij wijst nog van no. Het is geen gele kaart. Maar goed, je kan het proberen. Dat is misschien dat Zuid-Amerikaanse temperament. Maak jezelf de grootste overtredingen en zeggen dan het is geen overtreding. En als ze zelf een tikje krijgen, dan kan je het ook wel raden. Dan is natuurlijk de wereld te klein. Zoveel pijn hebben ze. Maar goed, PSV aan het opbouwen. Kovar doet het heel rustig aan. Balletje naar Obispo. Die de afgelopen weken toch zijn basisplek stevig in handen heeft. Goeie bal tussen de linies. Maar Wanner neemt hem discutabel aan, laten we het zomaar zeggen. Waardoor die het balbezit
1: vind ik nog
2: vrij netjes
1: omschreven. Het was gewoon ronduit rukkig.
2: Het was inderdaad ronduit rukkig. Dat is ook deze aanname van de aanvoerder van Shakhtar. PSV nog altijd in de aanval. Aan de rechterkant komt er een voorzet. Wordt die afgeslagen. Kan de bal aan de linkerkant nog worden opgevangen door Ruben van Bommel. Ruben van Bommel dan draait naar binnen. Heeft dan steun van Kostic. En ook van Sano. Sano in die 16. Drie man van Shakhtar om hem heen. En dan is de aanval nog altijd niet voorbij voor PSV. Lijkt hij nu wel voorbij? Nee. Sano worstelt zich echt knap erdoor. Is er een ingooi en dan is er gescoord op een andere veld.
0: Ja, inderdaad. Er is gescoord bij Fenerbahçe tegen AS Roma. Daar kan ik kort over zijn. Het is daar 1-1 geworden. Brown heeft daar gescoord. En de eerste goal bij Roma was gescoord door Cristante. Het is daar dus tussen Fenerbahçe en AS Roma in Istanbul 1-1. Snel terug naar Eindhoven.
1: PSV in het 16 meter gebied. Schot komt daar. Gaat erin. Gelijkmaker voor de Eindhovenaren. Dat is lekker. 3 minuten na de rust is daar gelijk die belangrijke goal waar PSV naar op zoek was. En dan is het Serginho Dest met de goal. Dat is wel lekker uit de kleedkamer komen hoor. En PSV dus met de gelijkmaker in Eindhoven tegen Shakhtar Donetsk. En dan moet je gelijk zeggen het bekende woord doorpakken nu. En misschien ook gelijk die 3 punten maar binnenhalen. Start van de tweede helft is uitstekend voor de ploeg van Peter Bos. We gaan het in herhaling zien waar het begint met de inworp vanaf de linkerkant. Door Kostic genomen. Gelijk weer teruggekregen van Van Bommel. Van Bommel dan het 16 meter gebied in. Naar Obispo legt hem klaar. En Serginho Dest, ja, die schiet hem wel even lekker binnen, zo van binnen het 16 meter gebied. Net achter de penalty stip in de as van het veld schiet hij hem in de rechterhoek. Ja, daar is geen houden aan voor Risnik. Dit is een prima doelpunt voor PSV. Het is de gelijkmaker. Na 48 minuten staat het 1-1 bij PSV tegen Shakhtar Donetsk.
2: Je zou zeggen, hij raakt hem niet optimaal. Maar hoe die erin gaat, zou je dan weer wel zeggen. Hij raakt hem uitstekend. Normaal gesproken raakt hij hem niet goed. Niet helemaal zijn binnenkant erachter. Maar toch een beetje op de, ja, het wordt wel heel technisch, op de buitenkant van zijn binnenkant. Waardoor hij dus perfect het juiste effect meekrijgt en gewoon in het net belandt. 1-1 daar dus. En terecht ook voor PSV. Kreeg een mentale tik voor rust. En delen die mentale tik gewoon weer rustig uit. Dus een bokser die een beetje in de hoeken dreigt te komen, komt altijd weer terug. Kunnen we al spreken van een rat in de val heeft rare sprongen. Ja, ik heb mix nu 2 uitspraken. Enfin, we gaan gewoon door. Hier PSV aan het opbouwen voor de rest achterin. Obispo, de man van de assist. Zou je ook niet zomaar verwachten dat hij zo'n balletje in de 16 perfect aflevert bij Serginho Dest. En dan zijn het dus de verdedigers die het moeten doen in aanvallend opzicht voor PSV. Geertruida als speel in het web van de opbouw. Lange bal in één keer naar voren door Perisic. Goed gezien naar Til. Til met een bal er doorheen richting Peppi. Maar die is te scherp. En dus rustig in de veilige handen van Rijsnik. PSV krijgt wat schwung in de ploeg. Het gaat er wat beter uitzien. En dus wordt het toch wel wat spannender in Eindhoven. En ook wat leuker om naar te kijken voor iedereen. Maar vooral voor de PSV-supporter.
1: Ja, het heeft even geduurd. Maar eindelijk zit er inderdaad... Ja, het is altijd wel een mooi woord ook, dat schwung. En dat zit er inderdaad in bij PSV in Eindhoven. De gelijkmaker dus gemaakt door Serginho Dest... na de openingstreffer van Mendoza in de eerste helft. Prima starters van het tweede bedrijf. Dat ondertussen 5 minuten onderweg is balbezit voor PSV. Gaat de helft van Shakhtar weer op met hoog tempo. Van Bommel aan de linkerkant nu. Dan gaat de bal naar Sano. Sano niet met de voorzet. Even terug naar Van Bommel. 2-3 man in het 16 meter gebied. Van Bommel gaat naar binnen. Misschien ook wel ruimte om uit te halen. Doet hij dan ook. Gaat een metertje naast. Scheelt niet ontzettend veel. Rijsnik kan de bal naast kijken. Misschien een half metertje, iets meer. Ja, en Van Bommel die laat dus van zich horen. Eerste helft was niet fantastisch van Bommel. Maar deze... Oh, dat had al bijna een hoedschop kunnen zijn. Gaat daar prachtig door de benen van de man die rug nummer 9 draagt. Elias bij Shakhtar. Daarom een doeltrap en dus geen hoekschop. Als we nog in de herhaling even kunnen genieten van die goal van Serginho Dest. Ja, hij past precies daar in die hoek. Het is precies waar hij heen moet. Over de grond. De gelijkmaker dus van PSV. Dat nu het balbezit niet heeft. Tegenkrijgt is de inworp namelijk voor Shakhtar Donetsk. Zitten we in de 7e minuut van de tweede helft. Gaat Shakhtar gelijk de aanval opzoeken. De ploeg van Arda Turan wil natuurlijk die voorsprong weer terug heroveren. Is het balbezit over de linkerflank. Daar moet het allemaal gaan gebeuren. 3 man in het 16 meter gebied. Waaronder die Elias dus. Dit is aardig gespeeld over de linkerkant. Lage voorzet eruit gehaald door PSV. Dat is goed gedaan. Ik dacht dat het Wanner was die hem daar over de zijlijn schuine streep achterlijn vraagteken schiet. Komt er dan een hoekschop of een inworp voor de tegenstander? Nou, daar is het antwoord. De hoekschop.
2: Hoekschop voor Shakhtar. Doen het toch wel rustig aan. Ook op het logo van de club is een koempel te zien. Iets van een mijnwerker. Dus de bijnaam wordt bevestigd.
1: Heeft wat weg van het uitshirt van West Ham.
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. Die hammers inderdaad. Ja. Je ziet er wat in terug. Die dan die corner kan weg worden gekopt door Perisic. Weer worden opgevangen. Gevaar nog altijd niet geweken. Bal daar aan die linkerkant. Zo, dat is een knappe actie. Maar het gaat mis. Sano doet dat bekwaam. Kan door. Naar een vrije frivole actie. Dan wil PSV er ook samba-achtig uit. Maar gaat dat mis. En dan,
1: ja, te mooi hè?
2: Ja, ze willen te mooi doen. Misschien een beetje dat Braziliaanse bloed waarvan ze denken... Hé, wij gaan het ook maar eens proberen. Veel Brazilianen natuurlijk aan de kant van de Oekraïners. Bij de Koempels, hè, in het Nederlands vrij vertaald. Het is maar goed dat Roda en Shakhtar niet tegen elkaar spelen. Of Schalke en Shakhtar. Ja, dat zijn natuurlijk helemaal mijn clubs. In de Donbass nog altijd veel mijnwerk dat verricht wordt daar in Nederland. Mijnen natuurlijk gesloten, halverwege jaren de 70. Die lange bal van Shakhtar naar voren. Is het de spits Elias die neergehaald wordt onreglementair. Dat leek het niet op. Leek gewoon op een schouderduel van Obispo. Maar het is dus een vrije trap voor Shakhtar aan die linkerkant. De Turkse arbiter die vindt het allemaal wel best. Is als we het nu in de herhaling zien ook wel behoorlijk in de rug duwen. Dus een terechte beslissing van de Turkse arbiter. Die natuurlijk zijn vierde man het behoorlijk zwaar langs de lijn heeft. Met die Arda Turan. Een heet hoofd. We zijn er al vaker over begonnen. Vaak als hij iets in beeld wordt genomen, dan is hij druk aan het doen. Dat gaat er toch niet helemaal uit, dat Zuid-Europese. Nou, kan je voor Zuid-Europese spreken bij Turkije? Mediterraans? Temperament.
1: Maakt mij allemaal niet uit.
2: Nee, voordat we mensen op de app krijgen. Mensen
1: nee, dat moeten we ook niet hebben natuurlijk. Ja. Nee, dat is waar. Als we kijken naar de meest nietszeggende statistiek, namelijk XG, zien we dat PSV terecht de gelijkmaker heeft gescoord. 0,37 namelijk, tegenover 0,20 voor Shakhtar Donetsk. Ja, wat geeft het aan? Verwachte doelpunten. Eigenlijk vooral de kwaliteit van de kansen die je creëert natuurlijk.
2: En penalty is natuurlijk bijna altijd 1 expected goal.
1: Ja. Inderdaad. Die is er nog niet geweest natuurlijk. Maar dat telt dan wel snel op. PSV heeft ook meer kansen gehad. Dus het is logisch dat die XG wat groter is. Misschien zelfs in verhouding de grootste kans voor Shakhtar Donetsk geweest. Nou, die hebben dan ook 1 keer gescoord. Uitbraak PSV? Nee, in de kiem gesmoord, maar...
2: Hens.
1: Ja.
2: Dat was Hens van Shakhtar.
1: Inderdaad. En dan een gele kaart. Ik zat even 2 keer te kijken, want deze jongen heeft dezelfde kapsel als iemand anders die al een gele kaart had gepakt. Maar zover is het niet. Ik had eigenlijk al het feestmutsje opgedaan en de toeters laten horen. Maar dat mag er allemaal niet. Want de hensbal was namelijk van...
2: Mendoza, vraagteken.
1: Het...
2: Ja, nee.
1: Nee, Henrique.
2: Ja, dat is dus de andere bek die ook een gele kaart heeft.
1: Ja, ik wil het zeggen, ja. Links en rechts hebben ze nu kaarten. Ik was even in de war met Tobias. Ik zag namelijk een 7 staan, die leek heel erg op een 3. Maar het gaat dan allemaal goed. Althans, voor Shakhtar, voor PSV is dit natuurlijk wel... Had het lekker geweest tegen 10 man. Zover komt het dus niet. 10 minuten na de rust. PSV heeft wel gedaan wat het moet doen. Namelijk gelijk maken via Serginho Dest.
2: Ja, dat PSV weer aan het drukken. PSV weer de betere ploeg. De eerste 10 minuten van na de rust gaat het speelbeeld eigenlijk gewoon door. Shakhtar in de verdrukking redelijk. Komt er dan af en toe wel als een luizenploeg gevaarlijk uit. Zien we daar aan die linkerkant van Shakhtar ook twee jongens met gebleekte haren, zilverkleurige haren. Wat het ook niet makkelijker maakt om ze te herkennen. Het is een van die twee. Sano doet dit heel bekwaam. Bouwt het balbezit voor PSV, krijgt de bal weer terug. Sano dan bij de linkerzijlijn naar Van Bommel. Zit daar weer iemand met zilverkleurig haar tussen. En dan gaat het goed voor Shakhtar. Die kunnen de middenlijn oversteken. Gomez. Gaat een stuk door aan die rechterkant. Even wat ruimte. Komt er een voorzet? Nee, gaat terug. Maakt Kostitje het moeilijk. Er ligt in één keer heel veel ruimte hier. Gaat hij heel makkelijk over de knie bij Obispo. En dan krijgt Obispo een gele kaart van de scheidsrechter. En krijgt Shakhtar een vrije trap. Op volgens mij een metertje voor de lijn. Althans een paar centimeter voor de lijn. En is het Obispo die daar vrij makkelijk Alisson over het knietje laat gaan. Ja, dat is ook geen discussie over mogelijk. Gevaarlijke plek wel, ja, van Shakhtar voor die vrije trap. Vooral denk ik voor een linkspoot. Bal ligt iets voor de rechterkant voor ons. Voor de linkerkant voor de keeper Kovar van PSV. Die zijn muurtje aan het formeren is. Maar dit wordt met samengeknepen billetjes voor de PSV-supporters deze vrije trap.
1: 24 meter bij de goal vandaan ligt de bal. Het is op zich wel een heerlijke plek hoor, om het in één keer te proberen. Waarom ook niet? We zagen gisteren de vrije trap van Jamal tegen Feyenoord. Ja, daar moet PSV van leren. Die ging namelijk dwars door de muur heen. Het is te hopen dat Kovar wat meer op zijn muur kan vertrouwen. Ook een muurlegger erbij. Dus 5 man die daarbij betrokken zijn. Als het Alisson is die achter de bal gaat staan, gaat hij hem ook nemen? Dat is de vraag. Daar lijkt het wel op. Alisson trapt hem inderdaad richting de verre hoek. Ja, 100 van zulke zou je kunnen denken als je in het stadion zit, in het Philips Stadion. Want deze ging toch wel heel erg ruim voorlangs. Zou de Touran zo ook niet tevreden zijn. De trainer met de manier waarop deze vrije trap is genomen, kan je misschien beter door gaan praten. Het is minuut 57 in de wedstrijd tussen PSV en Shakhtar Donetsk. En de gelijkmaker is gevallen. Het is 1-1 in Eindhoven.
0: En in Istanbul is het tussen Fenerbahçe en AS Roma ook 1-1. Zoals je net al hoorde, PSV, Shakhtar ook nog 1-1. We zijn zo bij je terug. Spannend.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte Prinsjesdagstukken. De maandpremie komt uit op zo'n 169 euro. Wil niet zeggen dat verzekerden ook exact dit bedrag gaan betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Justitieminister Van Weel gaf gisteren een interview op tv in Sierra Leone. Hij wilde zo de druk opvoeren om drugsbaas Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Maar dat viel niet goed. De premier van Sierra Leone beticht Van Weel van kolonialisme, omdat hij dreigt met financiële sancties. Hij vindt ook dat de minister moet onderbouwen dat Bolle Jos in Sierra Leone is. Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en het levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dino-print die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. En in Denemarken is de grootste zilverschat ooit in het land gevonden door een man die in zijn achtertuin aan het graven was om een terras aan te leggen. De schat uit de Vikingtijd weegt ruim 18 kilo en is daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Er waren zilverstaven bij, armbanden en tientallen munten, bij elkaar zo'n 700 voorwerpen. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Newsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
6: Fomar, voordeelmarkt!
7: Fomar, voordeelmarkt!
8: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
15: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
16: NHA.nl.
17: Alle Sigma Verf bestel je bij...
18: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden-tiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
21: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
22: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
23: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
24: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: GVR Sportradio. Sportradio.

0: 65 minuten op de klok waar Van Bommel de gele kaart heeft gekregen. Was ze juist erg betrokken bij een overtreding. Een schouderduw was het eigenlijk niet meer dan dat. En was heel erg verontwaardigd dat daar niet voor gefloten werd. Of dat daar verder geen consequenties aan vastzaten. We zien dat Shakhtar zometeen gaat wisselen. Dat brengt de nodige administratie met zich mee. Zien we ook bij de assistenten van Arda Turan. De nodige papiertjes meegenomen om wat verschuivingen aan te geven. Dubbele wissel op zijn minst bij Shakhtar dus. Die komt over enkele minuten bij PSV. Tot vervolgens nog niet gewisseld. Waar de stand dus 1-1 is in Eindhoven. Vlak voor rust was het Mendoza met de goal namens Shakhtar. En vlak na rust juist Sergio Dest namens PSV. Een goed bekeken schot vanaf binnen het 16 meter gebied. Net achter de penaltystip in de rechterhoek van de goal. Daar was Riesnik gezien. En daarom nu dus die gelijke stand in Eindhoven.
1: PSV weer aan het opbouwen met Gerard Truida. Toch wel de spil in het PSV-web. Veel aan met de opbouw betrokken. Mag ook wat gaan zwerven. Mag ook af en toe naar het middenveld doorzakken. Goed, hij is volle bak daarmee bezig. PSV de bal bezit nu aan de linkerkant van het veld. Gaat richting Van Bommel. En die krijgt een behoorlijke duel in zijn rug. Was het die spits Elias. Dat kan je er ook wel een gele kaart voor geven. Turkse arbiter doet dat niet. Wijst dan naar de vierde man. Dus dat betekent de wissels. Alisson komt er toch wel heel lelijk in. Met zijn rug en zijn voet in de rug van Ruben Van Bommel. Gaat hij er ook gelijk af. Die Elias voor en Mendoza gaan er af bij Shakhtar. Doelpunten maken en degene die de assist had gegeven, wou ik zeggen. Maar dat is niet zo. Traoré en Newerton komen in de ploeg. Nummer 2 is dat de Traoré van Ajax. Volgens mij wel. Lassina Traoré met nummer 2. Dat is toch wel opmerkelijk. Nee, dat kan geen nummer 2 zijn. Dat is een foutje dan bij de Champions League. Nee, het is wel Lassina Traoré met nummer 2.
0: Zeker.
1: Opmerkelijk toch voor een aanvaller. Of hij moet zijn omgeturnd, maar hij loopt toch echt in de spits. Met nummer 2, dus er gaat waarschijnlijk nog wel wat verwarring opleveren. Dat je denkt, hè, er loopt hier een verdediger. En dan is nu in één keer Shakhtar kan 1-1 richting Kovar. Shakhtar schot. Maar voor PSV is het een zwak schot in de handen van keeper Kovar. Dus komt PSV, denk ik, Gert, aardig goed weg.
0: Ja, zeker. Want Isaac Silva had hier toch wel echt wel flink wat meer mee moeten doen. Schot in ieder geval niet recht op de doelman af. Dat gebeurt wel. En daarom kan Kovar hem eigenlijk best makkelijk oppakken. PSV in de tegenstoot, althans, zijn de bal alweer kwijtgeraakt. Wat dat betreft is het nog altijd niet de meest fantastische wedstrijd. Toch wel de nodige schoonheidsfoutjes. Als we ook nog in beeld de bevestiging krijgen van de tussenstand die we zojuist al benoemden. 1-1, waar PSV de bal overneemt van Shakhtar. Met Van Bommel nu aan de linkerkant. 16 meter gebied langzaamaan in met Wanner. Bal gaat over de achterlijn. En dat gebeurt dan aan de linkerkant van het veld. Waar het tijd is om te gaan wisselen. Dan gaat Ryan Flamingo ook het veld inkomen. En Kostic het veld verlaten. Dat is de eerste wissel aan de zijde van Peter Bos. En dus ook PSV. Juist dus al die dubbele wissel bij Shakhtar Donetsk, waar Palmares en Traoré dus binnen de lijnen zijn gekomen. Als de inworp is genomen vanaf de linkerkant door Van Bommel, dan is het Sergio Dest die wordt aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Dan nu naar de rechterkant langzaamaan via die man die zojuist het veld binnenkwam. Flamingo met de rug nummer 6 naar de rechterkant. Even terug naar Kovar, de doelman. Even de rust bij PSV. En als we dan kijken naar Shakhtar, dan zien we daar een laatste linie. Tobias Bonder, Matvienko en Pedro Henrique. En alleen Matvienko heeft geen gele kaart. Dus 3 van de 4 verdedigers op de bom.
1: Ervaring, denk ik, bij die 30-jarige Matvienko. Niet voor niets de captain. Zien we bij PSV de wijzigingen dat Sergio Dest van rechtsback naar linksback is gegaan. En voor hoe het er nu uitziet, dat Lucerel Geertruida de rechtsbackpositie heeft overgenomen. Dus 2 echte voetballers op de backpositie. Een bal over de hele naar de linkerkant van Bommel. Wilt dan voorbij zijn directe tegenstander komen. Henrique speelt de bal terug richting Dest. Bal naar Obispo. Weer Van Bommel recht richting Dest. Snelle combinatie bij PSV. Wordt Dest gevloerd door Marlon. En dat vindt hij zelf geen overtreding. Maar PSV krijgt wel een vrije trap. Tegen de achterlijn aan de linkerkant van het veld. Wordt het een vrije trap. Dest doet dit slim. Ja, en dit is een overtreding uit het boekje, kun je wel zeggen. Meer een overtreding kan je het niet maken. Gewoon vol op de voeten weggeveegd van de Amerikaanse linksback nu van PSV. De herhaling van het schot van Shakhtar. Dan zo net grootste kans uit de tweede helft. Voor, nou, misschien wel sinds de goal van PSV. Veel gebeurt er sinds die goal niet echt meer. PSV is aan het zoeken. Waarschijnlijk ook die wissels. De wissel van Peter Bos om het voetballend vanaf de flanken wat beter te maken. Wordt het een vrije trap aan de linkerkant van het veld, zoals gezegd. Die gaat genomen worden door de aanvoerder van PSV, Ivan Perisic. Met de

0: linkerbeen. De Kroaat, ja, hoe ouder die wordt. Linkerbeen, rechterbeen, excuses. Zijn rechterbeen en zijn linkerbeen overigens worden alsmaar beter. 37 jaar inmiddels. Vrijtrap gaat genomen worden in draaiend. Komt dan voor maar recht in de handen van Rijsnik. En dus ook dit is weer een teleurstelling.
1: Ja, moet toch beter. Zeker van Perisic zou dat wel verwacht mogen worden. Jammer genoeg komt daar niets uit. Zitten we ondertussen in minuut nummer 70 van de wedstrijd. PSV Shakhtar nog altijd die 1-1 tussenstand dus. Met Orchetko op het middenveld. Man die goed was voor 1 doelpunt en 1 assist in de Oekraïnse competitie. Aan de bal wordt er ook van de bal gelopen. Gelijk weer een overtreding namens PSV gemaakt. En dus de vrije trap tegen de ploeg van Peter Bos in de competitie. Nog altijd niet verloren in de Eredivisie. En dus de degelijke start. Zo kan je dat toch wel noemen voor PSV. Alleen een gelijkspelletje tegen Fortuna Sittard. 2-2 verder de overwinning op Excelsior, Groningen, Utrecht en Ajax. En dit dus de eerste wedstrijd in de Champions League. Het nieuwe seizoen 2026-2027. En om die echt lekker te starten zal er natuurlijk een overwinning behaald moeten worden. Iets wat op voorhand misschien ook wel verwacht mag worden van de ploeg van Peter Bos natuurlijk. Een van de tegenstanders dit tegen wie je wel punten zal moeten pakken. Wil je gaan overwinteren in de Champions League? Iets wat natuurlijk met die nieuwe opzet sowieso gebeurt. Want twee wedstrijden namelijk in 2027. Maar natuurlijk die achtste finales halen. Dat zou toch wel het streven moeten zijn bij PSV. Dat natuurlijk kampioen is geworden in Nederland. Dit jaar dan wel de Johan Cruijffschaal heeft verloren. Maar toch ook wel een keer die extra stap nog zal willen proberen te zetten. De Eindhovenaren nu aan de bal aan de rechterkant van het veld. Zit daar misschien wat in. Als Pepi wordt gezocht in het 16 meter gebied. Kan de bal niet aannemen. Bal schiet namelijk door naar de linkerkant van het veld. Nog altijd Pepi aan de bal. Houdt hem binnen. Heeft daar Des bij zich. Zitten we in minuut 72. Staat het 1-1. En was het buitenspel.
0: 72e minuut inderdaad. Staan nog altijd 1 tegen 1 daar in Eindhoven. Ja, het is net buitenspel van Ricardo Pepi. Dit is wel heel scherp gezien door de assistent scheidsrechter met zijn vlag daar. Dat is misschien wel hulde voor hem dat je dit kan zien, dat dit buitenspel is. Worden vaak wordt toch wel gezeken op de scheidsrechter. Scheidsrechters. Maar dit heeft hij toch uitstekend gezien. Lange bal naar voren voor Shakhtar. Maar een overtreding door Lassiana Traoré met nummer 2. Dat is toch wel even wennen. Je hebt natuurlijk ook een tijdje gehad dat Galit Boularus met nummer 9 speelde als rechtsback. In die kader, ik heb nog nooit een spits gezien met nummer 2. Jij wel?
1: Nee, dat is wel heel apart, ja.
0: Ja, ik twijfelde oprecht. Ik denk, gaan ze nu een back inbrengen of zo? Maar goed.
1: Nee, ik snap dat heel erg goed, hoor. Ja. Want de verwarring was bij mij ook even aanwezig. En ik moest ook even op een blaadje kijken of inderdaad alles wel klopte. Maar ja, opvallend inderdaad. En je zou hem verwachten met rug nummer 9. Nu is die natuurlijk al bezet door Kaolo Elias. Maar ja, ja, nummer 2. Ja.
0: Je kan ook 99 nemen. Als dubbele 9
1: natuurlijk.
0: Dat zou
1: ook nog kunnen. Ja. Ja, of 19. Ja, die was ook al bezet dan. Als de lange bal er is aan de kant van PSV. Perisic wordt gezocht voorin. Maar niet wordt gevonden. Want de bal hobbelt over de achterlijn. Zitten we in minuut 73 nog altijd. Bij die 1-1 tussenstand in het Philips Stadion in Eindhoven. Op zich was het idee niet zo verkeerd. Lange bal van achteruit. Er lag namelijk wel wat ruimte achter de laatste linie bij Shakhtar. Uitvoering was daarentegen iets minder. Als Rijsnik de doeltrap mag gaan nemen. Scheidsrechter maakt een gebaar. Drie vingers gaan daar de lucht in. Het duurde wat langer al allemaal. Het wordt misschien ook al wat tijd gerekt. Is wellicht niet nodig, omdat beide ploegen toch wel zullen gaan vechten nog voor de overwinning. Maar als je kijkt naar de statistieken en naar de kansen, is PSV toch zeker wel de ploeg met het overwicht. Als je kijkt naar het aantal passes, valt het op zich wel mee. 355 tegenover 327. Maar totaal aantal schoten in het voordeel dus van de ploeg uit Eindhoven. In totaal 8 keer richting doel gevuurd. Niet alles tussen de palen. Eentje wel, die ging namelijk ook in.
0: Weet je de vorige wedstrijd nog tussen PSV en Shakhtar?
1: Ja, met een spectaculaire slotfase.
0: Ik bedoel maar, we naderen, nou in Den Haag zullen we zeggen het Haags kwartiertje. Maar het moet het Eindhovens kwartiertje gaan worden voor de ploeg van Peter Bos. Ja, sinds de goal van Serginho Dest in de 48e minuut niet heel veel meer gebeurd. De enige grootste kans was aan de kant van Shakhtar Donetsk. Als je dat ook kan kwalificeren als groter kans. Nu een lange bal vanuit achteruit van die Rijsnik. Maar die speelde hem eigenlijk bijna recht in de handen van zijn conculega aan de andere kant. Kovar, de Tsjechische doelman van PSV. Dan PSV weer aan het opbouwen met Obispo. Bal gaat naar links. Daar staat Ryan Flamingo. Toch, toch wel meer werd ervan verwacht van dat nog altijd jonge talent. Als je hem zo nog kan bestempelen. Nu krijgt hij dan best wel wat tijd om te spelen. Bal gaat nu al naar de rechterkant. Geertruida, daar staat dan ook... Is het Van Bommel dit keer? Ja, die zijn van positie geswitcht. Bal gaat dan richting Pepi en dan komt hij niet in de voeten. Probeert Pepi nog misschien diep te gaan. Loert hij daarop. gaat het niet goed. Kan Shakhtar weer overnemen hier dan aan die linkerkant? Hebben we die net ingevallen Nieuwerton. Speelt de bal door naar rechts. Daar staat nog altijd de directe tegenstander van Ruben van Bommel. Maar nu van Perisic, Tobias. Shakhtar aan het opbouwen op de helft van PSV. Krijgt toch wel veel ruimte ook op dat middenveld. Om dat balletje rond te laten spelen. Mogen hem nu dan terugspelen. Daar zijn ze niet gevaarlijk. Diepe bal nu. Toch richting die 16 van PSV. Moet Geertruida dit oplossen. En dat doet hij bekwaam. Zet hem heel makkelijk. Een kind kan de was doen. Zo makkelijk zet hij hem van de bal af. Die buitenspeler van Shakhtar Donetsk. Er kwam PSV weer. Volle bak de middenlijn over.
1: Ja, dat doen ze aan de rechterkant van het veld. Loopactie is er, bijvoorbeeld van Guus Til, maar wordt niet bediend. PSV doet even rustig aan. Het is zeker niet de perfecte wedstrijd van PSV. Misschien ook het voordeel. Er is genoeg ruimte voor verbetering bij de ploeg van Peter Bos. Met die gelijke tussenstand in het laatste kwartier van de wedstrijd dat nu is ingegaan in Eindhoven in het Philips Stadion bij die 1-1 tussenstand. Dus ja, die zal toch wel wat uitgebreid moeten worden in het voordeel van PSV, die stand. Want... ja, we kunnen het blijven herhalen. Dit is wel een wedstrijd waarin je eigenlijk 3 punten moet pakken als PSV zijnde. Natuurlijk met die wedstrijd tegen Real Madrid nog in het verschiet. Alles wat je daar pakt is een bonuspuntje natuurlijk. Maar laten we er maar niet van uitgaan dat dat zo gaat gebeuren. Misschien dat we daar een beetje hetzelfde moeten verwachten als bij Barcelona tegen Feyenoord.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Laten we niet te veel op de zaken vooruit lopen.
0: PSV natuurlijk de volgende wedstrijd uit tegen Leipzig.
1: Ja, ja, ook ja, dat is ook taai hoor.
0: Op het einde natuurlijk nog Viking uit en VfB Stuttgart thuis. Ja, waarbij je bij de Duitse tegenstander zou kunnen denken, die kan je wel pakken. Maar in principe, deze moet gewonnen worden. Want dan heb je ook nog Club Brugge thuis. Noem maar wat op. Ja, en dan kan je toch eigenlijk zomaar na 3 wedstrijden op 6 punten staan. En misschien is PSV dat aan haar stand ook wel verplicht. Maar goed, ja, zo'n Belgische ploeg hebben toch altijd ook wel goede tegenstanders. Laten we het zo zeggen dat PSV ook een paar wedstrijden hebben die bij voorbaat al af zou tekenen als ze kunnen ook wel niet gaan. Maar goed, dat is in het voetbal geen optie. Als je naar Real Madrid gaat, dan wordt het lastig. Fluit de scheidsrechter nu af. Is er een blessure en dat is buiten ons zichtveld gebeurd. De Turkse scheidsrechter kijkt heel streng. Dan gaan we het even zien wat er aan de hand is. Dan wordt er iemand neergeslagen. Kunnen we dat kwalificeren als neergeslagen? In ieder geval ligt er een PSV'er op de grond en werd er gefloten voor een overtreding. En er komt zelfs een kaart en dat is een gele kaart. Ja, wat er nou allemaal precies gebeurde,
1: Het gebeurt ook 40 meter bij die bal vandaan. Dat is heel raar. Assistent trainer krijgt er als een gele kaart. Die is echt furieus. Wat gebeurt hier nou precies? Dat is eigenlijk de goede vraag die gesteld moet worden. Ik dacht dat het Van Bommel was die op de grond zat.
0: Komt uit zijn ogen, hè, uit die assistent.
1: Ongelooflijk, hè? De overtreding van Oreczko is volgens mij op het middenveld. Die uiteindelijk bestraft is. Maar het spel gaat verder. Balbezit is er voor PSV. Oei, slordig van Geertruida. Balverlies. En dan kan Shakhtar Donetsk er misschien uit. Met Silva vanaf de linkerkant van het veld. Voorzet komt daar in de handen van Kovar. Ja, dan is dit even niet een al te dreigend moment voor PSV. Kan er even adem gehaald worden om zo die laatste 13 minuten van de wedstrijd in te gaan. Bij die 1-1 gelijke stand. Doelpunt van Mendoza vlak voor rust namens Shakhtar. En de gelijkmaker van Sergiño Dest vlak na rust. Die goede goal in de rechterhoek geschoten van binnen het strafschopgebied. Balbezit is er voor de doelpuntenmaker nu. De Amerikaan ook natuurlijk. Sergiño Dest plaatst hem naar achteren, naar de invaller. Flamingo, PSV doet het even rustig aan. Wordt er achterin wat rondgespeeld. Dan gaat de bal langzaamaan naar voren, zou je toch zeggen. Ja, inderdaad. Een lange trap, lange haal richting... ja, wie zijn het allemaal? Guus Til staat er bijvoorbeeld ook nog. En de bal gaat eigenlijk, had hij moeten gaan, richting Van Bommel, moet ik zeggen. Daar ligt ruimte. Nou, uiteindelijk komt hij daar dan ook aan de linkerkant van het veld. Punt 16 meter gebied. Kan daar wat mee gaan gebeuren? Bijvoorbeeld ook met Dest. Er is er bij aansluiting. Voorzet, 16 meter gebied in. Uiteindelijk in de handen van Riesnik. Ja, dat moet wat dreigender, deze voorzet. Je zag eigenlijk al vanaf het moment dat hij de schoen van Van Bommel verliet. Ja, dat is een eitje voor de keeper, voor Riesnik. Die heeft hem ook in de handen. Hebben we nog 11,5 minuten gaan in Eindhoven. Staat het 1-1 bij PSV tegen Shakhtar Donetsk.
0: De PSV-supporters moeten toch nog iets verder op gaan schuiven op hun stoel. PSV wordt gevaarlijker, wordt dreigender. Deze voorzet, als hij doorschiet, wat hij nu dus ook doet, is het altijd dreigend. Als er iemand met zijn hoofd aan zit, hebben we gisteren wel bij Barcelona Feyenoord gezien met de goal van Gabriel Jesus.
1: Ja.
0: Die hem aanraakte dat de bal erin ging. Dus dat soort voorzetten, ja, die zijn altijd gevaarlijk. PSV achterin de bal. Shakhtar zet wel druk, maar ook weer niet. Lijkt een beetje op alibi druk zetten. Van jongens, we zetten wel druk, maar eigenlijk ook weer niet. Ingooi voor PSV, voor Shakhtar aan de rechterkant van het veld. Wordt dan gegooid. En ja, PSV ook wacht Shakhtar op over de middenlijn nu. Shakhtar met 4 man terug. Gaat de bal naar de aanvoerder Matvienko. Die nog als enige in de achterhoede geen gele kaart heeft op zijn keeper natuurlijk ook. Hier dan een bal naar de linkerkant van het veld. Die gaat aardig aan de dribbel. Geeft een steekbal en dan moet Sano alle zeilen bijzetten. Wil Shakhtar een penalty, maar wordt hij niet gehonoreerd. En dan ligt hij echt met beide handen over van... Ja jongens, waarom geef je me geen penalty? Maar de scheidsrechter gaat er niet in mee. PSV gaat er dan nu wel uit. Met een beetje tempo erin, wou ik zeggen. Maar het tempo is er toch wel uit. Wil PSV nog wel gaan doen? Moet er toch wel echt wel wat meer tempo bij? Wat meer peper in, nou u weet het wel... Bij de Eindhovenaren, Ardan Touran heeft er in ieder geval geen last van. Peper zat. En dan heb je toch wel helemaal het gevoel dat de duivel op zijn hielen zit. Zo loopt
1: wat een geweldige gezichtsuitdrukking bij de trainer van Shakhtar.
0: In de slow-mo helemaal, hè?
1: Ja, het is wel heel erg mooi om te zien inderdaad. De beleving bij de trainer van de bezoekers in Eindhoven. Daar waar het dus nog altijd 1-1 staat. De laatste 10 minuten van de wedstrijd zijn ingegaan. Correcte beslissing ook trouwens van de scheidsrechter om geen strafschop toe te kennen. Vindt ook de VAR. Die bevestigt dat nog maar even. Nauwkeurig is het zeker bij PSV. 363 passes, 89% daarvan kwam aan. Op zich zijn dat prima cijfers om te overleggen. Kijken we naar het balbezit, zien we dat PSV voor het eerst in een behoorlijk aantal minuten daar de meerderheid in heeft. Wordt daar gevaarlijk gespeeld door Shakhtar Donetsk. Daar in het eigen 16 meter gebied met een aantal spelers van PSV om hun heen is het Matvienko die daar rondtikt. En dan
0: is toch geen overtreding?
1: Nee, ja, dat lijkt mij ook niet, maar de scheidsrechter vindt van wel. Die geeft er ook nog eens een gele kaart. Onnodig toch op het middenveld?
0: Been te hoog, zegt hij aan zijn uitleg te zien. Moeten we het heel even in de herhaling zien of wij kunnen zien of de uitleg van de scheidsrechter kunnen... Hij raakt hem wel. Hij raakt eerst de test dan de bal volgens mij. Ja, het is een beetje dubbelop. Ik kan het wel begrijpen. Als hij niet had gefloten, had het ook kunnen begrijpen. Des schiet daarna uit frustratie de bal naar voren. En daar zou hij ook de gele kaart voor kunnen krijgen. Met een beetje pech krijg je gewoon twee keer geel, hè?
1: Ja.
0: Overtreding en de bal wegschieten. Nu ook Peter Bos, die uit zijn ogen vuur spuwt. Ook niet heel vrolijk, laten we het dan licht uitdrukken. Ja, PSV wil natuurlijk wel winnen. Maar de echte wil om te winnen zit er bij beide ploegen niet. Het lijkt wel een beetje op een salonremise. Dat ze het allebei wel prima vinden, dat gelijke spel. Dan gaan we wel aanvallen. Maar ook niet helemaal. Nu Shakhtar dan gevaarlijk. Rond die 16, één man voorbij. Gaat dan liggen, wel heel makkelijk. Blijft de bal altijd nog hangen. Shakhtar dan met die middenvelder. Alisson peert hem de 16 in. Kan die teruggekopt worden? Kan die aangeraakt worden? En dan komt PSV heel goed weg. Want dan zit die nummer 2, Lasciana Traoré, tussen. Maar ook een PSV'er. En dan is het een corner. Ja, het wordt een corner. Maar hier komt PSV heel goed weg, Gert.
1: Ja, dit zijn wel momenten waar Shakhtar gebruik van zou moeten maken... Als ze willen winnen in Eindhoven. Want heel veel kansen uit lopend spel creëren ze niet. Zeker niet in de tweede helft. Hebben we ze een keer gezien bij de goal van Kovar?
0: Die ene dieptebal. En die werd toen recht in de klauwen geschoten van Kovar.
1: Maar heel veel meer eigenlijk ook echt niet. Het is de hoekschop vanaf de rechterkant. Alisson gaat er nemen namens Shakhtar. Bij de eerste paal opgeruimd door PSV. Bal gaat over de zijlijn daar aan de linkerkant. Betekent dat Shakhtar de inworp mag gaan nemen. Komt er ook gelijk een wissel, denk ik, inderdaad, bij PSV. Minuut 83, 7 minuten te gaan. En daar is dan eindelijk Sven Meijnans. Iemand van wie we toch wel verwachten al dat hij binnen de lijnen zou komen. Misschien gehoopt dat hij wat eerder zou komen om wat te brengen. Hij komt voor Ricardo Pepi. Dat betekent dat de man van die magistrale comeback 2 jaar terug het veld verlaat. Want hij was het in de 95e minuut met die winnende goal 3-2. Nadat PSV met 2-0 achter stond en Malik Tilman in de 87e en de 90e minuut gelijk wist te maken. Pepi toen nog met de winnende goal namens de Eindhovenaren. Ja, vandaag zal het in ieder geval niet van zijn schoen komen. Maar opnieuw zal het een late overwinning worden als hij tot stand komt voor PSV. Want we zitten ondertussen alweer in de 84e minuut. Wedstrijd bijna op zijn einde gelopen. En PSV moet vooral oppassen dat het geen doelpunt tegenkrijgt voor Shakhtar. Dat nu wel weer de aanval opzoekt met een aantal spelers richting het 16 meter gebied. 4 man erin. Komt er ook een schot uit de tweede lijn. Nou, iets wat gelukkig wellicht dat hier nog de voorzet kan gaan komen vanaf de linkerkant. Hoog balletje, leep op het dak van de goal. Komt PSV nog aardig goed weg. Want dit is ook weer zo'n situatie dat Shakhtar met 5 man in het 16 meter gebied terechtkomt. Moet je nog op gaan passen. Newerton was het. Palmares met de bal het 16 meter gebied in. Uiteindelijk net niet voor kunnen brengen door Lassina Traoré. En dan is het de man met rug nummer 13, Pedro Henrique. Met de gele kaart al die hem op het dak brengt. Legt van de goal. 84e minuut. PSV Shakhtar Donetsk 1-1.
0: Ik ben benieuwd hoeveel middenvelders Peter Bos nog gaat inbrengen. Haalt er een spits af voor een middenvelder. Natuurlijk wel moet erbij worden vermeld dat Guus Til natuurlijk door wordt geschoven na de spits. Vorig jaar dat succesvolle recept. Til in de spits, zei Barry daarachter. Probeert het nu te herhalen met een nieuw tandem. Dat is het tandem Til-Meijnans. Beide wel vanuit AZ afkomstig. Eentje uit de jeugdopleiding van AZ. Eentje aangekocht door AZ vanuit Sparta. Kijken of dat wat gaat worden. Maar de echte noodzaak bij PSV, de echte ernst in het spel, lijkt nog wel te ontbreken. Shakhtar, de afgelopen 5 minuten toch al de dreigende ploeg. PSV lijkt het allemaal wel prima te vinden. En met wat we al vaker benoemd hebben, met het zware programma wat PSV nog krijgt, waarbij het pas op het einde van haar Champions League campagne in het nieuwe jaar zelfs eigenlijk de twee ploegen krijgt waarvan je denkt, nou, op papier kun je daar wel winnen. Het is wel echt Shakhtar en Viking waar PSV tegen speelt, waarvan je verwacht eigenlijk stiekem wel dat de kampioen van Nederland daar wel van moet kunnen winnen. In de Champions League is natuurlijk helemaal niets makkelijk. Maar deze wedstrijd tegen Shakhtar, die nu in de 85e minuut zit, stand nog altijd 1-1. Moet toch wel een must-win zijn daar in Eindhoven. Misschien willen ze dat zelf nog niet zeggen. Maar deze wedstrijd moet gewonnen worden. Wil PSV haar Champions League campagne kickstarten?
1: Nee, zo moet het er op zijn minst wel voelen. Dat en dat gevoel wel. Heb je niet op dit moment bij PSV. Inderdaad te weinig daadkracht in de slotfase van de wedstrijd. En dat is toch wel jammer. Laten we Shakhtar Donetsk natuurlijk ook niet afschuiven als een zwakke tegenstander. Want we hebben het eerder al benoemd. Van de laatste 10 seizoenen, 9 keer actief in de Champions League. De Oekraïense kampioen. Het is een prima tegenstander. Maar PSV zou hier toch eigenlijk wel van moeten kunnen winnen. Als je kijkt naar de kwaliteit op het papier. Van Bommel met het schot. Dat wordt geblokt. Komt terecht bij Test. Doelpunt te maken. Gaat vanaf de linkerkant 16 meter gebied in. Dat is te makkelijk. Dat is te makkelijk. Met 2 tegenstanders voor je er tussendoor proberen te komen. Ja, dan wordt de bal toch wel eenvoudig ingeleverd bij Shakhtar. Zij doen nu aan de andere kant hetzelfde. Balbezit is dus weer terug bij PSV, waar Touram bijna zijn trainersgebied uitkomt. Ja, het is wel genieten.
0: Oeh, kijk dan, hij loopt echt genieten. De vierde man kapot te schelden. Gaat daarna vol frustratie op de bank zitten. Gaat daar nog door. Ja, dat de Turkse scheidsrechter nog geen gele kaart aan de hoofdcoach van Shakhtar Donetsk heeft gezien. Zien we nu een herhaling hoe hij aan het coachen is. Je zou toch denken, denk aan je hartslag. Wat hij gaat helemaal tekeer. Dit is echt voor de slow-mo is dit fantastisch. Ja, en hij kreeg geen gele kaart. Hij wordt gespaard door zijn landgenoot bij de Turken. En nu krijg je dan misschien wel een reprimande. Nee. Oh ja, hij heeft een gele kaart. Ook wel terecht, kun je wel stellen.
1: Daar
0: hij
1: maakt niet zich aan ontkomen, toch?
0: Het is misschien de enige man in en rondom het veld die zich echt de noodzaak voelt dat deze wedstrijd misschien wel gewonnen moet worden. Ook door zijn ploeg, Shakhtar. Ja, waarschijnlijk ook weinig. Ja, zullen we ambitie hebben om door te gaan, maar is het realistisch? Moi, kampioen van Nederland met de ploeg die PSV heeft, moet dat toch wel. Deze wedstrijd moet gewonnen worden. Want je zou maar 2 punten mislopen uiteindelijk aan het eind van de rit. 2 punten die je nodig hebt. PSV vorig jaar op 8 punten geëindigd. Had je daar een extra overwinning bij toegevoegd, had je op 11 gestaan en dan was je hoogstwaarschijnlijk gewoon doorgegaan. 11 is toch wel een beetje de drempel van doorgaan in die playoffsronde. De Eindhovense fans worden woedend, vinden het een ingooi voor PSV, krijgt het niet. En aan de herhaling te zien, hebben we hier nog een extra paar ogen, leek het wel op een ingooi voor PSV. Maar we gaan het ook allemaal over. Het is een ingooi. Nu dat PSV eindelijk wel laat blijken dat het echt noodzaak heeft om tempo te maken. Nu weer geen ingooi voor PSV. Weer voor Shakhtar Donetsk. Het Eindhovense publiek vindt dat niet leuk. Krijgt de grensrechter wat onvriendelijkheden naar zijn hoofd toegeslingerd. Zou er weinig van verstaan, want komt afkomstig uit Turkije. En het Brabants, ja, dat is niet te verstaan. Het is
1: wel lastig te verstaan.
0: Ja, ik ga hier niks over zeggen. Die zijn op jouw konto.
1: Oei, ik voel die WhatsApp al komen. 2,5 minuut nog te gaan in Eindhoven. PSV, Shakhtar Donetsk, nog altijd 1-1. Ja, eigenlijk maar 2 fases van pak een beet 7 minuten... dat je het gevoel had in de tweede helft dat PSV echt het overwicht had en misschien nog wel wat meer uit te halen viel met die gelijke stand, dus die overwinning te pakken. Maar zover is het dus niet gekomen. Ook de verwachte doelpunten, het aantal XG is toch echt wel in het voordeel van Shakhtar Donetsk ondertussen. 0,50 namelijk. 0,41 slechts voor PSV. Dubbele wissel nog. Santana en Isaac eruit bij Shakhtar. Ferreira en Krishkiv. Zij komen het veld in. Dat zijn de laatste wissels aan de zijde van Ardan Touran. Die nu ziet dat zijn ploeg de bal maar lang naar voren trapt met Rijsnik. Kan daar op het binnenveld wellicht teruggewonnen worden. PSV, ja, het loopt niet echt meer zo het laatste kwartier van deze wedstrijd. Maar misschien zit er nog een klein wondertje in met Mijnans, de invaller. Gaat de bal naar Van Bommel? Nee, het feest gaat allemaal niet door. De vrije trap is er voor Shakhtar. Ik dacht dat de bal er even op de hand terecht kwam van een van de spelers van PSV. Als de laatste minuut lonkt in Eindhoven in het Philips Stadion. Ja, en dan is daar dus die gelijke stand. Natuurlijk ging het weer terug goed in die blessuretijd, want in de laatste minuut en de 95e minuut werd er gescoord. Nu gaat ook PSV gelijk de aanval opzoeken. En is dat dan een vrije trap op een lekkere plek? Krishkiv met de gele kaart, of is het Bondar?
0: Nou, hij krijgt volgens mij die nummer 8 inderdaad. Volgens mij was het nummer 8 die een gele kaart heeft. Krishkiv, zoals je al zei, vrije trap voor PSV. Werd in de rug gelopen.
1: Lekker in,
0: PSV'er. Geen hele goede inspeelpaas van de keeper, Rijsnik. Ja, dit is echt een keepertjes...
1: Ja, deze is bij hem aan te rekenen, ja.
0: De Hollandse ziekte kun je wel stellen, maar dan in Oekraïne. En dan ligt die bal toch op een goede plek voor iemand met een goede trap. En dan kan zomaar, ja, ik wil het niet het wonder van Eindhoven noemen. Maar het is nou niet zo dat PSV op basis van deze tweede helft echt een overwinning verdient. Noodzaak ontbreekt wel een vrije trap voor PSV. Dan kan het spannend gaan worden. PSV met wat specialisten gaan we dat kunnen zien. Mijnland staat erbij, Des staat erbij, Perisic staat erbij. Die willen hem allemaal nemen, ook Van Bommel loert. Om hem misschien dan stiekem ook wel te willen nemen. Het Eindhovense publiek gaat erachter staan. Staan allemaal, zitten niet meer. Hopen toch dat nu precies op de seconde af de 90ste minuut in is gegaan. Wachten op de hoeveelheid blessuretijd. 2 minuutjes pas. Dus dit is gelijk al een van de laatste mogelijkheden voor PSV. En voor de mannen van Peter Bos. Perisic dan. Volle focus. Kijk misschien wel voor een variantje. Zit wat in te fluisteren. Heeft toch die focus met die blauwe ogen van hem. Is het Perisic die hem gaat nemen met zijn rechterbeen. Doet het rustig aan, scheidsrechter. Doet het ook rustig aan, muurtje geformeerd. Bal wordt kort afgelegd. Dramatisch. Ja, variantje, maar het wordt wel een vrije trap en een gele kaart. En is dat een tweede gele kaart? Nee, er hebben zoveel spelers van Shakhtar gezilverkleurd achtig haar. Ja. Dat je er niet meer uit te halen is. Maar het variantje, Perisic tikt hem breed. En dan moest volgens mij Van Bommel uithalen. Maar Van Bommel is nog onderweg als de bal al bijna... Ja, bij de insluitende Oekraïner is. Ja, dramatisch zoals jou hoorde van Gert. Maar het levert wel nog een vrije trap op. Gaan ze dat nog een keer proberen op deze manier?
1: Ik mag het toch niet hopen. Wel een paar meter naar achter. Dus wellicht iets meer ruimte voor PSV. En dan opnieuw wel zo'n lekkere plek hoor. Om een vrije trap te mogen nemen. In de 92ste minuut van de blessuretijd. Zal er wel een minuutje bij gaan komen. Met de tijd dat het spel heeft stilgelegen. Arda Turan is het er niet mee eens. De trainer van Shakhtar die ziet het met leden ogen aan. Bespreekt het toch allemaal met de staf even na. Maar kan de ploeg van Peter Bos hier in de blessuretijd wellicht nog vanuit deze vrije trap iets doen in deze wedstrijd tegen Shakhtar? Komt daar dan misschien toch nog die 3 punten? 1,5 minuut van de 2 extra verstreken in de blessuretijd. Van Bommel achter de bal. Perisic achter de bal. Wie van de 2 gaat hem nemen? De focus ook te zien in het gezicht bij Van Bommel. Opnieuw zo'n variantje. Of wellicht Perisic die het kan gaan doen. Eerste doelpunt was voor Sergio Des. Komt er nog een tweede aan, Perisic? Nee, komt er niet. Eigenlijk vrij ruim over. Dan zit je 3 minuten op te warmen voor zo'n vrije trap. Gaat de eerste helemaal fout. En de tweede die gaat dan toch wel ruim naast en over. Ja, dat is dan toch wel zonde dat PSV daar niet gebruik van kan maken. En dan lijkt de wedstrijd toch bijna op zijn einde te gaan lopen. Althans, er zal nog wel een minuutje bij gaan komen bij PSV tegen Shakhtar Donetsk. Want het spel heeft behoorlijk stilgelegen in die laatste 2 minuten.
0: Ja, we kwamen superlatieve tekort om te hopen dat die vrije trap erin zou gaan. Maar Perisic is geen David Beckham. Dat kunnen wij wel concluderen. En dan houden we ermee op in Eindhoven.
1: Wow.
0: Vrij snel, 10 seconden na dat de 2 minuten speeltijd voorbij is. Arda Turan en Peter Bos omhelzen elkaar. Lachen nog wat met elkaar. Geven elkaar nu een hand. En dan is het klaar in Eindhoven. En dan heeft PSV toch wel... Gert, kunnen we toch wel zeggen, uiterst teleurstellend gelijk gespeeld. In een wedstrijd waarbij PSV toch wel sinds die goal van Dest leek te denken van... Nou, gelijkspel, prima. De ernst was er niet in het spel. En ik denk eerlijk gezegd dat het een terechte uitslag is.
1: Ja, niet de best lopende wedstrijd inderdaad voor de ploeg van Peter Bos. Dat vlak voor rust op achterstand kwam. Mendoza was het namens Shakhtar, maar de gelijkmaker van Sergio Dest die viel vlak na rust voor PSV. De eindstand in Eindhoven bij PSV tegen Shakhtar Donetsk. 1-1.
2: Ja, de trainer van Shakhtar Donetsk die mag even aan het zuurstof. En we doen het hier ook even rustig aan, want we gaan ons opmaken natuurlijk voor de wedstrijden die straks om 9 uur beginnen. Er is nog 1 wedstrijd aan de gang, maar dat zijn de laatste 6 seconden bij Fenerbahçe tegen Rome in het altijd hectische Istanbul. Daar is bij Fenerbahçe Lukaku in de wedstrijd gekomen. Bij Roma werd gewisseld, daar ging Malen eruit en kwam de Room die kwam daarin. Dus dat was een defensieve wissel. Echt Italiaans. En er is net afgefloten en ook daar is het 1-1 gebleven. We kunnen dus stellen. PSV Shakhtar Donetsk tegen PV tegen Shakhtar Donetsk 1-1. Fenerbahçe tegen AS Roma 1-1. En hopelijk straks misschien een betere wedstrijd. Want het was ook niet heel erg prettig om naar te kijken. En meer doelpunten bij Bayern München tegen Bode Glimt. Como tegen RB Leipzig. We hebben Manchester United tegen Saba. En straks om 9 uur ook Slavia Praag tegen RC Lens.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
5: Albert Heijn. Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag... Koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
19: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
18: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
19: Maar die prachtige kleding dan?
18: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
20: Alle Sikkens Verf bestel je...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: GPR Spotradio. Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A16 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Bij knooppunt Galder is namelijk maar één rijstrook open voor een spoedreparatie. De vertraging is 10 minuten.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
6: Nou, we zijn het allemaal over eens. De 1-1 van PSV viel een beetje tegen. Ismaël Saibari deed vorig jaar nog mee bij PSV. En die mag straks voor Bayern München uitkomen. Kijken of die wel een lekkere wedstrijd gaat spelen. En dat hoor je ook gewoon hier.

GPR Sportradio, Chainsmokers hoor je. En Closer, wat steeds dichterbij komt, dat is het weekend Madrid. En dan heb ik het over de Formule 1. Daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Veel hoor je over het vuile straatcircuit waar veel rode vlaggen zullen wapperen aankomend weekend. Je kan er alles over lezen op onze website. Dat is gprsportradio.nl. En daar vind je ook de hele timetable. Daar hoef je niks te missen. Zondag hebben we de race natuurlijk. De race is dan om 3:00 Nederlandse tijd. In Madrid. Met natuurlijk onze verslaggevers Olaf Mol en Jack Ploy. En dan hoef je van die race niks te missen. Maar we hebben niet alleen de race. We hebben ook de kwalificatie op zaterdag en de vrije trainingen. En dan is tijdens de vrije training al heel mooi om te zien hoe dat circuit eruit ziet. Verder richten we ons op 9:00. Want zometeen om 9:00 hebben we weer 4 lekkere wedstrijden in de Champions League. Onder andere Bayern München komt aan bod. En er wordt natuurlijk ook gevoetbald bij Como tegen Leipzig, Manchester United tegen Saba en Praag tegen Lens. Je hoort het.

GPS Sport Radio, you're Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off to have a good time. En dat is ook helemaal waar. We hebben de eerste wedstrijden in de Champions League hebben we al gehad. Er is dit weekend ook Formule 1. We houden de US Open voor je in de gaten. En als je een beetje mee wilt praten, dan kan dat. Dat kan via de WhatsApp. WhatsApp kan via onze app van GPS Sport Radio. Maar dat kan ook via onze site. Dat is gpsportradio.nl. Daar hebben we trouwens de eerste vraag al op binnengekregen of we ook Europa League doen of alleen Champions League. Nou, daar kan ik alleen maar volmondig ja op antwoorden. Volgende week hebben we onder andere Sunderland tegen AZ Alkmaar. Die wedstrijd wordt volgende week woensdag om 9 uur gespeeld. En donderdag, daar hebben we ook een lekker potje, dat is Juventus tegen NEC. Hoe gaan ze het daar doen in Turijn? Zo meteen om 9 uur hier gaan we door met de Champions League op GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte Prinsjesdagstukken. De maandpremie komt uit op zo'n 148 Nederlanders aan boord. Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies zijn. In Overasselt is weer gezocht materiaal en de politie heeft meerdere spullen in beslag genomen, melden regionale media. Wat het is, zeggen ze niet. Ook zijn er door een speciaal team 3D-geprinte voorwerpen gemaakt en animaties. Vorige week kwam bij een schietpartij een beveiliger om en werden 35 mensen opgepakt. De Russen hebben een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Vielen 3 doden, zeker 30 mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Gisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. En in de eerste speelronde van de Champions League heeft PSV in eigen huis teleurstellend met 1-1 gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. Nadat de Oekraïners aan het eind van de eerste helft op voorsprong kwamen, trok Serginho Dest de stand aan het begin van de tweede helft gelijk. In de tweede ronde treffen de Eindhovenaren RB Leipzig. Meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files door spoedreparaties op de A16 Rotterdam-Belgische grens. Er is maar 1 rijstrook ook open op knooppunt Galder. 10 minuten vertraging daar. Er zijn 2 rijstroken dicht van de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij Afrit Hoenderlo. Ook daar 10 minuten vertraging.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
12: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
13: Kippie!
14: Nog 309.000.
15: Oké, elektrisch en garantie?
16: 7 stuur.
15: Alcantara bekleding.
17: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Smin.
19: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
19: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
18: Smint. Boost yourself.
21: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Schat? Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
23: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
22: Mafkees.
24: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
25: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
26: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
24: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
25: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
27: GPR Sportradio.
28: Sportradio.
27: Rob Spijker.
29: En we hebben natuurlijk vandaag die mooie Champions League avond. Die zijn we om 7:15 al begonnen met de wedstrijd van PSV tegen Shakhtar Donetsk. Dat werd een teleurstellende 1-1. Fenerbahçe AS Roma werd ook 1-1. Maar we hebben nog 4 leuke wedstrijden voor je. Onder andere gaan we naar Tsjechië. Daar speelt de Tsjechisch kampioen Slavia Praag tegen Lens. Die weer terug zijn in de Champions League. We hebben natuurlijk ook de wedstrijden Old Trafford van Manchester United tegen Sao Kapa, dat is de debutant. Daar gaan we ook zeker in kijken. Verwachten we eigenlijk veel doelpunten van. Er wordt ook gevoetbald bij Como in Italië tegen RB Leipzig. En daar hebben we een Nederlandse scheidsrechter, dus ook Nederlandse inbreng. Dat is Guze Bouyouk. En we hebben natuurlijk de wedstrijd in de Allianz Arena. Dat is bij Bayern München. En dat is ook een hele leuke wedstrijd, want die moeten namelijk tegen Bode Glimt. Dat is het team wat NEC heeft uitgeschakeld in de Champions League. Gert Barnhorn. En Martijn Koerdam, die zitten voor ons in het Live Center. En zo hoeven we geen enkel doelpuntje rode kaart of overtreding te missen.
0: Helemaal niet zelfs. Inderdaad, wedstrijden ondertussen begonnen. In ieder geval die van Bayern München en Red Bull Leipzig. Ook trouwens wel een mooi verhaal nog bij Como Leipzig, waar natuurlijk Como debutant is in de Champions League. Het was een wonderbaarlijke opmars, want 7 jaar terug nog in de 4e klasse. Nu dus debutant in de Champions League. Het gebeurde allemaal begin deze eeuw na een Indonesische overname. En natuurlijk ook Fabregas, die een aantal jaar terug binnenkwam als speler. Als speler geen potten kon breken, maar langzaam omhoog klom als assistent. Meemaakte hoe Como naar de Serie A ging en nu dus vorig jaar op de 4e plaats eindigde in de Serie A boven Juventus. En nu met Cesc Fabregas als trainer dus ook zijn debuut maakte in de Champions League. En ook erg tof. Niet alle trouwe supporters konden een Champions League ticket bemachtigen voor de wedstrijd van Como tegen Leipzig. Dus wat heeft het bestuur gedaan? Die hebben met z'n allen 4 kaarten die ze eigenlijk zelf hadden willen houden afgestaan. Gratis en voor niets aan die supporters. Plus een gratis taxirit naar het stadion toe. Hoe mooi is dat? Dat is er wel tof om mee te maken. Waar Como dus een debutant is in de Champions League. Dat is sowieso een mooi verhaal. Daar nog altijd 0-0 in de wedstrijd die ze spelen tegen Red Bull Leipzig. Inderdaad, daar Serdar Guzebuyuk als scheidsrechter. Misschien later in de wedstrijd nog wat meer Nederlands inbrengt. Bij Razendbalsport Leipzig moet het dan natuurlijk zijn in de Champions League. Met Ezequiel Banzouzi, hij zit op de bank bij Red Bull Leipzig. En start dus niet in de basis. 1 doelpunt en 1 assist scoorde hij in de DFB-bokaal in Duitsland. In de competitie start hij telkens in de basis. De eerste 2 wedstrijden daarin nog niet betrokken bij doelpunt. En in de Champions League dus vanaf de bank. Banzouzi nog altijd 0-0 bij Como tegen Red Bull Leipzig.
1: Dan gaan wij naar mijn velden, kunnen we het wel even stellen. Dan zien wij dat Slavia Praag tegen Lans voortvarend van start is gegaan. Slavia heeft al 2 grote kansen gehad daar in Praag. Grote kansen gehad, wel allebei naast geschoten. Tegen de nummer 2 van het vorige seizoen uit Frankrijk. Lans ook weer terug, vorige keer in de Champions League. Onder andere tegenstander van PSV, die we eerder deze avond hebben gezien. Dan gaan wij iets meer naar het westen, dan gaan wij naar Engeland. Op Old Trafford, Manchester United tegen een andere debutant van deze avond. Shabba uit Azerbeidzjan. En dat is de 2e ploeg uit Azerbeidzjan die in de Champions League heeft gespeeld. Vorig jaar Karabach. Natuurlijk een paar weken geleden uitgeschakeld door Twente in de playoffs van de Conference League. Karabach kwam vorig jaar door tot in de tussenronde van de Champions League. Kijken of Shabba, een ploeg die 9 jaar geleden opgetuigd werd, opgericht is, verder kan schoppen dan hun landgenoten uit Karabach. Daarop op Old Trafford nog altijd na 4 minuten 0-0. Ook in Praag nog altijd 0-0.
0: Ook 0-0. Nog de stand bij Bayern München tegen Bodo Glimt. Wedstrijd ondertussen 3 minuten onderweg. Overwicht in de openingsfase is er logischerwijs voor Bayern München. Dat natuurlijk ook wel spelers heeft staan op het veld. Hè? Met Harry Kane bijvoorbeeld. Misschien wel de topscorer van de Champions League dit seizoen. Wie weet. En andere spelers als Musiala, Luis Diaz, de Colombiaan. Pavlovic, Olise, Davies, Kimmich. Ja, zo kan je nog wel even doorgaan. De hele opstelling van Bayern München is gewoon om van te smullen. Een wedstrijd waarin Bodo Glimt misschien wel zal voelen dat er niet al te veel te halen valt in de Allianz Arena, want Bayern München speelt thuis in het rood. In een, zo lijkt het in ieder geval, uitverkocht stadion. Allemaal erg goed om in de gaten te houden met Olise die een hoekschop mag gaan nemen in de 4e minuut aan de rechterkant van het veld. Daar staat Harry Kane met een rechterhand de lucht in. Misschien wel vragend om de bal bij de 2e paal klaar om binnen te koppen. Komt hier dan misschien de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Olise in het centrum wordt de bal daar weggekopt door een van de spitsen van Bodo Glimt. Helmersen is het. Hij schiet kopt de bal er over de zijlijn. Komt daar de inworp voor Bayern München. 4,5 minuten onderweg nog altijd 0-0.

0: GPR Sportradio, dit nummer kennen we ook met die rapper eroverheen. Ja, de originele, altijd lekkere. Queen en David Bowie hoorde je met Under Pressure. De wedstrijd van PSV tegen Shakhtar Donetsk zijn we vooral ook bezig geweest met de geblondeerde mannen die in het veld liepen bij Shakhtar Donetsk. Dat zegt ook veel over de wedstrijd als we daarop letten. Ik heb het dan nog even opgezocht. Het was geen verloren weddenschap, maar het is een modedingetje in Brazilië op dit moment.
1: Is het zo?
0: Het waren volgens mij ook alleen Brazilianen die dat geblondeerde haar liepen. Dus dan weten we dat, kunnen we dat afstrepen.
2: Maar kunnen we de verre verhalen? Dan ga ik ook wel...
0: Je wilt mee?
2: Ik wil het wel meedoen hoor.
3: En wat is het idee erachter? Weet je dat ook?
0: Geen idee. Nee, maar we gaan voor Gert gaan we even een kleurspoelentje halen. Dat komt helemaal goed.
2: Ja,
0: we hebben vanavond ook vier wedstrijden nog. En die zijn al onderweg. En het is overal, mannen, jullie in het livezetten nog 0-0. Hè?
2: Ja, het moet nog een beetje op gang komen vanavond. Laten we bijvoorbeeld kijken naar Como tegen Rasenballsport Leipzig. Van de trainer Cesc Fabregas. Hij is natuurlijk de coach van Como. Sloot zijn voetbalcarrière af. Natuurlijk een prachtige carrière gehad bij Arsenal, Barcelona, Chelsea, Monaco. En sloot hem af bij Como. Ja, daar komt hij als speler, zoals gezegd, geen pot te breken. Maar ja, als trainer gaat het er behoorlijk voor de wind. Het valt op zich nog wel mee in de wedstrijd hoor, tegen Red Bull Leipzig. Daar waren wel de mogelijkheden voor de thuisploeg. Een schot bijvoorbeeld van Da Cunha namens Como werd uiteindelijk gered door de keeper. De poging was van ver buiten het strafschopgebied. Maar balbezit is daar zeker in het voordeel van de thuisploeg in Italië dus tegen Leipzig. Nog altijd 0-0 in die wedstrijd. Bayern München tegen Bodo Glimt. Grote kans zojuist gezien voor Luis Diaz, overgekomen natuurlijk van Liverpool. Hij was het die bijna bij de openingstreffer was namens Bayern München. Maar ook in de wedstrijd tegen Bodo Glimt is nog niet gescoord na 10 minuten.
3: Manchester United tegen Schalke. De debutant van vanavond 0-0 in de 11e minuut daar op Old Trafford. United zet wel aan. Ja, ze staan behoorlijk aan de poorten te rammelen van de Azerbeidzjaanse ploeg. Maar hebben nog niet het

0: het, ja, de weerstand van de verdediging van de Azerbeidzjaanse ploeg weten te doorbreken. Laten we dan even gaan kijken in Tsjechië. In Praag, Slavia Praag tegen Lance, nummer 2 van Frankrijk van het vorige seizoen. Daar in de 12e minuut ook nog altijd 0 tegen 0. In de wedstrijd waar Slavia Praag toch behoorlijk verrassend en snel voor de dag kwam. En eigenlijk de grotere kans had, maar die kan ze niet benutten. En dan weet je het bijna eigenlijk wel in het voetbal. Dan kan die zomaar aan de andere kant gaan vallen. Het is nog niet gebeurd daar in de hoofdstad van Tsjechië. Maar goed, volle bak spanning op allebei de velden. En we houden het volle bak in de gaten.
1: Ja, natuurlijk. Manchester United daar veel Nederlandse invloeden. De Ligt is volgens mij nog steeds geblesseerd, of niet?
0: Ja, De Ligt is nog altijd geblesseerd, zeg ik. Ja, hij staat niet op het wedstrijdformulier. Nee, hij staat er niet bij. We hebben natuurlijk bij Manchester United ook Xerxes. Mason Mount bijvoorbeeld, die een verleden heeft in Nederland. En natuurlijk Masraoui, die gewoon in de basis staat. Martinez van Ajax, dus... behoorlijk wat linkjes.
1: Champions League avond.
2: GPR. Sportradio.

0: NPO Sportradio. En Loving Each Day, Ronan Keating. En er is gescoord. Waar gaan we naartoe?
1: Naar Como tegen Leipzig. Het is 1-0 geworden voor de thuisploeg. Het elftal van Cesc Fabregas komt op voorsprong via Baturina. Het is een doelpunt dat ze zelf aankondigde. Want er was eerder in deze wedstrijd al een behoorlijke mogelijkheid voor de thuisploeg. De Italianen die de voorsprong lieten liggen met pas overgekomen van Real Madrid. Voor een zuinige 60 miljoen euro slechts. Hij was juist heel erg dicht bij de openingstreffer. Hem lukt het niet. Baturina wel. Hij zet Como na 15 minuten op een 1-0 voorsprong. Tegen Leipzig. Als we dan kijken naar de andere wedstrijd. Ondertussen ook een kwartier onderweg. Bayern München tegen Bodo Glimt. Verder niet al te veel gebeurd. Wat mogelijkheden voor Luis Diaz bijvoorbeeld. Het is met name Bayern München dat de scepter zwaait in eigen huis in de Allianz Arena tegen Bodo Glimt. En dat is wel te verwachten natuurlijk. Dat is Bayern München wel gegeven in de wedstrijd tegen deze tegenstander. Dat speelt met behoorlijk wat Nooren. Dat is logisch. Het is een Noorse ploeg. Maar ook 8 in de basis. De enige 2 spelers die niet uit Noorwegen komen zijn Heiken, de Russische doelman. En ook de Deense Nielsen achterin. Verder dus alleen maar Noorse spelers bij Bodo Glimt in de wedstrijd tegen Bayern München. 16 minuten onderweg, daar 0-0. En bij Como Leipzig dus 1-0.
2: Gaan we naar Manchester. Het beleg van Shabba is toch officieel wel begonnen. Maar de stadsmuren van die Azerbeidzjaanse ploeg houden nog aardig stand. 17 minuten gespeeld op Old Trafford. De stand nog altijd 0-0. United zonder Marcus Rashford. Die toch de afgelopen paar wedstrijden wel in de basis begon. De man die terugkeerde van zijn huur bij FC Barcelona het vorige jaar. Dat toch aardig deed. Is er behoorlijk wat vuurwerk als we dan zo naar Praag gaan. In Praag gaan we even een hele snelle switch maken naar Praag, de hoofdstad van Tsjechië. Veel vuurwerk in het uitvak van Lens. Daar wel weer een kans van Slavia Praag. Die toch echt wel beduidend te beteren zijn dan de Fransen. Dat had je misschien in eerste aanleg niet verwacht. Als je naar de ploeg op papier zou kijken, dan ga je toch denken dat de ploeg uit Frankrijk, de nummer 2 van het vorige Ligue 1 seizoen, toch wel de betere moet zijn. Maar dat is niet het geval daar in Praag. Dus in beide wedstrijden Manchester United, Shabba 0-0. Slavia Praag tegen Lens 0-0.
0: Ja, ze zijn in Praag wel een beetje vuurwerk gewend. Als daar een wedstrijd wordt gespeeld, staat de hele boel daar in licht te laaien. In de hele stad, dus dat is een goed sfeertje. 1 doelpunt gescoord door Baturina bij Como. En dat is de verrassende voorsprong tegen Leipzig. Champions League avond op GPR Sportradio.

0: EBS Sportradio Champions League avond. Tina Turner en I Don't Wanna Lose You. We gaan eerst even naar de mooie plek in Italië, waar iedere zomer veel caravans vanuit Nederland naartoe gaan met de bijbehorende barbecue. Het is Como, want daar is ook gescoord. Daar is het 1-0 door Batorina. En dat is best wel een verrassende voorsprong, hè Martijn?
1: Nou, nee, zeker Gert, trouwens.
0: Denk ik even dat ik de goeie heb die op die wedstrijd zit. Sorry Gert.
1: Ik zag hier tegenover me, Bas, schrikken.
0: Moet ik het hele verhaal nog een keer doen? Of,
1: nee hoor, ik kom er wel uit. Want het is ook gewoon verreweg de leukste wedstrijd tot nu toe, denk ik. Een heerlijk duel om naar te kijken met veel balbezit voor Como. 60% hebben ze ten opzichte van Leipzig. Dat is eigenlijk precies andersom dan je het inderdaad zou verwachten. Want in dat opzicht ben ik het volledig eens met je verhaal. Buitenspel wordt nu een aanval vooraf gevlacht. Ze zijn opnieuw dreigend voor de goal gekomen bij Leipzig. Ze hebben gewoon het overwicht in de wedstrijd. De Italianen tegen de Duitsers. Het is heerlijk om naar te kijken. En je ziet ook dat Fabregas zijn ploeg toch wel aardig in heeft laten spelen op elkaar. Het is een goede wedstrijd tot vooralsnog met twee schoten tussen de palen. Ze hebben de doelman dus ook twee keer tot een redding weten te dringen. Aan de andere kant heeft ook Leipzig het doel een aantal keer onder vuur genomen. Was niet al te dreigend. Een schot bijvoorbeeld van een Nkunku. Maar daar ontstond dus geen gevaar uit. Leuke wedstrijd. Como Red Bull Leipzig 1-0 de tussenstand na 22 minuten.
2: Hoe anders is het in Manchester, waar toch wel Manchester United de dominante factor is. Een minuutje geleden een grote kans. Legde Bruno Fernandes de bal af op zijn spits Benjamin Sesko. Maar er zat toch weer een been tussen van de ploeg die pas 9 jaar bestaat. Shabba FC. Dus daar 23 minuten gespeeld. Nog altijd 0-0. Een corner nu van Manchester United. De bal komt voor. Zit de keeper er bekwaam tussen. Blijft die bal altijd nog een beetje hangen daar. Is het Menu die ertussen zit. Maar ja, schiet hij hem tegen een Azerbeidzjaan op. En dan wordt het spel even stilgelegd. Dus daar niet heel spankelend voetbal. Nog altijd 0-0.
1: Luis Diaz met de blessure zojuist bij Bayern München tegen Bodo Glimt. Hij kan wel verder. Na 23 minuten staat er nog altijd 0-0 in de Allianz Arena. Waar Luis Diaz dus even naar de grond ging. Verder is het gewoon weer een wedstrijd waarin Bayern het overwicht heeft. Veel meer balbezit heeft dan Bodo Glimt. Namelijk 75% in totaal. 25% slechts voor de ploeg uit Noorwegen. Dat nu wel met Berk een hoekschop mag gaan nemen vanaf de rechterkant. Het is een van de eerste momenten dat de bezoekers in de Allianz Arena op de helft van Bayern München zijn te vinden. Daarom ook gelijk de luchtmacht mee naar voren. Het zou wel een verrassing zijn als ze hier de voorsprong weten te pakken. Kopbal komt er wel. Niet goed geraakt. Bal schiet voor de goal langs. Is nog altijd niet uit geweest. Betekent dat de bal door Auckland kan opgepakt worden. Aan de linkerkant van het 16 meter gebied gaat Bodo Glimt aanval nog maar een keer opzoeken over de linkerflank. Komt daar de voorzet. Kan er ook gekopt worden. Nee, de bal gaat over de achterlijn. Dat betekent een nieuwe hoekschop. Dus de eerste fase waarin Bodo Glimt wat meer aandringt. Wat meer balbezit heeft. Ook op de helft van Bayern München. Dat verder geen hele grote kansen heeft weten te creëren op eentje van Luis Diaz na. Verder heeft het veel de bal, speelt het veel rond. Maar zoals gezegd komt het niet ontzettend vaak dreigend voor de goal van Bodo Glimt. Dat opnieuw met Berg dus de hoekschop mag gaan nemen. We zitten ondertussen ruim over de helft van het eerste bedrijf heen in de Allianz Arena. Berg legt hem klaar met dat mooie haarbandje. Die lokken naar achter gedreven. Als hij zijn linkerhand de lucht insteekt, komt daar de hoekschop nu vanaf de linkerkant. Wie kan er koppen? Nee, Neuer bokst hem weg met de vuisten. Betekent dat het nog altijd doelpuntloos blijft in Duitsland bij Bayern München tegen Bodo Glimt.
2: Plankenkoorts voor Lens in de Champions League. Want goed spelen ze niet, verre van zelfs. Het is de thuisploeg Slavia Praag die echt wel de lakens uitdeelt daar in hun eigen stadion. 0-0 na 26 minuten nog altijd daar in de hoofdstad van Tsjechië. Om nog meer clichés te blijven benoemen daar. Ja, dan is het Slavia dat echt beter is dan Lens. Lens nu voor de eerste keer over de middenlijn bij de Tsjechen, maar ja, het is weinig succesvol. Er hadden wel meer mensen wat meer verwacht van misschien wel het minste affiche in op deze Champions League avond. Maar goed, je weet het maar nooit wat er kan gebeuren.
0: Martijn, dankjewel. We komen straks bij je terug natuurlijk. Jij hebt de wedstrijd in Slavia-Praag tegen Lens en ook Saba die op bezoek gaan bij Manchester United. Saba, dus verrassing, daar nog steeds 0-0. Of ze het volhouden, dat hoor je hier bij GPR Sportradio.

0: Ja, dat is altijd zo. Als je denkt van houden ze het vol en gaan ze het goed doen, Sapa, dan wordt er gescoord in Engeland volgens mij.
1: Helemaal, je hebt helemaal gelijk. We gaan naar Manchester. En daar is het beleg van Shabba succesvol geweest. Want Manchester United staat er op 1-0. Doelpunt van Matheus Cunha.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files door spoedreparaties. Op de A16 wordt er eentje uitgevoerd vanuit Rotterdam naar de Belgische grens bij knooppunt Gelder. Daar is maar één rijstrook open. Er staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging door spoedreparatie op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Bij afrit Hoenderloo zijn 2 rijstroken dicht.
1: GPR Sportradio. Rob Spijker.
3: Het is iets over 9:30. We zitten in de eerste helft van de laatste 4 wedstrijden van de Champions League avond van vanavond. Dat zijn de wedstrijden Manchester United Sapa 1-0. We hebben Bayern München tegen Bode Glimt. Daar is het nog 0-0. En ook Slavia Praag tegen Lens is nog 0-0. Maar we gaan toch eerst even naar daar waar het succes zit. Gaan we even naar Gert. Dat weet ik heel goed. Want die zit bij ons voor de wedstrijd op het live zetten bij Como tegen Leipzig.
4: Je moet weten, we zitten op verschillende schermen te kijken. En we hebben één heel groot scherm en de rest is allemaal het formaat van een laptop bijvoorbeeld. Ik had op het grote scherm de wedstrijd van Bayern München staan. Dat is nu de wedstrijd van Como geworden. Want wat is dat genieten. Dat is echt heel erg leuk om naar te kijken. Wat een heerlijk spel vertoont de ploeg van Cesc Fabregas tegen de ploeg van Martin Demichelis. Dat is natuurlijk ook een oudspeler van weet ik het hoeveel clubs. Volgens mij ook Bayern München zeg ik even uit mijn hoofd. De trainer van Rasenballsport Leipzig. Ja, het is een heerlijke wedstrijd die lekker op en neer golft met de grootste kansen toch voor de Italianen die op voorsprong zijn gekomen via Baturina. Verder waren er nog kansen voor bijvoorbeeld de spits aan die kant, Doevikas. En ook Diao zagen we nog voor de goal verschijnen van Van der Voort, de Vlaamse doelman van Leipzig. Ja, verder is het gewoon echt wel genieten in het stadion Giuseppe Sinigaglia in Italië. Zo aan het Como-meer. Het is natuurlijk ook de ideale vakantieplek. Je refereerde er al aan, Rob. Het is genieten. Niet alleen zomers als de zon schijnt, maar ook s'avonds in Champions League door de weekse speelronde. Want Como staat met 1-0 voor tegen Red Bull Leipzig.
5: Waar het ook geniet is, althans voor de supporters van Manchester United, is op Old Trafford. Daar leidt United met een doelpunt, met 1-0 trouwens, met een doelpunt van Cunha naar een voorzet van Dorgu. Dus dat is denk ik wel een uiterste pak van het hart voor de Manchester United supporters. Die waarschijnlijk echt niet zouden verwachten dat hun ploeg van Shaba FC zou kunnen verliezen of überhaupt punten zouden tegen kunnen worden verspeeld. Dus daar is denk ik wel de opluchting groot. Al weten ze het bij United natuurlijk. Maar nooit de afgelopen jaren heeft de rode duivels daar in Manchester toch wel gekke capriolen uitgehaald. Nu een corner voor Shaba. En dan zou je het bijna altijd zien. Maar die bal is in veilige handen bij de Belgische doelman Lammens van Manchester United. Dus voor de ploeg van Carrick daar 1-0 in de 32e minuut.
4: Bij Bayern München, Bode Glimt toch altijd 0-0 ook de tussenstand. 32e minuut wedstrijd. Bayern München veruit de betere ploeg in de wedstrijd zoals dat verwacht mag worden tegen de Noren. Waar wel de laatste doelpoging ook was van Olise namens Bayern München. Zijn doelpoging werd uiteindelijk gered door de doelman Olise die de laatste paar minuten 2 keer het doel van Heikin onder vuur wist te nemen. Uiteindelijk is het totale aantal schoten van Bayern tegen Bode Glimt 4 tegenover eentje van de Noren. Dat geeft het overwicht ook wel een beetje aan in de Champions League. In de Allianz Arena, waar nu al wat spelers aan het warmlopen zijn bij de thuisploeg. Daar zal Vincent Kompany, de trainer, wellicht niet helemaal tevreden zijn met het vertoonde spel. Wellicht dat hij zometeen bij rust direct al gaat ingrijpen. Maar goed, nog altijd geen man overboord, want er is geen achterstand. Er is een gelijkspel op dit moment na 32 minuten, namelijk 0-0 bij Bayern Bode Glimt.
5: We gaan een tikkeltje naar het noorden, een tikkeltje naar het oosten, naar Praag. De ploeg van aanvoerder Sadilek, die we nog kennen van PSV en Twente, was daar beter. Maar als bij toverslag heeft Lens zich hersteld en opgericht. En is het beter gaan voetballen. Daar nog altijd 0 tegen 0 in de Fortuna Arena. Dat is toch wel de hoop van Slavia Praag dat het Fortuna ook aan hun kant zit. Maar ja, veel spanning is daar niet in de 34e minuut. Dus wat ik al zei, 0 tegen 0 daar.

0: tijdens Bruno Mars worden gescoord. We gaan naar Tsjechië.
1: Ja, in Praag is gescoord. Al is het doelpunt nog wel onder review van de VAR. Het is Emmanuel Ayossi die in de 35e minuut het doelpunt heeft gemaakt. Maar er is nog wat VAR-mogelijkheden op het scherm. Of het hens is, aanvallend hens van die spits. Dus we gaan even een cliffhanger plaatsen. En we gaan er zo verder op terugkomen.
0: Oké. Okay.

0: GPX Sportradio, Bruno Mars en 24K Magic. Het is toch altijd zo als Nederlanders aan de slag gaan in het buitenland tijdens de Champions League. Dan hopen we altijd dat het goed gaat. Dus moeten we toch eerst nog even naar Gert. Want ik vraag me af, Guus Boyuk, doet hij het een beetje goed? Heeft hij alles een beetje onder controle bij Como tegen Leipzig?
1: Onopvallend. En dat is misschien wel het grootste compliment dat je de Nederlandse scheidsrechter kan geven. Guus Boyuk in de wedstrijd Como-Leipzig. Ja, 1-0 nog altijd daar. De voorsprong voor de ploeg van Fabregas. Het is een wedstrijd waar je eigenlijk Jogen niet vanaf kan halen. Nu weer een diepe bal. Leek even op buitenspel voor Como. Spel mag voorlopig door. Is het 2-0? Jazeker! Maar gaat dan alsnog de vlag omhoog? Daar heeft het weinig van weg. Nee, hij telt. Dan is het ook gewoon weer een heerlijke aanval. En Doefikas die hem afrondt. 2-0 voor de Italianen in een geweldige wedstrijd die maar heen en weer blijft gaan. En het is echt genieten aan het Como meer van de wedstrijd van de Champions League debutant. Red Bull Leipzig dat zich daar boos maakt in die wedstrijd. Had daar liever gezien dat er ergens voor wordt gefloten. Maar dat feest gaat niet door. Het is echt genieten van de ploeg van Fabregas vanavond. Wedstrijd die dus zoals gezegd op en neer golft. Grote kansen gezien. Ook zojuist aan de andere kant. Maximovic namens Leipzig. Hij schoot hem net naast. Maar dit is wel fraai afgerond hoor. Van Doefikas gaat daar het duel aan met een van zijn tegenstanders. Dat is Lukeba. Blijft hem te sterk af. Met het lichaam voor zich. En dan rond hij hem heerlijk af in de linkerhoek van het veld. Het is vrij gedaan dit hoor. Door de spits van Como. Die de bal daarachter van de voort schuift. De doelman van Leipzig. Ja, het is genieten in deze wedstrijd. Como-Leipzig 2-0. Onder leiding dus van Serdar Kuzubuyuk.
2: Waar het minder genieten is op Old Trafford. Althans, de ploeg van Michael Carrick leidt wel met 1-0 in de 39e minuut. Maar echt het leuke voetbal laat de thuisploeg toch niet echt zien. Ja, en het it takes two to tango. Je hebt er ook twee nodig voor een goede wedstrijd. En er is er één die kunnen dat misschien ook niet. En die willen dat ook niet. Dat is Shabba, want die willen dat helemaal niet. En dat is ook niet te doen voor hun om leuk te voetballen tegen een Premier League grootmacht. Die dan een grote kans misschien voor United. Maar die wordt huizenhoog overgeschoten door Bruno Fernandes. Dus Michael Carrick kijkt, nou, hoe zullen we het kwalificeren? Zuinig tevreden, is tevreden met de voorsprong. Maar dat had misschien wel meer moeten zijn, want oogstrelend is het bepaald niet.
1: Vincent Kompany, de trainer van Bayern München, zal niet tevreden zijn met de 0-0 tussenstand bij Bayern München tegen Bodo Glimt. Wel een grote kans voor Joshua Kimmich. Zojuist, hij schoot van ver buiten het 16 meter gebied, raakte de paal. Bayern München dus heel erg dichtbij de openingstreffer tegen Bodo Glimt, maar niet dichtbij genoeg. Nog altijd dus 0-0 de tussenstand daar. 6 schoten tegenover 1. Het geeft de Duitse overmacht maar weer in de Allianz Arena, waar het momentum eigenlijk de hele wedstrijd wel voor Bayern München is geweest. Op 3 minuten na, daarin was Bodo Glimt toch wel gevaarlijk. Maar een hele gevaarlijke doelkans kwam daar niet uit. En dus nog altijd geen doelpunten in de Allianz Arena bij Bayern München tegen Bodo Glimt.
2: In Praag ook geen doelpunten. Excuses, het gaat helemaal door de war. Omdat ik Lens in een spaarzame aanval zie. Er was wel een doelpunt gevallen voor Slavia Praag. Maar die werd afgekeurd, aanvallend hens. Dus in de 41ste minuut nog altijd 0-0 daar in Praag. In ook een wedstrijd die, helaas, ik moet het toch weer zeggen, ook niet fantastisch is. Ook niet het mooie voetbal wat we wel zien in Como. Maar goed, daar nog altijd 0-0 de rust nadert. En misschien valt er wel een doelpuntje.
0: Zo meteen nog 5 minuten op deze Champions League avond in de eerste helft bij Bayern München, Bodo Glimt. Como tegen Leipzig, Manchester United tegen Sabah en ook Slavia Praag tegen AC Lens. Je hoeft helemaal niks te missen als je blijft luisteren.

0: Ja, sorry Den Hartman, we gaan eerst even naar Engeland, want daar is gescoord.
1: Ja, daar is inderdaad gescoord. Manchester United op 2-0, doelpunt door Bruno Fernandes. Die kan hem kinderlijk eenvoudig binnentikken, ja, op de penaltystip. En dan is het natuurlijk gewoon 2-0 voor Manchester United.

0: Dan Harmon op GPS Sportradio en we gaan alweer naar Old Trafford.
1: Ja, het gaat helemaal los daar nu. Het ruikt naar buitenspel van de goal van Benjamin Sesko. Maar het is toch voorlopig, laten we zeggen, in de 45e minuut 3-0 voor Manchester United. Ja, die spelen toch wel een aardige wedstrijd daar. Maar het is nog even afwachten wat de VAR ervan vindt.
0: Oké, gaan we ondertussen even naar Como. Waar ook twee keer is gescoord tegen Leipzig. Hoe staan die er nu voor, Gert?
2: Ja, nog altijd alleen het doelpunt van Baturina en Doevikas namens Como. De Italianen nog altijd op die 2-0 voorsprong in de laatste minuut voor rust. Waar Leipzig nu een aanval op wil zetten over de linkerkant. Dat is veel te ambitieus, die lange bal die daar over de achterlijn hobbelt. Ja, ik heb het al een aantal keer aangehaald. Maar echt een leuke wedstrijd om naar te kijken. Dus mocht je nog naar een wedstrijd willen kijken vanavond en je hebt Zero Sport, zou ik zeker naar het derde kanaal afstemmen. Want dan heb je daar een heerlijke wedstrijd in Italië om even van te genieten. Met ook een vol uitvak waar ook de fakkels zijn aangestoken ondertussen. Zij zitten aan de rechterkant van het stadion en zien dat Como, de tegenstander dus, een doeltrap mag gaan nemen. Die 2-0 voorsprong, ja, dat is toch wel erg lekker voor de ploeg van Fabregas. Verder nog de gele kaarten van Orban en Nkunku namens Leipzig te noteren. Verder alleen maar doelpogingen die ook een beetje aan beide kanten te zien zijn. Nu weer een aanval van Como, de ploeg van Fabregas dus, met balbezit bij Dacunha. Dacunha vindt daar aan de linkerkant Valle, een medespeler. Daar wordt nu even wat rustiger aan gedaan, zo vlak voor de rust in de wedstrijd, die dus erg vermakelijk is en nog altijd 2-0 staat in het voordeel van Como tegen Leipzig.
1: Gaan we toch nog heel even snel langs United. Alvolgens we natuurlijk teruggaan naar Gert. Ja, United in één keer van 1-0 naar 3-0. Het is bijna rust daar. Doelpunten van Bruno Fernandes en Benjamin Sesko. Ja, bezegelen toch al het lot van Shabba uit Azerbeidzjan. Nu daar rust. Dus 3-0. United heeft deze drie punten, denk ik wel, in de tas.
2: Bayern München, Bodo Glimt is een wedstrijd die tegenvalt. 0-0 nog altijd de tussenstand. Grootste mogelijkheden waren er voor de Duitsers. Waar de extra tijd is ingegaan. 2 minuten komen erbij. Een half minuutje daarvan verstreken. Ja, de statistieken zijn in het voordeel van Bayern München. De ploeg van Vincent Kompany met 11 schoten in totaal. Het zegt niet alles, want lang niet alles was tussen de palen. Maar de grootste mogelijkheid was er toch wel van Luis Diaz in de openingsfase van de wedstrijd. En anders nog wel die doelpoging die op de paal eindigde van Kimmich was dat. Maar nog altijd geen doelpunten dus bij Bayern München tegen Bodo Glimt. Daar nog altijd doelpuntloos. Wel is het rust bij Como tegen Red Bull Leipzig. Daar de voorsprong voor de Italianen. 2-0.
1: In Praag is het ook rust. Daar nog altijd 0-0. En ja, het wervelende begin van Slavia Praag heeft niet geresulteerd in een doelpunt. Dat zien we ook in de statistieken. 2 grote kansen tegen 0 van Lens. Ja, ook de expected goals flink in het voordeel van Slavia Praag met 0,95 expected goals. In tegenstelling tot 0,12 al herstelde Lens zich knap. Vooral na het eerste half uur, een kwartier tot de rust, speelden ze een prima wedstrijd. Geen grote kansen. Dus daar 0-0 in een weinig opwindende wedstrijd.
0: Expected goals die tellen helaas niet. Slavia Praag dus met het werkvoetbal tegen Lens 0-0. Manchester United op Old Trafford tegen Sabah. Daar is het echt wel gebeurd met 3-0. Como, daar bij het mooie meer tegen Leipzig 2-0. En Bayern München heeft het moeilijk tegen Bodø/Glimt. Daar is het nog 0-0. We were good.

GPR Sportradio heb je aanstaan. Miley Cyrus hoorde je en Flowers. We hebben dit weekend heel veel sport voor je. Onder andere de Formule 1 in Madrid. Voor het eerst op dat nieuwe halve stratencircuit. Niet dat het een half circuit is, maar er zitten ook dingen aan dat stratencircuit die daar speciaal voor zijn aangelegd. Olaf heeft het me geprobeerd uit te leggen. Je moet dit weekend gewoon gaan luisteren. Want volgens Olaf gaat het ook grote spektakel opleveren. Zondag dus de race. Hier live met Olaf en Jack. US Open, daar pakken we het slot van mee natuurlijk. We gaan langzaam richting de halve en natuurlijk ook dit weekend de finales. We hebben het slot van de Vuelta. En ook dit weekend de Vriendenloterij Eredivisie alle wedstrijden. En ook de Keukenkampioendivisie. En vanavond Champions League, zometeen de tweede helft van de vier wedstrijden die we voor je aan het volgen zijn. En er zitten best een paar hele leuke wedstrijden bij. Onder andere kunnen we melden dat Bayern München het ongelooflijk moeilijk heeft tegen Bode Glimt. We hebben Leipzig die het goed doen. Como doet het heel erg goed. Nou, hoe dan ook, je moet gewoon blijven luisteren. Zometeen weer op het Live Center. Mijn collega's Gert Barnhorn en Martijn Koedam met het resterende tweede helft. Met de resterende tweede helft bij de Champions League. We zijn er nog tot 11 uur vanavond.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in de regio Graubünden in het oosten van Zwitserland. Er zijn meerdere doden en gewonden. De touringcar van OAT had een kleine 50 mensen aan boord. Ze waren op excursie in Zwitserland. Op foto's is te zien hoe de bus op zijn kant in de berm ligt. Canada komt met een pakket van honderden miljoenen aan steun voor Oekraïne, melden meerdere media. Premier Carney heeft dat toegezegd aan president Zelensky, die in Canada op bezoek is. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, maar ook voor de energieinfrastructuur. Ook beloofde Carney een derde van zijn dronesproductie aan Oekraïne. De politie heeft eind vorige week in Dordrecht een man aangehouden die 4000 kilo cocaïne zou hebben willen invoeren. De partij werd een paar dagen later gevonden. De drugs, die gelinkt worden aan crimineel Bolle Jos, zaten in containers die in Frankrijk door de douane waren onderschept. Ze hadden onder meer naar Antwerpen gemoeten. En twee minderjarige jongens worden ervan verdacht een steen vanaf een brug over de A59 op een auto te hebben gegooid. Dat meldt de politie volgens Omroep Brabant. De twee worden verdacht van poging tot doodslag en moeten een nacht in de cel doorbrengen. Het is bewolkt en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en ook nog een paar buien. Het wordt een graad of 20.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
8: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
15: Iwis. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan.
3: Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
19: GPR Sportradio. Rob Spijker.
20: We zien er geen voetballers in de tunnel, maar zometeen wel de tweede helft van Bayern München, Bodø/Glimt. Como tegen RB Leipzig, Manchester United, Saba en ook Slavia Praag, RC Lens. Dit is inderdaad Champions League voetbal.

0: PBR Sportradio, Elton John en I'm Still Standing. Vier wedstrijden hebben we nog. Tweede helft tot 11 uur zijn we bij je met Champions League voetbal. En we gaan eerst verder in Praag, waar Slavia en RC Lens elkaar voorlopig nog in evenwicht hebben gehouden. Kansen waren er wel, nog geen goals. Martijn, hoe staat het ervoor daar?
1: Ja, precies zoals jij het samenvat. We zijn
0: los. Dankjewel.
1: Ja, nou, dankjewel. Dan houden we bij War van Akte. Ja, nee. Nee, we hebben 47 minuten daar gespeeld. 2 minuutjes na de rust. Stand daar, zoals Rob al zei, 0-0. Na rust, ja, eigenlijk helemaal niets gebeurd. Dus ja, ik denk dat we het vliegtuigje maar gaan pakken. En dan gaan we een... ik wil net gaan doorgeven richting Como. Een potential red card check. Daar in Praag, dan wachten we het heel even af wat de VAR gaat doen. De Griekse scheidsrechter kijkt heel kritisch en kijkt heel moeilijk. Haalt bij de aanvoerder erbij, Tauvin en Sadilek, kennen we nog van PSV in Twente. En dan wil er ook nog een speler van Lens bij, die willen ook horen wat er gezegd wordt. Maar die wordt weggestuurd. Is er wat discussie tussen beide aanvoerders. Wat gaat hij doen? Hij gaat naar het scherm, dus een cliffhanger. We gaan maar even snel naar Como.
2: Daar staat het nog altijd 2-0 in het voordeel van de thuisploeg tegen Leipzig door die doelpunten van Baturina en Doefikas in de eerste helft. Na 15 minuten 1, na 38 minuten 1. Als er nu een vrije trap gaat komen voor de Duitsers op een toch wel heel erg fijne plek. Het was een geweldige wedstrijd om naar te kijken. Nou ja, is het nog steeds eigenlijk, want de eerste 2 minuten van de tweede helft. Voor zover je daarover iets kan vertellen. Stellen ook niet teleur in dat prachtige stadion. Stadio Giuseppe Singalia in Italië. Het is... Ja, jij zei het net mooi, Wouter. Het is mooi van lelijkheid.
1: Heet ik niet Wouter?
2: Sorry, ja. Ik zit je echt helemaal door elkaar te halen. Het gaat lekker vanavond met die namen.
1: Het is laat.
2: Ik wil net zeggen. Maar wat ik wilde zeggen, het heeft wat cults. En dat is wel mooi. Vrijtrap Leipzig. Kans komt er. Bal schiet voorlangs nog altijd 2-0 in het

0: En dan werd hij gevloerd. Dan komt het VAR-icoon en is er gescoord. Maar laten we heel even snel het oordeel afwachten van de scheidsrechter. De Griekse scheidsrechter, VAR-symbool, pakt de kaart. Welke kleur is dat? Is een rode kaart. En er is dan gescoord. Gaan we terug naar...
1: Bayern München tegen Bodo Glimt, scoren geopend door Musiala, 1-0 voor Bayern München. Terug naar jou.
0: Ja, rode kaart dus voor Slavia Praag. Nou, waarvan acte kunnen wij daar wel zeggen? Dan gaan wij naar Manchester United tegen Shabba FC. De debutant van, in de Champions League van vanavond, samen met natuurlijk Como. Noem maar op. We kunnen ook zeggen dat Manchester United debuteert in het nieuwe Champions League format. Laatste keer Champions League in het seizoen 2023-2024 onder Erik ten Hag. Toen nog onder de normale omstandigheden. Daar 3-0 op Old Trafford in de 51ste minuut. En dus problemen in Praag ook. Want daar heeft Slavia een rode kaart gekregen.

0: GPS Sportradio, we zijn bezig met de Champions League avond. En is er dan in Praag gescoord?
1: Ja, er is in Praag gescoord. Slavia Praag is onbewogen na die rode kaart. En dan is het nummer 10, Daniel Sturm, die de bal toch wel de bovenhoek inkrult. En dus met een mannetje minder, wel op 1-0 voorsprong daar in Praag. Ja, dat is dus groot feest daar. En voor de rest, ja, in een niet hele opwindende wedstrijd is het aanvoerder Florian Thauvin van Lens die enorm baalt. Maar dit is echt wel goed binnengeschoten in de bovenhoek. Keeper als aan de grond genageld, kunnen we wel stellen daar in Praag. Dus feest 1-0 voor Slavia Praag tegen Lens.
2: Zelfde tussenstand bij Bayern München tegen Bodo Glimt. Scoren geopend vlak na rust door Jamal Musiala. Wat een prachtige goal. Hij schiet hem van binnen het 16 meter gebied aan de rechterkant tegendraads. En dus links tegen de touwen. Goeie goal voor de ploeg van Vincent Kompany. Natuurlijk heel lang speler geweest nog bij Manchester City. En ja, ook bij Bayern München gaat het toch wel voor de wind natuurlijk. Vorig jaar misschien wel de mooiste wedstrijd ooit gezien in de Champions League. Met zijn ploeg tegen Paris Saint-Germain. Wat was dat? Ongekend genieten. En ook, genieten laten we niet overdrijven tegen Bodo Glimt. Het is in de eerste helft in ieder geval niet je van het geweest. Maar toch wel die voorsprong gepakt is vlak na rust. En dus doet Bayern München wat het moet doen in eigen stadion, de Allianz Arena. Daar namelijk de tussenstand van 1-0 bij Bayern tegen Bodo Glimt.
1: Op Old Trafford, 54 minuten nog altijd 3-0 voor Manchester United tegen Shabba FC. Die toch wel gaan proberen. Dat Azerbeidzjaanse ploegje. Die denken, we staan toch achter. Klein duimpje gaat toch maar even aan die laars trekken van de grote reus. Dus we gaan het toch proberen in de 55ste minuut. Waar Rashford is gaan warmlopen met handschoenen. Het is nog helemaal geen winter. Het is, we spreken 10 september 2026. En Rashford heeft al handen aan. Of handschoenen aan. Hij zou wel gewend zijn aan het Spaanse weer.
2: Dat kan best, ja.
1: Ja, ik was zeggen, zo koud moet het daar toch niet zijn. Maar goed, 55 minuutjes speelt daar 3-0 voor Manchester United.
2: Hebben we nog Como tegen Red Bull Leipzig. Daar de tussenstand 2-0 in de 53ste minuut van de wedstrijd.

De tweede helft is wel echt voor Leipzig, hoor. Eigenlijk is Komen er nauwelijks aan te pas gekomen. En dus heeft een wijziging van tactiek daar wel gewerkt bij de Duitsers. Fabregas is op zoek naar een antwoord met zijn ploeg uit Italië. We zien nu ook Martin De Michelis, de trainer van Leipzig, zijn gebaren maken naar zijn ploeg. Natuurlijk ook wel een aardige carrière gehad, hè, als speler bij Bayern München, bij Atletico Madrid, bij Manchester City, Espanyol, bij Malaga. Zo kan je nog wel een paar clubs opnoemen. Als hier Komen op 3-0 komt, wat een lekkere goal, zeg, vanaf de rechterkant. Ik zeg het, de tweede helft is eigenlijk volledig voor Leipzig geweest. Maar het is Komo dat in één keer voor de goal verschijnt. En is het Diaw met de derde treffer van de avond. Het is ongelooflijk, maar waar. Leipzig ziet het aan. Kan het eigenlijk niet geloven. En wat een wedstrijd is dit dan voor de Champions League debutant. Dat op een 3-0 voorsprong komt tegen Leipzig in eigen stadion. Batterina, Doufikas en ook Diaw voegt zijn naam toe aan het scorebord. 3-0 de voorsprong ondertussen in Italië voor de thuisploeg Komo tegen Leipzig. 55 minuten onderweg.

0: zijn maar weinig covers die beter zijn dan het origineel. Maar dit is er een. U2 samen met Mary J. Blige en One. En dan gaan we meteen even naar Italië en Como, want er is gescoord, hè?
1: Ik vond je leuk, Rob. Ja,
0: meningen zijn verdeeld over de muziek, oké.
1: Ja, wellicht, maar maakt ook verder niet uit. Belangrijker is het voetbal en daar zien we dat de spanning terug in de wedstrijd is misschien wat enthousiast. Maar Leipzig heeft wat teruggedaan via Maximovic. Daar is namelijk de 3-1 gevallen op bezoek bij Como. Maximovic met zijn tweede poging tussen de palen. En dus op zich een prima marge, 50% is daarvan raak gegaan. Schiet hem goed binnen. Achter doelman Butes. Dat betekent dat de Champions League debutant nu ook zijn eerste tegendoelpunt heeft gekregen op het hoogste Europese niveau. Como dus in die wedstrijd die echt wel heel erg leuk om naar te kijken is. 3-1 de voorsprong voor de Italianen. Klein uur gespeeld.
2: Dan eerst nog één keer de complimenten voor het fantastische nummer wat we net hebben gehoord. Cover altijd beter dan het origineel. Gert, ja. Afijn.
1: Ik heb je echt een hekel aan je gekregen de laatste 4 minuten.
2: We gaan, dat is de meligheid op zo'n Champions League avond bij potjes die naast Como, Red Bull Leipzig niet heel fantastisch zijn. We gaan naar Old Trafford. 61 minuten gespeeld. 3-0 voor Manchester United. Bruno Fernandes met een hard schot. En net ook al eerder een hele goede redding van die doelman van Shabba. Ja, dat is altijd lekker die namen. Pokatilov had toch een paar goede reddingen. Die onderscheidt zich toch wel. Als je één man of the match moet aanwijzen bij de Azerbeidzjaanse ploeg, dan is het toch die keeper. Zal het natuurlijk nooit gaan worden. Dat gaat natuurlijk iemand van Manchester United worden. Goed, daarna 62 minuten nog altijd 3-0. Gebeurt niet zoveel. En United vindt het wel prima. De 3 punten zijn in de tas.
1: Lijkt het ook op voor Bayern München tegen Bodo Glimt. Hoewel de tussenstand is daar nog altijd slechts 1-0 voor de ploeg van Vincent Kompany. Gele kaart is er gegeven aan Brunstad van Bodo Glimt. Verder een wedstrijd die een beetje voortkabbelt. Eigenlijk gebeurt daar verder niet zo heel erg gek veel in de Allianz Arena. Kijken we naar de statistieken, zien we dat die nog altijd ver in het voordeel zijn van Bayern München. Met een schotenaantal van 15. Uiteindelijk heeft de doelman van Bodo Glimt 5 keer een redding moeten verrichten. Het geeft aan dat Bayern München de beter is in de wedstrijd en dichtbij is geweest, maar nog altijd slechts 1 keer heeft weten te scoren. Dat deed het via Musiala vlak na rust. Nu de vrije trap wordt genomen vanuit de as van het veld, 1,30 meter bij de goal vandaan. Het is wat ambitieus om het in 1 keer te doen, daarom gebeurt dat ook niet. Gaat de bal daar naar de rechterkant via Olise. Dit is lekker gespeeld door Bayern München. Voorzet vanaf de rechterkant, blijft er liggen in het centrum. Wordt dan uiteindelijk weggewerkt door Bodo Glimt. Bayern München dus met het overwicht, slechts 1 doelpunt na een klein uur spelen. 1-0 nog altijd de voorsprong.
2: Naar de Fortuna Arena dan 62 minuten gespeeld. 1-0 voor de met 10 man staande Slavia Praag tegen Lens. En het is toch wel dat Slavia Praag nu een muur moet gaan optuigen tegen de Fransen. De Fransen zijn in het verleden natuurlijk vaak succesvol geweest tegen steden die belegerd zijn geweest. Daar weet Nederland natuurlijk alles van. De verschillende oorlogen. Maar goed, we gaan niet de geschiedenis induiken. Lens in ieder geval hun tentenkamp opgeslagen voor de verdediging van Slavia. Maar goed, je moet altijd waakzaam zijn voor die uitbraken. En dat is nu ook zo. Nu was Slavia er dan uit. En dan krijgt iemand van Lens een gele kaart, waarbij Slavia Praag een rode kaart wilt. Maar goed, 62 minuten daar gespeeld. Stand 1-0 voor Slavia.

0: Oh, it was Stevie Wonder in de uitvoering Gangsta's Paradise. Je hoorde Coolio. We zijn bezig met de Champions League avond. En de verrassing zit op dit moment bij Slavia Praag. Rode kaart en een paar minuten later scoor je tegen RC Lens. Ik heb ook al gezien dat er wat rook is in het stadion en zo. Roeren de supporters zich of spektakel daar?
1: Moh, valt wel mee. Er is wat vuurwerk volgens mij vanuit het uitvak. En ja, zoals ik net ook al zei, het is van Slavia dat de ballen weg moet koppen. Er wordt met alles gooien ze erin om maar die voorsprong over de streep te trekken. En met nog 24 minuten daar op de klok is dat een behoorlijke opgave tegen de voormalig nummer 2 van Frankrijk. 67 minuten gespeeld, stand daar 1-0 voor Slavia met een rode kaart natuurlijk. Net na rust is die gekomen. En dan gaan we, heel even live naar Manchester. Want daar is Joshua Zirkzee ingevallen. Gaf een hakbal. Komt tegen de keeper op. En dan is het een Ajaxiet, ex-Ajaxiet. Lisandro Martinez die de 4-0 binnentikt. Maar goed, meer daarover hoor je na het rondje van Gert.
2: Bayern München tegen Bodø/Glimt. Daar gaan we eerst even kijken met die 2-0 voorsprong dus voor Bayern München. Door de doelpunten van Musiala en laatste was van Harry Kane. En dan doet Bayern München eindelijk wat volgens de statistieken al lang had moeten gebeuren. Namelijk de score uitbreiden. 70% balbezit tegenover 30 voor de Noren. Grote kansen waren er in totaal 3 voor Bayern. En als je kijkt naar het aantal schoten hoopt dat zich ook maar op. 17 in totaal. En het momentum is echt volledig bij Bayern München in die wedstrijd. Waar Musiala doelpuntenmaker van de 1-0 het veld verlaat, het dus richting de bank gaat. Dan is het afwachten wat de eindstand daar gaat worden. 66 minuten onderweg, Bayern München, Bodø/Glimt 2-0.
1: Ja, bij Manchester United, ik heb u achtergelaten met dat het 4-0 is geworden daar. Het was een vrij kolderiek doelpunt in de 70ste minuut. De keeper krijgt een hakbal van Joshua Zirkzee te verwerken en die bal blijft hangen. En dan krijgt hij een klassiek momentje. Hij is de bal kwijt. Dus hij raakt de bal per ongeluk nog aan. En dan kan Lisandro Martinez heel attent de bal binnen tikken. Dus 4-0 daar op Old Trafford. De punten waren al binnen. De wedstrijd was aankijken eigenlijk niet meer erg waard. Weinig spanning daar. Maar goed, Joshua Zirkzee binnen de ploeg geeft dan toch een soort van onofficiële assist. Leuk voor hem. Voor de spits die toch te weinig aan bod komt daar in de Premier League. Maar goed, daar dus 70 minuten gespeeld. 4-0.
2: Hebben we nog in Italië een leuke wedstrijd tussen Como en Leipzig. 3-1 de tussenstand halverwege de tweede helft. Waar een aantal keer gewisseld is. Wat op zich niet bijzonder interessant is. Waar het niet dat Banzuzi, Ezequiel Banzuzi, daartussen zit. De Nederlander die voor Congo inderdaad zal gaan spelen. Dat is eerder deze week bekend geworden. Heeft natuurlijk wel 11 keer voor Jong Oranje gespeeld. Blonk er ook wel een beetje uit. Maar kiest dus voor DR Congo. Het is jammer voor de speler die in de DFB-bokaal namens Leipzig 1 keer scoorde en 1 keer een assist gaf. Als we kijken naar Leipzig zien we dat het wat lekkerder in de wedstrijd is gekomen in de tweede helft. De ploeg van Fabregas heeft het wat lastiger. Als er een voorzet komt vanaf de linkerkant eindigt daar in de handen van doelman Butes van Como. De debutant dus op voorsprong tegen Leipzig in de 69ste minuut. 3-1.
0: De Champions League avond, de laatste van de 3 die we deze week hebben. En de tussenstanden bij de 4 wedstrijden waar nog een goede 20 minuten gespeeld gaat worden. Bayern München tegen Bodø/Glimt. Daar staat het 2-0. Manchester United, Saba, is al gespeeld, 4-0. Slavia Praag, RC Lens, met een rode kaart. Slavia Praag daarvoor gekomen, 1-0. En de verrassing, die zit in Italië. Daar kwam Como voor met 3-0. Er is inmiddels 3-1 geworden. Het kan daar nog spannend worden. Blijf luisteren.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie olifant!
12: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
14: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
6: GPR Sportradio. Rob Spijker.
7: Met de Champions League avond van vanavond. Onder andere Manchester United tegen Saba. We hebben Kobo tegen Leipzig. Bode Klimt op bezoek bij Bayern München. En Slavia Praag uit. Altijd lastig voor RC Lens. Zeker als ze tegen 10 man komen te spelen, Martijn.
8: Ja, maar ze hebben het geluk zit aan hun kant in, in de Fortuna Arena. Want de bal belandde in een karambol voor de voeten van Abdallah Sima in de 73ste minuut. En die kon dus de gelijkmaker binnen tikken. Dus nu in de 56ste minuut 1-1. En is het kijken of de Fransen misschien wel door kunnen drukken. En op jacht kunnen naar die bevrijdende 1-2. Want die willen natuurlijk ook winnen. Ook voor de nummer 2 in Frankrijk is een wedstrijd uit in Praag tegen Slavia. Toch wel een must-win, willen ze dan nog wat voorstellen in de Champions League. Maar goed, de Franse teams zijn toch aardig verzekerd van een coëfficiënte boost met de tweevoudige winnaar PSG in de competitie.
9: Bayern München, Bodo Glimt. Het laatste kwartier is daarin gegaan. De voorsprong voor de Duitsers is nog altijd 2-0. Harry Kane en Jamal Musiala, zij waren de doelpuntenmakers. Musiala heeft het veld onder andere of ondertussen verlaten. Saibari is het daar die het veld voor hem is ingekomen. Harry Kane nog altijd binnen de lijnen. Ja, misschien wel een van de kanshebbers op de titel topscorer van de Champions League voor dit seizoen. Vorig jaar natuurlijk ook al de nodige doelpunten gemaakt. En ook in deze campagne wordt wel veel van hem verwacht. De Engelse topschutter in de punt bij Bayern München. Vandaag dus 1 keer trefzeker tegen Bodo Glimt. Totale tussenstand kwartier voor het einde 2-0.
8: Op Old Trafford nog altijd 4-0 in de 78ste minuut. Xhaka probeert het wel, maar ja, het is echt een klein duimpje. Het stelt niks voor. De grote reus Manchester United heeft beide laarzen nog aan. Dus een klein duimpje kan de laars niet afpakken. Daar nog altijd dus 4-0, niet zo heel veel aan. Punten zijn natuurlijk al lang in de tas voor de ploeg van Michael Carrick. En dus ja, afwachten tot het eindsignaal daar.
9: Ja, eigenlijk jammer dat er een eindsignaal moet komen bij Como Leipzig. Want het is nog altijd vermakelijk om naar te kijken hoor. Met die 3-1 voorsprong voor de ploeg van Fabregas. De Italianen dus, de debutant in de Champions League. Nog altijd met die 3-1 voorsprong. Dus 3 keer gescoord. Dat deed het via Baturina, Duvikas en Diaw. Uiteindelijk werd het de marge verkleind door Maximovic namens Leipzig. Dat in de tweede helft toch wel veel meer van het balbezit heeft. Meer momentum heeft gecreëerd. Ook wat meer kansen. Als we kijken naar het totaal aantal schoten bijvoorbeeld, is dat opgelopen tot 10. En heeft de doelman van Como toch 3 keer in de tweede bedrijf een goede redding in huis moeten hebben om de stand op deze manier te houden. Dus in het voordeel van Como. 3-1 daar de voorsprong in Italië. In dat prachtige stadion. Dat Stadio Giuseppe Cingalia in Italië. Met de debutanten waar er sowieso wel een mooi verhaal aan vast hing. Ik zei het al voor de wedstrijd over de voorzitter. En meerdere bestuursleden die kaart hebben weggegeven aan supporters die het niet konden bemachtigen. Zodat zij die wedstrijd dan wel konden bezoeken. inclusief een gratis taxirit. Die zat er ook nog bij. Dat is dan wel mooi meegenomen voor die mensen. Zitting tot volgens nog een heerlijke wedstrijd bij Como Leipzig. Waar we zien dat de Duitsers steeds meer drukken richting de goal van Butes. Dat is de doelman van Como. Maar schoten die gaan bijvoorbeeld over en naast. Ja, daar zullen ze in Italië niet wakker van liggen. 3-1 de voorsprong nog altijd na 78 minuten.

0: GPR Sport Radio, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, Champions League voetbal. Onder andere Slavia Praag tegen RC Lens en Slavia Praag met 10 man, al een behoorlijke tijd. Houdt het niet vol daar, Martijn?
1: Voorlopig nog wel. De 1-1 die nu op het bord staat zou al echt een goed resultaat zijn voor Slavia. Nu Lens er dan doorheen, dit kan wel gevaarlijk gaan worden. Aanvoerder Florian Thauvin, maar die komt niet heel ver. De Fransen proberen het. Die drukken, die rammelen aan die Praagse poort. Maar die poort, die staat nog altijd ferm overeind.
2: 3-0 nog altijd de voorsprong van Bayern München tegen Bodo Glimt. Doelpunt van Musiala, Kane en Davies. Die wedstrijd is gelopen, is gespeeld. Dus ook eigenlijk niet zo heel erg spannend meer. Verwachte doelpunten, die statistiek, waarvan we eerder vanavond nog zeiden, eigenlijk vrij nutteloos. 2,08 in het voordeel van Bayern München. En Bodo Glimt, ja, 0,20. Dat geeft er ook wel een beetje de verhoudingen weer. Waar het dus in Duitsland nog altijd 3-0 staat voor de kampioen. De ploeg van Vincent Kompany. Bayern München tegen Bodo Glimt. Dus 3-0, 9 minuten voor het einde.
1: Ik ben het boek even ingedoken bij Old Trafford. Wedstrijd niet heel interessant meer. 4-0 daar in de 85e minuut. Eerder al aangehaald dat het klein duimpje tegen de grote reus is. En ja, in dat sprookje zijn ook de 7-mijlslaarzen een bekend ding. Nou, voor Shabba is het te hopen dat die 7-mijlslaarzen aangetrokken worden. En dat de wedstrijd dus dan ook op dat tempo snel afgelopen is. Die zullen toch verlangen naar die warme douche op Old Trafford. Al weet je dat, in die oude bak van Old Trafford, die oude prachtige bak, weet je dat maar nooit. 86 minuten, nog ongeveer 4 minuten te spelen. Plus wat bestuurdheid. 4-0, Manchester United. Punten in de tas.
2: Como heeft er een fan bij, dat ben ik namelijk. Tegen Leipzig staat het met 3-1 voor. Het is sowieso een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Zeker in de eerste helft. Echt een heel goed voetballende ploeg van Cesc Fabregas. Ja, en ook als je kijkt naar die sfeer in dat stadion. Dat stadion Giuseppe Sinigaglia. 12.000 man gaat erin. En zojuist alle thuissupporters met de sjaals die ze massaal hadden meegenomen de lucht in. Vlaggen die aan het zwaaien zijn. Vuurwerk, fakkels die ze hebben afgestoken. De sfeer moet daar bij het debuut in de Champions League toch wel fantastisch zijn in Italië. Met nog 6 minuten te gaan daar. De ploeg van Fabregas, zoals gezegd, nog altijd op die 3-1 voorsprong. In de tweede helft is het wel Leipzig dat met name op jacht is naar de doelpunten. Dat is 1 keer gelukt via Maximovic. Na een klein uur spelen was dat. Maar verder kwamen er niet heel erg veel grote mogelijkheden. In de counter daarentegen wel voor de thuisploeg Como. Het was bijvoorbeeld Nico Pas met een gevaarlijke doelkans. Zojuist voor de thuisploeg. De man die overkwam van Real Madrid voor slechts 60 miljoen. Het geeft aan dat er behoorlijk wat geld zit bij de ploeg die slechts 2 jaar in de Serie A speelt. 7 jaar terug nog in de 4e klasse uitkwam. Het is ongelooflijk de opmars van Como uit Italië in de Serie A en nu dus ook in de Champions League. Waarin het voorstaat met 3-1, 5 minuten voor het einde van de wedstrijd tegen Leipzig.
0: GPR Sportradio.

0: En daar waar we de vraag hadden of ze bij Slavia Praag het vol zouden houden met die 1-1, krijgen we meteen een antwoord, Martijn.
1: Ja, het is 2-1 in Praag. Het is weer die Danielle Stoem, die dekselste Daniel Stoem, die daar de 2-1 binnenschiet.
2: We hebben ook... we hebben niet een doelpunt, helaas. Bij Munchen Budućnost. Ik dacht het even. Het scheelde niet heel veel. Ja, dat is het nadeel. Als je op meerdere schermen zit te kijken, dan raak je nog wel eens in de war. En ik zie dat het internet achterloopt op alles wat je hier bij ons op de radio hoort. Bij Munchen Budućnost nog altijd 4-0. Ik snap de verwarring, want het doelpunt van Michael Olise viel niet zo gek lang geleden. Als Bayern München op jacht gaat naar ook een vijfde treffer in de tweede helft. Is het open huis bij Budućnost, bij de Noren, waar Bayern München in totaal al 20 keer op doel heeft mogen schieten. In ieder geval richting doel. Tussen de palen is het nog niet allemaal gelukt. Die effectiviteit heeft de ploeg van Vincent Kompany dan ook weer niet. Maar de voorsprong en dus de 3-punter ook zeker wel, hoor. Want Bayern München staat met 4-0 voor in de slotfase tegen Budućnost.
1: Nog heel even terug naar Praag, waar het feest langzaam aan het uitbarsten is. Want iedereen wordt gek in een rood-wit shirtje. Want dat is die dekselse Daniel Sturm, die in de 51ste minuut al aantekende voor de 1-0 en nu dus voor de 2-1 daar in Praag. Maar Lans nu alweer in de 16 van Praag. Dus we moeten het nog wel even vol gaan houden. En dat wordt nog wel moeilijk, want er staat nog 30 seconden reguliere speeltijd op de klok. Dus er kan nog van alles gebeuren. Straks gaan we nog heel even kijken bij Manchester, maar er zijn volgens mij nog wel ontwikkelingen in Como. Althans, het is daar spannend.
2: Het is daar zeker spannend. Heerlijke wedstrijd. 3-1 nog altijd de voorsprong voor de ploeg van Fabregas. Even tussendoor melden trouwens dat er een rode kaart is gevallen bij Bayern München tegen Budućnost voor Björtuft. Dat betekent dat de Noren ook nog eens met 10 man staan. Gaan we even terug dus naar Como. Leipzig 3-1 de tussenstand. Nog maar 30 seconden in de reguliere speeltijd te gaan. Het is jammer, want het is een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Helaas voor de fans van Leipzig is het niet gelukt om spanning nog verder terug te brengen in de wedstrijd. Want Leipzig heeft dan wel die goal gemaakt, die 3-1. Dat deed het in de tweede helft, na een uur spelen via Maximovic. Maar daarna is het eigenlijk niet meer gelukt om in de spanning helemaal terug te brengen. Kijk eens, doelpunt 4-1. Ja, dat Como, dat blijft maar gaan, dat blijft maar spelen. Het is echt genieten wat ze daar laten zien. De ploeg van Fabregas blijft maar gaan en breidt de score uit naar 4-1. Het is toch ongelooflijk dat je als Champions League debutant met 4-1 wint. Dat
0: ja, we gaan een seizoenkaart bestellen. Hè?
2: Laten we dat doen.
1: Ja, laten we hem zeker een seizoenkaart bestellen. Want,
2: mag ik er ook een sjaaltje bij vragen?
1: Van mij mag jij een sjaaltje
2: veel
1: bij
2: van
1: vragen.
2: Ja. Oké, nee, gelukkig. Mooi. Dan hebben we dat gelijk geregeld.
1: Oh, ook een doelpunt in Praag. Het wordt daar 2-2. Dat maken we allemaal mee. Het is de aanvoerder Florian Thauvin die 1 minuut in de blessuretijd de 2-2 binnenkopt. Dus we gaan hem hier op alle velden maar gewoon afmaken, want het is hier hartstikke spannend. Dus we hebben de 2-1 gezien van Praag net 3 minuutjes geleden. En nu is het alweer 2-2. Nou, in de hoofdstad van Tsjechië. Dan ga ik even het vliegtuig nemen richting Groot-Brittannië, Manchester. Ja, en daar staat het nog altijd 4-0. Helemaal niets gebeurd. We spraken al heel even over de 7-mijlslaarzen. Nou, daar hoopt iedereen op. Het nadert zijn einde. Nog 25 seconden daar, dus de punten zijn in de tas. Menig Manchester United-fans zijn zelfs al die vroegtijdig weggegaan. Zo niet spannend is het meer. Maar goed, op andere velden is het nog wel spannend. Eigenlijk vooral bij Slavia tegen Lens, waar het nog echt heel spannend is. Maar goed, we gaan even terug richting Gert in een van zijn 2 wedstrijden. Laten we hopen dat hij niet naar Como gaat, want we beginnen echt een supporter aan het woord te krijgen hier.
2: Nou, dan ga ik maar naar de Allianz Arena, waarbij München met 4-0 voor staat tegen Budućnost. Maakt er maar 5-0. Nee, geen 5-0. Schot gaat 30 centimeter naast. Gevaarlijke inzet is daar wel van Stanisic namens Bayern München. Maar die wedstrijd gaat gewonnen worden door de ploeg van Vincent Kompany in de Champions League. Een goede start dus voor Bayern München. Dat gaat winnen in eigen huis met 4-0 van de Noren.
1: Het venijn zit hem in de staart. En dat is ook in Praag zo. Nog 3,5 minuut ongeveer te spelen. 2,5 minuut, excuses. Daar in Praag net alweer een levensgrote kans gehad voor Slavia. Nu gaat Lans weer. Lans dan naar voren weggekopt door Slavia. Kan Slavia nu gaan kadderen? Nee, grote kans nu voor Lans. Schot en die gaat erin. En die gaat er ook nog in. Het is Lans dat de 3-2 maakt. Het was eerst Slavia Praag die aan de counter dachten, maar die leveren hem heel simpel in. En dan moet je die kans niet geven aan de doelpuntenmaker hier, die nog even op het bord moet verschijnen. Want in alle hectiek heb ik niet kunnen zien wie hem binnenschoot. Een droge schuiver in de hoek. We hebben hem hier binnen. Ruben Aguilar schoot een prachtig binnen. Droge schuiver in de rechteronderhoek. En ja, er is ontsteltenis op alle gezichten in Praag. Bij de fans van Slavia Praag, bij de spelers van Slavia Praag, maar ook bij de technische staf van Slavia Praag. Want ongeveer zo'n 4 minuutjes geleden dachten ze hem dat ze hem in de tas hadden. En dan gebeurt het niet. Het mooie van voetbal, hier zien we hem in de herhaling. Ze dachten aan counteren, levert hem heel slecht in. En dan een lage schuiven in de hoek. Keeper staat niet goed gepositioneerd. En dan wordt het, ja, ik durf het haast niet meer te zeggen bij deze wedstrijd. Maar dan is het toch wel Lens dat hier met de overwinning er vandoor gaat. Kan haast niet anders.
2: Ongelofelijke
1: wedstrijd. Ongelofelijk. Er was helemaal niet zo heel veel aan daar in die wedstrijd. Nee. In één keer in het venijn zit hem echt in de staart.
2: Maar wat een katastrofale fout wordt daar gemaakt inderdaad. Het is echt
1: niet normaal, hè?
2: Het is echt heerlijk om dat zijdelings te bekijken. Dat kan ook omdat de wedstrijden gespeeld zijn in de Allianz Arena bijvoorbeeld. Daar staat Bayern München met 4-0 voor tegen een 10-koppig Bodo Glimt. Wordt de bal daarin geleverd door de Noren. Kan er misschien nog een vijfde treffer bij komen? Ja hoor! Ja hoor! Wat een prachtige goal zeg! Gaat er ook gewoon in. Feestavond gaat maar verder. Ook in München waar het 5-0 is geworden voor Bayern. Het is de tweede goal van Michael Olise in de blessuretijd. En nou ja, voor zover er nog spanning was, totaal niet. Eigenlijk al van de minuut 1 niet. Is er nu al helemaal niet meer. De laatste minuut loopt daarbij. En München staat met 5-0 voor tegen Bodo Glimt.
1: Nou, het kan nog zomaar 3-3 gaan worden bij Slavia. Die krijgen een vrije trap op een mooie plek. Sadilek werd gevloerd. De aanvoerder van Slavia Praag leek ook een bloedneus te hebben. De oud-speler van PSV en FC Twente. Waarbij sommige Slavia-fans al diepe fronzen op hun gezichten hebben. En de handen voor de gezichten. Maar goed, het kan altijd nog. Dit zou een van de laatste mogelijkheden zijn van de wedstrijd. Volle focus dus op de hoofdstad van Tsjechië. Ook een vrije trap in Como zie ik dan. Maar daar is de wedstrijd wel redelijk gespeeld. Old Trafford is de wedstrijd afgelopen. 4-0 geworden voor Manchester United. Alle ogen gaan dus op de Tsjechische hoofdstad. Waar dus een vrije trap genomen gaat worden. Met de nummer 10 van Slavia gaat erachter staan. Even kijken, dat is Daniel Sturm. En die heeft er al 2 in liggen. Het zal toch niet dat diezelfde Sturm ook nog zijn hattrick gaat maken met een vrije trap. De Sloveen, hij staat erachter, maar het duurt allemaal lang. Scheidsrechter is het muurtje aan het neerzetten. Ook het schaduwmuurtje van Slavia staat ervoor. Die moeten voor de afleiding gaan zorgen. Hij gaat erachter staan met dat magische rechterbeen, maar kan het ook met links. En daar komt de aanloop, gaat er boven de muur en die gaat in de bovenkant van het doel. En dus alle spanning, maar hij wordt dus nog wel aangeraakt. En dus wordt het een corner voor Slavia Praag. Het is daar echt volle bak spanning. Volgens mij is voor de rest alles afgelopen. Even snel naar Como.
2: Inderdaad, alles afgelopen. Bayern München wint met 5-0 van Bodo Glimt. En bij Como is het geëindigd in 4-1. In het voordeel dus van Como tegen Red Bull Leipzig.
1: Corner nog voor Slavia Praag aan die linkerkant. Sturm gaat erachter staan. Scheidsrechter is veel aan het praten. Zelfs de keeper van Slavia Praag is mee. Markovic, gaat die het dan doen? Wie gaat het doen? Het zal toch wat zijn, ze ook nog een keeper hem erin maakt. Laatste kans van deze wedstrijd. Bal komt voor. Kan die gekopt worden? Ja, maar er wordt door een Leipzig? Lens iemand aangeraakt. Wordt het een corner? Nee, het wordt een doeltrap. En dus lijkt deze wedstrijd... Nee, hij overroot zichzelf. Het wordt nog een corner voor Slavia Praag. 6,5 minuut in blessuretijd. 97ste minuut, dus 90 plus 7. Nog een corner. Gaat het dan toch nog gebeuren? Het zou toch wat zijn daar in Praag. Weer die Sturm. Corner komt laag voor. Wordt verlengd? Nee. Kan er dan iemand nog uithalen? Bal is op de rand van de 16 meter. Moet dan erin worden gebracht? Wordt er half ingebracht? Kan uiteindelijk niet uitverdedigd worden? Blijft die bal hangen? Ja. Wordt er geschoten? Ja. Nee. Wordt geblokt? Is het dan afgelopen? Dan wordt er afgefloten? Nee. Er wordt een stopgebar gemaakt. Wordt het dan een VAR-moment?
2: Gebeurt hier?
1: Het wordt steeds gekker. Iedereen kijkt ook van wat gebeurt hier toch allemaal in Praag? Er is hoop. Scheidsrechter is aan het wegwijzen. En dan zou ik toch wel zeggen, Gert, ik nodig jou van harte uit om ook maar deel te zijn van deze wedstrijd. Want, oh nee, het is afgelopen. Nou, ik nodig jou erbij uit, de vervent Como-fan sinds 10 september 2026. Maar we houden ermee op in Praag. En dat is dus het slotstuk van deze prachtige Champions League-avond. Die veelbelovend, niet per se veelbelovend begon, maar wel veelbelovend eindigde. We hebben schitterende wedstrijden gezien. Dank voor het luisteren. En in Slavia Praag tegen Lens in extremis gewonnen door Lens met 2-3.
0: Ja, de wedstrijd waar we het minste van hadden verwacht, dat is eigenlijk de meest spectaculaire wedstrijd geworden. Die tussen Slavia Praag en RC Lens. Live Center vandaag met Gert Barnhorn en Martijn Koedam. Dankjewel, boys. Wij gaan een beetje bijkomen van deze Champions League avond. Met de wedstrijden Como tegen Leipzig 4-1. Slavia Praag, RC Lens, rode kaart bij Slavia Praag. En ze hielden het helaas voor Slavia Praag niet vol. Daar verloren met 2-3. PSV eerder op de avond tegen Shakhtar Donetsk. Daar werd het 1-1. Fenerbahce, AS Roma ook 1-1. Manchester United, Saba 4-0. En Bayern München tegen Bode Glimt 5-0. Dit was hem, de Champions League avond. Ik wens je voor zometeen na 11 veel plezier met Danny. Even bijkomen.

0: NTR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Alarmcentrale Eurocross heeft extra mensen aan het werk gezet na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in het oosten van Zwitserland. Er zijn doden en gewonden gevallen, maar hoeveel weten we niet. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Op beelden is te zien dat de touringcar op zijn zij in de berm ligt. In Overasselt zijn weer spullen in beslag genomen in de zoektocht naar onderzoeksmateriaal, melden regionale media. De politie wil niet zeggen wat er is gevonden, maar benadrukt dat het niet om vuurwapens gaat. Vorige week werd Overasselt opgeschrikt door bendegeweld waarbij een dode viel. 35 mensen zijn opgepakt. Er komt toch cameratoezicht in het centrum van Zeewolde, waar in 2 weken tijd 2 keer een explosief afging bij een Chinees restaurant. Eerder wilde de gemeente er niet aan, maar na de explosies is er veel onrust onder omwonenden en winkeliers. Er was wel al extra toezicht in het centrum door politie en BOA's. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
5: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
4: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
5: Maar die prachtige kleding dan?
4: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
3: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist. Die. Kruidvat.

0: hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
3: Goedenavond, 11 uur geweest bij GPR Sportradio. Met straks meer over die World Athletics Ultimate Championship, wat morgen van start gaat. Verder gaan we het hebben over volleybal, wielrennen, voetbal en natuurlijk ook over de Formule 1.

Goedenavond, dit is GPR Sportradio. Danny bij je tot 12 uur met onder andere in dit uur veel voetbal. Maar we gaan het ook hebben over wielrennen, over de Ronde van Spanje. Kijken we naar de volgende etappe die morgen van start gaat. We kijken naar de Formule 1 zo direct. Eerst eventjes naar de World Athletics Ultimate Championship. Dat is een gloednieuw kampioenschap wat in Budapest van start gaat morgen. Op de eerste avond van het toernooi staan direct finales op de planning. Onder andere het kogelslingeren en het polstok hoogspringen. En de Nederlandse atleten die komen met name in actie op de looponderdelen, zoals de halve finales van de 400 meter horde en de sprintafstanden. De avondsessie begint trouwens morgenavond om 7 uur in het stadion in Budapest. En de verwachting is dat er direct snelle tijden worden neergezet, want het is een spiksplinternieuwe vernieuwde atletiekbaan in de Hongaarse hoofdstad. Dat dus morgenavond. Morgen overdag Formule 1. De coureurs die zijn aangekomen in Madrid op het nieuwe stratencircuit in Spanje voor de grote prijs van Spanje. Eerste twee vrije trainingen staan morgen op het programma. De eerste is om 2:30, de tweede om 5:00. En uiteraard houden we je daarvan op de hoogte. Later in het weekend natuurlijk de derde vrije training, de kwalificatie en de race. En met name de kwalificatie en de race. Daarvan hoor je het live commentaar met Olaf Mol en Jack Ploy. Gewoon live hier bij ons. Ja, hoef je niks van te missen. Lekker hè. Straks kijken we naar het voetbal. Gaan we kijken wat er op Europees gebied allemaal gaat gebeuren. En we gaan het ook hebben dus over de Ronde van Spanje. Goedenavond, dit is GPR Sport Radio.

Sport Radio met Simply Red. Goedenavond. Ja, ik zei het net al, er is veel voetbal morgenavond. Laten we eerst even naar de Europese velden gaan. In Duitsland wordt 1 wedstrijd gespeeld in de Bundesliga. Die is om 8:30. Union Berlin speelt tegen Schalke 04. Dan in Spanje in La Liga ook 1 wedstrijd. Sevilla neemt het op tegen Valencia. Die wedstrijd wordt om 9:00 gespeeld. En in de Serie A in Italië, prachtig. Venezia speelt tegen Fiorentina. Die wedstrijd wordt om 9:15 gespeeld. En tot slot gaan we dan ook nog maar even naar Frankrijk. Want daar wordt het voetbalblok dan morgen ook nog gespeeld. 1 wedstrijd, Rennes tegen Marseille. En ook die wedstrijd wordt om 8:15 gespeeld. Maar ja, dat is niet het enige. Ook nog veel voetbal in Nederland. Ga ik je zo direct in meenemen. Hoor je meer over hier bij GPR Sport Radio.

CPR Sportradio, goedenavond. En ach, wat jammer voor de Nederlandse tennisfans. En natuurlijk ook voor tennisser Botik van der Zandschulp zelf. Hij heeft het niet gehaald om de halve finales bij de US Open te bereiken. In de kwartfinale in New York was Alexander Zverev te sterk voor de 30-jarige Nederlander. Van der Zandschulp heeft wel sterk gespeeld gedurende het toernooi, maar hij verloor deze partij in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Ja, en de winnaar was dus de Duitse titelfavoriet. En daarmee is het Amerikaanse avontuur voor Van der Zandschulp helaas ten einde. Jammer, jammer, jammer. Ja, en voor de Nederlandse volleybalmannen staat er nog heel veel op het spel. Want die spelen namelijk voor het Europees kampioenschap. De groepsfase staat op het programma. Het toernooi wordt gespeeld in Italië, Bulgarije, Finland en Roemenië. Nou, de Nederlandse volleyballers die moeten morgen een belangrijk duel spelen in hun pool tegen België. Overwinning voor de Nederlandse ploeg is van groot belang om naar de volgende ronde te komen. De wedstrijd van de Nederlandse mannen tegen België begint morgenmiddag om 4 uur. Verder komen ook Duitsland, Oekraïne en Portugal in actie op het kampioenschap. Belangrijk dus daar het Europees kampioenschap volleybal voor de mannen om weer een ronde verder te komen. Ik zei het net al, veel voetbal. Daar gaan we het zo direct ook nog over hebben hier op GPR Sportradio.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
9: Au.
8: Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
15: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
16: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
17: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
18: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
19: Goedenavond, GPR Sportradio met straks een blik op de 19e etappe van de Ronde van Spanje. Ik ga je zo direct de details vertellen. En er wordt gespeeld in de Nederlandse voetbalcompetities. Weer spelen, ook dat hoor je zo direct hier.

GPR Sportradio met heel veel voetbal. Want we hebben echt een lekker sportweekend voor de boeg. Kijken we even naar de Nederlandse competities. Dan speelt er één wedstrijd in de Eredivisie. In Alkmaar neemt AZ het om 8 uur op. Morgenavond tegen Willem II. Dan naar de Keukenkampioendivisie. Alle wedstrijden daar beginnen ook om 8 uur in de avond. Eindhoven tegen Dordrecht. Emmen moet het opnemen tegen de Graafschap. Jong PSV gaat op visite bij Helmond Sport. Heracles ontvangt Jong AZ. Jong Ajax speelt thuis tegen RKC. MVV Maastricht moet het opnemen tegen Almere City FC. NAC Breda krijgt Jong FC Utrecht over de vloer. En tot slot VVV Venlo speelt tegen Top Os. Dat zijn de wedstrijden in de Keukenkampioendivisie. Maar morgenmiddag ook al actie. Dan hebben we het over de Antwerp Expo. Daar wordt de Flanders Darts Trophy gehouden. De darters zijn dus afgereisd naar België voor het volgende toernooi in de European Tour. Morgenmiddag om 1 uur is de middagsessie. Morgenavond om 7 uur de avondsessie. Wedstrijden uiteraard te zien op Viaplay. Tijdens de eerste dag komen de verschillende Nederlandse spelers in actie. En de reeds geplaatste spelers zullen dan vanaf zaterdag instromen tegen de winnaars die vrijdag gewonnen hebben tijdens de Flanders Darts Trophy. Dat dus ook. En wat hebben we dan nog meer? Nou, zo direct onder andere dus de Ronde van Spanje. Want we gaan vooruitblikken op de 19e etappe.

Met niet alleen voetbal, er wordt nog veel meer gedaan dit weekend. Onder andere in San Marino wordt de Grand Prix van San Marino verreden op het circuit van Misano. En dan heb ik het over de MotoGP. Er is een kwalificatietraining die morgen gaat plaatsvinden. Eerst in de ochtend voor zowel Moto3, Moto2 en MotoGP, de vrije trainingen. En vanaf 1:15, 2:05 en 3:00 aansluitend Moto3, Moto2 en MotoGP kwalificatietraining. Waarmee ze zich proberen te plaatsen voor de tweede deel van de kwalificatie. De Q2 op zaterdag. Dat dus op San Marino. Dan gaan we naar Spanje toe. De Ronde van Spanje. 19e etappe is morgen alweer die van start gaat. Logroño naar de finish op de bergtop van de Alto Moncavillo. 168,5 kilometer. En dan komen ze dus pittige beklimmingen tegen van de eerste categorie. Daarna moeten ze ook nog een slotklim maken richting de streep. 1:15 gaan de wielrenners beginnen morgen. En om 17:30 verwachten ze dat het peloton binnenrolt bij de finishplaats. Dat dus 19e etappe van de Ronde van Spanje. Hey, en vergeet niet, morgen natuurlijk ook Formule 1. Hè? Eerste en tweede vrije training op dat nieuwe circuit. Ik ben echt heel benieuwd. Het stratencircuit van Madrid. Ook daar hoor je meer over morgen hier op GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is Daan Benius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens de reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. In de verongelukte bus zaten 49 Nederlanders die meededen aan een groepsreis in Oostenrijk. Vandaag waren ze voor een dagtrip in Zwitserland. De groepsreis was geboekt bij reisorganisatie OAT. Die zegt dat ze diep geschokt en aangeslagen zijn door wat er is gebeurd. Ander nieuws dan, reken er maar op dat je energierekening de komende jaren flink stijgt, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Mama! Mama! Mama!
10: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
9: Mama, een kleurplaat!
10: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Mama!
13: Kijk nou, je zit naast papa.
10: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: voor alle avonddeals bij Bol.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: GPR.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De verongelukte bus met Nederlanders in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus is toen op zijn zij beland, zegt reiskoppel aan VR. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. In de bus zaten 49 Nederlanders, inclusief de chauffeur. Die zou het ongeluk hebben overleefd. Een man uit Dordrecht heeft volgens de politie iets te maken met de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er ook een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden.
1: GPR

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goedenacht, dit is Daan Peenhuis op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Waarschijnlijk horen we pas later vandaag over het precieze aantal doden en gewonden van het ongeluk met de Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Eerst moeten alle families op de hoogte zijn gebracht. Het lijkt erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok, zegt de reiskoepel ANVR. Daarbij is de bus op zijn zij beland. Rusland heeft een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Er vielen 5 doden en tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Eergisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. De douane zegt dat ze een creatieve manier hebben ontdekt waarmee criminelen drugs naar ons land proberen te smokkelen. Er werd crack gevonden tussen een lading pinda's. De drugs kwamen uit Suriname en zijn vernietigd. En veel blije mensen in de Gelderse Achterhoek bij Winterswijk. Net over de grens in Duitsland zouden 4 grote windmolens worden gebouwd, maar de Duitse ontwikkelaar ziet er volgens regionale media vanaf. Omwonenden verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Ze vinden grote windmolens niet passen in het groene landschap. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden.
0: GPR Sportradio.